0: Sports Radio Live.
1: Begin deze maand was fitfluencer Roan Kilian te gast in Uniek Sporten Vandaag. Daar vertelde hij over de sportieve uitdaging die hij zichzelf gesteld had met de titel Disability. Het doel? Liefst 50 kilometer rollen in een rolstoel tussen Culemborg en Nijmegen. En dat is toch een gigantische uitdaging voor iemand die, nou ja, zoals hij zelf zei, nooit verder gekomen is dan een paar meter in de achtertuin. Zijn inspiratie is zijn broer Micha, die zelf in een rolstoel zit en begin deze maand ook te gast was. Afgelopen zondag was het dan zover en stond de tocht, waarbij hij geld inzamelde voor Fonds Gehandicaptensport, op het programma. Ja, wij zijn natuurlijk bij All Sports Radio heel erg benieuwd hoe het eigenlijk gegaan is. Roan, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, dankjewel.
1: Allereerst ben ik heel erg benieuwd. Hoe voelt het lichaam? Hoe zijn de armen?
2: Ja, het is. Ik heb vooral viel het heel erg tegen voor mijn rug en mijn nek. Mijn armen had ik wel verwacht. En ja, ik heb wel een stuk of 6 blaren op mijn handen zitten. Desondanks de handschoentjes. Maar ja, het valt me momenteel nog allemaal mee. Ik vind dat ik positief ben uitgevallen zo de dag later.
1: Nou ja, dat is in ieder geval goed om te horen. Want ja, dat is wel even voor de mensen die thuis zitten te luisteren en denken van. Waar hebben we het nou eigenlijk precies over? Jij hebt eigenlijk gewoon nul ervaring hiervoor met het rollen in een rolstoel. Ja, de zogeheten paar meters waar je het over had in de achtertuin, toen ook in de uitzending. Maar dan gelijk 50 kilometer. Ja, dat is zelfs voor hele getrainde rollers eigenlijk al heel erg uitdagend. Dat is eigenlijk waar we mee te maken hadden. Hè? Eigenlijk een krankzinnige tocht als je erover nadenkt.
2: Ja, absoluut. Ja, ook iedereen die ik vertelde, die verklaarde me ook voor gek. En ik wist ook dat het gewoon heel zwaar ging worden. Nou, dat was het ook niet. Het was echt niks minder dan dat gewoon. Maar ja, het is gelukt. En het was tot, denk ik, kilometer 10, 15 was het echt dat ik dacht van nou, dit gaat echt super lekker. Maar rond een kilometer of 30 kwam wel die man met de hamer. En toen was het wel echt even op tandvlees de laatste 20.
1: Ja, ik wil zeggen, dan moet je inderdaad nog 20 seconden. Dan ben je pas net eigenlijk halverwege.
2: Ja, het was wel grappig. Want ik zat op een gegeven moment volgens mij op. Even denken hoor. Ik zat op 38. En ja, het was uiteindelijk dus 52 kilometer in plaats van dat het 50 is geworden. En toen dacht ik van ja, die laatste 14, dat klinkt dan heel weinig ineens. Maar dat waren wel de meest ellendige.
1: Neem ons even gewoon mee terug naar de dag zelf. Hoe stond je op zondag op?
2: Ik had eigenlijk een hele vervelende nacht, want ik werd echt om het uur wakker. En ik dacht de dag van tevoren, ik ben helemaal niet zenuwachtig. Maar ik denk toch dat er in mijn lichaam iets van spanning zat, waardoor ik ieder uur gewoon wakker werd. En op een gegeven moment was het 6:30. Ik denk, nou, ik ga er maar eens uit, want ik wil een beetje rond 8:00, 8:30 beginnen. Dus toen ben ik naar de startlocatie gegaan waar een vriend van mij woont. Hebben daar met een heleboel mensen die mij kwamen supporten gewoon een bak koffie gedronken. Even lekker gezeten, de cameraploeg erbij, introotje gemaakt. En toen om 8:30 stipt ben ik begonnen. En nog geen 6 uur later was ik in Nijmegen, dus dat was eigenlijk heel erg goed.
1: Ja, want dat is ook eigenlijk trouwens wel even heel knap, die tocht. Zelf had je iets langer ingeschat wat wel realistisch zou zijn. Maar dan is uiteindelijk, ja, een krappe 6 uur later is best wel heel erg snel gegaan dan.
2: Ja, het ging echt ook een heel stuk harder dan ik zelf had verwacht. En het verschilde ook wel heel erg per kilometer. Want ik heb een kilometer gehad die ik in 5 minuten deed. 5 minuten en 3 seconden. Ja, dat was super snel. Maar ik heb ook een kilometer gehad die duurde gewoon 12 minuten. Dus het was ook echt heel erg het verschil tussen de ondergrond. Sommige wegen liepen schuin af. Moest ik telkens corrigeren. Dus dan doe je een harde haal. Ja, dan kom je net 1,5 meter naar voren. En dat is heel frustrerend. En een kleine pauze van 5 minuten heb ik ook gehad. Maar ja, het ging eigenlijk de momenten dat ik gewoon over een dijk ging. Of over een midden van de weg gewoon ging rijden. Omdat het lekker vlak is. Ja, daar ging gewoon als speer. Daar ging gewoon 12, 13 kilometer per uur, denk ik.
1: Ja, want op een gegeven moment dan ga je beginnen. Wat had je vooraf, zeg maar, berekend ook als het gaat om misschien tactisch even een stopje her en der. Waarschijnlijk een keer een plaspauze is natuurlijk ook wel handig. Of ergens even een kleine pauze dat je wat kan, goed kan eten of drinken. Want dat is, nou ja, als je aan het rollen bent ook een stuk lastiger. Uiteindelijk dus maar 1 stop gedaan.
2: Ja, ik heb echt daar bewust ook voor gekozen. Want ik was op een gegeven moment onderweg. En ik had een heleboel supporters die telkens om de 5 tot 10 kilometer ergens stonden. Daar een fles met wat elektrolytes voor me hadden. Dat ik gewoon snel een slokje kon drinken en dan gelijk weer door. Dat duurde meestal dan echt slechts een aantal seconden. En op een gegeven moment rond kilometer 25. Toen dacht ik van ja, ik moet nou ook wel heel erg nodig naar het toilet. En echt even wat eten gewoon. Dus toen ben ik een minuutje of 3 tot 5 gestopt. En daarna weer ingestapt en weer doorgegaan. En eigenlijk ja, naast af en toe een slokje drinken bij de sporters niet meer gestopt en gewoon doorgegaan.
1: Ja, dat is dan trouwens ook maar een heel kleine stop dan om even te plassen en te eten als je het hebt over 3 tot 5 minuten.
2: Ja, dat was echt even snel. En ik merkte ook gewoon vooral, kijk, ik heb er niet echt voor getraind. En dat is niet om daarmee te koop te lopen, absoluut niet. Want het is gewoon, ik wist het gaat fysiek gewoon heel erg zwaar worden. Maar ik heb mentaal heb mezelf heel goed voorbereid. En ik kwam gewoon in een bepaalde staat mentaal. En dan kun je echt 8 beren voor iemand neerzetten. En dan kun je gewoon doorgaan, een beetje zo'n soort van opgewakkerde adrenaline. En als ik gewoon, dan weet ik moet gewoon door blijven gaan. Op het moment dat ik stop, dan ga ik de pijntjes voelen. Dan ga ik ineens beseffen hoe ver ik nog moet. En dan weet ik gewoon van mezelf, dan gaat het niet meer lukken. Dus ik moest gewoon door blijven gaan.
1: Ja, dat was ook de flow waar je vooraf over sprak, waar je eigenlijk in wilde raken. Maar dat is, als ik het zo hoor, heel goed gelukt.
2: Ja, absoluut. Ja, het ging echt super hard. Het was, moet ik ook wel zeggen dat de supporters me ook echt hebben geholpen. Ook al leek het misschien voor hun niet zo, omdat ik af en toe, als ze dan ergens stonden, dat ik er gewoon eigenlijk bijna snel voorbij raced en weer door was. Maar ja, dat motiveerde heel erg. Want ik merkte dat iedere keer de eerste 1, 2 kilometer daarna gewoon weer echt heel makkelijk gingen. Maar het einde was echt, daar ging ik echt helemaal stuk.
1: Ja, nu reed je dus tussen Culemborg en Nijmegen. Wat was het zwaarste moment uit de route? Want nou ja, op zich zit je wel natuurlijk wel een deel nog door de Betuwe natuurlijk. Daar is het allemaal redelijk vlak. Maar ja richting Nijmegen, ik kan me in ieder geval wel wat bruggen onderweg her en der ontdekken. Waar ik denk van daar moet je toch wel aardig tegenop rijden.
2: Ja, ik heb 2 bruggen gehad inderdaad, waar ik echt van die viaducten waar ik echt overheen moest. Dat was wel echt omhoog heel erg taai. Maar wat ik uiteindelijk ook in de uitzending volgens mij heb gezegd, en daar hield ik ook heel erg aan vast als ik naar boven aan het rollen was, is van ja, dit gaan we ook weer naar beneden. Dus dat wordt een stuk makkelijker. Dus ja, dat was op zich wel goed te doen. Maar het zwaarste stuk was denk ik rond Kesteren, want daar moest ik ook een dijk oprollen. En er was heel weinig vlakke ondergrond. Alles liep een beetje schuin af. Ja, met de fiets allemaal prima te doen. Maar toch met de rolstoel was dat echt was dat super taai. En ik had wel een grappig moment op een gegeven moment. Ik moest een dijk op. Nou, dat was niet omhoog te rollen. Dat kon letterlijk niet. Want ik deed er alles aan, maar ik rolde telkens terug. En dan kwam een man aan en die zei, moet ik je even een zetje geven? En toen zei ik tegen hem, nee, hoeft niet, ik loop wel. Dus ik tilde die rolstoel op. Nou, je zag die man kijken alsof die water zou branden.
1: Oh, dat is inderdaad. Maar ja, zonder context is dat natuurlijk ook wel interessant om mee te maken.
2: Ja, precies.
1: Maar nu zeg je, wat omhoog moet ook weer naar beneden. Daar hield je ook heel erg aan vast. Maar ja, dan kom je natuurlijk nog tot de conclusie waarschijnlijk. Dat als het net zo snel ongeveer weer afrolt, dat je dan ook niet even los kan laten of je handen rust kan geven. Dan moet je natuurlijk ook jezelf enigszins afremmen.
2: Ja, klopt. Ja, dat was inderdaad wel echt waar ik rekening mee moest houden. Ik had twee heuvels die op zich niet heel steil waren, maar wel gewoon vooral heel lang omhoog. Ja, dat was ook wel vrij goed te doen naar beneden. Was gewoon heel klein beetje bijsturen af en toe. En hoef ik niet heel erg te remmen. Maar op een gegeven moment had ik inderdaad ook een stukje dat ik echt een dijk af moest. Ja, dat was echt super steil. En ik deed er nagenoeg alles aan om af te remmen. En die voorbeeldje begon te trillen omdat ik gewoon echt zo hard ging. Toen dacht ik, ja, ik kan hier letterlijk nu gewoon voor overvallen. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. Ik heb het goed weten te corrigeren op de weg naar beneden. En het is allemaal prima verlopen eigenlijk.
1: Nou, op een gegeven moment kom je dan een kleine 6 uur nadat je uit Culemborg vertrokken bent aan bij het huis van je broer Micha in Nijmegen. Hoe vond hij het dat je het gehaald had en ook nog binnen een zeer afzienbare tijd?
2: Ja, hij vond het geweldig. Het was wel mooi, want ik zag op een gegeven moment, ik zat er wel echt doorheen. Ik moest nog 800 meter en ik zag in de verte kunnen staan met de spandoeken die ze voor mij hadden gemaakt. En toen dacht ik van, oké, deze 800 meter gaan we gewoon in één keer even doordrukken nu. Want ik stond echt op punt om 3 keer uit te stappen. Dus toen zag ik hun in de verte en toen ben ik daar snel naartoe gereden. Toen stond mijn broer daar met een paar van zijn vrienden. En toen hebben we eigenlijk de laatste 2 straten met z'n 4 jaar gerold richting zijn huis. Dus ja, dat was ook een mooi moment. En uiteindelijk super blij dat ik klaar was. En ja, hij was super trots. Hij was super blij. En hij zei ook van ja, het is echt niet normaal hoe snel je het ook hebt gedaan. Maar dat krijg ik heel veel te horen. En dat is ook echt nogmaals wat ik zelf absoluut niet had verwacht van tevoren.
1: Nee, precies. Ja, en het mooie is, kijk, hij is natuurlijk jouw grote inspiratiebron. Dus extra mooi dat hij natuurlijk zo trots op je is. Nu deed je dit ook voor om geld op te halen voor het Fonds Gehandicapten Sport. Is dat een mooie actie geweest ook?
2: Absoluut, absoluut. Het doel was eigenlijk om in de maand €2000 op te halen. En nou, dat hadden we vrij snel gehaald. En momenteel zit de teller nu op 3.500 volgens mij. En ja, we hebben tot 1 september heb ik de actie neergezet. Dan vind ik het wel een mooi moment voor de check te gaan halen. En dan, ja, ik verwacht met de promotie die er nu nog allemaal omheen hangt, dat we wel richting de 4-5K kunnen bouwen.
1: Nou, dat zou heel erg mooi zijn. Ja. Ja, tot slot, dit was natuurlijk een fantastische uitdaging. Je zei ook, er was een cameraploeg bij. Wanneer kunnen mensen iets meer verwachten? Misschien wat meer beelden zien van jouw tocht?
2: Op social media, zoals voor mijn Instagram, wat gewoon Rowan Kilian is, heb ik momenteel wat foto's staan van de tocht. En ze is momenteel het bedrijf Concentration waar ik mee samenwerk, is wat video's die dus ook voor mij gefilmd hebben aan het posten op de stories echt momenteel. Waarin je echt mijn route kunt volgen, hoe dat in korte fragmenten is gegaan. En vanavond rond een uurtje of 7 zal de volledige video van de route online komen op YouTube. En zal ik die link zelf ook delen op mijn Instagram en andere kanalen.
1: Nou, ik zou zeggen, ga dat zeker volgen. Nogmaals, petje af. Ik zei het ook al tegen je toen je begin deze maand te gast was. Maar ja, ongelooflijk gaaf dat het je en gelukt is. En ook nog eens een keer in zo'n ja, gekke hoeveelheid korte tijd, zeg maar. Dat is echt nog het meest knappe van alles. Rowan Kilian, dank voor je tijd. En nou ja, heel erg veel succes met nog wat komen gaat.
2: Jullie bedankt en heel veel succes met de uitzending. All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sportkorte vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: René Martens, CCO van Medux. Dat is de organisatie achter onder meer Medipoint. Een prachtig verhaal. Heeft hij eigenlijk, op zijn 14e liep hij na een ongeval een dwarslesie op. Hij bleef sporten, speelde semi-professioneel rolstoelbasketbal. En hij handbiked nu ook. En ook was hij bestuurslid van Fonds Gehandicaptensport. Dus wat dat betreft een feest der herkenning vandaag, Nieke.
2: Heel lang.
1: Met René gaan we het hebben over hulpmiddelen als ook sleutel tot zelfstandigheid en sport. René, welkom.
3: Dank je.
1: Toch eens even terug, want jij hebt heel lang bij Fonds Gehandicaptensport actief geweest. Mooie tijd geweest.
3: Ja, we kennen elkaar natuurlijk al een hele lange tijd. En ik vond na mijn actieve sportcarrière dat ik minimaal verplicht was om iets terug te doen. En zo heb ik een hele tijd bij Niek in zijn team gezeten als bestuurder. Maar ook bij de Esther Vergeer Foundation, ook bij het NOC-NSF. En ik vind het Fonds Gehandicaptensport bij uitstek een hele mooie organisatie die elke dag bezig zijn om sport mogelijk te maken. En dat heeft mij heel veel opgeleverd.
1: Nou, Nieke, wat is jouw mooiste herinnering aan René?
4: Tje. Het gaat echt terug tot 92. Want ja. Barcelona, ik was daar niet zelf bij overigens. Want ik ben op 4 augustus namelijk getrouwd, 1992. Dus waren de Paralympische Spelen. Maar ik kende René wel uit die tijd. Ik misschien ervoor nog niet eens zo heel erg, maar wel kort daarna. René is bij ons echt in beeld gekomen. Op het moment dat je natuurlijk bij ons in bestuur bent gekomen. En hij vertelde over NRC-NSF. Heeft hij natuurlijk in de topsportcommissie volgens mij gezeten. Bij Ben ben je nog geweest. Ja, wij zijn elkaar altijd overal tegengekomen. Maar ook met Medux. Daarvoor zelfs bij Sunrise denk ik nog.
3: Ja,
4: heb je ons geholpen.
3: Bij Sunrise ben ik ook gezeten, ja.
4: Ja, misschien is dat wel het mooiste, denk ik, René. Als ik dan toch terug ga in de tijd dat we denken. We gingen van klas op wielen naar School on Wheels. En toen heb jij, toen die hele echt eerste serie. Die rolstoelen toen voor ons voor een hele goede prijs geregeld.
3: Ja, ja. Klopt. Ja. Het begin van School on Wheels.
4: Ja, precies. Ja. Dus daar heel belangrijk. Gewoon de voorlichting op de scholen en dat doen we nog steeds. Dus we hebben een hele lange tijd achter ons. En ik denk ook wel voor ons. Dus er is nog genoeg te doen. En René weet natuurlijk heel veel van enigheid van sports. Maar aan de andere kant ook van hulpmiddelen. En straks ook nog wel sporthulpmiddelen. En daar valt nog wel wat te bereiken.
1: Ja, absoluut. Ja, René, bij uitstek ben jij toch wel de persoon die het belang wel inziet van hoe belangrijk sporthulpmiddelen eigenlijk zijn.
3: Ja, zeker. En dat is, ik zeg altijd, ik heb veel gereisd voor mijn vorige werkgever vooral ook. En in heel veel landen geweest waar het heel veel minder is. Dus ik zeg altijd, in Nederland hebben we het al ongelooflijk goed voor elkaar. Maar het ziet ons tegelijkertijd dat we het echt elke dag een beetje beter willen en kunnen. En ja, wat zou mijn leven zijn zonder rolstoel? Dan zou ik op bed liggen. En dan zou ik de maatschappij heel veel geld kosten, denk ik dan. En nu lever ik in ieder geval, als ik naar mijn belastingaangifte kijk, heel veel geld op voor de maatschappij. En dat is mooi, weet je. En je kunt, behalve dat je natuurlijk mee kunt doen en actief bent. Ja, het is ook gewoon goed voor je zelfvertrouwen. Is het goed voor hoe je mentaal in het leven staat.
1: Nou, nu zijn we in Nederland heel vaak graag het beste jongetje van de klas. Maar hoe kan het dat het in Nederland zo goed geregeld is ten opzichte van andere landen? Wat maakt ons daarin nu eigenlijk dan uniek?
3: Nou, ik denk dat we in Nederland toch wel onze roots, die zijn wel gestoeld op echt een sociaal stelsel. We hebben een mooie afgewogen coalitie. Die het hart op de goede plek heeft voor ook mensen die het anders zijn in de maatschappij of net even wat minder makkelijk mee kunnen komen in de maatschappij. En daar hebben we mooie stelsels voor. Andere landen hebben een eenduidig stelsel, maar in Nederland hebben we mooie stelsels. En tegelijkertijd binnen dat stelsel is nog wel veel meer mogelijk. Want we geloven er in Nederland in en dat is ook wel, wat we zeggen, in Nederland goed voor elkaar tegelijkertijd. Zijn er in Nederland, doen er al heel veel meer mensen mee participeren, met een mooi woord. En dat komt door goede hulpmiddelen. En ik denk dat er nog heel veel meer mogelijk is. Nog meer mensen die toch nu denken van kan ik meedoen? Kan ik een bijdrage geven aan de maatschappij? Leveren aan de maatschappij? Ja, dat met goede hulpmiddelen nog beter kan in de toekomst ook.
4: En als je naar het buitenland kijkt, heb jij een voorbeeld waarvan je zegt, daar zal Nederland nog iets van kunnen leren?
3: Ja, ik denk dat er een aantal landen zijn. En dan het eerste land wat in mij opkomt is Australië. Australië waar ook een goed sociaal stelsel is. Waar minder in natura

0: militairen. Volgens mij is daar
1: veteranen
0: geregeld. Hè,
1: voor veteranen is fantastisch geregeld. Ja. En mensen in dezelfde situatie als ik. Dus als gevolg van een ongeval zie je heel vaak dat dat toch wel een verzekeringskwestie is. Waarom mensen, de mensen die ik ken, geen problemen met financiële middelen althans.
0: Ja. Ja.
1: Het Amerikaanse stelsel werkt dat net even wat beter dan in Nederland.
0: En als je er net naast zit, dan ben je wel het haasje, denk ik.
1: Dat is wel. Dat is echt in de meeste landen zo. Als je er net naast zit, of het stelsel is er net niet, dan heb je het ook echt wel lastig in de maatschappij.
0: En dan even terug naar jouw situatie. Ja, 14 jaar, dwarslesie. Ja. Dan krijg je opeens hulpmiddelen. Hoe is dat bij jou gegaan? Het was al een hele andere tijd natuurlijk.
1: Tijd, 1983. Ik kreeg een ongeluk in het ziekenhuis. Vervolgens 8 maanden revalideren. Klinisch, dus echt in een revalidatiecentrum. Ja, dat is nu 8 weken. Maar ik heb dat wel ervaren als gewoon een periode waar je... Nou, weet je, je leert verschillende nieuwe sporten kennen. Je leert je eigen mogelijkheden weer herontdekken. Je wordt sterker. Je leert andere mensen in dezelfde situatie. Ik heb, toen, het is allemaal onbewust. Het is allemaal een beetje met de wijsheid van nu. Ik heb in ieder geval wel doorgehad dat ik vooral van het positieve ben. En mensen die het leven als een ongeval niet meer zien zitten. Met alle respect daarvoor, maar dat ik in ieder geval zo niet in elkaar zit. En mij heeft dat geholpen om vooral alleen maar vooruit te kijken. En dan heb je wel goede mensen om je heen nodig. Of mensen die daar hetzelfde in meegaan nodig. Ik heb dat voor mezelf nooit ervaren als iets van, wat is mij overkomen? Maar goed, iedereen die ouder is, kan zich natuurlijk ook wel voorstellen. Ik heb eigenlijk pas echt dat ik dacht, mijn ouders hebben dat beleefd? Hoe hebben mijn ouders dat beleefd toen mijn oudste? Mijn van 14, toen mijn oudste 14 werd. Toen dacht ik weet je, als je kind nu een ongeluk krijgt, hoe kijk je dan naar die toekomst van zo'n kind? En zeker in 83 wisten mijn ouders veel, ik ben opgegroeid op een boerderij, wat er nog allemaal mogelijk was. Dus dat durven ontdekken en in meegaan met die mogelijkheden. En natuurlijk gewoon in Nederland een stelsel waar we een heel goed revalidatiecentrum hebben met een goed revalidatieprogramma. En dan de sport. Hè. En de sport heeft mij, ik vond de rolstoelbasketbal heel gaaf. En toen was er in de buurt ook een rolstoelbasketbalclub. Daar gaf iemand training die wij beide goed kennen. Ben Klerks. En die was van het kansen geven en mogelijkheden bieden. Ja, en dat soort mensen heb je om je heen nodig. Meer dan, ik denk dat dat van alle tijd is. Dat dat ook van nu is. Die mensen, dat er mensen zijn die net even wat meer omkijken naar de ander die misschien net even wat moeilijker mee kan doen.
0: Ja, want uiteindelijk gaat het daarom om meedoen natuurlijk. Ja.
1: Ja, en dat past natuurlijk ook helemaal bij de doelstelling van het fonds.
2: Gelukkig wel. Ja. Maar dat was dus ook dat revalidatiecentrum, dat traject wat je daar had. Daar ben je dus ook in aanraking gekomen met het rolstoelbasketbal.
1: Ja, het is ik heb 3 maanden op bed gelegen. Dat vond toen nog een revalidatiearts een heel goed idee. Die zei, je bent jong, je moet eerst stabiliseren. Dat is best lang, 3 maanden. Maar toen inderdaad gingen langzaam en zeker revalideren. En een van die revalidatieprogramma's was verschillende sporten. Dus dat was zwemmen, tafeltennis, handboogschieten. Dat vond ik allemaal best wel saai. En rolstoelbasketbal, dat was de sport.
2: Ja, wat maakte dan het rolstoelbasketbal specifiek hetgene waar je dan opslag verliefd op werd?
1: Ja, wat mij is de ruwe bolster, de dynamiek, een rode draad in mijn leven is als het maar hard genoeg kan. En met paardrijden en op andere manier gaat het soms te hard. Maar die hele dynamiek erom, de techniek van het basketbal gecombineerd met de snelheid en dat er gewoon ook heel veel mag. Dat er eigenlijk weinig grenzen zijn om echt in je ding te doen.
2: Ja, wanneer kwam er voor jou dat moment eigenlijk dat het rolstoelbasketbal dan toch wel ook wat serieuzer werd? Want in eerste instantie kan ik me voorstellen, je leert het spelletje, je bent al bezig met je revalidatietraject. Je komt erachter dat er een rolstoelbasketbalvereniging in mijn buurt, daar meld je je aan. Maar ja, daarna heb je er toch best ver in de sport weten te schoppen.
1: Ja, want het is wel redelijk snel. In 1986, toen werd ik gevraagd door die toenmalige coach. Dat heb ik over kansen krijgen. Die zei, joh René, trainen nu in Den Bosch. Ik speel bij een team in Dordrecht. Die spelen Eredivisie. En dan weet je, heb je interesse om met me mee te gaan? Zeg, ja maar, weet je, ik ben 16. Hoe dan? En zeg, dan kom ik jou ophalen. Nou, dat is echt zo'n mooi teken van een van die dingen dat je mensen om je heen hebt nodig. En toen was het natuurlijk wel gelijk een stukje serieuzer. Want toen was het wel 3 keer in de week naar Dordrecht en in de weekenden trainen. Er werd geselecteerd voor het Nederlandse jeugd.

0: jeugdteam. Dus was het zondags training van het Nederlands team. In 87 mijn eerste EK. Ja, dan ben je gewoon bezig met sport. En daarnaast doe je de school erbij. En wat mij, ja, weet je, de hele week gaat over de sport. Dus het is, je bent er niet alleen fysiek mee bezig, maar je hebt het er ook met mensen over. En dat, ja, dat ging alleen maar over positiviteit natuurlijk. Want ik speelde ook nog eens een keer bij een team die best wel veel won. En winnen is altijd lekker. Ja. Dat is zeker waar.
1: En hoe ging dat in de tijd met jouw sportrol toe? Daar gaan we straks nog wel meer over hebben. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe dat toen geregeld was.
0: Ja, dat was in die tijd. Kreeg je, moet ik even goed nadenken. In die tijd bestond er eigenlijk, in ieder geval in het beginjaren, bestond er nog niet echt een sportrolstoel. Ja, er waren van die hele zware rolstoelen. Maar toen was mijn gewone rolstoel, was toen nog GAK GMD, kon je aanvragen. En dat was de meest sportieve rolstoel. En daar ging je dan ook maar gelijk in sport. En kort daarna werd de gemeente verantwoordelijk voor sportrolstoelen. En toen kreeg je een vast bedrag. En voor mijn rolstoel, die relatief eenvoudige lichtgewicht rolstoel, kon dat prima uit. Maar goed, dat zullen we misschien ook nog over hebben. Dat voor elektrische rolstoelen natuurlijk een stuk moeilijker is. Maar wat dat betreft, we leven natuurlijk in een prachtig stelsel. Dat je één keer in de 3 jaar van een gemeente een vast bedrag krijgt voor je rolstoel, voor je sportrolstoel.
1: Ja, ja, wat zie je daar bij mij dus? Ja, komen duizenden mensen komen daar voor een hulpmiddel. Ja. Als je een nieuwe auto uit gaat zoeken, ben je daar heel blij mee. Maar als je bij Medus komt, dan hebben mensen toch, denk ik, toch altijd iets van schroom. Of hoe zie jij dat? En is dat nu goed geregeld? En ja, ik weet hoe het geregeld is met de 4 grote partijen op het gebied. Die hebben natuurlijk afspraken gemaakt met gemeenten. Ja. Hoe zie je dat voor die groep en dan ook straks met de sport?
0: Ik zie voor de sport eigenlijk. Hoe we nu sport beleven in Nederland, dat ook Paralympische sport, dat er geen schroom meer is voor goede hulpmiddelen op sportgebied. Er is natuurlijk de afgelopen jaar ontzettend veel gebeurd. Je had het net over 1992. Toen waren er ook uitzendingen op tv. Alleen die waren 3 weken later en die werden uitgezonden door de EO. Om aan te geven van, nou ja, wat was niet de motivatie van sport, maar kijk, deze jongens eens kunnen sporten. Hè? En, ja. En nu worden sportwedstrijden live uitgezonden.
1: En die Rukert was.
0: En nu worden sportwedstrijden live uitgezonden. En wordt met sportcommentatoren die de sport belichten, hoe gaaf dat die is. Dus ik denk dat beeld echt wel veranderd is. Wat natuurlijk wel merken in het algemeen, dat ouderen of dat mensen die eigenlijk zichzelf best wel zouden kunnen helpen met handige hulpmiddelen, dat daar de terughoudendheid nog best wel groot is. Maar dat zit ergens in ons. Dat zit ergens. Daar zouden ze een goede psycholoog moeten vragen. Want wat weerhoudt mensen, als ze toch echt al een hele tijd slecht kunnen zien, om toch een leesbril van 3,95 te kopen? Weet je? Dat is ook een hulpmiddel. Er zit ergens iets in ons hoofd dat we, als we een hulpmiddel nodig hebben, dat we dan een soort van volgende levensfase ingaan of zo, die niet gelijk positief geassocieerd wordt.
2: Is dat ook omdat mensen van nature gewoon misschien een beetje koppig zijn?
0: Zeker, zeker. En trots, ik denk ook vooral trots. Ja. En ik maak ook altijd maar een beetje het gekke voor vergelijking misschien met een overwand. Iedereen heeft overwanten in huis. Ja, want wie haalt er nou een hete ovenschaal zonder overwanten uit de oven? Nou, dat is gewoon een hulpmiddel dus om je handen niet te verbranden. Maar tegelijkertijd als mensen verhoogde kans hebben om te vallen, eenzelfde deel van het woord dan maar gebruiken, dan zijn mensen heel erg terughoudend om een wandbeugeltje aan te schaffen. Kost ook maar 4 tientjes. Weet je, kost allemaal niet zo heel veel geld. Maar ergens denk ik mensen dan toch van, ga ik dan laten zien dat ik verhoogde kans heb om te vallen? Nou, ik zou zeggen, laat vooral zien dat je niet wilt vallen. En dat is wel even de mindset.
1: Ja, en als je dan kijkt naar hulpmiddelen voor algemeen dagelijks gebruik, om het zo te zeggen. Nou, ik denk, daar ben ik wel mee eens. Dat is redelijk genormaliseerd, hè, in Nederland. Aan de andere kant wordt een sporthulpmiddel als een extra gezien. Hoe kijk jij er tegenaan?
0: Ja, dat vind ik echt, daar moeten we echt doorheen met elkaar. We moeten echt laten zien dat sport ongelooflijk veel oplevert voor de sporter, voor de maatschappij, voor het gezondheidsstelsel. Nou, ik denk dat er genoeg gezegd en geschreven is en bewezen is over wat sport voor je doet. Fysiek en mentaal. En dat als mensen fit zijn, dat ze minder ondersteuning nodig hebben, minder hulp nodig hebben. Dat we binnen alles wat we al doen, daar echt die volgende stap in kunnen maken om die toegankelijkheid van de sport met sporthulpmiddelen echt nog een stap verder te brengen.
2: Ja. Hoe doorbreken we dat dan? Hoe gaan we dan toch de mensen overtuigen dat een sporthulpmiddel gewoon ook een noodzakelijk middel is?
0: Ja, dat is altijd interessant in bewoordingen. Ik heb iets met het woord overtuigen. Want ik denk als we mensen echt moeten overtuigen, dan gaan mensen het misschien wel doen. We moeten het mensen gaan laten beleven. En ook wetgevers en ook beleidsmakers dat de sport door het te laten zien. Ik vind dat er ook een rol ligt bij de sporter. Laat zien dat de sport iets met je doet. Laat zien dat sport leidt daadwerkelijk tot meer meedoen. En dat het eigenlijk dan niet meer overtuigen is, maar van ja, een heel logisch gevolg van dat is toch logisch dat we hier ondersteuning aanbieden. Dus ik denk, het begint. Ik denk dat het niet begint, maar we zijn er al een lange tijd mee bezig. En Nieke loopt daar ook mee in voorop om vooral te laten horen, zoals we vandaag hier zitten, van come on, laten we daar de schouders onder steken. Maar vooral ook gewoon bij die sporten. Die sporten moeten gewoon laten zien dat sport daadwerkelijk een bijdrage levert.
1: Ja, en als ik dan kijk toch even naar jullie doen vaak aanbestedingen natuurlijk bij gemeentes, dat is natuurlijk voor ADL hulpmiddelen. Is het daar dan een gespreksonderwerp sport ook, of wordt dat komt gewoon überhaupt niet aan de orde?
0: Binnen de aanbestedingen, die focussen zich eigenlijk op heel specifiek de mobiliteitshulpmiddelen vanuit het sociaal stelsel, vanuit het sociaal domein, de wet maatschappelijke ondersteuning. Daar zitten die sporthulpmiddelen. Ja, nu niet in, maar vanuit Fonds Gehandicaptensport wordt nu wel de discussie opgerakeld. En zie je wel dat in provincie nu de gemeente zich gaan, provincie Friesland, gemeente zich gaan verenigingen en de schouders eronder zetten.
1: Ja.
0: En dat binnen natuurlijk alle budgetdruk die iedereen heeft. Eigenlijk, ja, weet je, het is echt klein bier voor gemeente om sportvoorzieningen wel te vergoeden. Het gaat eigenlijk. Hoeft het niet en moet het niet om het geld gaan. Want we gaan niet meer zoveel meer geld uitgeven om het op de goede manier te organiseren. Er zijn ook goede ideeën voor. Er zijn ideeën voor om een model te creëren dat als een hulpmiddel, sporthulpmiddel bij iemand die om wat voor reden dan ook die sport niet meer kan beoefenen, dat sporthulpmiddel ook weer door een volgende persoon gebruikt kan worden. En daardoor maak je het systeem ook helemaal niet zoveel duurder. En ik ben nogal van het positief, maar ik geloof er ook in dat we een soort van op de drempel staan om gemeenten, die volgende gemeente daarin mee te nemen.
1: Ja, wat ik nu zie is, je weet van Unix Sport, centraal loket natuurlijk. We zijn nu 1 februari eigenlijk echt begonnen met de gemeentes in die pilot mee te krijgen. Er zijn er nu tussen de 45 en 50 die hebben gezegd wij gaan meedoen. Dus dat is al eigenlijk, vind ik, best wel een hele mooie groep. VNG heeft zich nu uitgesproken van dat het een prima initiatief is. Dus dat is ook een belangrijke boodschap.
0: Ja.
1: Kijk, hoe ik er nu tegenaan kijk, ik denk dat we een hele belangrijke stap gaan maken in de verstrekking. Dus de termijn was 3 jaar, €3.600. En we gaan na 7 jaar maximaal 8.400 gratis sportadvies erbij van het Unix Sportenloket. En een garantie als het duurder is dat dan het vangnet gaat werken. Ja, daar kan je als gemeente niet op tegen zijn.
0: En zeker wat ik net ook zei, in het begin van een handbewogen rolstoel lukt al wel. Maar je gaat nu gewoon ook voor mensen met die duurdere sportvoorzieningen nodig hebben. Een elektrische sportrolstoel, die is beduidend duurder. Ja, die kun je ook gewoon echt mee laten doen. En ik denk dat, en dan kom ik ook weer terug op wat ik eerder zei, dat ook een groep is die ook nog doordat ze sportvoorzieningen krijgen, nou ook weer meer en breder mee kunnen gaan doen in de maatschappij.
1: Ja, en een belangrijke bijvangst, misschien is het niet eens bijvangst, is ook alle data die we verzamelen. Want doordat je nu, als je die gemeentes meekrijgt, weet je ook wat wordt aangevraagd. Wie wat waar in welke gemeente, welke provincie. Dus je kan ook gaan zien welke sporten populair zijn. Maar je kan ook zien dat er in bepaalde provincies misschien wel achterstand is. Ik denk dat alles bij elkaar dit ons zoveel op gaat leveren.
0: Ja, ik denk het ook. En je hebt natuurlijk, je zegt 40, 50, dus er zijn er ook nog 300 te gaan van de 342 gemeenten. Maar ja, het is toch ook wel onder het motto, goed voorbeeld doet goed volgen, denk ik.
2: Ja, het goede begin is er wat dat betreft. Dus laten we hopen dat dat ook nog zeker door mag gaan. René Martens van Medux, dank voor je komst naar de studio en veel succes.
0: Graag gedaan, dank je.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
3: Hockey. Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Voetbal.
5: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
6: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Na 6 jaar racen door de duinen kwam afgelopen zondag een eind aan de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort. Het was een weekend van geweldige show. Typisch Zandvoort weer. En als sprintweekend zijnde kwam het publiek in ieder geval natuurlijk niks tekort qua racen. Het Nederlands publiek had misschien ergens stiekem dan wel gehoopt op een sprookje als slot. Hè, met Max Verstappen als winnaar. Maar ja, die droom duurde helaas net geen volle ronde. Iets te veel gas bij te natte omstandigheden zorgde ervoor dat hij zijn Red Bull bolide bij het uitkomen van de Arie Luijendijkbocht hard linksaf in de muur zette. Genoeg om over na te praten. En dat ga ik doen met Ronald Voording van motorsport.com. Die er zelf ook het hele weekend natuurlijk gewoon bij was. Ronald, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, jij hebt heel wat van Zandvoort, of in ieder geval van het circuit, gezien de afgelopen week. Laten we eens chronologisch beginnen, maar niet zeg maar bij de start van het racen, maar eigenlijk wat er daarvoor gebeurt. Want donderdag werd er iets aangekondigd, dan was het eigenlijk al gelijk heel erg druk bij jou.
2: Ja, dat was een soort van alarmfase 1. Ik moet wel zeggen, ik had dit scenario altijd al voorzien. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nooit heel erg in die McLaren-geruchten heb geloofd. Althans, er zijn wel degelijk informele gesprekken geweest. Dat heeft McLaren ook meteen erkend. Alleen, ik heb nooit echt die overstap voor mij gezien. En ik denk dat die McLaren-geruchten, dat schreef ik ook in analyse, juist perfect in dit geheel passen. Want de rijdersmarkt zit natuurlijk veel meer op slot dan dat iedereen 12 maanden geleden voor mogelijk had gehouden. Dus McLaren was eigenlijk de enige theoretische reële optie. En daarmee ook het enige middel wat Max natuurlijk kon gebruiken richting Red Bull. Dus dat valt allemaal, al die puzzelstukjes vallen wel in elkaar. Maar het is bovenal heel goed nieuws voor de Formule 1, denk ik. Hè? Want Max sprak meteen op donderdag over de V8 motoren die dan misschien in 2030 al ingevoerd kunnen worden. Hij zei, daar kijk ik heel erg naar uit. Maar dat betekent dat die tussenliggende jaren, dat zijn natuurlijk de meest vervelende en de gevaarlijke jaren om Max eventueel kwijt te raken. En precies die jaren zijn nu gecoverd door dit nieuwe contract tot en met 2030. Dus het is niet alleen vanuit Nederlands oogpunt, maar ook voor de Formule 1 als geheel is dit denk ik heel goed en belangrijk nieuws.
1: Nou, dat was overigens het enige wat bij Max eigenlijk zo'n beetje goed ging tussen haakjes dit weekend. Ja. Want daarna werd hij een beetje ziekig. Is natuurlijk nooit lekker. En dan hebben we het eigenlijk nog niet eens over de eerste ronde van de zondag gehad.
2: Nee, kijk, hij was sowieso inderdaad wat grieperig. We hadden op zaterdag de Nederlandse mediasessie met hem, die we altijd in de paddock hebben. Maar je merkt aan alles. Hij zei ook, ik heb me wel beter gevoeld. Hij herkende wel van dat oranje publiek. Is fantastisch, daar geniet ik in de auto wel van. Maar zo gauw als dat afgelopen is, als ik eruit ben, dan kijk ik eigenlijk uit naar één ding. En dat is zo snel mogelijk naar bed, om in ieder geval wat slaap te kunnen krijgen. Dus dat zegt eigenlijk alles over hoe Max zich dit weekend voelde. En dat is natuurlijk heel jammerlijk, ook met alle verplichtingen die hij zo'n weekend heeft, dat uitgerekend in Zandvoort gebeurt. En die crash is heel ongelukkig, een fout. Hij stak ook gewoon de hand in eigen boezem. Maar hij was nog meer gefrustreerd over het feit dat Red Bull er het hele weekend totaal niet aan te pas kwam. Dat het het vierde team was, maar ook afgetekend het vierde team was. En dat was ook nog wel vermakelijk in die Nederlandse mediasessie. Dat sommige, wat meer lokale media aan hem vroegen van, hey Max, je bent ieder jaar hier eerste en tweede geworden. Komt er wat Zandvoort-magie op zondag? En Max keek ook een beetje raar op. Dat hij zei van, maar zo werkt de Formule 1 niet, weet je wel. We zijn het hele jaar al te langzaam. Het is niet zo dat ik in Zandvoort aankom en dan pardoes een halve seconde tevoorschijn kan toveren. Zo werkt het jammer genoeg niet. Dus ook al was Max niet gecrashed, laten we eerlijk zijn, dat was een zevende plek, was het hoogst haalbare geweest. Dat was voor de fans leuker geweest dat ze Max in ieder geval nog meerdere ronden voorbij hadden zien komen. Maar Max tekent voor beide scenario's niet. Dus in meerdere opzichten, behalve dat nieuwe contract, wat natuurlijk fantastisch is. Maar daarna is het in meerdere opzichten gewoon een beproeving geweest en een heel zwaar weekend.
1: Ja, als we nog even bij Red Bull blijven. Het was natuurlijk een heel ander weekend ineens met het wegvallen van Isaac Hadjar met zijn poolblessure. Liam Lawson doorgeschoven vanuit de Racing Bulls. Yuki Tsunoda daar terug ingezet. Hoe hebben zij het gedaan dit weekend rijdend voor in een andere auto wellicht?
2: Ja, allebei goed. En ook allebei waren ze heel leuk in het vierkantje gisteren na afloop, waar we dan met al die coureurs kunnen spreken. En dan het kantje van het vierkantje waar ik stond, bij microfoon 2 zoals dat heet, daar kwamen ze allebei. En Lawson maximaal haalbare, want nogmaals, Red Bull kwam gewoon tekort. En meer kun je van zo'n jongen bij een invalbeurt ook niet verwachten. Maar hij was vrij uitgesproken. Hij zei, in deze nieuwe auto van Red Bull heb ik mij in één weekend al comfortabeler gevoeld dan in al die weekenden, dus wintertest en die twee races die hij kreeg in 2025, bij elkaar. Dus dit liep soepeler dan dat hij verwacht had. En Yuki Tsunoda was nog leuker. Dat begon al op donderdag. Toen vertelde hij van, ja, ik mag invallen. Wij vroegen, hoe heb je dat gehoord? Hij zei, ja, ik lag op het strand in Griekenland. En toen werd ik gebeld. Dus dat begon al vrij vermakelijk. En nou ja, ook hij heeft het goed gedaan. Dus ik vroeg zondag aan hem na de race van, denk je dat dit jouw kansen vergroot om misschien volgend jaar weer een zitje te krijgen? Was in mijn optiek een hele normale vraag. Maar Yuki viel een beetje stil en hij wist 5 seconden niks te zeggen. Toen zei hij tegen mij, that's a cheeky question. En begon hij te lachen. Ik denk, nou, volgens mij viel dat mee. Toen wist hij nog 5 seconden niks te zeggen. En toen liep hij weg en zei hij bij het weglopen, F1 teams, call me. Ik zei tegen Yuki, ja, ik zei, dit is ook meteen de headline die we vandaag gaan gebruiken. Maar ja, die hebben het allebei goed gedaan en waren dus ook allebei goed voor ja, hele leuke, vermakelijke momenten in het media-vierkantje na afloop.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, als ik gewoon persoonlijk kijk, ik ben altijd al een kleine Yuki-fan geweest, maar het is toch heerlijk dat die jongen weer terug is.
2: Ja, ik vind het ook. Ik zei dat donderdag al toen wij op hem zaten te wachten in de Red Bull Hospitality. Van, ja, ik weet niet wat het is, maar ik vind het ook gewoon een hele fijne, leuke jongen om mee te praten. Dus zijn enthousiasme werkt altijd wel aanstekelijk. En ook al belandt hij volgend jaar misschien in de IndyCar, wat nog altijd best reëel is, vond ik in ieder geval leuk om hem dit weekend weer terug te hebben.
1: Nou, de grote winnaar van het weekend was natuurlijk Lando Norris. Hij en McLaren lijken toch wel weer op de goede weg terug. Dat is nog misschien een understatement. Al zegt hij zelf, ja, ik heb geen auto om voor de F1-titel te vechten. Maar hij kan in ieder geval wel zeker voor minimaal een tweede plek gaan, toch?
2: Ja, maar dat is ook een beetje het spelletje wat er zondag zich afspeelde. Eigenlijk na de race in Zandvoort zijn niemand meer een auto te hebben voor het kampioenschap. Dus het lijkt wel dat niemand überhaupt wereldkampioen wil worden. Want Lando zei van ja, we hebben 2 keer gewonnen. Hè, Hongarije en Zandvoort. Maar in, wat jij zegt, absoluut geen auto voor de wereldtitel. Nou, toen gingen we naar Stella, die vroeg ik het ook. Die zei van ja, we hebben 2 keer gewonnen. Maar Monza wordt heel anders, dus dat wordt de echte test voor ons. Maar goed, toen kwam bij Mercedes en daar zei Antonelli van nee, wij zijn ook niet meer het beste team. Wij hebben nu de 2e of 3e auto. En Toto Wolff deed er nog een schepje bovenop, want Toto zei van Kimi heeft gelijk. Maar sterker nog, er komen ook niet zoveel updates meer aan, want het budgetplafond komt in zicht. Die woorden werden dan weer aan McLaren voorgelegd. En toen zei Stella van hoe graag ik ook wil geloven. Ik geloof hier werkelijk geen barst van. Dus ze schuiven elkaar ze allemaal een beetje de bal toe. En niemand wil echt als favoriet gezien worden. Dus ja, misschien wordt dit een jaar waarin we helemaal geen wereldkampioen in de Formule 1 krijgen. Maar dit was een beetje het spelletje wat er gisteren in de paddock van Zandvoort werd gespeeld.
1: Maar dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Want dan paast dat balletje een beetje heen en weer tussen McLaren en Mercedes. Waar blijft Ferrari in dat geheel dan? Want ja, die hadden natuurlijk vooraf aan het seizoen toch wel aardige hoop.
2: Ja, nou ja, ik denk dat dat een team is die daadwerkelijk al richting het budgetplafond moeten gaan. Want die hebben de eerste seizoen zelf heel veel gedaan. Net als Red Bull trouwens, maar Red Bull is daar ook heel eerlijk in. Laurent Mackey zei ook van ja, dit ontwikkelingstempo kunnen wij niet nog een half jaar volhouden. En ik vrees ook een beetje dat dat voor Ferrari geldt. Maar Ferrari had gisteren andere problemen, want die hadden namelijk 2 ontevreden coureurs. Lewis Hamilton was natuurlijk heel ontevreden al via de boordradio, hè, dat hij dat die teamorder niet sneller kwam. En na afloop zei hij in het vierkantje van ja, ik zag wat er bij Mercedes gebeurde. Hij zei, daar wordt zoiets geregeld en het is meteen klaar. En hij zei, bij Ferrari ouwe hoeren we er altijd heel veel te langer over. Ik moet zeggen dat ik niet weet of ik het helemaal met Lewis eens ben. Want ik vond dat ook Leclerc op deze manier wel gepiepeld werd. Want ja, Ferrari probeert een beetje subtiel op te lossen door Leclerc maar naar binnen te halen. Maar die wilde helemaal nog niet naar binnen. Want daar was helemaal nog niet aan toe aan een pitstop. Dus ja, eindbalans is dat ze 2 ontevreden coureurs hadden op zondagavond. En dat we voorafgaand aan de thuisrace in Monza, denk ik, nog wel het een en ander geanalyseerd moet worden daar.
1: Ja, want dat is natuurlijk voor Ferrari de belangrijkste race van het jaar. Dus ja, daar is nog absoluut wel werk aan de winkel. Voordat we naar Mercedes gaan, je noemt al pitstops. Dat was trouwens ook een dingetje wat wel opviel dit weekend in Zandvoort. Dat ging niet allemaal helemaal volgens plan bij iedereen.
2: Nee, dat niet. En het waren er ook heel veel meer dan verwacht. Dus misschien waren de pitcrews ook een beetje verrast dat ze zo vaak aan de bak moesten. Want we hadden op vrijdagavond hadden we een mediasessie met bandenleverancier Pirelli. En die zei van ja, nou ja, die race hier, dat wordt een simpele eenstopper, heel recht toe, recht aan. Maar het werd helemaal geen simpele eenstopper. Wat het wel leuk heeft gemaakt trouwens. Ik snap vanuit Nederlands oogpunt, hè, Max lag eruit. Dat is bijzonder vervelend. Maar los daarvan heb ik wel een hele vermakelijke race gezien. En dat was de sprint absoluut niet. En wat je voor die vermakelijke race dus nodig hebt, is dat je verschillende strategieën krijgt. En dat gebeurde er op zondag. Dus dat heeft Zandvoort. Ik hoorde Jan Lammers ook zeggen van ja, heel jammer van Max. Maar qua race was dit misschien een van de vermakelijkere edities. En daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. En dat komt dus door die verschillende bandenstrategieën, slijtage die veel hoger lag dan verwacht. En dat heeft het toch wel een, in mijn optiek, een vrij enerverende zondagmiddag gemaakt.
1: Nee, daar kan ik me absoluut in vinden. Het was wat dat betreft een fantastisch spektakel. Daar hebben we zeker goed voor elkaar gehad. Ja, en dan Mercedes nog. Dat was natuurlijk ja, misschien wel het moment van het weekend. De teamorder die kwam. Russell werd naar achteren geschoven te verveuren van Kimi Antonelli. Lijkt daar nu de definitieve keus gemaakt te zijn tussen wie de eerste en tweede rijder is?
2: Ja, nou ja, ik vond het vooral heel grappig wat daarvoor gebeurde. Dat Russell, toen Kimi natuurlijk die stop maakte, waar Kimi trouwens niet heel blij mee was. Hij zei van ja, het resultaat was uiteindelijk hetzelfde, maar dit was te riskant. Maar goed, George dacht, hey, dit is mijn kans. Dus hij zei via de boordradio, als Kimi niet meer in de fight is, laten we als team samenwerken. En dat gebeurde ook, maar zeker niet op de manier die George toen bedoelde. Dus dat kwam als een boemerang terug. Ik denk, weet je, we moeten niet meteen misschien te ver gaan, de conclusies trekken. Maar ja, het is wel duidelijk dat Antonelli gewoon extreem indruk maakt. Niet alleen op ons, maar ook in het team. En dat zo'n balans in het team dan toch, of je dat wil of niet, toch wat gaat verschuiven. En dat brengt me ook bij een ander leuk, een van de hoogtepunten van dit weekend. Dat is een mediasessie die we altijd hebben als Nederlandse pers met Toto Wolff. En dat hebben we ieder jaar gedaan. En Mercedes PR begon al te lachen. Die zei, ieder jaar loopt dat uit de hand. Hè, want 2 jaar geleden toen kondigde hij eigenlijk de promotie van Kimi aan. Terwijl de aankondiging voor Monza gepland stond. Dus ja, dat weten ze nog wel. Daar kon Toto ook om lachen. Vorig jaar begon hij over deepfake 18-plus video's. Toen liep het dus nog meer uit de hand. En dit jaar viel dat mee. Maar toen deelde hij wel een hele leuke anekdote. Zowel over Lewis Hamilton, zijn legendarische poleronde in Singapore. Dat hij naar allerlei fashion shows ging. Dat Niki Lauda toen nog tegen Toto zei, dit moet je niet accepteren. Dat Toto Lewis belde en zei, Lewis, ik neem alle shit op me. Ik ben een vangnet voor jou qua kritiek. Maar stel me dit weekend niet teleur. En toen volgde die geweldige polronde. Maar hij was ook heel eerlijk over Kimi. En dat was de laatste vraag, maar volgens mij een hele veelzeggende. Toen vroeg ik aan Toto, ik zei, Toto, je hebt zoveel meegemaakt in je carrière. Zoveel gezien in de Formule 1. Maar hoe Kimi zich dit jaar heeft ontwikkeld en hoe constant hij is. Is dat een van de grootste verrassingen die je misschien ooit gezien hebt? En toen zei Toto, ja, als ik bij mijn werkende leven blijf. Is dit een van de meest verrassende dingen die ik ooit heb meegemaakt. En als iemand als Toto Wolff al op die manier eigenlijk bijna liefdevol over Kimi praat. Dan denk ik dat het al vrij veelzeggend is over hoe de interne hem wordt gekeken.
1: Nu was er ook dat Kimi Antonelli waarschijnlijk motor gaat wisselen voor Monza. Dus dat betekent ja. Een gridstraf. Is dat ook waarschijnlijk de meest reële reden waarom ze die teamorde erop losgelaten hebben in Zandvoort? Omdat je toch wat dat betreft kan maximaliseren als je weet dat je in Monza wat plekken achteruit gaat?
2: Ja, en er was natuurlijk nog een klein beetje druk van achteren vanuit Ferrari. Dus als je het gewoon heel sec naar kijkt, dus wat minder het politieke wat wij net benoemden. Maar als je er heel sec race technisch naar kijkt, was het vrij logisch. Niet voor de overwinning, want ja, dat was ver buiten schot. Dat was trouwens heel veelzeggend, hè, hoe Lando nog sneller was op gebruikte banden dan Kimi op die nieuwe. Dat zegt heel veel over hoe sterk McLaren was. Maar goed, als je de race technisch naar kijkt, was er wel wat druk van achteren. En dan is Kimi je main man op verse rubber om die tweede plek veilig te stellen. Dus op zich viel er wel wat voor te zeggen. Maar goed, je hebt gelijk. Monza wordt sowieso wel een inhaalrace. Wel de meest logische plek natuurlijk om dat te doen, hè, met inhalen wat daar wel kan. Dit jaar kan inhalen overal met een druk op de knop. Maar goed, ik, ondanks dat het misschien voor eigen publiek niet ideaal is, snap ik wel dat ze het doen. En ook misschien wel om de druk wat bij hem weg te halen. Want anders wordt Monza natuurlijk een enorme hype van Kimi gaat winnen. En die hype is nu een beetje de kop ingedrukt. Dus het is om 2 redenen, denk ik, een vrij slimme set van Mercedes.
1: Tot slot nog even heel kort eigenlijk 2 hele gave dingen benoemend. Nico Hulkenberg en Fernando Alonso. Nico Hulkenberg die bijna zijn teamgenoot Bortoletto bij die spin achter Max T-bone op een of andere magische wijze weten ontwijken. Rijdt uiteindelijk naar plek 8, pakt punten. En ja, ook Fernando Alonso in dat hok genaamd Aston Martin wat gewoon punten pakt.
2: Ja, dat was fantastisch. Nou ja, Bortoletto inderdaad, dat was echt een narrow escape. Maar godzijdank is dat goed gegaan, want dat had heel veel slechter kunnen aflopen. Dus ja, heel grappig dat altijd op zijn leeftijd zijn reflexen nog aardig goed zijn. En dat bleek te kloppen. En ja, Alonso, dat is ook leuk. Dat gaat ook terug naar het begin van het weekend. Honda natuurlijk de eerste grote motor-update van het jaar. Dan hadden wij een sessie met die hoofdengineer van Honda, Shintaro Orihara. En die had dan een papiertje meegenomen. Geweldig papiertje. Hij had namelijk opgeschreven: vraag mij alles, maar niet hoeveel pk deze update oplevert. En ook niet hoeveel rondetijd. Daar wilde hij niks over zeggen. Honda was er een klein beetje, ja, na de vernederingen van begin dit jaar waren ze een beetje voorzichtig. Maar goed, uiteindelijk valt er met strategieën en dat soort dingen, valt het allemaal op zijn plek. En het is wel fijn om te zien, niet alleen voor Alonso, maar ook voor al die mensen bij Honda. En Aston Martin, dat ze in ieder geval weer meedoen en niet meer iedere weekend kansloos de rode lantaarn dragen. Dus ja, ik ben op zich ook van het menselijk oogpunt wel blij om dat te zien.
1: Nou, we hebben in ieder geval een fantastische zwanenzang gehad wat dat betreft voor Zandvoort in de Formule 1. Nou ja, wat dat betreft een dikke, dikke voldoende qua race. Ronald Vording van motorsport.com, mag ik je danken voor je tijd en spreek elkaar ongetwijfeld snel weer.
2: Tot de volgende, graag gedaan. All Sports Radio Live. Hi, hi.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Eros Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar en hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Eros, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Eros, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk en zo bleef dat eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat, hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4-jarig judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, zeg maar, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière?

0: judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het, ja, het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
0: Zeker. Dat, dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is met de kleur band die je hebt?
0: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
0: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
0: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het ook over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
0: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
0: Ja, toen ik begon. Was eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
0: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat, dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
0: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
0: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen, toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Ja, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature, of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
0: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En het, dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
0: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
0: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus ja, zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat

0: wat kilo's eraf moet halen voor de wedstrijden. Maar dat, ja, dat hoort er ook bij. En ja, uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En ja, deed ik het hartstikke graag. Dus.
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. Want we spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk even, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
0: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
0: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
0: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
0: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk veel niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring op gedaan om nu weer mee te nemen richting de... onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie. En ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
0: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een... Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
0: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo, was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup, die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar zeg maar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
0: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig... die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? Weet je, de Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
0: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En ja, en je hebt ook landen, natuurlijk als een Duitsland, een Servië, die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want nee, je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor een stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
0: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En nou ja, dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee, dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
0: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Maar ja, het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
0: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red en dan gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee dat ze toch extra op jou letten?
0: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt, maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. En ja, helaas, de bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
0: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland. Veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
0: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europacups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
0: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan, maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21, nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot slot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
0: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
0: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende, die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
0: Bedankt. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
9: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor en je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over 1 nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord: ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond: dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren en zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Hij zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Ja, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat er enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar. Hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zijn zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak. Daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal. Want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij. Vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die elkaar aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, we ontkomen er weer niet aan. Ja, ik zeg het nu eigenlijk al bijna elke week. Want elke week beginnen we eigenlijk met de FIFA en Gianni Infantino. Waar rook is, is vuur, zeggen ze dan. In dit geval, deze man ligt behoorlijk onder vuur. Terecht ook, van heel veel verschillende kanten. En dan krijg je toch dat op een of andere manier er steeds meer loskomt. Steeds meer dingen naar buiten komen over hem.
2: Ja, ze zeggen maar rustig, maar hoge bomen vangen veel wind. Hè? En meneer Gianni Infantino is nu het doelwit en het net lijkt zich te sluiten rondom hem. Ik ontkom niet aan die conclusie. Want nu komt daar opeens ook een liefdesaffaire bij die hij zou hebben gehad in zijn periode als secretaris-generaal van UEFA. Dat was voorafgaand aan zijn FIFA-voorzitterschap. Waarbij door de UEFA een bedrag van 6 cijfers voor de komma zou zijn betaald aan zwijggeld. De naam van de betreffende dame die bij UEFA werkte is niet genoemd, maar met het cashbedrag op zak zou zij zijn ontslagen en zij zou echter ook nog de kosten goed hebben gekregen van een MBA-studie voor een in Zwitserland gevestigde business school. Nou ja, FIFA natuurlijk ontkent het hele verhaal. En UEFA geeft geen commentaar. Nou ja, dat zegt genoeg, lijkt mij. Want als UEFA zegt geen commentaar, dan kan je gevoeglijk aannemen dat het verhaal wel enigszins klopt. Intussen, op een heel ander front, maar wel nog in Infantino en FIFA, mengt ook Donald Trump, niet geheel onverwacht natuurlijk, zich in de discussie over het al of niet verwijderen van Infantino uit FIFA. Ik quote even een uitspraak van Trump. It would be a terrible mistake that as a result of the present rumors, Gianni would be ousted from his presidency of FIFA. Nou, het is dus de lamme helpt de blinden, zou ik bijna willen zeggen. Intussen is

0: uit FIFA. Dus het is daar echt een duiventil op het ogenblik, ook ten aanzien van medewerkers. Intussen ga ik nog even door met deze feuilleton, of noem het maar een comedy-serie. Want de OFC, en dat is de Oceania Football Confederation, de FIFA heeft de wereld opgedeeld in continenten, en dit is er één van. Deze OFC die heeft openlijk steun aan Infantino gemeld in de verkiezingen volgend jaar voor het FIFA-voorzitterschap. Pikanter is dat Nieuw-Zeeland, behorend tot de OFC, direct reageerde dat zij deze steun absoluut niet onderschrijven. Dus de OFC, ja, het is weliswaar een heel klein werelddeel. In de FIFA met maar 11 van de 211 stemmen. Het belangrijkste land zegt alweer onmiddellijk van wij steunen dit niet. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat de andere landen in die OFC zijn kleine landjes. En die laten zich makkelijk lijmen door meneer Infantino. Want die moet het ook hebben van de landen in Afrika en in Azië. De kleine landen die nogmaals makkelijker te lijmen zijn. Dan tenslotte nog ga ik even door, maar dan hebben we het gezaghebbende medium The Athletics, en dat is een onderdeel van de New York Times, omschrijft meneer Infantino als volgt. Hij houdt niet van de media, hij vliegt de hele wereld over in een privéjet die wordt beschikbaar gesteld door Qatar. Hij is voorzitter van een grote organisatie met statuten en volop reglementen, maar hij neemt alle beslissingen solo en vertelt slechts enkelen wat hij doet. Hij houdt van glamour en het vuurwerk. Hij wil zaken doen met de Kushner-familie. En dat is de schoonzoon van Trump. En hij vindt dat hij onderbetaald is. Nou, ik zou daar gemakkelijk nog even aan toe willen voegen. Hij woont in Qatar, in een door Qatar geschonken villa. Met zeezicht natuurlijk. Hij heeft zijn salaris in 8 jaar tijd opgekrikt van 1 miljoen euro naar 4,5 miljoen euro. En als die FFE, en dat staat voor Forward, FIFA Forward Enterprise, zou doorgaan, zou hij 45 miljoen euro's per jaar gaan verdienen. Normaal gesproken zit de FIFA-voorzitter 8 jaar, maar Infantino laat zich op 17 maart 2027 herkiezen voor een derde periode van 4 jaar via de gekochte stemmen, zoals ik net al zei, het One Country One Vote systeem. En het merendeel van de 211 bij FIFA aangesloten landen zijn kleine landjes die dus makkelijk te paaien zijn.
1: Ja, dat is natuurlijk een verschrikkelijk vooruitzicht. Maar hebben ze inmiddels dan het statuur van de FIFA al dusdanig aangepast dat het ook kan? Want dat was toch een van die dingen die eigenlijk nog het onmogelijk maakte voor hem om nog een termijn bij te schrijven?
0: Ja, er zijn in wezen maar 43 landen nodig die een motie aanvragen. En dan wordt er een speciale meeting georganiseerd waar alle landen aan deel mogen nemen. En die kunnen dan gaan stemmen. Maar wat ik eigenlijk belangrijker zou vinden, en daar zit ik een beetje op te hopen in het belang van voetbal, dat er een tegenkandidaat komt. Dus dat bijvoorbeeld de UEFA, de Europese Bond, dat die een tegenkandidaat naar voren schuiven. En dan krijg je een situatie dat echt de landen ook te kiezen hebben. Nu is er op dit moment, voor zover wij weten, nog maar één kandidaat. En dat is meneer Infantino zelf. Nogmaals, ik zit stilletjes te hopen dat er door andere continenten of landen een andere kandidaat naar voren wordt geschoven.
1: Nou, je noemt net The Athletics al, het gezaghebbende medium. Die hebben ook een lijstje naar buiten gebracht. Het is een heel klein lijstje, want het gaat om een top 5. Maar wel de commercially most valuable football players.
0: Ja, dat is interessant. Want zij zetten op nummer 1 Lamine Yamal. Dat heeft natuurlijk te maken met zijn leeftijd. Hè? De Barcelona, een jongetje zou ik bijna nog willen zeggen. Maar die beschouwen zij op dit moment als commercieel gezien was het meest interessant. En dat heeft natuurlijk te maken met zijn leeftijd. En dat iedereen verwacht dat hij gaat doorgroeien tot een wereldspeler. Van het niveau van Messi en Ronaldo. Maar goed, hij staat op 1. Nummer 2 staat Kylian Mbappé van Real Madrid. Nou, ook niet onverwacht natuurlijk. Nummer 3 staat Erling Haaland van Manchester City. De Noorse spits natuurlijk. Nummer 4, en dat vind ik wel verrassend, maar ik ben het er wel mee eens. Dat is die Michael Olise, die de Franse spits en die speelt bij Bayern München. Die toch ook tijdens de WK echt nadrukkelijk zijn gezicht heeft laten zien. En nummer 5, Jude Bellingham, ook van Real Madrid. De Engelsman die ja, natuurlijk bij het vorige WK ook al uitblonk en dit keer weer. De afwegingen die zijn gemaakt, heeft de Athletic, zijn het aantal huidige sponsors dat ze hebben. Natuurlijk aan de toekomstige verwachtingen.

0: verwachtingen van die spelers. Potentiële sponsors, media zijn gevraagd en last but not least ook de fans zijn geraadpleegd. Nou, ik weet niet hoe ze dat gedaan hebben, maar ik neem de Athletic dermate serieus dat ik er niet aan twijfel dat ze dit heel zorgvuldig hebben samengesteld.
1: Dan gaan we nog even naar Engeland en Spanje, want daar wat kleine voetbalnieuwsjes.
0: Ja, Leicester City, nu de club die in 2016 alweer, dat is al zo lang geleden, voor een shock zorgde door de Premier League te winnen, is te koop. De Thaise eigenaar heeft de club in de etalage gezet. Mensen die het zouden moeten weten waarderen de club op $300 miljoen. Dat is natuurlijk heel veel geld, maar in de huidige bedragen die in het voetbal rondgaan is dat eigenlijk een voortje, zou ik bijna willen zeggen. Het heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat de club nu in League One speelt, dus niet meer in de Premier League. Dat is de competitie net onder de Premier League. Dus nou, als je nog behoefte zou hebben om een club te kopen, Robert, $300 miljoen voor Leicester City. Dan de 2027 Spaanse Supercup. Die zal in Istanbul worden gespeeld van 2 tot 7 februari. Vier clubs zullen daarin deelnemen. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid en Real Sociedad. Dit eigenlijk puur commerciële spektakel werd voorheen in Saudi-Arabië gespeeld voor erg veel geld. Jij weet intussen, en de luisteraars, trouwe luisteraars zullen dat ook wel weten, ik ben daar fel tegen. Ik vind dat die clubs zich daar echt schuldig maken aan zich vervreemden van hun fans. Want die kunnen dat absoluut niet allemaal betalen natuurlijk, weer een tripje naar Istanbul. De band met de fans wordt nog wel eens onderschat. En die wordt in sommige gevallen zelfs genegeerd in belang van het grote geld. Nou, ik vind dat anders wel moet.
1: Frank van der Walbaken, dit was hem weer voor deze editie van de BV Sport Update. Dank weer voor je tijd en dan spreken we elkaar volgende week weer.
0: Tot volgende week, Robert.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
2: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
3: Schaatsen.
4: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
3: Autosport.
5: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: van.
1: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
2: Ja, we gaan naar de telefoon, want we gaan in gesprek met Esther de Roo. In de sportwereld ook bekend als EDS-ster, want ze heeft het Ehlers-Danlos-syndroom. Maar ook een neurologische amyotrofie. Ja, het zijn moeilijke woorden. Die zijn opgeschreven voor mij. Maar ook schade aan haar rechterbeen door tromboses. En sport is voor haar essentieel om te blijven functioneren. En ja, vorig jaar werd zij gewoon wereldkampioen Hyrox in haar Adaptive Divisie. En dit seizoen gaat zij voor de Adaptive Grand Slam. Namelijk 5 wereldpodia in 6 maanden tijd. Laten we het met haar over gaan hebben. Esther, hele goedemiddag.
3: Goedemiddag. Nou, wat een goede aankondiging. Het klopt inderdaad. Helemaal. Het klinkt, als je het zo even opnoemt, klinkt het inderdaad wel impressive. Ja,
2: vooral de hele moeilijke woorden klonken impressive. Maar ik denk dat jou dat wat makkelijker afgaat om uit te spreken.
3: Ja, ik heb het te vaak geoefend. Ik heb inderdaad Ehlers-Danlos een bindweefselaandoening. En door die bindweefselaandoening heb ik bij de geboorte van onze dochter een auto-immuunreactie gehad, waardoor ik de spierziekte neuralgische amyotrofie heb opgelopen aan mijn rechterarm. En daarnaast vele tromboses, waardoor mijn been inderdaad beschadigd is. Ja,
2: ja, makkelijk om te zeggen dat helpt niet mee dan als je sport.
3: Absoluut niet, nee. Dat is, het is niet heel handig, maar het wonder boven wonder, het lukt me dus wel.
2: Want hoe ziet jouw sportieve leven er dan eigenlijk uit? Hoe krijg je toch al deze prachtige prestaties voor elkaar? Terwijl je dus hier ook mee moet dealen.
3: Ja, dat is een hele lange weg geweest van ontdekken. Ik ben er dus uiteindelijk achter gekomen dat sporten voor mij essentieel is om te kunnen functioneren. En door dat te blijven doen, kan ik in het dagelijkse leven weer functioneel actief zijn.
4: Ja, en toen jij met je beperking te maken kreeg, wat kon je toen wel? En zeg maar, wat is het verschil met na veel trainingen en veel sporten, wat je nu wel kan en wat je toen niet kon?
3: Nou, een van mijn eerste doelen was, voordat ik voor de zoveelste keer ging revalideren, is een dagje alleen met mijn kinderen naar de Efteling gaan. Dus zelfstandig met de auto daar naartoe rijden. Een dagje in het pretpark zijn en dan 's avonds weer terugrijden alleen. Dat was een van mijn eerste revalidatiedoelen die ik na 5 jaar... sporten bereikt heb. Dus dat ging eigenlijk van de situatie dat ik nauwelijks meer kon lopen naar een dagje weg.
4: Ja, en dan ben je, zoals we dat zeggen, een breedte sporter. En dan komt er een moment dat je veel meer gaat sporten. Hoe ben je toen uitgekomen bij wat je nu allemaal doet? High cross, crossfit, allemaal hele mooie spectaculaire sporten. Ja, dat ga je ook niet van de een op de andere dag doen.
3: Nee, absoluut. Ik ben begonnen eigenlijk na verschillende mislukte revalidaties in revalidatieklinieken, waar eigenlijk altijd werd gezegd, nou, je moet er rekening mee houden dat je wellicht rolstoelgebonden wordt. Je moet rustiger aan gaan doen. Je moet voorzichtig zijn en ga vooral niet over je grenzen en ga niet sporten, want dat is gevaarlijk voor je en dat kan allerlei consequenties hebben. Ik ging uiteindelijk die revalidatie meerdere keren aan en ik kwam er uiteindelijk altijd slechter uit dan dat ik daarin ging. En op een gegeven moment was ik daar zo klaar mee dat ik dacht, ja, dit kan gewoon niet oké zijn. En via ben ik terechtgekomen bij Charles Verschuren, die de eigenaar is van CrossFit Gemert in Gemert. En hij zei, ik wil wel met jou aan de gang gaan om te kijken van wat is er mogelijk, maar je kan niet het niveau aan wat we op dit moment hebben in de basislessen. Dus ik noem het altijd een beetje gekscherend het kneuzenclubje met een aantal andere mensen die ook aan het revalideren waren. Mochten wij 1,5 jaar lang buiten de lessen, ging hij met ons aan de slag om de basisvaardigheden zoals push-ups, het zij op je knieën of het rennen, dat soort dingen weer aan te leren. En voor mij was dat het vooral in dat ik een enorme bewegingsangst had ontwikkeld. Want ja, als er altijd tegen je wordt gezegd dat moet je maar niet doen, dan denk je dat is niet goed. De pijntjes die je voelt, dat soort dingen maken je heel onzeker als je altijd dus vertelt van nou dat moet je maar niet doen.
2: Nou, wanneer kwam voor jou dat moment dat je daadwerkelijk ook merkte van, hey, dit werkt wel voor mij na al die mislukte revalidatietrajecten?
3: Nou ja, in het traject van de anderhalf jaar dat ik buiten die lessen heb gesport, kostte me dat echt letterlijk bloed, zweet en tranen. Ik ging echt van de training naar mijn bed of naar de bank de hele week. Want het was zo'n intensieve periode. Dat kostte me echt alles. Maar ik was zo vastbesloten dat ik het voor mij het doemscenario, dat ik dat niet wilde. Dat ik echt wilde proberen van, ja, wat is er dan wel mogelijk. En uiteindelijk mocht ik dus doorstromen naar die gewone les. Waarvan ik dacht, nou ja, dit is nu wel echt top dat ik dit al kan. Nou ja, van één keer CrossFit ging ik naar twee keer in de week CrossFit. En uiteindelijk was ik eigenlijk 6 dagen in de week aan het trainen en voelde ik me zoveel beter. Ja, laten we vooropstellen dat dat beter voelen wel anders eruit ziet dan bij, zeg maar, tussen haakjes normale mensen. Beter voelen was voor mij dat ik kon sporten, dat ik thuis kon functioneren, dus voor het gezin kon zorgen, eten kon koken, het huishouden, dat soort dingen kon doen. Ondertussen ben ik wel mijn baan verloren, omdat ik dat gewoon niet meer op kon brengen. Daar zat ik in het hele traject al steeds tegenaan te hikken. Dat blijkt dat dat gewoon niet mogelijk is, maar dat ik gewoon weer kan functioneren. Dat is voor mij echt het meest belangrijke. En dat lukt door dat sporten.
4: Ja, dus wat je ziet is dat je fysiek sterker wordt. Maar je bent ook, als ik het zo ook wel begrijp, ook wel mentaal een stuk sterker geworden.
3: Ja, en dat vind ik absoluut het mooie van sport CrossFit. Ik durf mezelf wel ambassadeur te noemen inmiddels. Ja, je merkt gewoon op allerlei vlakken in je leven is het gewoon ontzettend helpend. Want je begint aan zo'n workout. Vaak denk je, nou, dat gaat me niet lukken binnen die tijd. En daar doe je allerlei successen op, zowel fysiek als mentaal. En dat maakt je echt een stuk weerbaarder in het leven. En daarom heet het ook functional fitness. Je kunt het echt functioneel heel goed toepassen.
4: Nu ben ik zelf bij Hyrox in Amsterdam geweest. Even voor duidelijkheid, ik heb niet meegedaan, maar wel gekeken. En als ik dat parcours zie, ja, dat is natuurlijk indrukwekkend. En het is ook heel gaaf om te zien hoe iedereen bezig is. Maar hoe gaat dat voor jou? Is dat het precies exact hetzelfde parcours? Zijn er andere regels? Heb je begeleiding? Hoe werkt dat?
3: Nou, in adaptive sporten zijn er gelukkig aanpassingen. Ik val onder de neurologische categorie. In CrossFit is dat de neurologische minor. En in Hyrox is dat major. Daar is een apart programma voor geschreven. Dus wij doen eigenlijk de 8 stations zoals die in Hyrox zijn, doen we ook. Maar met een aangepast gewicht of een aangepaste afstand. We rennen dus ook een andere afstand dan de standaard kilometer bij Hyrox.
4: Ja, echt heel gaaf om te zien. Ik denk dat het in Amsterdam ook wel onderdeel is geweest. Maar ik heb het dag niet kunnen zien. Dus nou, wie weet gaat het nog gebeuren. Maar je bent ook druk bezig met je Grand Slam. En ja, dat is eigenlijk heel goed begonnen in Londen. Meteen een Europese titel in Stockholm, wereldkampioen. En zo gaat het door. Maar volgens mij moet je nog 1 titel in Athene wil je nog behalen. Maar hoe ben je daar nu aan het voorbereiden?
3: Nou, eigenlijk is mijn voorbereiding niet heel anders als wat ik normaal altijd doe. Die Adaptive Grand Slam is eigenlijk een soort van toevalligheid geworden. Vorig jaar ben ik wereldkampioen Hyrox geworden in Chicago. En op de terugweg heb ik de pech gehad dat ik weer een trombose heb opgelopen. Wat voor mij uiteindelijk kantje boord is geweest. En toen dacht ik, ja, ik moet gewoon echte dingen doen die ik leuk vind. En daar ontbrak eigenlijk gewichtheffen nog aan. Dat is iets wat ik heel graag doe al heel lang. Toen dacht ik, nou, ik ga me gewoon voor een gewichtheffwedstrijd inschrijven. En dat ging hartstikke goed. Vond ik hartstikke leuk om te doen. Dus nou ja, zodoende ben ik naar het EK Masters gegaan. En nu, wat er dus nog overblijft, is het WK gewichtheffen. Maar ik doe daar eigenlijk niet heel veel anders aan dan normaal in mijn trainingen. Omdat CrossFit heeft eigenlijk als onderdelen het Olympisch gymnastiek, het gewichtheffen en een stukje conditioning. Dus daar komt eigenlijk alles samen wat je in Hyrox en gewichtheffen ook weer hebt.
4: En hoe belangrijk is jouw partner in dit hele verhaal en ook op weg naar het kampioenschap in Athene?
3: Nou ja, dat is in het dagelijks leven met Elis Dandels heb je heel veel fysieke verrassingen. En dat kan al zijn iets wat je eet, waar je ziek van kunt worden, een temperatuur. En ik noem hem altijd mijn blinde geleidehond. Want ja, hij helpt me eigenlijk door het leven heen. En met trainen ook. Dus iets wat we echt samen doen. En nou ja, je hebt van die standaard programmeringsprogramma's die je kan kopen om fit te blijven. Maar dat is dus niet gericht op mensen die een specifieke aandoening hebben. En daarom hebben we besloten om zelf vooral dagelijks samen te kijken. Ja, wat is er haalbaar? En dat kan zelfs gedurende de dag kan dat weer veranderen hoe ik me voel. Maar dat geldt ook voor thuis. Dus dat is iets wat we samen zeg maar continu afstemmen van wat kan er wel, wat is er nu wel verstandig en wat niet. Dus ja, ik durf wel te zeggen dat het voor mij van essentieel belang is.
2: Want is dat nog eigenlijk misschien ja, het meest klote dan aan Elis Danloos? Dat inderdaad gewoon elk moment van de dag een of andere verrassing kan plaatsvinden die je van tevoren niet ziet aankomen?
3: Ja, vind ik zelf wel. En ik vind het beperkte energieniveau, daar heb ik zelf veel last van. Dus ons sociaal leven buiten het sporten ligt wat dat betreft gewoon op zijn gat. 'S avonds moet ik echt mijn rust nemen. Maar continu inderdaad de verrassingen en zoals ze dat zo mooi noemen, de comorbiditeiten, de aandoeningen die je daarnaast er nog bij krijgt door die Elis Danlos. Ja, dat is wel gewoon lastig om mee om te gaan, maar ik ben er dus wel achter gekomen door standaard heel fit te zijn, zijn dat soort dingen ook wel weer beter op te vangen.
4: En het zou jij nou ook een hele mooie inspiratiebron kunnen zijn voor. Nou, er zijn nog echt honderdduizenden mensen die nog thuis zitten en niet aan sport doen. Wat zou je tegen hun zeggen? Want jij hebt toch ook, je bent echt van een punt afgekomen met heel weinig energie. Tot aan de wereldkampioen. Wat zou jij mee willen geven?
3: Ja, absoluut. Dat is ook wel mijn missie geworden. Ik ben ook niet zo van de sociale media en dat soort dingen. Maar ik ben echt begonnen op Instagram zelf om mijn verhaal en wat ik dagelijks doe om dat te delen. Om vooral inderdaad mensen te inspireren. Om een manier te vinden om te bewegen. Omdat ik zelf heb gemerkt dat het me zoveel meer heeft gebracht dan alleen dat sportmoment. Maar waardoor ik gewoon veel breder veel beter ben gaan functioneren. Dus ik wil absoluut niet pretenderen voor mijn patiëntengroep dat we allemaal hetzelfde moeten doen en niemand hoeft internationale sporter te worden, helemaal niet. Alleen ik denk wel dat er vooral en helemaal in het crossfit, omdat het zo goed aan te passen is naar ieders niveau, dat er altijd mogelijkheden zijn. Omdat het dus heel belangrijk is om daar mee bezig te zijn. En dat geldt natuurlijk eigenlijk niet alleen voor het sporten, maar heel de leefstijl daaromheen.
4: Ja, want na Athene ga jij verder met de volgende Grand Slam nog een keer te doen? Of hoe ziet je toekomst
3: eruit? Nou ja, dat
4: uit,
3: is eigenlijk, mijn leven is eigenlijk de Grand Slam. Want ik bedoel, dit is een soort van toevallig ontstaan. En dat was eigenlijk wel, we kwamen er gedurende de weg achter dat dit wel heel bijzonder is. In 3 verschillende takken van sport uit te komen op wereldpodia in zo'n korte tijd. Maar eigenlijk is dat iets wat ik eigenlijk gewoon een onderdeel is van mijn leven. Want ik kan niet na de Grand Slam stoppen.
4: Nee.
3: Mijn leven moet blijven bestaan uit sporten en een gezond leven. Omdat dat voor mij voorwaarde is om te kunnen functioneren.
2: Ja, het voordeel is dus als dat op deze manier door mag gaan, Esther. Dan wachten er nog wel wat Europese wereldtitels op je.
3: Ik hoop het, ja. Weet je, het wordt niet makkelijker. Ik word zelf niet jonger. En er komen heel veel nieuwe sporters bij. Maar dat is, uiteindelijk draait het ook niet om de wereldtitels. Het is heel leuk om dit mee te mogen maken. En ik geniet er ontzettend van. Vooral CrossFit Games was echt een fantastische ervaring dit jaar. Maar uiteindelijk gaat het er gewoon om dat het in het dagelijks leven, dat het een vorm ook is van zingeving.
4: Ja.
3: Als chronisch zieke patiënt, als je niet meer kan werken, een van de eerste vragen die mensen altijd stellen is, wat voor werk doe je? Als je baan hebt verloren, dan is er wat dat betreft sociaal gezien veel minder over. En nu heb ik toch een vorm gevonden om zin te geven en anderen te vertellen over wat er wel mogelijk is.
2: Nou, tot slot Esther, nu komt dus inderdaad dat WK weightlifting in Athene eraan. Wanneer is het en hoe kunnen mensen jou het beste volgen?
3: Nou, ik heb een website, edesther.com en ik heb een Instagram account, edesther. daar ja, kun je alles op volgen. En ik denk ook wel dat er livestreams vanuit de WK Masters in Athene zijn. Dus leuk.
2: En wanneer? Misschien ook voor de mensen die dat thuis dan kunnen volgen?
3: Ja, het is in september. Volgens mij ben ik 23 september aan de beurt. Het is een heel groot toernooi met meer dan 1600 atleten. Dus het is een meerdaagse toernooi. Maar als ik het goed heb, ben ik de 23 september aan de beurt.
2: Dan gaan we dat zeker in de gaten houden. Esther de Roo, EDS-ter, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast heel erg veel succes daar.
3: Ja, jullie super bedankt.
1: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
3: Bye.

0: sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die elkaar aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we het over de NFL hebben, Frank. De National Football League, het American Football. Daar is namelijk weer eens op een rijtje gezet hoeveel de franchises, want het zijn natuurlijk geen clubs, maar franchises, eigenlijk waard zijn. En andermaal zijn de Dallas Cowboys weer het meest waardevol. En je weet het langer, ik heb het vaker gezegd, Frank, maar ik snap niet hoe dat kan. Hoe kan het dat een club die al jarenlang bijna niks presteert, laten we eerlijk zijn, weer uit de bus komt als de meest waardevolle franchise?
2: Ja, ik vind dat wel mooi. Kijk, dit zijn natuurlijk de resultaten die uiteindelijk in de sport bepalen hoe en wat. En dat vind ik ook terecht, want je wilt winnen. En als je niet wilt winnen, ben je ook geen goede sporter. Maar aan de andere kant, de Dallas Cowboys is een club in Nederland vergelijkbaar met een Feyenoord en een Ajax, die met alle respect toch een ander soort uitstraling hebben dan PSV. Terwijl PSV zo langzamerhand bijna net zo vaak, zo niet vaker, kampioen van Nederland is geweest. Maar ja, een sport drijft op tradities. En de Dallas Cowboys is een begrip in de hele Amerika. Ook al hou je niet van het Amerikaanse voetbal, dan weet je wel wat de Dallas Cowboys zijn. En heel veel andere van de franchises weet je niet eens wat ze zouden zijn. Dus dat vind ik ergens wel leuk. Maar goed, de waarde van de club die wordt door Sportico gesteld op $15,5 miljard. En dat is 21% meer dan in 2025. Nou ja, in een andere grote Amerikaanse sport, het basketbal, werd vorige week de Los Angeles Lakers verkocht voor $12,5 miljard aan onder andere Joshua Kushner, daar heb je hem weer, de broer van de schoonzoon van Donald Trump. En dat is, dus geeft zomaar weer even binnen een week aan waarin we ons met, ja, waarom we ons bevinden in de waarde van sport op dit moment. Nog niet zo lang geleden spraken we over een miljoenenbusiness, nu praten we al over een miljardenbusiness. En we worden echt met de neus op de harde feiten gedrukt. De eigenaar van die LA Lakers, Mark Walter, kocht de Lakers 14 maanden geleden voor $10 miljard. Dus hij maakt in ruim een jaar tijd een winst van $2,5 miljard. Nou, waar kan je dat maken tegenwoordig? In een jaar tijd, $2,5 miljard in een jaar. Dat is toch erg aantrekkelijk. En overigens, diezelfde Mark Walter is ook aandeelhouder in Chelsea, samen met Todd Boehly. En zij zouden ook hier aan

0: Dus dat is alweer een tijdje als je weet dat ik in 95 geboren ben. Ja. Laten we het hebben over iets heel anders. Hendrik Beerda Brandbureau, die is met een lijst naar buiten gekomen van de top 10 sterkste sponsormerken van ons land. Daar wil jij een kleine kanttekening bij plaatsen.
1: Ja, ik vind het sowieso, en ik zou noemen die top 10, een ernstig merkwaardige top 10. De eerste conclusie, daar kan ik nog wel in komen, is dat de sterkste stijger van 2026 is Visma. Nou ja, dat is van de wielerploeg natuurlijk. Maar wat ze nou in 2026, ja, Vingegaard heeft de Giro gewonnen. Maar in de Tour de France is hij uitgevallen door een ongeluk. Dus, maar goed, hij staat ook niet in de top 10, Visma. Maar volgens Beerda ziet die top 10 er als volgt uit. Nummer 1 Albert Heijn, nummer 2 Philips, nummer 3 Jumbo, nummer 4 KPN, nummer 5 PostNL, nummer 6 Coca-Cola, nummer 7 KLM, nummer 8 Nike, nummer 9 Ziggo, nummer 10 ING. Nou, ik moet echt mijn grote twijfels over deze top 10 uitspreken. Wellicht gezien mijn focus op sport, dat ik enigszins subjectief ben. Maar laten we wel zijn, sport speelt in sponsorland, steekt met kop en schouders boven alle andere sponsordomeinen uit. Dus het is te verwachten dat een top 10, dat daar met name grote sportsponsors in staan. Want waar is bijvoorbeeld Rabobank? En waar is bijvoorbeeld Odido? En waar is de NLO met staatsloterij? En Nike, die staat er wel in, maar op 8. En Adidas staat er helemaal niet in. En waar is Heineken als sponsor van de Champions League, sponsor van de KNVB en sponsor van de Grand Prix van Zandvoort? Dus ik begrijp eigenlijk helemaal niets van deze top 10. En ja, spreek dus mijn verbazing uit over deze. En ik hoop dat er reacties op gaan komen van iemand die mij kan uitleggen hoe die is tot stand gekomen.
0: Ja, want ik zit even verder nog even naar die top 10 te kijken. Maar dan bijvoorbeeld ook de Philips op 2. En dus ik mag eigenlijk bedenken, ja, qua naamgeving, het Philips Stadion na de merk Philips aan zich in de sport. Ik kan me nog niet echt, zeg maar, heugen waar dan nog meer te vinden is. Ja, de kenner weet wel dat ze bijvoorbeeld mede in dat Eindhoven Brainport consortium zitten. Maar ja, dat is natuurlijk een samenvoeging van grote merken uit het Eindhovense, uit het Brabantse, wat zich verenigd voelt. Maar ja, op het Philips Stadion na, ik kan ze niet plaatsen.
1: Nee, ik ben het met je eens. Hè. De P van PSV staat nog steeds voor Philips, maar dat weten ook heel veel mensen niet. En dat inderdaad, dat Brainport, wat op het shirt staat bij PSV, dat is meer een. En wat ik overigens onderschrijf, hoor, dat is best wel een goed sponsorschap. Maar dat is een aantal Eindhovense bedrijven of in de buurt van Eindhoven die de regio steunen. En dat het een belang is van de regio dat er een betaald voetbalvereniging is. En die ook nog eens de aspiraties heeft om kampioen van Nederland te worden. Dus dat ze zich willen verbinden met een succesvol verhaal van PSV, dat begrijp ik. Maar ik ben het volstrekt met je eens. Die tweede plaats van Philips in deze top 10 begrijp ik totaal niet.
0: Nou ja, wellicht dat we daar nog antwoorden op gaan krijgen. Dan gaan we, totdat het zover is, nog naar de groene en de gele kaart. Vertel Frank, aan wie gaan we ze deze week uitreiken?
1: Ja, het zal niemand verbazen dat mijn groene kaart voor deze week gaat naar de Nederlandse Atletiek Unie voor de meer dan goede resultaten die werden geboekt in Birmingham tijdens het EK van vorige week. Het meest succesvolle EK ooit met 14 medailles, waarvan 5 keer goud. Dat is 2 keer meer dan het vorige EK in Rome, of 2 medailles meer dan het vorige EK in Rome 2 jaar geleden. En mooi vind ik ook dat dit succes dus niet eenmalig is. De Atletiek Unie verdient wat mij betreft een groot compliment voor het duidelijk succesvol topsportbeleid. Want Nederland eindigde in Birmingham als 4e in het medailleklassement. Achter Italië als winnaar, Groot-Brittannië als 2e en Duitsland als 3e. En dat zijn toch hele grote landen. Ze hebben een goed sponsorbeleid of topsportbeleid weten te formuleren kennelijk. Want het is gestadig gegroeid. In Rome waren ze al top. Nu 2 jaar later in Birmingham zijn ze top. Straks in Los Angeles bij de Olympische Spelen, let op, zijn ze ook nog steeds top. Dus een compliment aan de Atletiek Unie, voor mij betreft groene kaart. Dan geel is wat mij betreft voor Zero Sport. Ik ken de details niet, natuurlijk niet, maar ik vind het onbegrijpelijk dat de wedstrijd van FC Sion uit Zwitserland tegen Ajax

0: waarvan Ziggo notabene de hoofdsponsor is. Die wedstrijd voor de Conference League, die zal niet te zien zijn bij Ziggo, zoals normaal gesproken het Europese voetbal wel is. Maar alleen voor €4,99 bij de streamingdienst Kijk, en dat is weer van Talpa. Of dit iets te maken heeft met het vertrek van Ziggo als hoofdsponsor na het lopende seizoen bij Ajax, vind ik weinig relevant. Ik vind dat richting de vele fans van Ajax en richting heel Nederland erg dom van Ziggo om dit te laten lopen. En dan komen ze weliswaar met het excuus, Sion bepaalt aan wie ze het verkopen. Maar als Ajax hun invloed had kunnen uitoefenen, en dat hadden ze kunnen doen, dan hadden ze natuurlijk moeten zeggen ook tegen Ziggo van, jongens, hoe dan ook, dit moeten we uitzenden, zodat onze fans het ook kunnen zien. En de goodwill die Ziggo op heeft gebouwd met het shirtsponsorschap van Ajax, vele jaren, fantastische sponsor geweest, dat gaat voor een zeer groot deel nu teniet. En ik vind het een vorm van kapitaalvernietiging. En ik vind het dus erg dom. Dus wat mij betreft geheel voor Ziggo Sport.
1: Maar dan ben ik even benieuwd, hè? Want als zendgemachtigde betaal je toch voor de uitzendrechten van de competitie. Geldt het dan alleen vanaf, zeg maar, het hoofdtoernooi? Dat ze zeggen van, ja, Sion bepaalt aan wie ze het verkopen. Want ja, ik snap dan even niet, zeg maar, in hoeverre je dan als zendgemachtigde van alle drie de Europese competities dan deze wedstrijd niet kan uitzenden.
0: Ja, kennelijk is het zo, maar ik begon ook met te zeggen dat ik de details niet ken. Maar kennelijk is het zo dat tot aan de feitelijke kwalificatie, dus de voorrondes, dat dan de thuisspelende club kan bepalen aan wie de uitzendrechten worden verkocht. Zo heb ik het begrepen. Maar ongeacht of dat telt of niet, ik ben ervan overtuigd dat Ajax met zich of samen hand in hand bij UEFA hadden aangeboden. Wij willen er ook voor betalen. Wij willen die rechten hebben voor Nederland. Dat Sion had gezegd, prima. Maar ik ben ervan overtuigd dat er hier gewoon niet echt op in is gezet. Men is voorbij gegaan aan de goodwill die in al die jaren is gekweekt door Ziggo. En die kan nu in één keer een enorme deuk oplopen. En dat vind ik, ja, dat is onderdeel van een goed sponsorschap. Binnenkomen is iemand hoogjuichend, hoera, hoera. Maar weggaan is vele malen moeilijk. En dat moet je dus heel goed doen. En ze nemen na dit seizoen afscheid. Dus je kan het een niet loskoppelen van het ander.
1: Nou, hij wordt vervolgd. Frank van der Walbaken, dit was hem weer voor deze editie van de BV Sport Update. Dank weer voor je tijd en dan spreken we elkaar volgende week weer.
0: Tot volgende week, Robert.

Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch op All Sport Radio.

0: Salavi, baby.
1: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
6: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
7: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
8: Autosport.
9: Hallo, ik ben Jeroen Blekemolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Peel Sports Radio Live.
1: Begin deze maand was fitfluencer Roan Kilian te gast in Uniek Sporten Vandaag. Daar vertelde hij over de sportieve uitdaging die hij zichzelf gesteld had met de titel Disability. Het doel? Liefst 50 kilometer rollen in een rolstoel tussen Culemborg en Nijmegen. En dat is toch een gigantische uitdaging voor iemand die, nou ja, zoals hij zelf zei, nooit verder gekomen is dan een paar meter in de achtertuin. Zijn inspiratie is zijn broer Micha, die zelf in een rolstoel zit en begin deze maand ook te gast was. Afgelopen zondag was het dan zover en stond de tocht, waarbij hij geld inzamelde voor Fonds Gehandicapten Sport op het programma. Ja, wij zijn natuurlijk bij All Sports Radio heel erg benieuwd hoe het eigenlijk gegaan is. Roan, een hele goede middag.
2: Goedemiddag, dankjewel.
1: Allereerst ben ik heel erg benieuwd. Hoe voelt het lichaam? Hoe zijn de armen?
2: Ja, het is. Ik viel het heel erg tegen voor mijn rug en mijn nek. Mijn armen had ik wel verwacht. En ja, ik heb wel een stuk of 6 blaren op mijn handen zitten. Desondanks de handschoentjes. Maar het valt me momenteel nog allemaal mee. Ik vind dat ik positief ben uitgevallen zo de dag later.
1: Nou ja, dat is in ieder geval goed om te horen. Want ja, dat is wel even voor de mensen die thuis zitten te luisteren en denken van. Waar hebben we het nou eigenlijk precies over? Jij hebt eigenlijk gewoon nul ervaring hiervoor met het rollen in een rolstoel. Ja, de zogeheten paar meters waar je het over had in de achtertuin, toen ook in de uitzending. Maar dan gelijk 50 kilometer. Ja, dat is zelfs voor hele getrainde rollers eigenlijk al heel erg uitdagend. Dat is eigenlijk waar we mee te maken hadden. Hè? Eigenlijk een krankzinnige tocht als je erover nadenkt.
2: Ja, absoluut. Ja, ook iedereen die ik vertelde, die verklaarde me ook voor gek. En ik wist ook dat het gewoon heel zwaar ging worden. Nou, dat was het ook niet. Het was echt niks minder dan dat gewoon. Maar ja, het is gelukt. En het was tot, denk ik, kilometer 10, 15 was het echt dat ik dacht van nou, dit gaat echt super lekker. Maar rond een kilometer of 30 kwam wel die man met de hamer. En toen was het wel echt even op tandvlees de laatste 20.
1: Ja, ik wil zeggen, dan moet je inderdaad nog 20 seconden. Dan ben je pas net eigenlijk halverwege.
2: Ja, het was wel grappig. Want ik zat op een gegeven moment volgens mij op. Even denken hoor. Ik zat op 38. En ja, het was uiteindelijk dus 52 kilometer in plaats van dat het 50 is geworden. En toen dacht ik van ja, die laatste 14, dat klinkt dan heel weinig ineens. Maar dat waren wel de meest ellendige.
1: Neem ons even gewoon mee terug naar de dag zelf. Hoe stond je op zondag op?
2: Ik had eigenlijk een hele vervelende nacht, want ik werd echt om het uur wakker. En ik dacht de dag van tevoren, ik ben helemaal niet zenuwachtig. Maar ik denk toch dat er in mijn lichaam iets van spanning zat, waardoor ik ieder uur gewoon wakker werd. En op een gegeven moment was het 6:30. Ik denk, ik ga er maar eens uit, want ik wil een beetje rond 8:00, 8:30 beginnen. Dus toen ben ik naar de startlocatie gegaan waar een vriend van mij woont. Hebben daar met een heleboel mensen die mij kwamen supporten gewoon een bak koffie gedronken. Even lekker gezeten, de cameraploeg erbij, introotje gemaakt. En toen om 8:30 stipt ben ik begonnen. En nog geen 6 uur later was ik in Nijmegen, dus dat was eigenlijk heel erg goed.
1: Ja, want dat is ook eigenlijk trouwens wel even heel knap, die tocht. Zelf had je iets langer ingeschat wat wel realistisch zou zijn. Maar dan is uiteindelijk, een krappe 6 uur later, is best wel heel erg snel gegaan dan.
2: Ja, het ging echt ook een heel stuk harder dan ik zelf had verwacht. En het verschilde ook wel heel erg per kilometer. Want ik heb een kilometer gehad die ik in 5 minuten deed. 5 minuten en 3 seconden. Ja, dat was super snel. Maar ik heb ook een kilometer gehad die duurde gewoon 12 minuten. Dus het was ook echt heel erg het verschil tussen de ondergrond. Sommige wegen liepen schuin af. Moest ik telkens corrigeren. Dus dan doe je een harde haal. Ja, dan kom je net een 1/2 meter naar voren. En dat is heel frustrerend. En een kleine pauze van 5 minuten heb ik ook gehad. Maar het ging eigenlijk de momenten dat ik gewoon over een dijk ging. Of over een midden van de weg gewoon ging rijden. Omdat het lekker vlak is. Ja, daar ging gewoon als speer. Daar ging gewoon 12, 13 kilometer per uur, denk ik.
1: Ja, want op een gegeven moment dan ga je beginnen. Wat had je vooraf, zeg maar, berekend ook als het gaat om misschien tactisch even een stopje her en der. Waarschijnlijk een keer een plaspauze is natuurlijk ook wel handig. Of ergens even een kleine pauze dat je wat kan, goed kan eten of drinken. Want dat is, als je aan het rollen bent, ook een stuk lastiger. Uiteindelijk dus maar 1 stop gedaan.
2: Ja, ik heb echt daar bewust ook voor gekozen. Want ik was op een gegeven moment onderweg. En ik had een heleboel supporters die telkens om de 5 tot 10 kilometer ergens stonden. Daar een fles met wat elektrolytes voor me hadden. Dat ik gewoon snel een slokje kon drinken en dan gelijk weer door. Dat duurde meestal dan echt slechts een aantal seconden. En op een gegeven moment rond kilometer 25. Toen dacht ik van ik moet nou ook wel heel erg nodig naar het toilet. En echt even wat eten gewoon. Dus toen ben ik een minuutje of 3 tot 5 gestopt. En daarna weer ingestapt en weer doorgegaan. En eigenlijk ja, naast af en toe een slokje drinken bij de sporters, niet meer gestopt en gewoon doorgegaan.
1: Ja, dat is dan trouwens ook maar een heel kleine stop dan om even te plassen en te eten. Als je het hebt over 3 tot 5 minuten.
2: Ja, dat was echt even snel. En ik merkte ook gewoon vooral, kijk, ik heb er niet echt voor getraind. En dat is niet om daarmee te koop te lopen, absoluut niet. Want het is gewoon, ik wist dit gaat fysiek gewoon heel erg zwaar worden. Maar ik heb mentaal heb mezelf heel goed voorbereid. En ik kwam gewoon in een bepaalde staat mentaal. En dan kun je echt 8 beren voor iemand neerzetten. En dan kun je gewoon doorgaan. Een beetje zo'n soort van opgewakkerde adrenaline. En als ik gewoon, dan weet ik, ik moet gewoon door blijven gaan. Op het moment dat ik stop, dan ga ik de pijntjes voelen. Dan ga ik ineens beseffen hoe ver ik nog moet. En dan weet ik gewoon van mezelf, dan gaat het niet meer lukken. Dus ik moest gewoon door blijven gaan.
1: Ja, dat was ook de flow waar je vooraf over sprak. Waar je eigenlijk in wilde raken. Maar dat is, als ik het zo hoor, heel goed gelukt.
2: Ja, absoluut. Ja, het ging echt super hard. Het was, moet ik ook wel zeggen dat de supporters me ook echt hebben geholpen. Ook al leek het misschien voor hun niet zo, omdat ik af en toe, als ze dan ergens stonden, dat ik er gewoon eigenlijk bijna snel voorbij raced en weer door was. Maar ja, dat motiveerde heel erg. Want ik merk dat iedere keer de eerste 1, 2 kilometer daarna gewoon weer echt heel makkelijk gingen. Maar het einde was echt, daar ging ik echt helemaal stuk.
1: Ja, nu reed je dus tussen Culemborg en Nijmegen. Wat was het zwaarste moment uit de route? Want nou ja, op zich zit je wel natuurlijk wel een deel nog door de Betuwe natuurlijk. Daar is het allemaal redelijk vlak. Maar ja, richting Nijmegen. Ik kan me in ieder geval wel wat bruggen onderweg her en der ontdekken. Waar ik denk van daar moet je toch wel aardig tegenop rijden.
2: Ja, ik heb 2 bruggen gehad inderdaad, waar ik echt van die viaducten waar ik echt overheen moest. Dat was wel echt omhoog heel erg taai. Maar ja, wat ik uiteindelijk ook in de uitzending volgens mij heb gezegd, en daar hield ik ook heel erg aan vast als ik naar boven aan het rollen was, is van ja, dit gaan we ook weer naar beneden. Dus dat wordt een stuk makkelijker. Dus ja, dat was op zich wel goed te doen. Maar het zwaarste stuk was denk ik rond Kesteren, want daar moest ik ook een dijk oprollen. En er was heel weinig vlakke ondergrond. Alles liep een beetje schuin af. Ja, met de fiets allemaal prima te doen. Maar toch met de rolstoel was dat echt was dat super taai. En ik had wel een grappig moment op een gegeven moment. Ik moest een dijk op. Nou, dat was niet omhoog te rollen. Dat kon letterlijk niet. Want ik deed er alles aan, maar ik rolde telkens terug. En dan kwam een man aan en die zei, moet ik je even een zetje geven? En toen zei ik tegen hem, nee, hoeft niet, ik loop wel. Dus ik tilde die rolstoel op. Nou, je zag die man kijken alsof die water zou branden.
1: Oh, dat is inderdaad. Maar ja, zonder context is dat natuurlijk ook wel interessant om mee te maken.
2: Ja, precies.
1: Maar nu zeg je, wat omhoog moet ook weer naar beneden. Daar hield je ook heel erg aan vast. Maar ja, dan kom je natuurlijk nog tot de conclusie waarschijnlijk. Dat als het net zo stel ongeveer weer afrolt, dat je dan ook niet even los kan laten of je handen rust kan geven. Dan moet je natuurlijk ook jezelf enigszins afremmen.
2: Ja, klopt. Ja, dat was inderdaad wel echt waar ik rekening mee moest houden. Ik had twee heuvels die op zich niet heel stijl waren, maar wel gewoon vooral heel lang omhoog. Ja, dat was ook wel vrij goed te doen naar beneden. Was gewoon heel een klein beetje bijsturen af en toe. En hoef ik niet heel erg te remmen. Maar op een gegeven moment had ik inderdaad ook een stukje dat ik echt een dijk af moest. Ja, dat was echt super stijl. En ik deed er nagenoeg alles aan om af te remmen. En die voorbeeldje begon te trillen omdat ik gewoon echt zo hard ging. Toen dacht ik, ja, ik kan hier letterlijk nu gewoon voorover vallen. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. Ik heb het goed weten te corrigeren op de weg naar beneden. En het is allemaal prima verlopen eigenlijk.
1: Nou, op een gegeven moment kom je dan een kleine 6 uur nadat je uit Culemborg vertrokken bent aan bij het huis van je broer Micha in Nijmegen. Hoe vond hij het dat je het gehaald had en ook nog binnen een zeer afzienbare tijd?
2: Ja, hij vond het geweldig. Het was wel mooi, want ik zag op een gegeven moment, ik zat er wel echt doorheen. Ik moest nog 800 meter en ik zag in de verte kunnen staan met de spandoeken die ze voor mij hadden gemaakt. En toen dacht ik van, oké, deze 800 meter gaan we gewoon in 1 keer even doordrukken nu. Want ik stond echt op punt om 3 keer uit te stappen. Dus toen zag ik hun in de verte en toen ben ik daar snel naartoe gereden. Toen stond mijn broer daar met een paar van zijn vrienden. En toen hebben we eigenlijk de laatste 2 straten met z'n 4 jaar gerold richting zijn huis. Dus ja, dat was ook een mooi moment. En uiteindelijk super blij dat ik klaar was. En ja, hij was super trots. Hij was super blij. En hij zei ook van ja, het is echt niet normaal hoe snel je het ook hebt gedaan. Maar dat krijg ik heel veel te horen. En dat is ook echt nogmaals wat ik zelf absoluut niet had verwacht van tevoren.
1: Nee, precies. Ja, en het mooie is, kijk, hij is natuurlijk jouw grote inspiratiebron. Dus extra mooi dat hij natuurlijk zo trots op je is. Nu deed je dit ook voor om geld op te halen voor het Fonds Gehandicaptensport. Is dat een mooie actie geweest ook?
2: Absoluut, absoluut. Het doel was eigenlijk om in de maand €2000 op te halen. En nou, dat hadden we vrij snel gehaald. En momenteel zit de teller nu op 33.500 volgens mij. En ja, we hebben tot 1 september heb ik de actie neergezet. Dan vind ik het wel een mooi moment voor de check te gaan halen. En dan, ja, ik verwacht met de promotie die er nu nog allemaal omheen hangt, dat we wel richting de 4-5K kunnen bouwen.
1: Nou, dat zou heel erg mooi zijn. Tot slot, dit was natuurlijk een fantastische uitdaging. Je zei ook, er was een cameraploeg bij. Wanneer kunnen mensen iets meer verwachten? Misschien wat meer beelden zien van jouw tocht?
2: Op social media, zoals voor mijn Instagram, wat gewoon Rowan Kilian is, heb ik momenteel wat foto's staan van de tocht. En ze is momenteel het bedrijf Concentration waar ik mee samenwerk, is wat video's die dus ook voor mij gefilmd hebben aan het posten op de stories echt momenteel, waarin je echt mijn route kunt volgen, hoe dat in korte fragmenten is gegaan. En vanavond rond een uurtje of 7 zal de volledige video van de route online komen op YouTube. En zal ik die link zelf ook delen op mijn Instagram en andere kanalen.
1: Nou, ik zou zeggen, ga dat zeker volgen. Nogmaals, petje af. Ik zei het ook al tegen je toen je begin deze maand te gast was. Maar ja, ongelooflijk gaaf dat het je en gelukt is. En ook nog eens een keer in zo'n ja, gekke hoeveelheid korte tijd, zeg maar. Dat is echt nog het meest knappe van alles. Rowan Kilian, dank voor je tijd. En heel erg veel succes met nog wat komen gaat.
2: Jullie bedankt en heel veel succes met de uitzending. All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: René Martens, CCO van Medux. Dat is de organisatie achter onder meer Medipoint. Is een prachtig verhaal. Heeft hij eigenlijk op zijn 14e liep hij na een ongeval een dwarslesie op. Hij bleef sporten, speelde semi-professioneel rolstoelbasketbal. En hij handbiked nu ook. En ook was hij bestuurslid van Fonds Gehandicapten Sport. Dus wat dat betreft een feest der herkenning vandaag, Nieke.
2: En heel lang.
1: Met René gaan we het hebben over hulpmiddelen als ook sleutel tot zelfstandigheid en sport. René, welkom.
2: Dank je.
1: Toch eens even terug, want jij hebt heel lang ben je ook bij Fonds Gehandicapten Sport actief geweest. Mooie tijd geweest.
2: Ja, we kennen elkaar natuurlijk al een hele lange tijd. En ik vond na mijn actieve sportcarrière dat ik minimaal verplicht was om iets terug te doen. En zo heb ik een hele tijd bij Niek in zijn team gezeten als bestuurder. Maar ook bij de STVG Foundation, ook bij het NRC-NSF. En ik vind het Fonds Gehandicaptenzorg bij uitstek een hele mooie organisatie die elke dag bezig zijn om sport mogelijk te maken. En dat heeft mij heel veel opgeleverd.
1: Nou, Niek, wat is jouw mooiste herinnering aan René?
3: Het gaat echt terug tot 92. Want ja. Barcelona, ik was daar niet zelf bij overigens. Want ik ben op 4 augustus namelijk getrouwd 1992. Dus en toen waren de Paralympische Spelen. Maar ik kende René wel uit die tijd. Misschien ervoor nog niet eens zo heel erg, maar wel kort daarna. En René is bij ons echt in beeld gekomen op het moment dat je natuurlijk bij ons in bestuur bent gekomen. En hij vertelde over NRC-NSF. Heeft hij natuurlijk in de topsportcommissie volgens mij gezeten. Bij Ben ben je nog geweest. Ja, wij zijn elkaar altijd overal tegengekomen. Maar ook met Medux. Daarvoor zelfs bij Sunrise denk ik nog.
2: Ja,
3: heb je ons
2: geholpen. Ja, bij Sunrise ben ik ook gezeten. Ja,
3: misschien is dat wel het mooiste denk ik René. Als ik dan toch terug ga in de tijd dat we denken. We gingen van Klas op Wielen naar School on Wheels. En toen heb jij toen die hele echt eerste serie. Die rolstoelen toen voor ons voor een hele goede prijs geregeld.
2: Ja, ja. Klopt. Ja. Het begin van School on Wheels.
3: Ja, precies. Ja. Dus daar is heel belangrijk. Gewoon de voorlichting op de scholen. En dat doen we nog steeds. Dus we hebben een hele lange tijd achter ons. En ik denk ook wel voor ons. Dus er is nog genoeg te doen. En René weet natuurlijk heel veel van enerzijds van sports. Maar aan de andere kant ook van hulpmiddelen. En straks ook nog wel sporthulpmiddelen. En daar valt nog wel wat te bereiken.
1: Nou, absoluut. Ja, René, bij uitstek ben jij toch wel de persoon die het belang wel inziet van hoe belangrijk sporthulpmiddelen eigenlijk zijn.
2: Ja, zeker. En dat is, ik zeg altijd, ik heb veel gereisd voor mijn vorige werkgever vooral ook. En in heel veel landen geweest waar het heel veel minder is. Dus ik zeg altijd, in Nederland hebben we het al ongelooflijk goed voor elkaar. Maar het ziet ons tegelijkertijd dat we het echt elke dag een beetje beter willen en kunnen. En ja, wat zou mijn leven zijn zonder rolstoel? Dan zou ik op bed liggen. En dan zou ik de maatschappij heel veel geld kosten, denk ik dan. En nu lever ik in ieder geval, als ik naar mijn belastingaangifte kijk, heel veel geld op voor de maatschappij. En dat is mooi, weet je. En je kunt, behalve dat je natuurlijk mee kunt doen en actief bent. Ja, is het ook gewoon goed voor je zelfvertrouwen. Is het goed voor hoe je mentaal in het leven staat.
1: Nou, nu zijn we in Nederland heel vaak graag het beste jongetje van de klas. Maar hoe kan het dat het in Nederland zo goed geregeld is ten opzichte van andere landen? Wat maakt ons daarin nu eigenlijk dan uniek?
2: Nou, ik denk dat we in Nederland toch wel onze roots, die zijn wel gestoeld op echt een sociaal stelsel. We hebben een mooie afgewogen coalitie. Die het hart op de goede

0: maatschappij. Ja, dat dat met goede hulpmiddelen nog beter kan in de toekomst ook.
1: En als je naar het buitenland kijkt, heb jij een voorbeeld waarvan je zegt, nou, daar zou Nederland nog iets van kunnen leren?
0: Ja, ik denk dat er een aantal landen zijn. En dan het eerste land wat in mij opkomt is Australië. Australië waar ook een goed sociaal stelsel is. Waar minder in natura gegeven wordt. In Nederland meld je je bij de gemeente en dan krijg je een rolstoel. En in Australië laten ze dat nog veel meer aan de gebruiker zelf over. En genereren ze financiële middelen waarmee het de gebruiker zelf kan. En dat genereert toch net even wat meer vrijheid. En in mijn beleving genereert dat ook wat meer nog. Meer eigen kracht zelf doen. En soms ook dat mensen bereid zijn, als ze het kunnen financieel, ook meer zelf bij te betalen. En daarmee komt het juist ook wat minder ten koste van een sociaal stelsel.
1: Ja, en als je dan naar Amerika kijkt, met name voor ex-militairen, volgens mij is daar
0: maximale
1: geregeld. Hè,
0: voor veteranen is fantastisch geregeld. Ja. En mensen in dezelfde situatie als ik, dus als gevolg van een ongeval, zie je heel vaak dat dat toch wel een verzekeringskwestie is. Waarom mensen, de mensen die ik ken, geen problemen met financiële middelen althans.
1: Ja. Ja.
0: Het Amerikaanse stelsel werkt dat net even wat beter dan in Nederland.
1: Ja. En als je er net naast zit, dan ben je wel het haasje, denk ik.
0: Dat is wel. Maar, dat is echt in de meeste landen zo. Als je er net naast zit, of het stelsel is er net niet, dan heb je het ook echt wel lastig in de maatschappij.
1: En dan even terug naar jouw situatie. Ja, 14 jaar, dwarslesie. Ja. Dan krijg je opeens hulpmiddelen. Hoe is dat bij jou gegaan? Het was een hele andere tijd natuurlijk.
0: Hele andere tijd, 1983. Ik kreeg een ongeluk in het ziekenhuis. Vervolgens 8 maanden revalideren. Klinisch, dus echt in een revalidatiecentrum. Ja, dat is nu 8 weken. Maar ik heb dat wel ervaren als gewoon een periode waar je... Nou, weet je, je leert verschillende nieuwe sporten kennen. Je leert je eigen mogelijkheden weer herontdekken. Je wordt sterker. Je leert andere mensen in dezelfde situatie. Ik heb, toen, het is allemaal onbewust. Het is allemaal een beetje met de wijsheid van nu. Ik heb in ieder geval wel doorgehad dat ik vooral van het positieve ben. En mensen die het leven als na een ongeval niet meer zien zitten. Met alle respect daarvoor, maar dat ik in ieder geval zo niet in elkaar zit. En mij heeft dat geholpen om vooral alleen maar vooruit te kijken. En dan heb je wel goede mensen om je heen nodig. Of mensen die daar hetzelfde in meegaan nodig. Ik heb dat voor mezelf nooit ervaren als iets van, wat is mij overkomen? Maar goed, iedereen die ouder is, kan zich natuurlijk ook wel voorstellen. Ik heb eigenlijk pas echt dat ik dacht, mijn ouders hebben dat beleefd. Hoe hebben mijn ouders dat beleefd toen mijn oudste... Mijn van 14. Toen mijn oudste 14 werd. Toen dacht ik van, weet je, als je kind nu een ongeluk krijgt. Ja. Hoe kijk je dan naar die toekomst van zo'n kind? En zeker in 83 wisten mijn ouders veel. Ik ben opgegroeid op een boerderij. Wat er nog allemaal mogelijk was. Dus dat durven ontdekken. En in meegaan met die mogelijkheden. En natuurlijk gewoon in Nederland een stelsel. Waar we een heel goed revalidatiecentrum hebben. Met een goed revalidatieprogramma. En dan de sport. Hè. En de sport heeft mij. Ik vond de rolstoelbasketbal heel gaaf. En toen was er in de buurt ook een rolstoelbasketbalclub. Daar gaf iemand training die wij beide goed kennen. Ben Klerks. En die was van het kansen geven en mogelijkheden bieden. Ja, en dat soort mensen heb je om je heen nodig. Meer dan, ik denk dat dat van alle tijd is. Dat ook van nu is. Die mensen, dat er mensen zijn die net even wat meer omkijken naar de ander. Die misschien net even wat moeilijker mee kan doen.
1: Ja, want uiteindelijk gaat het daarom om meedoen natuurlijk. Ja.
0: Ja, en dat past natuurlijk ook helemaal bij de doelstelling van het fonds.
2: Gelukkig wel. Ja. Maar dat was dus ook dat revalidatiecentrum, dat traject wat je daar had. Daar ben je dus ook in aanraking gekomen met het rolstoelbasketbal.
0: Ja, het is naar ik heb 3 maanden op bed gelegen. Dat vond toen nog een revalidatiearts een heel goed idee. Die zei, je bent jong, je moet eerst stabiliseren. Dat is best lang, 3 maanden. Maar toen inderdaad ging je langzaam en zeker revalideren. En een van die revalidatieprogramma's was verschillende sporten. Dus dat was zwemmen, tafeltennis, handboogschieten. Nou, dat vond ik allemaal best wel saai. En rolstoelbasketbal, dat was de sport.
2: Ja, wat maakte dan het rolstoelbasketbal specifiek hetgene waar je dan opslag verliefd werd?
0: Ja, wat mij is de ruwe bolster, de dynamiek, een rode draad in mijn leven is als het maar hard genoeg kan. Soms en met paardrijden en op andere manier gaat het soms te hard. Die hele dynamiek erom, de techniek van het basketbal gecombineerd met...

0: de snelheid. En nou ja, dat er gewoon ook heel veel mag. Dat er eigenlijk nou, geen weinig grenzen zijn om echt in je ding te doen.
1: Ja, wanneer kwam er voor jou dat moment eigenlijk dat het, nou ja, het rolstoelbasketballen dan toch wel ook wat serieuzer werd? Want in eerste instantie kan ik me voorstellen, je leert het spelletje, je bent al bezig met je revalidatietraject. Nou ja, je komt erachter dat er een rolstoelbasketbalvereniging in mijn buurt, daar meld je je aan. Maar ja, daarna heb je er toch best ver in de sport weten te schoppen.
0: Ja, want het is redelijk snel. In 1986 toen werd ik gevraagd door die toenmalige coach. Dat heb ik over kansen krijgen. Die zei, joh René, trainen nu in Den Bosch. Ik speel bij een team in Dordrecht. Die spelen Eredivisie. En dan weet je, heb je interesse om met me mee te gaan? Dan zeg ik, ja maar, weet je, ik ben 16. Hoe dan? En zeg ik, nou, dan kom ik jou ophalen. Nou, dat is echt zo'n mooi teken van een van die dingen dat je mensen om je heen hebt nodig. En toen was het natuurlijk wel gelijk een stukje serieuzer. Want toen was het wel 3 keer in de week naar Dordrecht en in de weekenden trainen. Er werd geselecteerd voor het Nederlandse jeugdteam. Dus toen was het zondags training van het Nederlands team. In 87 mijn eerste EK. Ja, dan ben je gewoon bezig met sport. En daarnaast doe je de school erbij. En wat mij, ja, weet je, de hele week gaat over de sport. Dus het is, je bent er niet alleen fysiek mee bezig, maar je hebt het er ook met mensen over. En dat, ja, dat ging alleen maar over positiviteit natuurlijk. Want ik speel dan ook nog eens een keer bij een team die best wel veel won. En winnen is altijd lekker.
1: Ja. Dat is zeker waar.
2: En hoe ging dat in de tijd met jouw sportrolstoel? Daar gaan we straks nog wel weer over hebben. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe dat toen geregeld was.
0: Ja, dat was in die tijd. Kreeg je, moet ik even goed nadenken. In die tijd bestond er eigenlijk, in ieder geval in het beginjaren, bestond er nog niet echt een sportrolstoel. Ja, er waren van die hele zware rolstoelen. Maar toen was mijn gewone rolstoel, was toen nog GAK GMD, kon je aanvragen. En dat was de meest sportieve rolstoel. En daar ging je dan ook maar gelijk in sport. En kort daarna werden gemeenten verantwoordelijk voor sportrolstoelen. En toen kreeg je een vast bedrag. En voor mijn rolstoel, die relatief eenvoudige lichtgewicht rolstoel, kon dat prima uit. Maar goed, dat zullen we misschien ook nog over hebben. Dat voor elektrische rolstoelen natuurlijk een stuk moeilijker is. Maar wat dat betreft leven we natuurlijk in een prachtig stelsel. Dat je 1 keer in de 3 jaar van een gemeente een vast bedrag krijgt voor je rolstoel, voor je sportrolstoel.
2: Ja, ja wat zie je daar bij mij dus? Ja, komen duizenden mensen komen daar voor een hulpmiddel. Ja. Als je een nieuwe auto uit gaat zoeken, ben je daar heel blij mee. Maar als je bij Medus komt, dan hebben mensen toch, denk ik toch, altijd iets van schroom. Of hoe zie jij dat? En is dat nu goed geregeld? En ja, ik weet hoe het geregeld is met de 4 grote partijen op dit gebied. Die hebben natuurlijk afspraken gemaakt met gemeenten. Ja. Hoe zie je dat voor die groep en dan ook straks met de sport?
0: Ik zie voor de sport eigenlijk. Hoe we nu sport beleven in Nederland, dat ook Paralympische sport, dat er geen schroom meer is voor goede hulpmiddelen op sportgebied. Er is natuurlijk de afgelopen jaar ontzettend veel gebeurd. Je had het net over 1992. Toen waren er ook uitzendingen op tv. Alleen die waren 3 weken later en die werden uitgezonden door de EO. Om aan te geven van, nou ja, wat was niet de motivatie van sport, maar kijk, deze jongens eens kunnen sporten. Hè? En, ja. En nu worden sportwedstrijden live uitgezonden.
2: En die Rukert was
0: en nu worden sportwedstrijden live uitgezonden. En wordt met sportcommentatoren die de sport belichten, hoe gaaf dat die is. Dus ik denk dat beeld echt wel veranderd is. Wat natuurlijk wel merken in het algemeen, dat ouderen of mensen die nou eigenlijk zichzelf best wel zouden kunnen helpen met handige hulpmiddelen, dat daar de terughoudendheid nog best wel groot is. Maar is het ergens in ons? Dat zit ergens. Daar zou je een goede psycholoog moeten vragen. Want wat weerhoudt mensen nou als ze toch echt al een hele tijd slecht kunnen zien, om toch een leesbril van 3,95 te kopen? Weet je? Dat is ook een hulpmiddel. Er zit ergens iets in ons hoofd dat we, nou ja, als we een hulpmiddel nodig hebben, dat we dan een soort van volgende levensfase ingaan of zo, die niet gelijk positief geassocieerd wordt.
1: Is dat ook omdat mensen van nature gewoon misschien een beetje koppig zijn?
0: Zeker, zeker. En trots, ik denk ook vooral trots. Ja. En dat ik maak ook altijd maar een beetje het gekke voor vergelijking misschien met een overwand. Iedereen heeft overwanten in huis. Ja, want wie haalt er nou een hete ovenschaal zonder overwanten uit de oven? Nou, dat is gewoon een hulpmiddel dus om je handen niet te verbranden. Maar tegelijkertijd als mensen verhoogde kans hebben om te vallen, hetzelfde deel van het woord dan maar gebruiken, dan zijn mensen heel erg terughoudend om een wandbeugeltje aan te schaffen. kost ook maar 14'tjes. Weet je, kost allemaal niet zo heel veel geld. Maar ergens denken mensen dan toch van, ga ik dan laten zien dat ik een grote kans heb om te vallen? Nou, ik zou zeggen, laat vooral zien dat je niet wilt vallen. En dat is wel even de mindset.
2: Ja, en als je dan kijkt naar hulpmiddelen voor algemeen dagelijks gebruik, om het zo te zeggen. Nou, ik denk, daar ben ik wel mee eens. Dat is redelijk genormaliseerd, hè, in Nederland. Aan de andere kant wordt een sporthulpmiddel als een extra gezien. Hoe kijk jij er tegenaan?
0: Ja, dat vind ik echt. Daar moeten we echt doorheen met elkaar. We moeten echt laten zien dat sport ongelooflijk veel oplevert. Voor de sporter, voor de maatschappij, voor het gezondheidsstelsel. Nou, ik denk dat er genoeg gezegd en geschreven is en bewezen is over wat sport voor je doet. Fysiek en mentaal. En dat als mensen fit zijn, dat ze minder ondersteuning nodig hebben, minder hulp nodig hebben. Dat we binnen alles wat we al doen daar echt die volgende stap in kunnen maken om die toegankelijkheid van de sport met sporthulpmiddelen echt nog een stap verder te brengen.
1: Ja. Hoe doorbreken we dat dan? Hoe gaan we dan toch de mensen overtuigen dat een sporthulpmiddel gewoon ook een noodzakelijk middel is?
0: Ja, dat is altijd interessant, hè, in bewoordingen. Ik heb iets met het woord overtuigen. Want ik denk, als we mensen echt moeten overtuigen, dan gaan mensen het misschien wel doen. We moeten het mensen gaan laten beleven. En ook wetgevers en ook beleidsmakers. Dat de sport door het te laten zien. Ik vind dat er ook een rol ligt bij de sporter. Laat zien dat sport iets met je doet. Laat zien dat sport leidt daadwerkelijk tot meer meedoen. En dat het eigenlijk dan niet meer overtuigen is. Maar van een heel logisch gevolg van. Dat is toch logisch dat we hier ondersteuning aanbieden. Dus ik denk, het begint. Ik denk dat het niet begint, maar we zijn er al een lange tijd mee bezig. En Nieke loopt daar ook mee in voorop om vooral te laten horen, zoals we vandaag hier zitten, van come on, laten we daar de schouders onder steken. Maar vooral ook gewoon bij die sporten. Die sporten moeten gewoon laten zien dat sport daadwerkelijk een bijdrage levert.
2: Ja, en als ik dan kijk toch even naar de jullie doen vaak aanbestedingen natuurlijk bij gemeentes. Dat is natuurlijk voor ADL hulpmiddelen. Is het daar dan een gespreksonderwerp sport ook? Of wordt komt gewoon überhaupt niet aan de orde?
0: Binnen de aanbestedingen, die focussen zich eigenlijk op heel specifiek de mobiliteitshulpmiddelen vanuit het sociaal stelsel. Vanuit het sociaal domein, de wet maatschappelijke ondersteuning. Daar zitten die sporthulpmiddelen. Ja, nu niet in. Maar vanuit Fonds Gehandicaptensport wordt nu wel de discussie opgerakeld. En zie je wel dat in provincie nu de gemeente zich gaan, provincie Friesland, gemeente zich gaan verenigingen en de schouders eronder zetten.
2: Ja.
0: En dat binnen natuurlijk alle budgetdruk die iedereen heeft. Eigenlijk, weet je, het is echt klein bier voor gemeenten om sportvoorzieningen wel te vergoeden. Het gaat eigenlijk. Hoeft het niet en moet het niet om het geld gaan. Want we gaan niet meer zoveel meer geld uitgeven om het op de goede manier te organiseren. Er zijn ook goede ideeën voor. Er zijn ideeën voor om een model te creëren dat als een hulpmiddel, sporthulpmiddel bij iemand die om wat voor reden dan ook die sport niet meer kan beoefenen. Dat sporthulpmiddel ook weer door een volgende persoon gebruikt kan worden. En daardoor maak je het systeem ook helemaal niet zoveel duurder. En ik ben nogal van het positief, maar ik geloof er ook in dat we soort van op de drempel staan om gemeenten, die volgende gemeente daarin mee te nemen.
2: Ja, wat ik nu zie is, je weet van Unix Sport, centrale loket natuurlijk. We zijn nu 1 februari eigenlijk echt begonnen met de gemeentes in die pilot mee te krijgen. Er zijn er nu tussen de 45 en 50 die hebben gezegd wij gaan meedoen. Dus dat is al eigenlijk, vind ik, best wel een hele mooie groep. VNG heeft zich nu uitgesproken van dat het een prima initiatief is. Dus dat is ook een belangrijke boodschap.
0: Ja.
2: Hoe ik er nu tegenaan kijk, ik denk dat we een hele belangrijke stap gaan maken in de verstrekking. Dus de termijn was 3 jaar, €3.600. En we gaan naar 7 jaar, maximaal €8.400. Gratis sportadvies erbij van het Unix Sportloket. En een garantie als het duurder is dat dan het vangnet gaat werken. Ja, daar kan je als gemeente niet op tegen zijn.
0: En zeker wat ik net ook zei, in het begin van een handbewogen rolstoel lukt al wel. Maar je gaat nu gewoon ook voor mensen met die duurdere sportvoorzieningen nodig hebben. Een elektrische sportrolstoel, die is beduidend duurder. Ja, die kun je ook gewoon echt mee laten doen. En ik denk dat, en dan kom ik ook weer terug op wat ik eerder zei, dat ook een groep is die ook nog doordat ze sportvoorzieningen krijgen, ook weer meer en breder mee kunnen gaan doen in de maatschappij.
2: Ja, en een belangrijke bijvangst, misschien is het niet eens bijvangst, is ook alle data die we verzamelen. Want doordat je nu, als je die gemeente meekrijgt, weet je ook wat wordt aangevraagd. Wie wat waar in welke gemeente, welke provincie. Dus je kan ook gaan zien welke sporten populair zijn. Maar je kan ook zien dat er in bepaalde provincies misschien wel achterstand is. Ik denk dat alles bij elkaar dit ons zoveel op gaat leveren.
0: Ja, nou, ik denk het ook. En je hebt natuurlijk, je zegt 40, 50, dus er zijn er ook nog 300 te gaan van de 342 gemeenten. Maar ja, het is toch ook wel onder het motto goed voorbeeld doet goed volgen, denk ik.
1: Ja, het goede begin is er wat dat betreft. Dus laten we hopen dat dat ook nog zeker door mag gaan. René Martens van Medux, dank voor je komst naar de studio en veel succes.
0: Graag gedaan, dank je.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio. All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Snowboarden.
6: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
7: Cricket.
8: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
7: Atletiek.
9: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Na 6 jaar racen door de duinen kwam afgelopen zondag een eind aan de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort. Het was een weekend van geweldige show. Typisch Zandvoort weer. En als sprintweekend zijnde kwam het publiek in ieder geval natuurlijk niks tekort qua racen. Het Nederlands publiek had misschien ergens stiekem dan wel gehoopt op een sprookje als slot. Hè, met Max Verstappen als winnaar. Maar ja, die droom duurde helaas net geen volle ronde. Iets te veel gas bij te natte omstandigheden zorgde ervoor dat hij zijn Red Bull bolide bij het uitkomen van de Arie Luijendijkbocht hard linksaf in de muur zette. Genoeg om over na te praten. En dat ga ik doen met Ronald Voording van motorsport.com. Die er zelf ook het hele weekend natuurlijk gewoon bij was. Ronald, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, jij hebt heel wat van Zandvoort, of in ieder geval van het circuit, gezien de afgelopen week. Laten we eens chronologisch beginnen, maar niet zeg maar bij de start van het racen, maar eigenlijk wat er daarvoor gebeurt. Want donderdag werd er iets aangekondigd, dan was het eigenlijk al gelijk heel erg druk bij jou.
2: Ja, dat was een soort van alarmfase 1. Ik moet wel zeggen, ik had dit scenario altijd al voorzien. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nooit heel erg in die McLaren-geruchten heb geloofd. Althans, er zijn wel degelijk informele gesprekken geweest. Dat heeft McLaren ook meteen erkend. Alleen, ik heb nooit echt die overstap voor mij gezien. En ik denk dat die McLaren-geruchten, dat schreef ik ook in analyse, juist perfect in dit geheel passen. Want de rijdersmarkt zit natuurlijk veel meer op slot dan dat iedereen 12 maanden geleden voor mogelijk had gehouden. Dus McLaren was eigenlijk de enige theoretische reële optie. En daarmee ook het enige middel wat Max natuurlijk kon gebruiken richting Red Bull. Dus dat valt allemaal, al die puzzelstukjes vallen wel in elkaar. Maar het is bovenal heel goed nieuws voor de Formule 1, denk ik. Hè? Want Max sprak meteen op donderdag over de V8 motoren die dan misschien in 2030 al ingevoerd kunnen worden. Hij zei, daar kijk ik heel erg naar uit. Maar dat betekent dat die tussenliggende jaren, dat zijn natuurlijk de meest vervelende en de gevaarlijke jaren om Max eventueel kwijt te raken. En precies die jaren zijn nu gecoverd door dit nieuwe contract tot en met 2030. Dus ja, het is niet alleen vanuit Nederlands oogpunt, maar ook voor de Formule 1 als geheel is dit denk ik heel goed en belangrijk nieuws.
1: Nou, dat was overigens het enige wat bij Max eigenlijk zo'n beetje goed ging tussen haakjes dit weekend. Ja. Want daarna werd hij een beetje ziekig. Is natuurlijk nooit lekker. En dan hebben we het eigenlijk nog niet eens over de eerste ronde van de zondag gehad.
2: Nee, kijk, hij was sowieso inderdaad wat grieperig. We hadden op zaterdag de Nederlandse mediasessie met hem, die we altijd in de paddock hebben. Maar je merkt aan alles. Hij zei ook, ik heb me wel beter gevoeld. Hij herkende wel, van dat oranje publiek is fantastisch. Daar geniet ik in de auto wel van. Maar zo gauw als dat afgelopen is, als ik eruit ben, dan kijk ik eigenlijk uit naar één ding. En dat is zo snel mogelijk naar bed, om in ieder geval wat slaap te kunnen krijgen. Ja, dat zegt eigenlijk alles over hoe Max zich dit weekend voelde. En dat is natuurlijk heel jammerlijk, ook met alle verplichtingen die hij zo'n weekend heeft, dat uitgerekend in Zandvoort gebeurt. En ja, die crash is heel ongelukkig, een fout. Hij stak ook gewoon de hand in eigen boezem. Maar hij was nog meer gefrustreerd over het feit dat Red Bull er het hele weekend totaal niet aan te pas kwam. Dat het het vierde team was, maar ook afgetekend het vierde team was. En dat was ook nog wel vermakelijk in die Nederlandse mediasessie, dat sommige, wat meer lokale media aan hem vroegen van, Max, je bent ieder jaar hier eerst en tweede geworden. Komt er wat Zandvoort-magie op zondag? En Max keek ook een beetje raar op. Dat hij zei van, maar zo werkt de Formule 1 niet, weet je wel. We zijn het hele jaar al te langzaam. Het is niet zo dat ik in Zandvoort aankom en een paar douze en halve seconden tevoorschijn kan toveren. Zo werkt het jammer genoeg niet. Dus ook al was Max niet gecrashed, laten we eerlijk zijn, dat was een zevende plek, was het hoogst haalbare geweest. Dat was voor de fans leuker geweest dat ze Max in ieder geval nog meerdere ronden voorbij hadden zien komen. Maar Max tekent voor beide scenario's niet. Dus in meerdere opzichten, behalve dat nieuwe contract, wat natuurlijk fantastisch is. Maar daarna is het in meerdere opzichten gewoon een beproeving geweest en een heel zwaar weekend.
1: Ja, als we nog even bij Red Bull blijven. Het was natuurlijk een heel ander weekend ineens met het wegvallen van Isaac Hadjar met zijn polsblessure. Liam Lawson doorgeschoven vanuit de Racing Bulls. Yuki Tsunoda daar terug ingezet. Hoe hebben zij het gedaan dit weekend rijdend voor in een andere auto wellicht?
2: Ja, allebei goed. En ook allebei waren ze heel leuk in het vierkantje gisteren na afloop, waar we dan met al die coureurs kunnen spreken. En dan het kantje van het vierkantje waar ik stond, bij microfoon 2 zoals dat heet, daar kwamen ze allebei. En Lawson maximaal haalbare, want nogmaals, Red Bull kwam gewoon tekort. En meer kun je van zo'n jongen bij een invalbeurt ook niet verwachten. Maar hij was vrij uitgesproken. Hij zei, in deze nieuwe auto van Red Bull heb ik mij in één weekend al comfortabeler gevoeld dan in al die weekenden, dus wintertest en die twee races die hij kreeg in 2025, bij elkaar. Dus dit liep soepeler dan dat hij verwacht had. En Yuki Tsunoda was nog leuker. Dat begon al op donderdag. Toen vertelde hij van ja, ik mag invallen. Wij vroegen hoe heb je dat gehoord? Hij zei ja, ik lag op het strand in Griekenland en toen werd ik gebeld. Dus dat begon al vrij vermakelijk. En nou ja, ook hij heeft het goed gedaan. Dus ik vroeg zondag aan hem na de race van denk je dat dit jouw kansen vergroot om misschien volgend jaar weer een zitje te krijgen? Was in mijn optiek een hele normale vraag. Maar Yuki viel een beetje stil en hij wist 5 seconden niks te zeggen. Toen zei hij tegen mij, that's a cheeky question. En begon hij te lachen. Ik denk, nou, volgens mij viel dat mee. Toen wist hij nog 5 seconden niks te zeggen. En toen liep hij weg en zei hij bij het weglopen, F1 teams, call me. Ik zei tegen Yuki, ja, ik zei, dit is ook meteen de headline die we vandaag gaan gebruiken. Maar ja, die hebben het allebei goed gedaan. En waren dus ook allebei goed voor ja, hele leuke, vermakelijke momenten in het media vierkantje na afloop.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, als ik gewoon persoonlijk kijk, ik ben altijd wel een kleine Yuki-fan geweest. Maar het is toch heerlijk dat die jongen weer terug is.
2: Ja, ik vind het ook. Ik zei dat donderdag al toen wij op hem zaten te wachten in de Red Bull Hospitality. Van, ja, ik weet niet wat het is, maar ik vind het ook gewoon een hele ja, fijne, leuke jongen om mee te praten. Dus zijn enthousiasme werkt altijd wel aanstekelijk. En ook al belandt hij volgend jaar misschien in de IndyCar, wat nog altijd best reëel is. Vond ik in ieder geval leuk om hem dit weekend weer terug te hebben.
1: De grote winnaar van het weekend was natuurlijk Lando Norris. Ja, hij en McLaren lijken toch wel weer op de goede weg terug. Dat is nog misschien een understatement. Al zegt hij zelf, ja, ik heb geen auto om voor de F1-titel te vechten. Maar hij kan in ieder geval wel zeker voor minimaal een tweede plek gaan, toch?
2: Ja, maar dat is ook een beetje het spelletje wat er zondag zich afspeelde. Eigenlijk na de race in Zandvoort zijn niemand meer een auto te hebben voor het kampioenschap. Dus het lijkt wel dat niemand überhaupt wereldkampioen wil worden. Want Lando zei van ja, we hebben 2 keer gewonnen. Hè, Hongarije en Zandvoort. Maar in wat jij zegt, absoluut geen auto voor de wereldtitel. Nou, toen gingen we naar Stella, die vroeg ik het ook. Die zei van ja, we hebben 2 keer gewonnen. Maar Monza wordt heel anders, dus dat wordt de echte test voor ons. Maar goed, toen kwam bij Mercedes en daar zei Antonelli van nee, wij zijn ook niet meer het beste team. Wij hebben nu de 2e of 3e auto. En Toto Wolff deed er nog een schepje bovenop, want Toto zei van Kimi heeft gelijk. Maar sterker nog, er komen ook niet zoveel updates meer aan, want het budgetplafond komt in zicht. Die woorden werden dan weer aan McLaren voorgelegd. En toen zei Stella van hoe graag ik ook wil geloven. Ik geloof hier werkelijk geen barst van. Dus ze schuiven elkaar ze zijn allemaal een beetje de bal toe. En niemand wil echt als favoriet gezien worden. Dus ja, misschien wordt dit een jaar waarin we helemaal geen wereldkampioen in de Formule 1 krijgen. Maar dit was een beetje het spelletje wat er gisteren in de paddock van Zandvoort werd gespeeld.
1: Maar dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, want dan paast dat balletje een beetje heen en weer tussen McLaren en Mercedes. Waar blijft Ferrari in dat geheel dan? Want ja, die hadden natuurlijk vooraf aan het seizoen toch wel aardige hoop.
2: Ja, nou ja, ik denk dat dat een team is die daadwerkelijk al richting het budgetplafond moeten gaan. Want die hebben de eerste seizoenshelft heel veel gedaan. Net als Red Bull trouwens, maar Red Bull is daar ook heel eerlijk in. Laurent Mackey zei ook van ja, dit ontwikkelingstempo kunnen wij niet nog een half jaar volhouden. En ik vrees ook een beetje dat dat voor Ferrari geldt. Maar Ferrari had gisteren andere problemen, want die hadden namelijk 2 ontevreden coureurs. Lewis Hamilton was natuurlijk heel ontevreden al via de boordradio, hè, dat hij dat die teamorder niet sneller kwam. En na afloop zei hij in het vierkantje van ja, ik zag wat er bij Mercedes gebeurde. Hij zei, daar wordt zoiets geregeld en het is meteen klaar. En hij zei, bij Ferrari ouwe hoeren we er altijd heel veel te langer over. Ik moet zeggen dat ik niet weet of ik het helemaal met Lewis eens ben. Want ik vond dat ook Leclerc op deze manier wel gepiepeld werd. Want ja, Ferrari probeert een beetje subtiel op te lossen door Leclerc maar naar binnen te halen. Maar die wilde helemaal nog niet naar binnen. Want daar was helemaal nog niet aan toe aan een pitstop. Dus ja, eindbalans is dat ze 2 ontevreden coureurs hadden op zondagavond. En dat er voorafgaand aan de thuisrace in Monza, denk ik, nog wel het een en ander geanalyseerd moet worden daar.
1: Ja, want dat is natuurlijk voor Ferrari de belangrijkste race van het jaar. Dus ja, daar is nog absoluut wel werk aan de winkel. Voordat we naar Mercedes gaan, je noemt al pitstops. Dat was trouwens ook een dingetje wat wel opviel dit weekend in Zandvoort. Dat ging niet allemaal helemaal volgens plan bij iedereen.
2: Nee, dat niet. En het waren er ook heel veel meer dan verwacht. Dus misschien waren de pitcrews ook een beetje verrast dat ze zo vaak aan de bak moesten. Want we hadden op vrijdagavond hadden we een mediasessie met bandenleverancier Pirelli. En die zei van ja, nou ja, die race hier, dat wordt een simpele eenstopper, heel recht toe, recht aan. Maar het werd helemaal geen simpele eenstopper. Wat het wel leuk heeft gemaakt trouwens. Ik snap vanuit Nederlands oogpunt, hè, Max lag eruit. Dat is bijzonder vervelend. Maar los daarvan heb ik wel een hele vermakelijke race gezien. En dat was de sprint absoluut niet. En wat je voor die vermakelijke race dus nodig hebt, is dat je verschillende strategieën krijgt. En dat gebeurde er op zondag. Dus dat heeft Zandvoort. Ik hoorde Jan Lammers ook zeggen van ja, heel jammer van Max. Maar qua race was dit misschien een van de vermakelijkere edities. En daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. En dat komt dus door die verschillende bandenstrategieën, slijtage die veel hoger lag dan verwacht. En dat heeft het toch wel een, in mijn optiek, een vrij enerverende zondagmiddag gemaakt.
1: Nee, daar kan ik me absoluut in vinden. Het was wat dat betreft fantastisch spektakel. Daar hebben we zeker goed voor elkaar gehad. Ja, en dan Mercedes nog. Dat was natuurlijk ja, misschien wel het moment van het weekend. De teamorder die kwam. Russell werd naar achteren geschoven te verveuren van Kimi Antonelli. Lijkt daar nu de definitieve keus gemaakt te zijn tussen wie de eerste en tweede rijder is?
2: Ja, nou ja, ik vond het vooral heel grappig wat daarvoor gebeurde. Dat Russell, toen Kimi natuurlijk die stop maakte, waar Kimi trouwens niet heel blij mee was. Hij zei van ja, het resultaat was uiteindelijk hetzelfde, maar dit was te riskant. Maar goed, George dacht, hé, dit is mijn kans. Dus hij zei via de boordradio, als Kimi niet meer in de fight is, laten we als team samenwerken. En dat gebeurde ook, maar zeker niet op de manier die George toen bedoelde. Dus dat kwam als een boemerang terug. Ik denk, weet je, we moeten niet meteen misschien te ver gaan, de conclusies trekken. Maar ja, het is wel duidelijk dat Antonelli gewoon extreem indruk maakt. Niet alleen op ons, maar ook in het team. En dat zo'n balans in het team dan toch, of je dat wil of niet, toch wat gaat verschuiven. En dat brengt me ook bij een ander leuk, een van de hoogtepunten van dit weekend. Dat is een mediasessie die we altijd hebben als Nederlandse pers met Toto Wolff. En dat hebben we ieder jaar gedaan. En Mercedes PR begon al te lachen. Die zei, ieder jaar loopt dat uit de hand. Hè, want 2 jaar geleden toen kondigde hij eigenlijk de promotie van Kimi aan. Terwijl de aankondiging voor Monza gepland stond. Dus ja, dat weten ze nog wel. Daar kon Toto ook om lachen. Vorig jaar begon hij over deepfake 18-plus video's. Toen liep er dus nog meer uit de hand. En dit jaar viel dat mee. Maar toen deelde hij wel een hele leuke anekdote. Zowel over Lewis Hamilton, zijn legendarische poleronde in Singapore. Dat hij naar allerlei fashion shows ging. Dat Niki Lauda toen nog tegen Toto zei, dit moet je niet accepteren. Dat Toto Lewis belde en zei, Lewis, ik neem alle shit op me. Ik ben een vangnet voor jou qua kritiek. Maar stel me dit weekend niet teleur. En toen volgde die geweldige polronde. Maar hij was ook heel eerlijk over Kimi. En dat was de laatste vraag, maar volgens mij een hele veelzeggende. Toen vroeg ik aan Toto, ik zei, Toto, je hebt zoveel meegemaakt in je carrière. Zoveel gezien in de Formule 1. Maar hoe Kimi zich dit jaar heeft ontwikkeld en hoe constant hij is. Is dat een van de grootste verrassingen die je misschien ooit gezien hebt? En toen zei Toto, ja, als ik mijn werkende leven blijf. Is dit een van de meest verrassende dingen die ik ooit heb meegemaakt. En als iemand als Toto Wolff al op die manier eigenlijk bijna liefdevol over Kimi praat, dan denk ik dat het al vrij veelzeggend is over hoe de interne hem wordt gekeken.
1: Nu was er ook dat Kimi Antonelli waarschijnlijk motor gaat wisselen voor Monza. Dus dat betekent ja. Een gridstraf. Is dat ook waarschijnlijk de meest reële reden waarom ze die teamorde erop losgelaten hebben in Zandvoort? Omdat je toch wat dat betreft kan maximaliseren als je weet dat je in Monza wat plekken achteruit gaat.
2: Ja, en er was natuurlijk nog een klein beetje druk van achteren vanuit Ferrari. Dus als je het gewoon heel sec naar kijkt, dus wat minder het politieke wat wij net benoemden. Maar als je er heel sec race technisch naar kijkt, was het vrij logisch. Niet voor de overwinning, want ja, dat was het ver buiten schot. Dat was trouwens heel veelzeggend, hè, hoe Lando nog sneller was op gebruikte banden dan Kimi op die nieuwe. Dat zegt heel veel over hoe sterk McLaren was. Maar goed, als je de race technisch naar kijkt, was er wel wat druk van achteren. En dan is Kimi je main man op verse rubber om die tweede plek veilig te stellen. Dus op zich viel er wel wat voor te zeggen. Maar goed, je hebt gelijk. Monza wordt sowieso wel een inhaalrace. Wel de meest logische plek natuurlijk om dat te doen, hè, met inhalen wat daar wel kan. Dit jaar kan inhalen overal met een druk op de knop. Maar goed, ik ondanks dat het misschien voor eigen publiek niet ideaal is, snap ik wel dat ze het doen. En ook misschien wel om de druk wat bij hem weg te halen, want anders wordt Monza natuurlijk een enorme hype van Kimi gaat winnen. En die hype is nu een beetje de kop ingedrukt. Dus het is om 2 redenen, denk ik, een vrij slimme set van Mercedes.
1: Tot slot nog even heel kort eigenlijk 2 hele gave dingen benoemend. Nico Hülkenberg en Fernando Alonso. Nico Hülkenberg die bijna zijn teamgenoot Bortoletto bij die spin achter Max T-bone op een of andere magische wijze weten ontwijken. Rijdt uiteindelijk naar plek 8, pakt punten. En ja, ook Fernando Alonso in dat hok genaamd Aston Martin wat gewoon punten pakt.
2: Ja, dat was fantastisch. Nou ja, Bortoletto inderdaad, dat was echt een narrow escape. Maar godzijdank is dat goed gegaan, want dat had heel veel slechter kunnen aflopen. Dus ja, heel grappig dat op zijn leeftijd zijn reflexen nog aardig goed zijn. En dat bleek te kloppen. En ja, Alonso, dat is ook leuk. Dat gaat ook terug naar het begin van het weekend. Hè. Honda natuurlijk de eerste grote motorupdate van het jaar. Dan hadden wij een sessie met die hoofdengineer van Honda, Shintaro Orihara. En die had dan een papiertje meegenomen. Geweldig papiertje. Hij had namelijk opgeschreven: vraag mij alles, maar niet hoeveel pk deze update oplevert. En ook niet hoeveel rondetijd. Daar wilde hij niks over zeggen. Honda was een klein beetje, ja, na de vernederingen van begin dit jaar waren ze een beetje voorzichtig. Maar goed, uiteindelijk valt er met strategieën en dat soort dingen valt het allemaal op zijn plek. En het is wel fijn om te zien, niet alleen voor Alonso, maar ook voor al die mensen bij Honda. En Aston Martin, dat ze in ieder geval weer meedoen en niet meer iedere weekend kansloos de rode lantaarn dragen. Dus ja, ik ben op zich ook van het menselijk oogpunt wel blij om dat te zien.
1: Nou, we hebben in ieder geval een fantastische zwanenzang gehad wat dat betreft voor Zandvoort in de
2: Ja.
1: Formule 1. Nou ja, wat dat betreft een dikke, dikke voldoende qua race. Ronald Vording van motorsport.com, mag ik je danken voor je tijd en spreek elkaar ongetwijfeld snel weer.
2: Tot de volgende, graag gedaan.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Errol Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar en hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Errol, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Errol, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk. En zo bleef het eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat, hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4-jarige judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, nou, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon. En die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is er met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het ook over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En, ja, dat.
1: Je zegt, ik ben op 8 jaar geleden.

0: om een leuk wedstrijdje te doen. En dat, ja, nou, dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En ja, zo eigenlijk, zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En nou, uiteindelijk, toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me gewoon heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je, nou ja, voor het eerst eigenlijk bewust was dat je, nou ja, misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
0: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van, ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En ja, zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En van ja, weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En nou, zo ja, rol je er een beetje in. En ja, zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het nou ja, van het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het nou ja, iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Nou ja, komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld, nou ja, wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
0: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, ja, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen, ja, toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ja, ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Nou, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, nou ja, jezelf toch wel, nou ja, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij, ja, snel in zat vanuit nature, of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
0: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, nee ja, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus ja, dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel, ja, dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En het, ja, dat eigenlijk.
1: Ja, want nou, de reden waarom ik dat ook vraag is, nou ja, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
0: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt, waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in, ja, ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn ja, allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
0: Ja, ja, zeker. Afgelopen seizoen ja, zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus ja, zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat, ja, dat hoort er ook bij. En ja, uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En ja, deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om, nou ja, tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, nou ja, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. Want nou ja, we spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk even, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
0: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het ja, judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan nou, daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus, nou, ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij, en het, ja, het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks dat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen

0: niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
1: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen. Dus ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje.
0: Ja.
1: Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
0: Zeg maar de Grand Prix voor de jeugd.
1: Ja,
0: eigenlijk. Ja,
1: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk veel niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie. En ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
0: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
1: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
0: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
1: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup, die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
0: Want als we gewoon even kijken naar zeg maar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
1: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nou, Nederlands kampioen, daar ja, in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
0: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? Weet je, de Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
1: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En en je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
0: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor een stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
1: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat helemaal goed komt.
0: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee. Dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
1: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
0: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
1: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red en dan gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
0: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee dat ze toch extra op jou letten?
1: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt, maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
0: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. Helaas, de bond zelf, de judobond, helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
1: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland. Veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
0: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
1: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
0: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
1: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan. Maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
0: Nou, laten we nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
1: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat te laten gebeuren.
0: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen. Wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
1: Ja, een stip op de horizon zon zou kunnen zijn. Nou, de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
0: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
1: Bedankt. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
3: Voetbal.
4: Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
0: Volleybal.
5: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
0: Tennis.
6: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over 1 nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar ja. Later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Hij zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst, moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Ja, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland, en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europese kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen het zijn zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak. Daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal. Want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij. Vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, we ontkomen er weer niet aan. Ja, ik zeg het nu eigenlijk al bijna elke week. Want elke week beginnen we eigenlijk met de FIFA en Gianni Infantino. Waar rook is, is vuur, zeggen ze dan. In dit geval, deze man ligt behoorlijk onder vuur. Terecht ook, van heel veel verschillende kanten. En dan krijg je toch dat op een of andere manier er steeds meer loskomt. Steeds meer dingen naar buiten komen over hem.
2: Ja, ze zeggen maar rustig, maar hoge bomen vangen veel wind. Hè? En meneer Gianni Infantino is nu het doelwit en het net lijkt zich te sluiten rondom hem. Ik ontkom niet aan die conclusie. Want nu komt daar opeens ook een liefdesaffaire bij die hij zou hebben gehad in zijn periode als secretaris-generaal van UEFA. Dat was voorafgaand aan zijn FIFA-voorzitterschap. Waarbij door de UEFA een bedrag van 6 cijfers voor de komma zou zijn betaald aan zwijggeld. De naam van de betreffende dame die bij UEFA werkte is niet genoemd, maar met het cashbedrag op zak zou zij zijn ontslagen en zij zou echter ook nog de kosten goed hebben gekregen van een MBA-studie voor een in Zwitserland gevestigde business school. Ja, FIFA natuurlijk ontkent het hele verhaal. En UEFA geeft geen commentaar. Nou ja, dat zegt genoeg, lijkt mij. Want als UEFA zegt geen commentaar, dan kan je gevoeglijk aannemen dat het verhaal wel enigszins klopt. Intussen, op een heel ander front, maar wel nog in Infantino en FIFA, mengt ook Donald Trump, niet geheel onverwacht natuurlijk, zich in de discussie over het al of niet verwijderen van Infantino uit FIFA. Ik quote even een uitspraak van Trump. It would be a terrible mistake that as a result of the present rumors, Gianni would be ousted from his presidency of FIFA. Nou, het is dus de lamme helpt de blinden, zou ik bijna willen zeggen. Intussen is de FIFA chief operating officer, dat is een Kevin Lamour, een Fransman, ontslagen omdat hij openlijk zich heeft uitgesproken over het gekke, vreemde wangedrag van meneer Infantino. Hij zei daarbij van, ik besefte dat toen ik die uitspraken deed, dat ik zou worden ontslagen, maar dat is dan maar zo, ik kan hier niet blijven werken. Eerder verliet ook al Carlos Cordeiro, en dat schijnt de echte vertrouweling te zijn geweest van Infantino, die schijnt ook ontslag te hebben genomen uit FIFA. Dus het is daar echt een duiventil op het ogenblik, ook ten aanzien van medewerkers. Intussen ga ik nog even door met deze feuilleton, of noem het maar een comedy-serie. Want de OFC, en dat is de Oceania Football Confederation. De FIFA heeft de wereld opgedeeld in continenten. En dit is er één van. Deze OFC die heeft openlijk steun aan Infantino gemeld in de verkiezingen volgend jaar voor het FIFA-voorzitterschap. Pikanter is dat Nieuw-Zeeland, behorend tot de OFC, direct reageerde dat zij deze steun absoluut niet onderschrijven. Dus de OFC, ja, het is weliswaar een heel klein werelddeel. In de FIFA met maar 11 van de 211 stemmen. Het belangrijkste land zegt alweer onmiddellijk van wij steunen dit niet. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat de andere landen in die OFC zijn kleine landjes en die laten zich makkelijk lijmen door meneer Infantino. Want die moet het ook hebben van de landen in Afrika en in Azië. De kleine landen die nogmaals makkelijker te lijmen zijn. Dan tenslotte nog ga ik even door. Maar dan hebben we het gezaghebbende medium The Athletics. En dat is een onderdeel van de New York Times. Omschrijft meneer Infantino als volgt. Hij houdt niet van de media. Hij vliegt de hele wereld over in een privéjet. Die wordt beschikbaar gesteld door Qatar. Hij is voorzitter van een grote organisatie met statuten en volop reglementen, maar hij neemt alle beslissingen solo en vertelt slechts enkelen wat hij doet. Hij houdt van glamour en vuurwerk. Hij wil zaken doen met de Kushner-familie. En dat is de schoonzoon van Trump. En hij vindt dat hij onderbetaald is. Nou, ik zou daar gemakkelijk nog even aan toe willen voegen. Hij woont in Qatar, in een door Qatar geschonken villa. Met zeezicht natuurlijk. Hij heeft zijn salaris in 8 jaar tijd opgekrikt van 1 miljoen euro naar 4,5 miljoen euro. En als die FFE, en dat staat voor Forward, FIFA Forward Enterprise, zou doorgaan, zou hij 45 miljoen euro's per jaar gaan verdienen. Normaal gesproken zit de FIFA-voorzitter 8 jaar, maar Infantino laat zich op 17 maart 2027 herkiezen voor een derde periode van 4 jaar via de gekochte stemmen, zoals ik net al zei, het One Country, One Vote systeem. En het merendeel van de 211 bij FIFA aangesloten landen zijn kleine landjes die dus makkelijk te paaien zijn.
1: Ja, dat is natuurlijk een verschrikkelijk vooruitzicht. Maar hebben ze inmiddels dan het statuur van de FIFA al dusdanig aangepast dat het ook kan? Want dat was toch een van die dingen die eigenlijk nog het onmogelijk maakte voor hem om nog een termijn bij te schrijven?
2: Ja, er zijn in wezen maar 43 landen nodig die een motie aanvragen. En dan wordt er een speciale meeting georganiseerd waar alle landen aan deel mogen nemen. En die kunnen dan gaan stemmen. Maar wat ik eigenlijk belangrijker zou vinden, en daar zit ik een beetje op te hopen in het belang van voetbal, dat er een tegenkandidaat komt. Dus dat bijvoorbeeld de UEFA, de Europese Bond, dat die een tegenkandidaat naar voren schuiven. En dan krijg je een situatie dat echt de landen ook te kiezen hebben. Nu is er op dit moment, voor zover wij weten, nog maar één kandidaat. En dat is meneer Infantino zelf. Ik zit stilletjes te hopen dat er door andere continenten of landen een andere kandidaat naar voren wordt geschoven.
1: Nou, je noemt net The Athletics al, het gezaghebbende medium. Die hebben ook een lijstje naar buiten gebracht. Het is een heel klein lijstje, want het gaat om een top 5. Maar wel de commercially most valuable football players.
2: Ja, dat is interessant. Want zij zetten op nummer 1 Lamine Yamal. Dat heeft natuurlijk te maken met zijn leeftijd. Hè? De Barcelona, een jongetje zou ik bijna nog willen zeggen. Maar die beschouwen zij op dit moment als commercieel gezien als het meest interessante. En dat heeft natuurlijk te maken met zijn leeftijd. En dat iedereen verwacht dat hij gaat doorgroeien tot een wereldspeler. Van het niveau van Messi en Ronaldo. Maar goed, hij staat op 1. Nummer 2 staat Kylian Mbappé van Real Madrid. Nou, ook niet onverwacht natuurlijk. Nummer 3 staat Erling Haaland van Manchester City. De Noorse spits natuurlijk. Nummer 4, en dat vind ik wel verrassend, maar ik ben het er wel mee eens. Dat is die Michael Olise, die de Franse spits en die speelt bij Bayern München. Die toch ook tijdens de WK echt nadrukkelijk zijn gezicht heeft laten zien. En nummer 5, Jude Bellingham, ook van Real Madrid. De Engelsman die ja, natuurlijk bij het vorige WK ook al uitblonk en dit keer weer. De afwegingen die zijn gemaakt, heeft de Athletic, zijn het aantal huidige sponsors dat ze hebben. Natuurlijk aan de toekomstige verwachtingen van die spelers. Potentiële sponsors, media zijn gevraagd en last but not least ook de fans zijn geraadpleegd. Nou, ik weet niet hoe ze dat gedaan hebben, maar ik neem de Athletic dermate serieus dat ik er niet aan twijfel dat ze dit heel zorgvuldig hebben samengesteld.
1: Dan gaan we nog even naar Engeland en Spanje, want daar wat kleine voetbalnieuwsjes.
2: Ja, Leicester City, nu de club die in 2016 alweer, dat is alweer zo lang geleden, voor een shock zorgde door de Premier League te winnen, is te koop. De Thaise eigenaar heeft de club in de etalage gezet. Mensen die het zouden moeten weten waarderen de club op $300 miljoen. Dat is natuurlijk heel veel geld, maar in de huidige bedragen die in het voetbal rondgaan is dat eigenlijk een voortje, zou ik bijna willen zeggen. Het heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat de club nu in League One speelt, dus niet meer in de Premier League. Dat is de competitie net onder de Premier League. Dus nou, als je nog behoefte zou hebben om een club te kopen, Robert, $300 miljoen voor Leicester City. Dan de 2027 Spaanse Supercup. Die zal in Istanbul worden gespeeld van 2 tot 7 februari. 4 clubs zullen daarin deelnemen. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid en Real Sociedad. Dit eigenlijk puur commerciële spektakel werd voorheen in Saudi-Arabië gespeeld voor erg veel geld. Jij weet intussen, en de luisteraars, trouwe luisteraars zullen dat ook wel weten, ik ben daar fel tegen. Ik vind dat die clubs zich daar echt schuldig maken aan zich vervreemden van hun fans. Want die kunnen

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio.
1: Zo, we denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Ja, we gaan naar de telefoon, want we gaan in gesprek met Esther de Roo. In de sportwereld ook bekend als EDS-ster, want ze heeft het Ehlers-Danlos-syndroom. Maar ook een neurologische amyotrofie. Ja, het zijn moeilijke woorden. Die zijn opgeschreven voor mij. Maar ook schade aan haar rechterbeen door tromboses. En sport is voor haar essentieel om te blijven functioneren. En ja, vorig jaar werd zij gewoon wereldkampioen Hyrox in haar Adaptive Divisie. En dit seizoen gaat zij voor de Adaptive Grand Slam. Namelijk 5 wereldpodia in 6 maanden tijd. Laten we het met haar over gaan hebben. Esther, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nou, wat een goede aankondiging. Het klopt inderdaad... Helemaal. Het klinkt, als je het zo even opnoemt, klinkt het inderdaad wel impressive. Ja,
1: vooral de hele moeilijke woorden klonken impressive. Maar ik denk dat jou dat wat makkelijker afgaat om uit te spreken.
2: Ja, ik heb het te vaak geoefend. Ik heb inderdaad Ehlers-Danlos een bindweefselaandoening. En door die bindweefselaandoening heb ik bij de geboorte van onze dochter een auto-immuunreactie gehad, waardoor ik de spierziekte neurologische amyotrofie heb opgelopen aan mijn rechterarm. En daarnaast vele tromboses, waardoor mijn been inderdaad beschadigd is. Ja,
1: ja, nee, makkelijk om te zeggen, dat helpt niet mee dan als je sport.
2: Absoluut niet, nee. Dat is, het is niet heel handig, maar het wonder boven wonder, het lukt me dus wel.
1: Want hoe ziet jouw sportieve leven er dan eigenlijk uit? Hoe krijg je toch al deze prachtige prestaties voor elkaar? Terwijl je dus hier ook mee moet dealen.
2: Ja, dat is een hele lange weg geweest van ontdekken. Ik ben er dus uiteindelijk achter gekomen dat sporten voor mij essentieel is om te kunnen functioneren. En door dat te blijven doen, kan ik in het dagelijkse leven weer functioneel actief zijn.
3: Ja, en toen jij met je beperking te maken kreeg, wat kon je toen wel? En zeg maar, wat is het verschil met na veel trainingen en veel sporten, wat je nu wel kan en wat je toen niet kon?
2: Nou, een van mijn eerste doelen was, voordat ik voor de zoveelste keer ging revalideren, is een dagje alleen met mijn kinderen naar de Efteling gaan. Dus zelfstandig met de auto daar naartoe rijden. Een dagje in het pretpark zijn en dan 's avonds weer terugrijden alleen. Dat was een van mijn eerste revalidatiedoelen die ik na 5 jaar... sporten bereikt heb. Dus dat ging eigenlijk van een situatie dat ik nauwelijks meer kon lopen naar een dagje weg.
3: Ja, en dan ben je, zoals we dat zeggen, een breedte sporter. En dan komt er een moment dat je veel meer gaat sporten. En hoe ben je toen uitgekomen bij wat je nu allemaal doet? High cross, crossfit, allemaal hele mooie spectaculaire sporten. Ja, dat ga je ook niet van de een op de andere dag doen.
2: Nee, absoluut. Ik ben begonnen eigenlijk na verschillende mislukte revalidaties in revalidatieklinieken, waar eigenlijk altijd werd gezegd, nou, je moet er rekening mee houden dat je wellicht rolstoelgebonden wordt. Je moet rustiger aan gaan doen. Je moet voorzichtig zijn en ga vooral niet over je grenzen en ga niet sporten, want dat is gevaarlijk voor je en dat kan allerlei consequenties hebben. Ik ging uiteindelijk die revalidatie meerdere keren aan en ik kwam er uiteindelijk altijd slechter uit dan dat ik daarin ging. En op een gegeven moment was ik daar zo klaar mee dat ik dacht, dit kan gewoon niet oké zijn. En via via ben ik terechtgekomen bij Charles Verschuren, die de eigenaar is van CrossFit Gemert in Gemert. En hij zei, ik wil wel met jou aan de gang gaan om te kijken van wat is er mogelijk. Maar je kan niet het niveau aan wat we op dit moment hebben in de basislessen. Dus ik noem het altijd een beetje gekscherend het kneuzenclubje. Met een aantal andere mensen die ook aan het revalideren waren. Mochten wij 1,5 jaar lang buiten de lessen, ging hij met ons aan de slag om de basisvaardigheden zoals push-ups, het zij op je knieën of het rennen, dat soort dingen weer aan te leren. En voor mij was dat het vooral in dat ik een enorme bewegingsangst had ontwikkeld. Want ja, als er altijd tegen je wordt gezegd dat moet je maar niet doen, dan denk je dat is niet goed. De pijntjes die je voelt, dat soort dingen maken je heel onzeker als je altijd dus vertelt van dat moet je maar niet doen.
1: Ja, wanneer kwam voor jou dat moment dat je daadwerkelijk ook merkte van, hey, dit werkt wel voor mij na al die mislukte revalidatietrajecten?
2: Nou ja, in het traject van de anderhalf jaar dat ik buiten die lessen heb gesport, kostte me dat echt letterlijk bloed, zweet en tranen. Ik ging echt van de training naar mijn bed of naar de bank de hele week. Want het was zo'n intensieve periode. Dat kostte me echt alles. Maar ik was zo vastbesloten dat ik het voor mij het doemscenario, dat ik dat niet wilde. Dat ik echt wilde proberen van, ja, wat is er dan wel mogelijk. En uiteindelijk mocht ik dus doorstromen naar die gewone les. Waarvan ik dacht, nou ja, dit is nu wel echt top dat ik dit al kan. Nou ja, van één keer crossfit ging ik naar twee keer in de week crossfit. En uiteindelijk was ik eigenlijk 6 dagen in de week aan het trainen en voelde ik me zoveel beter. Ja, laten we vooropstellen dat het beter voelen wel anders eruit ziet dan bij, zeg maar, tussen haakjes normale mensen. Beter voelen was voor mij dat ik kon sporten, dat ik thuis kon functioneren, dus voor het gezin kon zorgen, eten kon koken, het huishouden, dat soort dingen kon doen. Ondertussen ben ik wel mijn baan verloren, omdat ik dat gewoon niet meer op kon brengen. Daar had ik in het hele traject al steeds tegen aan te hikken. Dat blijkt dat dat gewoon niet mogelijk is, maar dat ik gewoon weer kan functioneren. Dat is voor mij echt het meest belangrijke. En dat lukt door dat sporten.
3: Ja, dus wat je ziet is dat je fysiek sterker wordt. Maar je bent ook, als ik het zo ook wel begrijp, ook wel mentaal een stuk sterker geworden.
2: Ja, en dat vind ik absoluut het mooie van sport CrossFit. Ik durf mezelf wel ambassadeur te noemen inmiddels. Ja, je merkt gewoon op allerlei vlakken in je leven is het gewoon ontzettend helpend. Want je begint aan zo'n workout. Vaak denk je, nou, dat gaat me niet lukken binnen die tijd. En daar doe je allerlei successen op, zowel fysiek als mentaal. En dat maakt je echt een stuk weerbaarder in het leven. En daarom heet het ook functional fitness. Je kunt het echt functioneel heel goed toepassen.
3: Nu ben ik zelf bij Hyrox in Amsterdam geweest. Even voor duidelijkheid, ik heb het niet meegedaan, maar wel gekeken. En als ik dat parcours zie, ja, dat is natuurlijk indrukwekkend. Het is ook wel heel gaaf om te zien hoe jij bezig is. Maar hoe gaat dat voor jou? Is dat het precies exact hetzelfde parcours? Zijn er andere regels? Heb je begeleiding? Hoe werkt dat?
2: Nou, in adaptive sporten zijn er gelukkig aanpassingen. Ik val onder de neurologische categorie. In CrossFit is dat de neurologische minor. En in Hyrox is dat major. Daar is een apart programma voor geschreven. Dus wij doen eigenlijk de 8 stations zoals die in Hyrox zijn, doen we ook. Maar met een aangepast gewicht of een aangepaste afstand. We rennen dus ook een andere afstand dan de standaard kilometer bij Hyrox.
3: Ja, echt heel gaaf om te zien. Ik denk dat het in Amsterdam ook wel onderdeel is geweest. Maar ik heb het dag niet kunnen zien. Dus nou, wie weet gaat het nog gebeuren. Maar je bent ook druk bezig met je Grand Slam. En ja, dat is eigenlijk heel goed begonnen in Londen. Meteen een Europese titel in Stockholm, wereldkampioen. En zo gaat het door. Maar volgens mij moet je nog 1 titel in Athene wil je nog behalen. Maar hoe ben je daar nu aan het voorbereiden?
2: Nou, eigenlijk is mijn voorbereiding niet heel anders dan wat ik normaal altijd doe. Die Adaptive Grand Slam is eigenlijk een soort van toevalligheid geworden. Vorig jaar ben ik wereldkampioen Hyrox geworden in Chicago. En op de terugweg heb ik de pech gehad dat ik weer een trombose heb opgelopen. Wat voor mij uiteindelijk kantje boord is geweest. En toen dacht ik, ja, ik moet gewoon echte dingen doen die ik leuk vind. En daar ontbrak eigenlijk gewicht even nog aan. Dat is iets wat ik heel graag doe al heel lang. Toen dacht ik, nou ja, ik ga me gewoon voor een gewichtenwedstrijd inschrijven. En dat ging hartstikke goed. Vond ik hartstikke leuk om te doen. Dus nou ja, zodoende ben ik naar het EK Masters gegaan. En nu, wat er dus nog overblijft, is het WK-gewicht heffen. Maar ik doe daar eigenlijk niet heel veel anders aan dan normaal in mijn trainingen. Omdat CrossFit heeft eigenlijk als onderdelen het Olympisch gymnastiek, het gewicht heffen en een stukje conditioning. Dus daar komt eigenlijk alles samen wat je in Hyrox en gewicht heffen ook weer hebt.
3: En hoe belangrijk is jouw partner in dit hele verhaal en ook op weg naar het kampioenschap in Athene?
2: Nou ja, dat is in het dagelijks leven met Elis Dandels heb je heel veel fysieke verrassingen. En dat kan dan zijn iets wat je eet, waar je ziek van kunt worden, een temperatuur. En ik noem hem altijd mijn blinde geleidehond. Want hij helpt me eigenlijk door het leven heen. En met trainen ook. Dus iets wat we echt samen doen. En je hebt van die standaard programmeringsprogramma's die je kan kopen om fit te blijven. Maar dat is dus niet gericht op mensen die een specifieke aandoening hebben. En daarom hebben we besloten om zelf vooral dagelijks samen te kijken. Ja, wat is er haalbaar? En dat kan zelfs gedurende de dag kan dat weer veranderen hoe ik me voel. Maar dat geldt ook voor thuis. Dus dat is iets wat we samen maar continu afstemmen van wat kan er wel, wat is er nu wel verstandig en wat niet. Dus ja, ik durf wel te zeggen dat het voor mij van essentieel belang is.
1: Want is dat nog eigenlijk misschien het meest klote dan aan Elis Danloos? Dat inderdaad gewoon elk moment van de dag een of andere verrassing kan plaatsvinden die je van tevoren niet ziet aankomen?
2: Ja, vind ik zelf wel. En ik vind het beperkte energieniveau, daar heb ik zelf veel last van. Dus ons sociaal leven buiten het sporten ligt wat dat betreft gewoon op zijn gat. 'S Avonds moet ik echt mijn rust nemen. Maar continu inderdaad de verrassingen en zoals ze dat zo mooi noemen, de comorbiditeiten, de aandoeningen die je daarnaast er nog bij krijgt door die Elis Danlos. Ja, dat is wel gewoon lastig om mee om te gaan. Maar ik ben er dus wel achter gekomen door standaard heel fit te zijn, zijn dat soort dingen ook wel weer beter op te vangen.
3: En dat zou jij nou ook een hele mooie inspiratiebron kunnen zijn voor, nou, er zijn nog echt honderdduizenden mensen die nog thuis zitten en niet aan sport doen. Wat zou je tegen hen zeggen? Want jij hebt toch ook, je bent echt van een punt afgekomen met heel weinig energie tot aan de wereldkampioen. Wat zou jij mee willen geven?
2: Ja, absoluut. Dat is ook wel mijn missie geworden. Ik ben ook niet zo van de sociale media en dat soort dingen. Maar ik ben echt begonnen op Instagram zelf om mijn verhaal en wat ik dagelijks doe om dat te delen. Om vooral inderdaad mensen te inspireren. Om een manier te vinden om te bewegen. Omdat ik zelf heb gemerkt dat het me zoveel meer heeft gebracht dan alleen dat sportmoment. Maar waardoor ik gewoon veel breder veel beter ben gaan functioneren. Dus ik wil absoluut niet pretenderen van mijn patiëntengroep dat we allemaal hetzelfde moeten doen. En niemand hoeft internationale sporter te worden. Helemaal niet. Alleen ik denk wel dat er vooral en helemaal in het crossfit, omdat het zo goed aan te passen is naar ieders niveau, dat er altijd mogelijkheden zijn. En dat het dus heel belangrijk is om daar mee bezig te zijn. En dat geldt natuurlijk eigenlijk niet alleen voor het sporten, maar heel de leefstijl daaromheen.
3: Ja, want na Athene ga jij verder met de volgende Grand Slam nog een keer te doen? Of hoe ziet je toekomst uit?
2: Nou ja, dat is eigenlijk, mijn leven is eigenlijk de Grand Slam. Want ik bedoel, dit is een soort van toevallig ontstaan. En dat was eigenlijk wel, we kwamen er gedurende de weg achter dat dit wel heel bijzonder is. In drie verschillende takken van sport uit te komen op wereldpodia in zo'n korte tijd. Maar eigenlijk is dat iets wat ik eigenlijk gewoon een onderdeel is van mijn leven. Want ik kan niet na de Grand Slam stoppen.
3: Nee.
2: Mijn leven moet blijven bestaan uit sporten en een gezond leven. Omdat dat voor mij voorwaarde is om te kunnen functioneren.
1: Ja, het voordeel is dus als dat op deze manier door mag gaan, Esther. Dan wachten nog wel wat Europese en wereldtitels op je.
2: Ik hoop het, ja. Weet je, het wordt niet makkelijker. Ik word zelf niet jonger. En er komen heel veel nieuwe sporters bij. Maar dat is, uiteindelijk draait het ook niet om de wereldtitels. Het is heel leuk om dit mee te mogen maken. En ik geniet er ontzettend van. Vooral CrossFit Games was echt een fantastische ervaring dit jaar. Maar uiteindelijk gaat het er gewoon om dat het in het dagelijks leven, dat het een vorm ook is van zingeving.
3: Ja.
2: Als chronisch zieke patiënt, als je niet meer kan werken, een van de eerste vragen die mensen altijd stellen is wat voor werk doe je? Als je baan hebt verloren, dan is er wat dat betreft sociaal gezien veel minder over. En nu heb ik toch een vorm gevonden om zin te geven en anderen te vertellen over wat er wel mogelijk is.
1: Nou, tot slot Esther, nu komt dus inderdaad dat WK weightlifting in Athene eraan. Wanneer is het en hoe kunnen mensen jou het beste volgen?
2: Nou, ik heb een website, edester.com, en ik heb een Instagram account, edester. Daar kun je alles op volgen. En ik denk ook wel dat er livestreams vanuit de WK Masters in Athene zijn. Dus leuk.
1: En wanneer? Misschien ook voor de mensen die dat thuis dan kunnen volgen?
2: Ja, het is in september. Volgens mij ben ik 23 september aan de beurt. Het is een heel groot toernooi met meer dan 1600 atleten. Dus het is een meerdaagse toernooi. Maar als ik het goed heb, ben ik de 23 september aan de beurt.
1: Dan gaan we dat zeker in de gaten houden. Esther de Roo, EDS-ster, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast heel erg veel succes daar.
2: Ja, jullie super bedankt.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we het over de NFL hebben, Frank. De National Football League, het American Football. Daar is namelijk weer eens op een rijtje gezet hoeveel de franchises, want het zijn natuurlijk geen clubs, maar franchises, eigenlijk waard zijn. En andermaal zijn de Dallas Cowboys weer het meest waardevol. En je weet het langer, ik heb het vaker gezegd, Frank, maar ik snap niet hoe dat kan. Hoe kan het dat een club die al jarenlang bijna niks presteert, laten we eerlijk zijn, weer uit de bus komt als de meest waardevolle franchise?
2: Ja, ik vind dat wel mooi. Kijk, dit zijn natuurlijk de resultaten die uiteindelijk in de sport bepalen hoe en wat. En dat vind ik ook terecht, want je wilt winnen. En als je niet wilt winnen, ben je ook geen goede sporter. Maar aan de andere kant, de Dallas Cowboys is een club in Nederland vergelijkbaar met een Feyenoord en een Ajax, die met alle respect toch een ander soort uitstraling hebben dan PSV. Terwijl PSV zo langzamerhand bijna net zo vaak, zo niet vaker, kampioen van Nederland is geweest. Maar ja, een sport drijft op tradities. En de Dallas Cowboys is een begrip in de hele Amerika. Ook al hou je niet van het Amerikaanse voetbal, dan weet je wel wat de Dallas Cowboys zijn. En heel veel andere van de franchises weet je niet eens wat ze zouden zijn. Dus dat vind ik ergens wel leuk. Maar goed, de waarde van de club die wordt door Sportico gesteld op $15,5 miljard. En dat is 21% meer dan in 2025. Nou ja, in een andere grote Amerikaanse sport, het basketbal, werd vorige week de Los Angeles Lakers verkocht voor $12,5 miljard aan onder andere Joshua Kushner, daar heb je hem weer, de broer van de schoonzoon van Donald Trump. En dat is, dus geeft zomaar weer even binnen een week aan waarin we ons waarom we ons bevinden in de waarde van sport op dit moment. Nog niet zo lang geleden spraken we over een miljoenenbusiness, nu praten we al over een miljardenbusiness. En we worden echt met de neus op de harde feiten gedrukt. De eigenaar van die LA Lakers, Mark Walter, kocht de Lakers 14 maanden geleden voor $10 miljard. Dus hij maakt in ruim een jaar tijd een winst van $2,5 miljard. Nou, waar kan je dat maken tegenwoordig? In een jaar tijd, $2,5 miljard in een jaar. Dat is toch erg aantrekkelijk. En overigens, diezelfde Mark Walter is ook aandeelhouder in Chelsea, samen met Todd Boehly. En zij zouden ook hier aan verkoop denken. Je zou bijna denken dat meneer Walter, een van de meest vermogende mensen van Amerika, dat hij geld nodig heeft. Maar goed, ze willen hun aandelen verkopen en een geïnteresseerde partij zou zijn Clear Lake Private Equity Fonds uit Santa Monica, Los Angeles. Dus de bedragen die vliegen je weer om de oren en je schrikt er bijna van. Maar als je mij vraagt naar mijn mening hierover, ik begrijp het. En ik denk ook dat we het plafond nog steeds niet bereikt hebben.
1: Ja, toch wil ik even een vergelijking maken. De laatste keer dat de Dallas Cowboys de Super Bowl wonnen, was ik 4 maanden oud. Dus dat is alweer een tijdje als je weet dat ik in 95 geboren ben. Laten we het hebben over iets heel anders. Hendrik Beerda Brandbureau, die is met een lijst naar buiten gekomen van de top 10 sterkste sponsormerken van ons land. Daar wil jij een kleine kanttekening bij plaatsen.
2: Ja, ik vind het sowieso, en ik zou noemen die top 10, een ernstig merkwaardige top 10. De eerste conclusie, daar kan ik nog wel in komen, is dat de sterkste stijger van 2026 is Visma. Nou ja, dat is van de wielerploeg natuurlijk. Maar wat ze nou in 2026, Vingegaard heeft de Giro gewonnen. Maar in de Tour de France is hij uitgevallen door een ongeluk. Dus, maar goed, hij staat ook niet in de top 10, Visma. Maar volgens Beerda ziet die top 10 er als volgt uit. Nummer 1 Albert Heijn, nummer 2 Philips, nummer 3 Jumbo, nummer 4 KPN, nummer 5 PostNL, nummer 6 Coca-Cola, nummer 7 KLM, nummer 8 Nike, nummer 9 Ziggo, nummer 10 ING. Nou, ik moet echt mijn grote twijfels over deze top 10 uitspreken. Wellicht gezien mijn focus op sport, dat ik enigszins subjectief ben. Maar laten we wel zijn, sport speelt in sponsorland, steekt met kop en schouders boven alle andere sponsordomeinen uit. Dus het is te verwachten dat een top 10, dat daar met name grote sportsponsors in staan. Want waar is bijvoorbeeld Rabobank? En waar is bijvoorbeeld Odido? En waar is de NLO met staatsloterij? En Nike, die staat er wel in, maar op 8. En Adidas staat er helemaal niet in. En waar is Heineken als sponsor van de Champions League, sponsor van de KNVB en sponsor van de Grand Prix van Zandvoort? Dus ik begrijp eigenlijk helemaal niets van deze top 10. En ja, spreek dus mijn verbazing uit over deze. En ik hoop dat er reacties op gaan komen van iemand die mij kan uitleggen hoe die is tot stand gekomen.
1: Ja, want ik zit even verder nog even naar die top 10 te kijken. Maar dan bijvoorbeeld ook Philips op 2. En dus ik mag eigenlijk te bedenken, ja, qua naamgeving het Philips Stadion na de merk Philips aan zich in de sport. Kan er niet echt, zeg maar, heugen waar dan nog meer te vinden is. Ja, de kenner weet wel dat ze bijvoorbeeld mede in dat Eindhoven Brainport consortium zitten. Maar ja, dat is natuurlijk een samenvoeging van grote merken uit het Eindhovense, uit het Brabantse, wat zich verenigd voelt. Maar ja, op het Philips Stadion na, ik kan ze niet plaatsen.
2: Nee, ik ben het met je eens. Hè. De P van PSV staat nog steeds voor Philips, maar dat weten ook heel veel mensen niet. En dat inderdaad, dat Brainport, wat op het shirt staat bij PSV, dat

0: Dan gaan we, totdat het zover is, nog naar de groene en de gele kaart. Vertel Frank, aan wie gaan we ze deze week uitreiken?
1: Ja, het zal niemand verbazen dat mijn groene kaart voor deze week gaat naar de Nederlandse Atletiek Unie voor de meer dan goede resultaten die werden geboekt in Birmingham tijdens het EK van vorige week. Het meest succesvolle EK ooit met 14 medailles, waarvan 5 keer goud. Dat is 2 keer meer dan het vorige EK in Rome, of 2 medailles meer dan het vorige EK in Rome 2 jaar geleden. En mooi vind ik ook dat dit succes dus niet eenmalig is. De Atletiek Unie verdient wat mij betreft een groot compliment voor het duidelijk succesvol topsportbeleid. Want Nederland eindigde in Birmingham als 4e in het medailleklassement. Achter Italië als winnaar, Groot-Brittannië als 2e en Duitsland als 3e. En dat zijn toch hele grote landen. Ze hebben een goed sponsorbeleid of topsportbeleid weten te formuleren kennelijk. Want het is gestadig gegroeid. In Rome waren ze al top. Nu 2 jaar later in Birmingham zijn ze top. Straks in Los Angeles bij de Olympische Spelen, let op, zijn ze ook nog steeds top. Dus een compliment aan de Atletiek Unie, voor mij betreft groene kaart. Dan geel is wat mij betreft voor Zero Sport. Ik ken de details niet, natuurlijk niet, maar ik vind het onbegrijpelijk dat de wedstrijd van FC Sion uit Zwitserland tegen Ajax, waarvan Ziggo notabene de hoofdsponsor is, die wedstrijd voor de Conference League, die zal niet te zien zijn bij Ziggo, zoals normaal gesproken het Europese voetbal wel is. Maar alleen voor €4,99 bij de streamingdienst Kijk, en dat is weer van Talpa. Of dit iets te maken heeft met het vertrek van Ziggo als hoofdsponsor na het lopende seizoen bij Ajax, vind ik weinig relevant. Ik vind dat richting de vele fans van Ajax en richting heel Nederland erg dom van Ziggo om dit te laten lopen. En dan komen ze weliswaar met het excuus, Sion bepaalt aan wie ze het verkopen. Maar als Ajax hun invloed had kunnen uitoefenen, en dat hadden ze kunnen doen, dan hadden ze natuurlijk moeten zeggen ook tegen Ziggo van, jongens, hoe dan ook, dit moeten we uitzenden, zodat onze fans het ook kunnen zien. De goodwill die Ziggo op heeft gebouwd met het shirtsponsorschap van Ajax, vele jaren, fantastische sponsor geweest, dat gaat voor een zeer groot deel nu teniet. En ik vind het een vorm van kapitaalvernietiging en ik vind het dus erg dom. Dus wat mij betreft geheel voor Ziggo Sport.
0: Maar dan ben ik even benieuwd, hè? Want als zendgemachtigde betaal je toch voor de uitzendrechten van de competitie. Geldt het dan alleen vanaf, zeg maar, het hoofdtoernooi? Dat ze zeggen van, ja, Sion bepaalt aan wie ze het verkopen. Want ja, ik snap dan even niet, zeg maar, in hoeverre je dan als zendgemachtigde van alle drie de Europese competities dan deze wedstrijd niet kan uitzenden.
1: Ja, kennelijk is het zo, maar ik begon ook met te zeggen dat ik de details niet ken. Maar kennelijk is het zo dat tot aan de feitelijke kwalificatie, dus de voorrondes, dat dan de thuisspelende club kan bepalen aan wie de uitzendrechten worden verkocht. Zo heb ik het begrepen. Maar ongeacht of dat telt of niet, ik ben ervan overtuigd dat Ajax met zich of samen hand in hand bij UEFA hadden aangeboden. Wij willen er ook voor betalen. Wij willen die rechten hebben voor Nederland. Dat Sion had gezegd, prima. Maar ik ben ervan overtuigd dat er hier gewoon niet echt op in is gezet. Men is voorbij gegaan aan de goodwill die in al die jaren is gekweekt door Ziggo. En die kan nu in één keer een enorme deuk oplopen. En dat vind ik, ja, dat is onderdeel van een goed sponsorschap. Binnenkomen is hemelhoogjuichend hoera hoera. Maar weggaan is vele malen moeilijk. En dat moet je dus heel goed doen. En ze nemen na dit seizoen afscheid. Dus ik kan het een niet loskoppelen van het ander.
0: Nou, hij wordt vervolgd. Frank van der Walbaken, dit was hem weer voor deze editie van de BV Sport Update. Dank weer voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer.
1: Tot volgende week, Robert.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
3: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
4: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
5: Tennis. Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Begin deze maand was fitfluencer Roan Kilian te gast in Uniek Sporten Vandaag. Daar vertelde hij over de sportieve uitdaging die hij zichzelf gesteld had met de titel Disability. Het doel? Liefst 50 kilometer rollen in een rolstoel tussen Culemborg en Nijmegen. En dat is toch een gigantische uitdaging voor iemand die, nou ja, zoals hij zelf zei, nooit verder gekomen is dan een paar meter in de achtertuin. Zijn inspiratie is zijn broer Micha, die zelf in een rolstoel zit en begin deze maand ook te gast was. Afgelopen zondag was het dan zover en stond de tocht, waarbij hij geld inzamelde voor Fonds Gehandicaptensport, op het programma. Ja, wij zijn natuurlijk bij All Sports Radio heel erg benieuwd hoe het eigenlijk gegaan is. Roan, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, dankjewel.
1: Allereerst ben ik heel erg benieuwd. Hoe voelt het lichaam? Hoe zijn de armen?
2: Ja, het is. Ik heb vooral viel het heel erg tegen voor mijn rug en mijn nek. Mijn armen had ik wel verwacht. En ja, ik heb wel een stuk of 6 blaren op mijn handen zitten. Desondanks de handschoentjes. Maar ja, het valt me momenteel nog allemaal mee. Ik vind dat ik positief ben uitgevallen zo de dag later.
1: Nou ja, dat is in ieder geval goed om te horen. Want ja, dat is wel even voor de mensen die thuis zitten te luisteren en denken van. Waar hebben we het nou eigenlijk precies over? Jij hebt eigenlijk gewoon nul ervaring hiervoor met het rollen in een rolstoel. Ja, de zogeheten paar meters waar je het over had in de achtertuin, toen ook in de uitzending. Maar dan gelijk 50 kilometer. Ja, dat is zelfs voor hele getrainde rollers eigenlijk al heel erg uitdagend. Dat is eigenlijk waar we mee te maken hadden. Hè? Eigenlijk een krankzinnige tocht als je erover nadenkt.
2: Ja, absoluut. Ja, ook iedereen die ik vertelde, die verklaarde me ook voor gek. En ik wist ook dat het gewoon heel zwaar ging worden. Nou, dat was het ook niet. Het was echt niks minder dan dat gewoon. Maar ja, het is gelukt. En het was tot, denk ik, kilometer 10, 15 was het echt dat ik dacht van nou, dit gaat echt super lekker. Maar rond een kilometer of 30 kwam wel die man met de hamer. En toen was het wel echt even op tandvlees de laatste 20.
1: Ja, ik wil zeggen, dan moet je inderdaad nog 20 seconden. Dan ben je pas net eigenlijk halverwege.
2: Ja, het was wel grappig. Want ik zat op een gegeven moment volgens mij op. Even denken hoor. Ik zat op 38. En ja, het was uiteindelijk dus 52 kilometer in plaats van dat het 50 is geworden. En toen dacht ik van ja, die laatste 14, dat klinkt dan heel weinig ineens. Maar dat waren wel de meest ellendige.
1: Neem ons even gewoon mee terug naar de dag zelf. Hoe stond je op zondag op?
2: Ik had eigenlijk een hele vervelende nacht, want ik werd echt om het uur wakker. En ik dacht de dag van tevoren, ja, ik ben helemaal niet zenuwachtig. Maar ik denk toch dat er in mijn lichaam iets van spanning zat, waardoor ik ieder uur gewoon wakker werd. En op een gegeven moment was het 6:30. Ik denk, nou, ik ga er maar eens uit, want ik wou een beetje rond 8:30 beginnen. Dus toen ben ik naar de startlocatie gegaan waar een vriend van mij woont. Hebben daar met een heleboel mensen die mij kwamen supporten gewoon een bak koffie gedronken. Even lekker gezeten, de cameraploeg erbij, introotje gemaakt. En toen om 8:30 stipt ben ik begonnen. En nog geen 6 uur later was ik in Nijmegen, dus dat was eigenlijk heel erg goed.
1: Ja, want dat is ook eigenlijk trouwens wel even heel knap, die tocht. Zelf had je iets langer ingeschat wat wel realistisch zou zijn. Maar dan is uiteindelijk, ja, een krappe 6 uur later is best wel heel erg snel gegaan dan.
2: Ja, het ging echt ook een heel stuk harder dan ik zelf had verwacht. En het verschilde ook wel heel erg per kilometer. Want ik heb een kilometer gehad die ik in 5 minuten deed. 5 minuten en 3 seconden. Ja, dat was super snel. Maar ik heb ook een kilometer gehad die duurde gewoon 12 minuten. Dus het was ook echt heel erg het verschil tussen de ondergrond. Sommige wegen liepen schuin af. Moest ik telkens corrigeren. Dus dan doe je een harde haal. Ja, dan kom je net 0,5 meter naar voren. En dat is heel frustrerend. En een kleine pauze van 5 minuten heb ik ook gehad. Maar ja, het ging eigenlijk de momenten dat ik gewoon over een dijk ging. Of over een midden van de weg gewoon ging rijden. Omdat het lekker vlak is. Ja, daar ging gewoon als speer. Daar ging gewoon 12, 13 kilometer per uur, denk ik.
1: Ja, want op een gegeven moment dan ga je beginnen. Wat had je vooraf, zeg maar, berekend ook als het gaat om misschien tactisch even een stopje her en der. Waarschijnlijk een keer een plaspauze is natuurlijk ook wel handig. Of ergens even een kleine pauze dat je wat kan, goed kan eten of drinken. Want dat is, nou ja, als je aan het rollen bent ook een stuk lastiger. Uiteindelijk is maar 1 stop gedaan.
2: Ja, ik heb echt daar bewust ook voor gekozen. Want ik was op een gegeven moment onderweg. En ik had een heleboel supporters die telkens om de 5 tot 10 kilometer ergens stonden. Daar een fles met wat elektrolytes voor me hadden. Dat ik gewoon snel een slokje kon drinken en dan gelijk weer door. Dat duurde meestal dan echt slechts een aantal seconden. En op een gegeven moment rond kilometer 25. Toen dacht ik van ja, ik moet nou ook wel heel erg nodig naar het toilet. En echt even wat eten gewoon. Dus toen ben ik een minuutje of 3 tot 5 gestopt. En daarna weer ingestapt en weer doorgegaan. En eigenlijk ja, naast af en toe een slokje drinken bij de sporters, niet meer gestopt en gewoon doorgegaan.
1: Ja, dat is dan trouwens ook maar een heel kleine stop dan om even te plassen en te eten als je het over 3 tot 5 minuten.
2: Ja, dat was echt even snel. En ik merkte ook gewoon vooral, kijk, ik heb er niet echt voor getraind. En dat is niet om daarmee te koop te lopen, absoluut niet. Want het is gewoon, ik wist het gaat fysiek gewoon heel erg zwaar worden. Maar ik heb mentaal mezelf heel goed voorbereid. En ik kwam gewoon in een bepaalde staat mentaal. En dan kun je echt 8 beren voor iemand neerzetten. En dan kun je gewoon doorgaan, een beetje zo'n soort van opgewakkerde adrenaline. En als ik gewoon, dan weet ik, ik moet gewoon door blijven gaan. Op het moment dat ik stop, dan ga ik de pijntjes voelen. Dan ga ik ineens beseffen hoe ver ik nog moet. En dan weet ik gewoon van mezelf, dan gaat het niet meer lukken. Dus ik moest gewoon door blijven gaan.
1: Ja, dat was ook de flow waar je vooraf over sprak, waar je eigenlijk in wilde raken. Maar dat is, als ik het zo hoor, heel goed gelukt.
2: Ja, absoluut. Ja, het ging echt super hard. Het was, moet ik ook wel zeggen dat de supporters me ook echt hebben geholpen. Ook al leek het misschien voor hun niet zo, omdat ik af en toe, als ze dan ergens stonden, dat ik er gewoon eigenlijk bijna snel voorbij raced en weer door was. Maar ja, dat motiveerde heel erg. Want ik merk dat iedere keer de eerste 1, 2 kilometer daarna gewoon weer echt heel makkelijk gingen. Maar het einde was echt, daar ging ik echt helemaal stuk.
1: Ja, nu reed je dus tussen Culemborg en Nijmegen. Wat was het zwaarste moment uit de route? Want nou ja, op zich zit je wel natuurlijk wel een deel nog door de Betuwe natuurlijk. Daar is het allemaal redelijk vlak. Maar ja, richting Nijmegen. Ik kan me in ieder geval wel wat bruggen onderweg her en der ontdekken. Waar ik denk van daar moet je toch wel aardig tegenop rijden.
2: Ja, ik heb 2 bruggen gehad inderdaad, waar ik echt van die viaducten waar ik echt overheen moest. Dat was wel echt omhoog heel erg taai. Maar wat ik uiteindelijk ook in de uitzending volgens mij heb gezegd, en daar hield ik ook heel erg aan vast als ik naar boven aan het rollen was, is van ja, dit gaan we ook weer naar beneden. Dus dat wordt een stuk makkelijker. Dus ja, dat was op zich wel goed te doen. Maar het zwaarste stuk was denk ik rond Kesteren, want daar moest ik ook een dijk oprollen. En er was heel weinig vlakke ondergrond. Alles liep een beetje schuin af. Ja, met de fiets allemaal prima te doen. Maar toch met de rolstoel was dat echt was dat super taai. En ik had wel een grappig moment op een gegeven moment. Ik moest een dijk op. Nou, dat was niet omhoog te rollen. Dat kon letterlijk niet. Want ik deed er alles aan, maar ik rolde telkens terug. En dan kwam een man aan en die zei, moet ik je even een zetje geven? En toen zei ik tegen hem, nee, hoeft niet, ik loop wel. Dus ik tilde die rolstoel op. Nou, je zag die man kijken alsof die water zou branden.
1: Oh, dat is inderdaad. Maar ja, zonder context is dat natuurlijk ook wel interessant om mee te maken.
2: Ja, precies.
1: Maar nu zeg je, wat omhoog moet ook weer naar beneden. Daar hield je ook heel erg aan vast. Maar ja, dan kom je natuurlijk nog tot de conclusie waarschijnlijk. Dat als het net zo snel ongeveer weer afrolt, dat je dan ook niet even los kan laten of je handen rust kan geven. Dan moet je natuurlijk ook jezelf enigszins afremmen.
2: Ja, klopt. Ja, dat was inderdaad wel echt waar ik rekening mee moest houden. Ik had twee heuvels die op zich niet heel stijl waren, maar wel gewoon vooral heel lang omhoog. Ja, dat was ook wel vrij goed te doen naar beneden. Was gewoon heel een klein beetje bijsturen af en toe. En hoef ik niet heel erg te remmen. Maar op een gegeven moment had ik inderdaad ook een stukje dat ik echt een dijk af moest. Ja, dat was echt super stijl. En ik deed er nagenoeg alles aan om af te remmen. En die voorbeeldje begon te trillen omdat ik gewoon echt zo hard ging. Toen dacht ik, ja, ik kan hier letterlijk nu gewoon voor overvallen. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. Ik heb het goed weten te corrigeren op de weg naar beneden. En het is allemaal prima verlopen eigenlijk.
1: Nou ja, op een gegeven moment kom je dan een kleine 6 uur nadat je uit Culemborg vertrokken bent aan bij het huis van je broer Micha in Nijmegen. Hoe vond hij het dat je het gehaald had en ook nog binnen een zeer afzienbare tijd?
2: Ja, hij vond het geweldig. Het was wel mooi, want ik zag op een gegeven moment, ik zat er wel echt doorheen. Ik moest nog 800 meter en ik zag in de verte kunnen staan met de spandoeken die ze voor mij hadden gemaakt. En toen dacht ik van, oké, deze 800 meter gaan we gewoon in één keer even doordrukken nu. Want ik stond echt op punt om 3 keer uit te stappen. Dus toen zag ik hun in de verte en toen ben ik daar snel naartoe gereden. Toen stond mijn broer daar met een paar van zijn vrienden. En toen hebben we eigenlijk de laatste 2 straten met z'n 4 jaar gerold richting zijn huis. Dus ja, dat was ook een mooi moment. En uiteindelijk super blij dat ik klaar was. En ja, hij was super trots. Hij was super blij. En hij zei ook van ja, het is echt niet normaal hoe snel je het ook hebt gedaan. Maar dat krijg ik heel veel te horen. En dat is ook echt nogmaals wat ik zelf absoluut niet had verwacht van tevoren.
1: Nee, precies. Ja, en het mooie is, kijk, hij is natuurlijk jouw grote inspiratiebron. Dus extra mooi dat hij natuurlijk zo trots op je is. Nu deed je dit ook voor om geld op te halen voor het Fonds Gehandicaptensport. Is dat een mooie actie geweest ook?
2: Absoluut, absoluut. Het doel was eigenlijk om in de maand €2000 op te halen. En nou, dat hadden we vrij snel gehaald. En momenteel zit de teller nu op 33.500 volgens mij. En ja, we hebben tot 1 september heb ik de actie neergezet. Dan vind ik het wel een mooi moment voor de check te gaan halen. En dan, ja, ik verwacht met de promotie die er nu nog allemaal omheen hangt, dat we wel richting de 4-5K kunnen bouwen.
1: Nou, dat zou heel erg mooi zijn. Tot slot, dit was natuurlijk een fantastische uitdaging. Je zei ook, er was een cameraploeg bij. Wanneer kunnen mensen iets meer verwachten? Misschien wat meer beelden zien van jouw tocht?
2: Op social media, zoals voor mijn Instagram, wat gewoon Rowan Kilian is, heb ik momenteel wat foto's staan van de tocht. En ze is momenteel het bedrijf Concentration waar ik mee samenwerk, is wat video's die dus ook voor mij gefilmd hebben aan het posten op de stories echt momenteel, waarin je echt mijn route kunt volgen, hoe dat in korte fragmenten is gegaan. En vanavond rond een uurtje of 7 zal de volledige video van de route online komen op YouTube, en zal ik die link zelf ook delen op mijn Instagram en andere kanalen.
1: Nou, ik zou zeggen, ga dat zeker volgen. Nogmaals, petje af. Ik zei het ook al tegen je toen je begin deze maand te gast was. Maar ja, ongelooflijk gaaf dat het je en gelukt is. En ook nog eens een keer in zo'n ja, gekke hoeveelheid korte tijd, zeg maar. Dat is echt nog het meest knappe van alles. Rowan Kilian, dank voor je tijd. En nou ja, heel erg veel succes met nog wat komen gaat.
2: Jullie bedankt en heel veel succes met de uitzending. All Sports Radio Live.

0: playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.
2: Get out there.

0: Cor Denneman en Nick Boer.
1: René Martens, CCO van Medux. Dat is de organisatie achter onder meer Medipoint. Is hij een prachtig verhaal. Heeft hij eigenlijk, op zijn 14e liep hij na een ongeval een dwarslesie op. Hij bleef sporten, speelde semi-professioneel rolstoelbasketbal. En hij handbiked nu ook. En ook was hij bestuurslid van Fonds Gehandicapten Sport. Dus wat dat betreft een feest der herkenning vandaag, Nieke.
2: En heel lang.
1: Met René gaan we het hebben over hulpmiddelen als ook sleutel tot zelfstandigheid en sport. René, welkom.
2: Dank je.
1: Toch eens even terug, want jij hebt heel lang ben je ook bij Fonds Gehandicapten Sport actief geweest. Mooie tijd geweest.
2: Ja, we kennen elkaar natuurlijk al een hele lange tijd. En ik vond na mijn actieve sportcarrière dat ik minimaal verplicht was om iets terug te doen. En zo heb ik een hele tijd bij Niek in zijn team gezeten als bestuurder. Maar ook bij de Esther Vergeer Foundation, ook bij het NRC-NSF. En ik vind het Fonds Gehandicapten Sport bij uitstek een hele mooie organisatie die elke dag bezig zijn om sport mogelijk te maken. En dat heeft mij heel veel opgeleverd.
1: Nou, Nieke, wat is jouw mooiste herinnering aan René?
3: Tje. Het gaat echt terug tot 92. Want ja. Barcelona, ik was daar niet zelf bij overigens. Want ik ben op 4 augustus namelijk getrouwd 1992. Dus, en toen waren de Paralympische Spelen. Maar ik kende René wel uit die tijd. Ik misschien ervoor nog niet eens zo heel erg, maar wel kort daarna. En René is bij ons echt in beeld gekomen op het moment dat je natuurlijk bij ons in bestuur bent gekomen. En hij vertelde over NRC-NSF. Heeft hij natuurlijk in de topsportcommissie volgens mij gezeten. Bij Ben ben je nog geweest. Ja, wij zijn elkaar altijd overal tegengekomen. Maar ook met Medux. Daarvoor zelfs bij Sunrise denk ik nog.
2: Ja,
3: heb je ons
2: geholpen. Ja, bij Sunrise ben ik ook gezeten, ja.
3: Ja, misschien is dat wel het mooiste, denk ik, René. Als ik dan toch terug ga in de tijd dat we denken, we gingen van Klas op Wielen naar School on Wheels. En toen heb jij, toen die hele, echt de eerste serie rolstoelen toen voor ons voor een hele goede prijs geregeld.
2: Ja, ja. Klopt. Ja. Het begin van School on Wheels.
3: Ja, precies. Ja. Dus daar is heel belangrijk, gewoon de voorlichting op de scholen. En dat doen we nog steeds. Dus we hebben hele lange tijd achter ons. En ik denk ook wel voor ons. Dus er is nog genoeg te doen. Dus, en René weet natuurlijk heel veel van enerzijds van sports. Maar aan de andere kant ook van hulpmiddelen. En straks ook nog wel sporthulpmiddelen. En daar valt nog wel wat te bereiken.
1: Nou, absoluut. Ja, René, bij uitstek ben jij toch wel de persoon die het belang wel inziet van hoe belangrijk sporthulpmiddelen eigenlijk zijn.
2: Ja, zeker. En dat is, ik zeg altijd, ik heb veel gereisd voor mijn vorige werkgever vooral ook. En in heel veel landen geweest waar het heel veel minder is. Dus ik zeg altijd, in Nederland hebben we het al ongelooflijk goed voor elkaar. Maar het ziet ons tegelijkertijd dat we het echt elke dag een beetje beter willen en kunnen. En ja, wat zou mijn leven zijn zonder rolstoel? Dan zou ik op bed liggen. En dan zou ik de maatschappij heel veel geld kosten, denk ik dan. En nu lever ik in ieder geval, als ik naar mijn belastingaangifte kijk, heel veel geld op voor de maatschappij. En dat is mooi, weet je. En je kunt, behalve dat je natuurlijk mee kunt doen en actief bent. Ja, is het ook gewoon goed voor je zelfvertrouwen. Is het goed voor hoe je mentaal in het leven staat.
1: Nou, nu zijn we in Nederland heel vaak graag het beste jongetje van de klas. Maar hoe kan het dat het in Nederland zo goed geregeld is ten opzichte van andere landen? Wat maakt ons daarin nu eigenlijk dan uniek?
2: Nou, ik denk dat we in Nederland toch wel onze roots, die zijn wel gestoeld op echt een sociaal stelsel. We hebben een mooie afgewogen coalitie. Die het hart op de goede plek heeft voor ook mensen die het anders zijn in de maatschappij of net even wat minder makkelijk mee kunnen komen in de maatschappij. En daar hebben we mooie stelsels voor. Andere landen hebben een eenduidig stelsel, maar in Nederland hebben we mooie stelsels. En tegelijkertijd binnen dat stelsel is nog wel veel meer mogelijk. Want we geloven er in Nederland in en dat is ook wel, dat zegt in Nederland goed voor elkaar tegelijkertijd. Zijn er in Nederland, doen er al heel veel meer mensen mee participeren, met een mooi woord. En dat komt door goede hulpmiddelen. En ik denk dat er nog heel veel meer mogelijk is. Nog meer mensen die toch nu denken van kan ik meedoen? Kan ik een bijdrage geven aan de maatschappij? Leveren aan de maatschappij? Ja, dat met goede hulpmiddelen nog beter kan in de toekomst ook.
3: En als je naar het buitenland kijkt, heb jij een voorbeeld waarvan je zegt, daar zal Nederland nog wel iets van kunnen leren?
2: Ja, ik denk dat er een aantal landen zijn. En dan het eerste land wat in mij opkomt is Australië. Australië waar ook een goed sociaal stelsel is. Waar minder in natura gegeven wordt. In Nederland meld je je bij de gemeente en dan krijg je een rolstoel. En in Australië laten ze dat nog veel meer aan de gebruiker zelf over. En genereren ze financiële middelen waarmee het de gebruiker zelf kan. En dat geeft. Nou, dat genereert toch net even wat meer vrijheid. En in mijn beleving genereert dat ook wat meer nog. Meer eigen krachten zelf doen. En soms ook dat mensen bereid zijn, als ze het kunnen financieel, ook meer zelf bij te betalen. En daarmee komt het juist ook wat minder ten koste van een sociaal stelsel.
3: Ja, en als je dan naar Amerika kijkt, met name voor ex-militairen, volgens mij is daar
2: veteranen
3: geregeld.
2: Veteranen is fantastisch geregeld. Ja. En mensen in dezelfde situatie als ik, dus als gevolg van een ongeval, zie je heel vaak dat dat toch wel een verzekeringskwestie is. Waarom mensen, de mensen die ik ken, geen problemen hebben met financiële middelen althans.
3: Ja. Ja.
2: Het Amerikaanse stelsel werkt dat net even wat beter dan in Nederland.
3: En als je er net naast zit, dan ben je wel het haasje, denk ik.
2: Dat is wel. Dat is echt in de meeste landen zo. Als je er net naast zit, of het stelsel is er net niet, dan heb je het ook echt wel lastig in de maatschappij.
3: En dan even terug naar jouw situatie. Ja, 14 jaar, dwarslesie. Ja. Dan krijg je opeens hulpmiddelen. Hoe is dat bij jou gegaan? Er was al een hele andere tijd natuurlijk.
2: Een hele andere tijd, 1983. Je kreeg een ongeluk in het ziekenhuis. Vervolgens 8 maanden revalideren. Klinisch, dus echt in een revalidatiecentrum. Ja, dat is nu 8 weken. Maar ik heb dat wel ervaren als gewoon een periode waar je... Je leert verschillende nieuwe sporten kennen. Je leert je eigen mogelijkheden weer herontdekken. Je wordt sterker. Je leert andere mensen in dezelfde situatie. Ik heb, toen, het is allemaal onbewust. Het is allemaal een beetje met de wijsheid van nu. Ik heb in ieder geval wel doorgehad dat ik vooral van een positieve ben. En mensen die het leven als een ongeval niet meer zien zitten. Met alle respect daarvoor. Maar dat ik in ieder geval zo niet in elkaar zit. En mij heeft dat geholpen om vooral alleen maar vooruit te kijken. En dan heb je wel goede mensen om je heen nodig. Of mensen die daar hetzelfde in meegaan nodig. Ik heb dat voor mezelf nooit ervaren als iets van, wat is mij overkomen? Maar goed, iedereen die ouder is, kan zich natuurlijk ook wel voorstellen. Ik heb eigenlijk pas echt dat ik dacht, wat is mijn ouders, hoe hebben mijn ouders dat beleefd? Toen mijn oudste,

0: ga je goed kennen, Ben Klerks. En nou ja, die was van het kansen geven en mogelijkheden bieden. Ja, en dat soort mensen heb je om je heen nodig. Meer dan, nou, en dat, ik denk dat dat van alle tijd is, dat ook van nu is. Die mensen, dat er mensen zijn die net even wat meer omkijken naar de ander die misschien net even wat moeilijker mee kan doen.
1: Ja, want uiteindelijk gaat het daarom om meedoen natuurlijk.
0: Ja. Ja, en dat past natuurlijk ook helemaal bij de doelstelling van het fonds.
2: Gelukkig wel. Ja. Maar dat was dus ook dat revalidatiecentrum, dat traject wat je daar had. Daar ben je dus ook in aanraking gekomen met het rolstoelbasketbal.
0: Ja, het is naar ik heb 3 maanden op bed gelegen. Dat vond toen nog een revalidatiearts een heel goed idee. Die zei, je bent jong, je moet eerst stabiliseren. Nou, dat is best lang, 3 maanden. Maar toen inderdaad ging je langzaam en zeker revalideren. En een van die revalidatieprogramma's was verschillende sporten. Dus dat was zwemmen, tafeltennis, handboogschieten. Nou, dat vond ik allemaal best wel saai. En rolstoelbasketbal, ja, dat was de sport.
2: Ja, wat maakte dan het rolstoelbasketbal specifiek hetgene waar je dan opslag verliefd werd?
0: Ja, wat mij is de ruwe bolster, de dynamiek, een rode draad in mijn leven is als het maar hard genoeg kan. En soms en met paardrijden en op andere manier gaat het soms te hard. Maar ja, die hele dynamiek erom, de techniek van het basketbal gecombineerd met de snelheid en dat er gewoon ook heel veel mag. Dat er eigenlijk geen weinig grenzen zijn om echt in je ding te doen.
2: Ja, wanneer kwam voor jou dat moment eigenlijk dat het, het rolstoelbasketbal dan toch wel ook wat serieuzer werd? Want in eerste instantie kan ik me voorstellen, je leert het spelletje, je bent al bezig met je revalidatietraject. Je komt erachter dat er een rolstoelbasketbalvereniging in mijn buurt, daar meld je je aan. Maar ja, daarna heb je het toch best ver in de sport weten te schoppen.
0: Ja, want het is redelijk snel. In 1986, toen werd ik gevraagd door die toenmalige coach. Dat heb ik over kansen krijgen. Die zei, joh René, trainen nu in Den Bosch. Ik speel bij een team in Dordrecht. Die spelen Eredivisie. En dan weet je, heb je interesse om met me mee te gaan? Dan zeg ik, ja maar, weet je, ik ben 16. Hoe dan? En zeg ik, dan kom ik jou ophalen. Nou, dat is echt zo'n mooi teken van een van die dingen dat je mensen om je heen hebt nodig. En toen was het natuurlijk wel gelijk een stukje serieuzer. Want toen was het wel 3 keer in de week naar Dordrecht en in de weekenden trainen. Er werd geselecteerd voor het Nederlandse jeugdteam. Dus toen was het zondags training van het Nederlands team. In 87 mijn eerste EK. Ja, dan ben je gewoon bezig met sport. En daarnaast doe je de school erbij. En wat mij, weet je, de hele week gaat over de sport. Dus het is, je bent er niet alleen fysiek mee bezig, maar je hebt het er ook met mensen over. En dat ging alleen maar over positiviteit natuurlijk. Want ik speelde ook nog eens een keer bij een team die best wel veel won. En winnen is altijd lekker.
2: Ja. Dat is zeker waar.
1: En hoe ging dat in de tijd met jouw sportrolstoel? Daar gaan we straks nog wel weer over hebben. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe dat toen geregeld was.
0: Ja, dat was in die tijd. Kreeg je, moet ik even goed nadenken. In die tijd bestond er eigenlijk, in ieder geval in het beginjaren, bestond er nog niet echt een sportrolstoel. Ja, er waren van die hele zware rolstoelen. Maar toen was mijn gewone rolstoel, het was toen nog GAK GMD, kon je aanvragen. En dat was de meest sportieve rolstoel. En daar ging je dan ook maar gelijk in sport. En kort daarna werd de gemeente verantwoordelijk voor sportrolstoelen. En toen kreeg je een vast bedrag. En voor mijn rolstoel, die relatief eenvoudige lichtgewicht rolstoel, kon dat prima uit. Maar goed, dat zullen we misschien ook nog over hebben. Dat voor elektrische rolstoel natuurlijk een stuk moeilijker is. Maar wat dat betreft, leven natuurlijk in een praktisch stelsel. Dat je 1 keer in de 3 jaar van een gemeente een vast bedrag krijgt voor je rolstoel, voor je sportrolstoel.
1: Ja, wat zie je daar bij mij dus? Ja, komen duizenden mensen komen daar voor een hulpmiddel. Ja. Als je een nieuwe auto uit gaat zoeken, ben je daar heel blij mee. Maar als je bij Medus komt, dan hebben mensen toch, denk ik toch, altijd iets van schroom. Of hoe zie jij dat? En is dat nu goed geregeld? Ja, ik weet hoe het geregeld is met de 4 grote partijen op het gebied. Die hebben natuurlijk afspraken gemaakt met gemeenten. Ja. Hoe zie je dat voor die groep en dan ook straks met de sport?
0: Ik zie voor de sport eigenlijk, hoe we nu sport beleven in Nederland, dat ook Paralympische sport, dat er geen schroom meer is voor goede hulpmiddelen op sportgebied. Er is natuurlijk de afgelopen jaar ontzettend veel gebeurd. Je had het net over 1992. Toen toen waren er ook uitzendingen op tv. Alleen die waren 3 weken later en die werden uitgezonden door de EO. Hè, om aan te geven van, nou ja, wat was niet de motivatie van sport. Maar, och, kijk, deze jongens eens kunnen sporten. Hè, en nu worden sportwedstrijden live uitgezonden.
1: En die Rukert was
0: Ja,

0: En nu worden sportwedstrijden live uitgezonden en wordt met sportcommentatoren die de sport belichten hoe gaaf dat die is. Dus ik denk dat dat beeld echt wel veranderd is. Wat natuurlijk wel merken in het algemeen, dat ouderen of dat mensen die nou eigenlijk zichzelf best wel zouden kunnen helpen met handige hulpmiddelen, dat daar de terughoudendheid nog best wel groot is. Maar is het ergens in ons? Dat zit ergens. Daar zou je een goede psycholoog moeten vragen. Want wat weerhoudt mensen, nou als ze toch echt al een hele tijd slecht kunnen zien, om toch een leesbril van 3,95 te kopen? Weet je? Dat is ook een hulpmiddel. Er zit ergens iets in ons hoofd dat we, nou ja, als we een hulpmiddel nodig hebben, dat we dan een soort van volgende levensfase ingaan of zo, die niet gelijk positief geassocieerd wordt.
1: Is dat ook omdat mensen van nature gewoon misschien een beetje koppig zijn?
0: Zeker, zeker. En trots, ik denk ook vooral trots. Ja. En dat ik maak ook altijd maar een beetje het gekke vergelijking misschien met een overwand. Iedereen heeft overwanten in huis. Ja, want wie haalt er nou een hete ovenschaal zonder overwanten uit de oven? Nou, dat is gewoon een hulpmiddel dus om je handen niet te verbranden. Maar tegelijkertijd als mensen verhoogde kans hebben om te vallen, eenzelfde deel van het woord dan maar gebruiken, dan zijn mensen heel erg terughoudend om een wandbeugeltje aan te schaffen. Kost ook maar 4 tientjes. Weet je, kost allemaal niet zo heel veel geld. Maar ergens denken mensen dan toch van, ga ik dan laten zien dat ik verhoogde kans heb om te vallen? Nou, ik zou zeggen, laat vooral zien dat je niet wilt vallen. En dat is wel even de mindset.
2: Ja, en als je dan kijkt naar hulpmiddel voor algemeen dagelijks gebruik, om het zo te zeggen. Nou, ik denk, daar ben ik wel mee eens. Dat is redelijk genormaliseerd, hè, in Nederland. Aan de andere kant wordt een sporthulpmiddel als een extra gezien. Hoe kijk jij er tegenaan?
0: Ja, dat vind ik echt, daar moeten we echt doorheen met elkaar. We moeten echt laten zien dat sport ongelooflijk veel oplevert voor de sporter, voor de maatschappij, voor het gezondheidsstelsel. Nou, ik denk dat er genoeg gezegd en geschreven is en bewezen is over wat sport voor je doet. Fysiek en mentaal. En dat als mensen fit zijn, dat ze minder ondersteuning nodig hebben, minder hulp nodig hebben. Dat we binnen alles wat we al doen, daar echt die volgende stap in kunnen maken om die toegankelijkheid van de sport met sporthulpmiddelen echt nog een stap verder te brengen.
1: Ja. Hoe doorbreken we dat dan? Hoe gaan we dan toch de mensen overtuigen dat een sporthulpmiddel gewoon ook een noodzakelijk middel is?
0: Ja, dat is altijd interessant in bewoordingen. Ik heb iets met het woord overtuigen. Want ik denk als we mensen echt moeten overtuigen, dan gaan mensen het misschien wel doen. We moeten het mensen gaan laten beleven. En ook wetgevers en ook beleidsmakers dat de sport door het te laten zien. Ik vind dat er ook een rol ligt bij de sporter. Laat zien dat sport iets met je doet. Laat zien dat sport leidt daadwerkelijk tot meer meedoen. En dat het eigenlijk dan niet meer overtuigen is, maar van ja, een heel logisch gevolg van, dat is toch logisch dat we hier ondersteuning aanbieden. Dus ik denk, nou, het begint, ik denk dat het niet begint, maar we zijn er al een lange tijd mee bezig. En Nico loopt daar ook mee in voorop om vooral te laten horen, zoals we vandaag hier zitten, van kom op, laten we daar de schouders onder steken. Maar vooral ook gewoon bij die sporter moet gewoon laten zien dat sport daadwerkelijk een bijdrage levert.
2: Ja, en als ik dan kijk toch even naar de jullie doen vaak aanbestedingen natuurlijk bij gemeentes, dat is natuurlijk voor ADL hulpmiddelen. Is het daar dan een gespreksonderwerp sport ook, of wordt dat komt gewoon überhaupt niet aan de orde?
0: Binnen de aanbestedingen, die focussen zich eigenlijk op heel specifiek de mobiliteitshulpmiddelen vanuit het sociaal stelsel, vanuit het sociaal domein, de wet maatschappelijke ondersteuning. Daar zitten die sporthulpmiddelen nu niet in. Maar vanuit Fonds Gehandicaptensport wordt nu wel de discussie opgerakeld. En zie je wel dat in provincie nu de gemeente zich gaan, provincie Friesland, de gemeente zich gaan verenigingen en de schouders eronder zetten. Ja. En dat binnen natuurlijk alle budgetdruk die iedereen heeft. Eigenlijk, ja, weet je, het is echt klein bier voor gemeenten om sportvoorzieningen wel te vergoeden. Het gaat eigenlijk, hoeft het niet en moet het niet om het geld gaan. Want we gaan niet meer zoveel meer geld uitgeven om het op de goede manier te organiseren. Er zijn ook goede ideeën voor. Er zijn ideeën voor om een model te creëren dat als een hulpmiddel, sporthulpmiddel bij iemand die om wat voor reden dan ook die sport niet meer kan beoefenen, dat sport dat sporthulpmiddel ook weer door een volgende persoon gebruikt kan worden. En daardoor maak je het systeem ook helemaal niet zoveel duurder. En nou, ik ben nogal van het positief, maar ik geloof er ook in dat we soort van op de drempel staan om gemeenten, die volgende gemeente daarin mee te nemen.
2: Ja, wat ik nu zie is, je weet van Unix Sport, Centraal Loket natuurlijk. We zijn nu 1 februari eigenlijk echt begonnen met de gemeentes in die pilot mee te krijgen. Er zijn er nu tussen de 45 en 50 die hebben gezegd wij gaan meedoen. Dus dat is al eigenlijk, vind ik, best wel een hele mooie groep. VNG heeft zich nu uitgesproken van dat het een prima initiatief is. Dus dat is ook een belangrijke boodschap. Ja. Hoe ik er nu tegenaan kijk, ik denk dat we een hele belangrijke stap gaan maken in de verstrekking. Dus de termijn was 3 jaar, €3600. En we gaan naar 7 jaar, maximaal 8400. Gratis sportadvies erbij van het Unix Sportloket. En een garantie als het duurder is dat dan het vangnet gaat werken. Ja, daar kan je als gemeente niet op tegen zijn.
0: En zeker wat ik net ook zei, in het begin van een handbewogen rolstoel lukte al wel. Maar je gaat nu gewoon ook voor mensen met die duurdere sportvoorzieningen nodig hebben. Een elektrische sportrolstoel, die is beduidend duurder. Ja, die kun je ook gewoon echt mee laten doen. En ik denk dat, en dan kom ik ook weer terug op wat ik eerder zei, dat dat ook een groep is die ook nog doordat ze sportvoorzieningen krijgen, nou ook weer meer en breder mee kunnen gaan doen in de maatschappij.
2: Ja, en een belangrijke bijvangst, misschien is het niet eens bijvangst, is ook alle data die we verzamelen. Want doordat je nu, als je die gemeente meekrijgt, weet je ook wat wordt aangevraagd. Wie wat waar in welke gemeente, welke provincie. Dus je kan ook gaan zien welke sporten populair zijn. Maar je kan ook zien dat er in bepaalde provincies misschien wel achterstand is. Ik denk dat alles bij elkaar dit ons zoveel op gaat leveren.
0: Ja, ik denk het ook. En je hebt natuurlijk, je zegt 40, 50, dus er zijn er ook nog 300 te gaan van de 342 gemeenten. Maar ja, het is toch ook wel onder het motto goed voorbeeld doet goed volgen, denk ik.
1: Nou ja, het goede begin is er wat dat betreft. Dus laten we hopen dat dat ook nog zeker door mag gaan. René Martens van Medux, dank voor je komst naar de studio en veel succes.
0: Graag gedaan, dank je.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
1: Voetbal.
2: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax in het Nederlands elftal.
1: Hockey.
3: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
1: Darts.
4: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Na 6 jaar racen door de duinen kwam afgelopen zondag een eind aan de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort. Het was een weekend van geweldige show. Typisch Zandvoort weer. En als sprintweekend zijnde kwam het publiek in ieder geval natuurlijk niks tekort qua racen. Het Nederlands publiek had misschien ergens stiekem dan wel gehoopt op een sprookje als slot. Hè, met Max Verstappen als winnaar. Maar ja, die droom duurde helaas net geen volle ronde. Iets te veel gas bij te natte omstandigheden zorgde ervoor dat hij zijn Red Bull bolide bij het uitkomen van de Arie Luijendijk-bocht hard linksaf in de muur zette. Genoeg om over na te praten. En dat ga ik doen met Ronald Voording van motorsport.com. Die er zelf ook het hele weekend natuurlijk gewoon bij was. Ronald, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, jij hebt heel wat van Zandvoort, of in ieder geval van het circuit, gezien de afgelopen week. Laten we eens chronologisch beginnen, maar niet bij de start van het racen, maar eigenlijk wat er daarvoor gebeurt. Want donderdag werd er iets aangekondigd, dan was het eigenlijk al gelijk heel erg druk bij jou.
2: Ja, dat was een soort van alarmfase 1. Ik moet wel zeggen, ik had dit scenario altijd al voorzien. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nooit heel erg in die McLaren geruchten heb geloofd. Althans, er zijn wel degelijk informele gesprekken geweest. Dat heeft McLaren ook meteen erkend. Alleen, ik heb nooit echt die overstap voor mij gezien. En ik denk dat die McLaren geruchten, dat schreef ik ook in analyse, juist perfect in dit geheel passen. Want de rijdersmarkt zit natuurlijk veel meer op slot dan dat iedereen 12 maanden geleden voor mogelijk had gehouden. Dus McLaren was eigenlijk de enige theoretische reële optie. En daarmee ook het enige middel wat Max natuurlijk kon gebruiken richting Red Bull. Dus dat valt allemaal, al die puzzelstukjes vallen wel in elkaar. Maar het is bovenal heel goed nieuws voor de Formule 1, denk ik. Hè? Want Max sprak meteen op donderdag over de V8 motoren die dan misschien in 2030 al ingevoerd kunnen worden. Hij zei, daar kijk ik heel erg naar uit. Maar dat betekent dat die tussenliggende jaren, dat zijn natuurlijk de meest vervelende en de gevaarlijke jaren om Max eventueel kwijt te raken. En precies die jaren zijn nu gecoverd door dit nieuwe contract tot en met 2030. Dus ja, het is niet alleen vanuit Nederlands oogpunt, maar ook voor de Formule 1 als geheel is dit denk ik heel goed en belangrijk nieuws.
1: Nou, dat was overigens het enige wat bij Max eigenlijk zo'n beetje goed ging tussen haakjes dit weekend. Ja. Want daarna werd hij een beetje ziekig. Is natuurlijk nooit lekker. En dan hebben we het eigenlijk nog niet eens over de eerste ronde van de zondag gehad.
2: Nee, kijk, hij was sowieso inderdaad wat grieperig. We hadden op zaterdag de Nederlandse mediasessie met hem, die we altijd in de paddock hebben. Maar ja, je merkt aan alles. Hij zei ook, ik heb hem wel beter gevoeld. Hij herkende wel van dat oranje publiek. Is fantastisch, daar geniet ik in de auto wel van. Maar zo gauw als dat afgelopen is, als ik eruit ben, dan kijk ik eigenlijk uit naar één ding. En dat is zo snel mogelijk naar bed, om in ieder geval wat slaap te kunnen krijgen. Dus ja, dat zegt eigenlijk alles over hoe Max zich dit weekend voelde. En dat is natuurlijk heel jammerlijk, ook met alle verplichtingen die hij zo'n weekend heeft, dat uitgerekend in Zandvoort gebeurt. En ja, die crash is heel ongelukkig, een fout. Hij stak ook gewoon de hand in eigen boezem. Maar hij was nog meer gefrustreerd over het feit dat Red Bull er het hele weekend totaal niet aan te pas kwam. Dat het het vierde team was, maar ook afgetekend het vierde team was. En dat was ook nog wel vermakelijk in die Nederlandse mediasessie. Dat sommige, wat meer lokale media aan hem vroegen van, hey Max, je bent ieder jaar hier eerste en tweede geworden. Komt er wat Zandvoort-magie op zondag? En Max keek ook een beetje raar op. Dat hij zei van, maar zo werkt de Formule 1 niet, weet je wel. We zijn het hele jaar al te langzaam. Het is niet zo dat ik in Zandvoort aankom en dan pardoes een halve seconde tevoorschijn kan toveren. Zo werkt het jammer genoeg niet. Dus ook al was Max niet gecrashed, laten we eerlijk zijn. Dat was een 7e plek, was het hoogst haalbare geweest. Dat was voor de fans leuker geweest dat ze Max in ieder geval nog meerdere ronden voorbij hadden zien komen. Maar Max tekent voor beide scenario's niet. Dus in meerdere opzichten, behalve dat nieuwe contract, wat natuurlijk fantastisch is. Maar daarna is het in meerdere opzichten gewoon een beproeving geweest en een heel zwaar weekend.
1: Ja, als we nog even bij Red Bull blijven. Het was natuurlijk een heel ander weekend ineens met het wegvallen van Isaac Hadjar met zijn polsblessure. Liam Lawson doorgeschoven vanuit de Racing Bulls. Yuki Tsunoda daar terug ingezet. Hoe hebben zij het gedaan dit weekend rijdend in een andere auto wellicht?
2: Ja, allebei goed. En ook allebei waren ze heel leuk in het vierkantje gisteren na afloop, waar we dan met al die coureurs kunnen spreken. En dan het kantje van het vierkantje waar ik stond, bij microfoon 2 zoals dat heet, daar kwamen ze allebei. En Lawson maximaal haalbare, want nogmaals, Red Bull kwam gewoon tekort. En meer kun je van zo'n jongen bij een invalbeurt ook niet verwachten. Maar hij was vrij uitgesproken. Hij zei, in deze nieuwe auto van Red Bull heb ik mij in één weekend al comfortabeler gevoeld dan in al die weekenden. Dus wintertest en die twee races die hij kreeg in 2025 bij elkaar. Dus dit liep soepeler dan dat hij verwacht had. En Yuki Tsunoda was nog leuker. Dat begon al op donderdag. Toen vertelde hij van ja, ik mag invallen. Wij vroegen hoe heb je dat gehoord? Hij zei ja, ik lag op het strand in Griekenland en toen werd ik gebeld. Dus dat begon al vrij vermakelijk. En nou ja, ook hij heeft het goed gedaan. Dus ik vroeg zondag aan hem na de race van denk je dat dit jouw kansen vergroot om misschien volgend jaar weer een zitje te krijgen? Was in mijn optiek een hele normale vraag, maar Yuki viel een beetje stil en hij wist 5 seconden niks te zeggen. Toen zei hij tegen mij, that's a cheeky question, en begon hij te lachen. Ik denk, nou, volgens mij viel dat mee. Toen wist hij nog 5 seconden niks te zeggen. En toen liep hij weg en zei hij bij het weglopen, F1 teams, call me. Ik zei tegen Yuki, ja, ik zei, dit is ook meteen de headline die we vandaag gaan gebruiken. Maar ja, die hebben het allebei goed gedaan en waren dus ook allebei goed voor hele leuke, vermakelijke momenten in het media-vierkantje na afloop.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, als ik gewoon persoonlijk kijk, ik ben altijd al een kleine Yuki-fan geweest, maar het is toch heerlijk dat die jongen weer terug is.
2: Ja, ik vind het ook. Ik zei dat donderdag al toen wij op hem zaten te wachten in de Red Bull Hospitality. Van, ja, ik weet niet wat het is, maar ik vind het ook gewoon een hele fijne, leuke jongen om mee te praten. Dus zijn enthousiasme werkt altijd wel aanstekelijk. En ook al belandt hij volgend jaar misschien in de IndyCar, wat nog altijd best reëel is, vond ik in ieder geval leuk om hem dit weekend weer terug te hebben.
1: Nou, de grote winnaar van het weekend was natuurlijk Lando Norris. Hij en McLaren lijken toch wel weer op de goede weg terug. Dat is nog misschien een understatement. Al zegt hij zelf, ja, ik heb geen auto om voor de F1-titel te vechten. Maar hij kan in ieder geval wel zeker voor minimaal een tweede plek gaan, toch?
2: Ja, maar dat is ook een beetje het spelletje wat er zondag zich afspeelde. Eigenlijk na de race in Zandvoort zijn niemand meer een auto te hebben voor het kampioenschap. Dus het lijkt wel dat niemand überhaupt wereldkampioen wil worden. Want Lando zei van ja, we hebben 2 keer gewonnen, hè, Hongarije en Zandvoort. Maar in, wat jij zegt, absoluut geen auto voor de wereldtitel. Nou, toen gingen we naar Stella, die vroeg ik het ook. Die zei van ja, we hebben 2 keer gewonnen, maar Monza wordt heel anders. Dus dat wordt de echte test voor ons. Maar goed, toen kwam bij Mercedes en daar zei Antonelli van nee, wij zijn ook niet meer het beste team. Wij hebben nu de 2e of 3e auto. En Toto Wolff deed er nog een schepje bovenop, want Toto zei van Kimi heeft gelijk. Maar sterker nog, er komen ook niet zoveel updates meer aan, want het budgetplafond komt in zicht. Die woorden werden dan weer aan McLaren voorgelegd. En toen zei Stella van hoe graag ik ook wil geloven, ik geloof hier werkelijk geen barst van. Dus ze schuiven elkaar ze allemaal een beetje de bal toe. En niemand wil echt als favoriet gezien worden. Dus ja, misschien wordt dit een jaar waarin we helemaal geen wereldkampioen in de Formule 1 krijgen. Maar dit was een beetje het spelletje wat er gisteren in de paddock van Zandvoort werd gespeeld.
1: Maar dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, want dan paast dat balletje een beetje heen en weer tussen McLaren en Mercedes. Waar blijft Ferrari in dat geheel dan? Want ja, die hadden natuurlijk vooraf aan het seizoen toch wel aardige hoop.
2: Ja, nou ja, ik denk dat dat een team is die daadwerkelijk al richting het budgetplafond moeten gaan. Want die hebben de eerste seizoen zelf heel veel gedaan. Net als Red Bull trouwens, maar Red Bull is daar ook heel eerlijk in. Laurent Mackie zei ook van ja, dit ontwikkelingstempo kunnen wij niet nog een half jaar volhouden. En ik vrees ook een beetje dat dat voor Ferrari geldt. Maar Ferrari had gisteren andere problemen, want die hadden namelijk 2 ontevreden coureurs. Lewis Hamilton was natuurlijk heel ontevreden al via de boordradio, hè, dat die teamorde niet sneller kwam. En na afloop zei hij in het vierkantje van ja, ik zag wat er bij Mercedes gebeurde. Hij zei, daar wordt zoiets geregeld en het is meteen klaar. En hij zei, bij Ferrari ouwe hoeren we er altijd heel veel te langer over. Ik moet zeggen dat ik niet weet of ik het helemaal met Lewis eens ben. Want ik vond dat ook Leclerc op deze manier wel gepiepeld werd. Want ja, Ferrari probeert een beetje subtiel op te lossen door Leclerc maar naar binnen te halen. Maar die wilde helemaal nog niet naar binnen. Want daar was helemaal nog niet aan toe aan een pitstop. Dus ja, eindbalans is dat ze 2 ontevreden coureurs hadden op zondagavond. En dat er voorafgaand aan de thuisrace in Monza, denk ik, nog wel het een en ander geanalyseerd moet worden daar.
1: Ja, want dat is natuurlijk voor Ferrari de belangrijkste race van het jaar. Dus ja, daar is nog absoluut wel werk aan de winkel. Voordat we naar Mercedes gaan, je noemt al pitstops. Dat was trouwens ook een dingetje wat wel opviel dit weekend in Zandvoort. Dat ging niet allemaal helemaal volgens plan bij iedereen.
2: Nee, dat niet. En het waren er ook heel veel meer dan verwacht. Dus misschien waren de pitcrews ook een beetje verrast dat ze zo vaak aan de bak moesten. Want we hadden op vrijdagavond hadden we een mediasessie met bandenleverancier Pirelli. En die zei van ja, nou ja, die race hier, dat wordt een simpele eenstopper, heel recht toe, recht aan. Maar het werd helemaal geen simpele eenstopper. Wat het wel leuk heeft gemaakt trouwens. Ik snap vanuit Nederlands oogpunt, hè, Max lag eruit. Dat is bijzonder vervelend. Maar los daarvan heb ik wel een hele vermakelijke race gezien. En dat was de sprint absoluut niet. En wat je voor die vermakelijke race dus nodig hebt, is dat je verschillende strategieën krijgt. En dat gebeurde er op zondag. Dus dat heeft Zandvoort. Ik hoorde Jan Lammers ook zeggen van ja, heel jammer van Max. Maar qua race was dit misschien een van de vermakelijkere edities. En daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. En dat komt dus door die verschillende bandenstrategieën, slijtage die veel hoger lag dan verwacht. En dat heeft het toch wel een, in mijn optiek, een vrij enerverende zondagmiddag gemaakt.
1: Nee, daar kan ik me absoluut in vinden. Het was wat dat betreft een fantastisch spektakel. Daar hebben we zeker goed voor elkaar gehad. Ja, en dan Mercedes nog. Dat was natuurlijk ja, misschien wel het moment van het weekend. De teamorder die kwam. Russell werd naar achteren geschoven te verveuren van Kimi Antonelli. Lijkt daar nu de definitieve keus gemaakt te zijn tussen wie de eerste en tweede rijder is?
2: Ja, nou ja, ik vond het vooral heel grappig wat daarvoor gebeurde. Dat Russell, toen Kimi natuurlijk die stop maakte, waar Kimi trouwens niet heel blij mee was. Hij zei van ja, het resultaat was uiteindelijk hetzelfde, maar dit was te riskant. Maar goed, George dacht, hey, dit is mijn kans. Dus hij zei via de boordradio, als Kimi niet meer in de fight is, laten we als team samenwerken. En dat gebeurde ook, maar zeker niet op de manier die George toen bedoelde. Dus dat kwam als een boemerang terug. Ik denk, weet je, we moeten niet meteen misschien te ver gaan, de conclusies trekken. Maar ja, het is wel duidelijk dat Antonelli gewoon extreem indruk maakt. Niet alleen op ons, maar ook in het team. En dat zo'n balans in het team dan toch, of je dat wil of niet, toch wat gaat verschuiven. En dat brengt me ook bij een ander leuk, een van de hoogtepunten van dit weekend. Dat is een mediasessie die we altijd hebben als Nederlandse pers met Toto Wolff. En dat hebben we ieder jaar gedaan. En Mercedes PR begon al te lachen. Die zei, ieder jaar loopt dat uit de hand. Hè, want 2 jaar geleden toen kondigde hij eigenlijk de promotie van Kimi aan. Terwijl de aankondiging voor Monza gepland stond. Dus ja, dat weten ze nog wel. Daar kon Toto ook om lachen. Vorig jaar begon hij over deepfake 18-plus video's. Toen liep er dus nog meer uit de hand. En dit jaar viel dat mee. Maar toen deelde hij wel een hele leuke anekdote. Zowel over Lewis Hamilton, zijn legendarische poleronde in Singapore. Dat hij naar allerlei fashion shows ging. Dat Niki Lauda toen nog tegen Toto zei, dit moet je niet accepteren. Dat Toto Lewis belde en zei, Lewis, ik neem alle shit op me. Ik ben een vangnet voor jou qua kritiek. Maar stel me dit weekend niet teleur. En toen volgde die geweldige polronde. Maar hij was ook heel eerlijk over Kimi. En dat was de laatste vraag, maar volgens mij een hele veelzeggende. Toen vroeg ik aan Toto, ik zei, Toto, je hebt zoveel meegemaakt in je carrière. Zoveel gezien in de Formule 1. Maar hoe Kimi zich dit jaar heeft ontwikkeld en hoe constant hij is. Is dat een van de grootste verrassingen die je misschien ooit gezien hebt? En toen zei Toto, ja, als ik bij mijn werkende leven blijf. Is dit een van de meest verrassende dingen die ik ooit heb meegemaakt. En als iemand als Toto Wolff al op die manier eigenlijk bijna liefdevol over Kimi praat, dan denk ik dat het al vrij veelzeggend is over hoe de interne hem wordt gekeken.
1: Nu was er ook dat Kimi Antonelli waarschijnlijk motor gaat wisselen voor Monza. Dus dat betekent ja. een gridstraf. Is dat ook waarschijnlijk de meest reële reden waarom ze die teamorde erop losgelaten hebben in Zandvoort? Omdat je toch wat dat betreft kan maximaliseren als je weet dat je in Monza wat plekken achteruit gaat.
2: Ja, en er was natuurlijk nog een klein beetje druk van achteren vanuit Ferrari. Dus als je het gewoon heel sec naar kijkt, dus wat minder het politieke wat wij net benoemden. Maar als je er heel sec race technisch naar kijkt, was het vrij logisch. Niet voor de overwinning, want ja, dat was het ver buiten schot. Dat was trouwens heel veelzeggend, hè, hoe Lando nog sneller was op gebruikte banden dan Kimi op die nieuwe. Dat zegt heel veel over hoe sterk McLaren was. Maar goed, als je de race technisch naar kijkt, was er wel wat druk van achteren. En dan is Kimi je main man op verse rubber om die tweede plek veilig te stellen. Dus op zich viel er wel wat voor te zeggen. Maar goed, je hebt gelijk. Monza wordt sowieso wel een inhaalrace. Wel de meest logische plek natuurlijk om dat te doen, hè, met inhalen wat daar wel kan. Dit jaar kan inhalen overal met een druk op de knop. Maar goed, ik, ondanks dat het misschien voor eigen publiek niet ideaal is, snap ik wel dat ze het doen. En ook misschien wel om de druk wat bij hem weg te halen, want anders wordt Monza natuurlijk een enorme hype van Kimi gaat winnen. En die hype is nu een beetje de kop ingedrukt. Dus het is om 2 redenen, denk ik, een vrij slimme set van Mercedes.
1: Tot slot nog even heel kort eigenlijk 2 hele gave dingen benoemend. Nico Hulkenberg en Fernando Alonso. Nico Hulkenberg die bijna zijn teamgenoot Bortoletto bij die spin achter Max T-bone op een of andere magische wijze weten ontwijken. Rijdt uiteindelijk naar plek 8, pakt punten. En ja, ook Fernando Alonso in dat hok genaamd Aston Martin wat gewoon punten pakt.
2: Ja, dat was fantastisch. Nou ja, Bortoletto inderdaad, dat was echt een narrow escape. Maar godzijdank is dat goed gegaan, want dat had heel veel slechter kunnen aflopen. Dus ja, heel grappig dat op zijn leeftijd zijn reflexen nog aardig goed zijn. En dat bleek te kloppen. En ja, Alonso, dat is ook leuk. Dat gaat ook terug naar het begin van het weekend. Honda natuurlijk de eerste grote motor-update van het jaar. Dan hadden wij een sessie met die hoofdengineer van Honda, Shintaro Orihara. En die had dan een papiertje meegenomen. Geweldig papiertje. Hij had namelijk opgeschreven, vraag mij alles, maar niet hoeveel pk deze update oplevert. En ook niet hoeveel rondetijd. Daar wilde hij niks over zeggen. Honda was er een klein beetje, ja, na de vernederingen van begin dit jaar waren ze een beetje voorzichtig. Maar goed, uiteindelijk valt er met strategieën en dat soort dingen, valt het allemaal op zijn plek. En het is wel fijn om te zien, niet alleen voor Alonso, maar ook voor al die mensen bij Honda en Aston Martin, dat ze in ieder geval weer meedoen en niet meer iedere weekend kansloos de rode lantaarn dragen. Dus ja, ik ben op zich ook van het menselijk oogpunt wel blij om dat te zien.
1: Nou, we hebben in ieder geval een fantastische zwanenzang gehad wat dat betreft voor Zandvoort in de Formule 1. Nou ja, wat dat betreft een dikke voldoende qua race. Ronald Vording van motorsport.com, mag ik je danken voor je tijd en spreek elkaar ongetwijfeld snel weer.
2: Tot de volgende, graag gedaan. All Sport Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis. Autosport tot zeilen. Atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Eros Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière. Namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Eros, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Eros, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben jij in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk en zo bleef dat eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon het. Nou, als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat, hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4 jaar judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht. Maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8 jaar leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, nou, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen. En ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is. Ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, zeg maar. Dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon en... die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, zeg maar. Dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, het de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. Dat, dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is nu met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het ook over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. Dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Ja, toen ik begon. Was eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijdjudo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijdjudo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen, toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Nou, ja, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature, of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En het, dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even.

0: dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus ja, zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat, ja, dat hoort er ook bij. En ja, uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En ja, deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om, nou ja, tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, nou ja, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. Want nou ja, we spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk even, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
0: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan nou, daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus nou, ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het, ja, het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks dat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
0: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: Zeg maar de Grand Prix voor de jeugd. Ja, eigenlijk. Ja,
0: ja, dat eigenlijk. Nou, daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Ja, dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk, viel het niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring op gedaan om nu weer mee te nemen richting de onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
0: Zeker, ja, hartstikke. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
0: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup, die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar zeg maar ranking. Nou ja, je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
0: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik dan naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nou, Nederlands kampioen, daar ja, in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? Weet je, de Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
0: Vooral op Ja, op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjan.

0: aan de Georgen, die hoek, die ja, heel goed actief is daar. En ja, en je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië, die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want nee, je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
0: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst de gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En nou ja, dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee, dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
0: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
0: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red en dan gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee dat ze toch extra op jou letten?
0: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt, maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. De bond zelf, de judobond, helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
0: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland, veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou, tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
0: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
0: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan. Maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot slot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
0: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat, om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
0: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Die dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
0: Bedankt. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur. Hockey.
4: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Voetbal.
6: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
7: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio met Robert Denneman.
8: Een hele goede middag. Fijn dat je luistert naar weer een nieuwe editie van All Sports Radio Live op deze woensdag 26 augustus. En vandaag in deze uitzending gaan we straks allereerst maar eens een eerste balans opmaken van de tweede en derde divisie. De eerste twee speelronden van het seizoen zijn namelijk gespeeld. En die balans opmaken, dat ga ik doen met Gerjan Kluistra van de Broodje Bal podcast. Verder praat ik met para skifeuse Eva Mol over haar deelname aan het WK roeien op de Bosbaan. Want dat is natuurlijk heel erg mooi. Het WK roeien is een van die toernooien die al heel erg lang geïntegreerd zijn. Ik denk dat we zowel de para-atleten als de valide atleten in actie gaan zien. Verder hoor je ook weer een nieuwe transferupdate voorbij komen. Blik ik met onze beachman Arnoud Wildschut terug op de laatste Summer Beach Life Tour van deze zomer. En dat gebeurde afgelopen weekend tijdens het NK Beachvolleybal in Scheveningen. En ik ga ook in gesprek met Ziggo Sport commentator Raymond Koning over de avonturen van onze Team NL volleybaldames op het EK volleybal. Zij zijn bezig momenteel in Azerbeidzjan in hun pool. De eerste drie wedstrijden gewonnen, staan bovenaan in de pool. Is natuurlijk hartstikke goed, maar er is nog wel wat werk aan de winkel. Dat ga ik zo meteen dus met Raymond bespreken. En zoals je ons gewend bent hier bij All Sports Radio, houd je ook op de hoogte van het laatste sportnieuws.
0: All Sports Radio, update.
8: Raheem Sterling riskeert een gevangenisstraf van 2 jaar. Dat melden diverse Engelse media. De Engelse aanvaller, die afgelopen seizoen nog voor Feyenoord speelde, moet voor de rechter verschijnen na een zware crash met zijn Lamborghini. Afgelopen mei werd Sterling gearresteerd na het veroorzaken van een eenzijdig ongeval op de snelweg in Hampshire in Engeland. Hij zou onder invloed van drugs hebben gereden. Er raakte niemand gewond. Sterling reed met zijn Lamborghini ter waarde van een slordige €315.000 in de vangrail. En de voetballer weigerde daarna om een ademtest af te leggen. Volgens Engelse media, waaronder The Sun en The Daily Mail, moet op 15 september voor de rechtbank in Basingstoke verschijnen. Engelse media melden al na de aanhouding dat Sterling kampt met mentale problemen. Sinds zijn contract bij Feyenoord afliep, zit de buitenspeler ook zonder club.
0: All Sports Radio Live.
8: Het seizoen 2026-2027 in de top van het amateurvoetbal is onderweg. De tweede en derde divisie hebben beide hun eerste twee speelrondes gehad. En dat betekent dat we eigenlijk alweer onze eerste balans gaan opmaken. Hoe ziet het er eigenlijk uit na de eerste twee speelrondes? Kunnen we al spreken van verrassingen? Zijn er favorieten die voldoen aan verwachtingen of misschien totaal niet? Laten we het gaan vragen aan Gerjan Kluistra van de Broodje Bal podcast. Gerjan, hele goedemiddag.
9: Goedemiddag.
8: Onderweg ook nog in Der Landen. Dus dat verklaart misschien waarom de mensen thuis wat op de achtergrond horen. Maar het feit is, jij bent eigenlijk zo goed als bijna bij BVV Barendrecht.
9: Ja, we gaan inderdaad deze week de podcast opnemen met trainer Damiano Faudo. Dus dat is in Barendrecht. Meestal nemen we bij de club op. En dat is in dit geval in Barendrecht. Ja, dan kom je in de situatie terecht van altijd files naar de Randstad. Dus gaan we mooi op tijd.
8: Laten we, voordat we het gaan hebben over de tweede en derde divisie, misschien toch even kijken naar wat nieuws. En dan wat vooral in het oog springt is Katwijk. Die twee hele mooie spelers halen en er dan ook wel eens waar eentje zien vertrekken.
9: Ja, dat is op zich wel bijzonder genoeg. Er zijn overigens twee spelers vertrokken, maar in dit geval deze nam ik mee. Want Er is nog een jongen die naar Noordwijk is gegaan. Maar Tjaik Touré, die komt die zat van de club eigenlijk. Is een van de jongste debutanten ooit bij Feyenoord. Hij debuteerde daar op 16-jarige leeftijd. En dat zegt blijkbaar toch niet alles. Want hij speelt voor het komende seizoen bij Katwijk. In de tweede divisie. Overigens nog steeds een heel mooi niveau. Maar ik kan me voorstellen, als je bij Feyenoord vandaan komt. Dan dat je denkt van, nou, dat had ik graag willen spelen in de Eredivisie. Die trainde al een tijdje mee en hij heeft nu dus een contract verdiend. Ja, Dani van der Moot die vertrekt bij Katwijk voor een maatschappelijke carrière. Dat zie je vaker hoor in het amateurvoetbal gebeuren. En Mike van Duinen die is zijn vervanger. Die komt van Excelsior Rotterdam. Hij heeft toch 300 wedstrijden in de Eredivisie gespeeld. Dus dat is wel een aardige bult aan wedstrijden. Veel ervaring had de club ermee binnen. Dus wat dat betreft doen ze het wel heel erg goed daarin. In Katwijk. Overigens ook Valentijn Zandbergen, maar die vertrekt dan naar Noordwijk bij Katwijk vandaan.
5: Nou ja, we zijn begonnen. Dat is natuurlijk heel erg fijn. De eerste twee speelrondes zitten erop. Gerjan, laten we bovenin beginnen in de tweede divisie. Wat is daar vooral opgevallen in dit seizoenstart eigenlijk?
9: Nou ja, de koploper is een jong ploeg, Jong Sparta. En die hadden best wel wat wisselingen afgelopen zomer. Maar ja, blijkbaar goed ingekocht. Of nou ja, hoe het ook zij. Die hebben het in ieder geval gepresteerd om in 2 wedstrijden 12 doelpunten voor te maken. Hebben er wel 4 tegen gekregen. Maar ja, 12 doelpunten in 2 wedstrijden is natuurlijk vrij veel. Speelde afgelopen zaterdag uit bij Roda Raalte. En dan heb je gelijk die andere ploeg die er heel erg veel tegen krijgt. Want die verloren in eerste instantie de eerste wedstrijd met 4-0 bij Jong Almere City. En de tweede wedstrijd ging met 6-3 verloren tegen Jong Sparta. Dus ja, 2 jong teams. Dat dan 10 doelpunten tegen, dat doe je ook niet heel erg goed. Dus zijn er 2 dingen die wel heel erg opvallen, ja.
5: We hebben natuurlijk ook de gedoodverfde favorieten. Die hebben natuurlijk van tevoren ook besproken. Vooral daarbij in het oog springen natuurlijk een ploeg als Quick Boys, de regerend kampioen. Hoe is hun seizoenstart geweest?
9: Nou, ook een prima seizoenstart. We begonnen met een 5-0 overwinning op RKAV Volendam. Dus weliswaar zonder publiek. Was nog een straf uit het vorige seizoen. Maar goed, een prima zege. En speelde afgelopen zaterdag tegen IJsselmeervogels. Nou, dan noemen ze een mooi affiche. IJsselmeervogels Quick Boys. En dat was ook wel een wedstrijd. Ik ben was erbij en ik keek er erg naar uit naar die wedstrijd. En het was eigenlijk ook wel een wedstrijd. Wat ik verwacht had, of gewoon 2 ploegen die echt spelen voor de overwinning. En daarin moet ik zeggen dat IJsselmeervogels echt goed speelden. Want ik kon wel zeggen dat het wel redelijk een gestolen overwinning was van Quick Boys. Die hadden echt in de tweede helft helemaal niks te vertellen, ondanks wel een paar kansjes gehad. Maar na een goed eerste kwartier was Quick Boys eigenlijk wel klaar. En was het IJsselmeervogels dat de klok sloeg. Dus ja, in dat opzicht een bizarre wedstrijd. Het speelde Quick Boys wat dan ook redelijk van het kastje naar de muur. Maar je moet doelpunten maken. Hè? Daar gaat het om het voetballen. En dat deed Quick Boys 1 keertje vaker. Overigens werd er ook nog voor mijn gevoel wel een zuiver doelpunt afgekeurd. Dus ja, in dat opzicht had het een gelijkspel er ook in gezeten. En een beetje pech hoor. Want er ging nog een bal op de paal. Dus ja, dat soort dingen gebeuren je dan ook. Maar wat dat betreft, IJsselmeervogels wel een fantastisch thuispubliek. Ze zijn wel fantastisch gepresenteerd, ja.
5: Want dat was natuurlijk nog even een dingetje. Hè. Vorig jaar was het eigenlijk een mispeer van een seizoen. Blijf je er met hangen en wurgen in. Dit seizoen dus eigenlijk wel, ondanks dan dat ene verlies tegen Quick Boys, gewoon wel goed van start gegaan.
9: Ja, want IJsselmeervogels begon met een 2-1 overwinning bij Kozakken Boys. Ook heel snel was de ploeg al op achterstand. Had al heel snel ook op 2-0 kunnen staan. Nou, dat gebeurde dan niet. Hij knokte zich in de wedstrijd terug. En dat is iets wat de trainer ook zei. Willem Leushuis. Van, joh, weet je, we willen een zorgeloos seizoen. En nou ja, dan moet je punten pakken. Zo simpel is het natuurlijk. Maar ja, ik sprak hem zaterdag na afloop. En hij zei ook, ja, weet je, het is een gestolen overwinning van Quick Boys. Aan de andere kant, met dit niveau moeten wij ook gewoon een zorgeloos seizoen gaan spelen. En ik verwacht dat eerlijk gezegd ook wel, hoor, dat IJsselmeervogels gewoon in het linker rijtje gaat eindigen. En dat is denk ik ook wel een verdienste van de technische commissie. Die in alle stormen die daar elk jaar woeden, daar in het Spakenburgse, dan toch wel een redelijk goede selectie heeft weten samen te stellen.
5: Ja, en ze zijn een beetje op dezelfde voet begonnen eigenlijk als de buurman, hè, Spakenburg.
9: Ja, Spakenburg won de eerste wedstrijd met 1-0 van Katwijk. Dat was op zich wel een verdiende overwinning. Maar afgelopen week werd er dan verloren afgelopen week einde. Juist bij Volendam met 2-1. Dat had denk ik ook niet nodig geweest. Maar ja, dat soort cijfers, uitslagen gebeuren. Dat, Het gebeurt. Laat ik het zo zeggen. Volendam uit is niet de meest makkelijke wedstrijd, moet ik al erbij zeggen.
5: Verder, naast Jong Sparta en Quick Boys, ook de Treffers en HAC begonnen met de perfecte score.
9: Ja, klopt. De Treffers inderdaad, 2 overwinningen op rij. De eerste wedstrijd een 5-1 overwinning op GVVV. Dat zal jou vast wel een klein beetje pijn doen. En die andere wedstrijd gisteren bij Roda Raalte stond bij rust nog 0-0. Maar ja, ik denk dat ook een beetje het verschil is waar Roda Raalte nu tegenaan loopt als promovendus. Stonden vorige week uit mijn hoofd zelfs 1-0 vol bij Jong Sparta. En gingen er in de tweede helft met 6-1 af. Ja, nu dan met 0-3 nederlaag op eigen veld. Dus ja, dat ook een hele slechte score wat dat betreft. Maar ja, als promovendus, ik denk dat heeft even tijd nodig om dat bij te trekken, denk ik. En dan gaat het best wel wat beter draaien daar in Raalte. En die andere ploeg is HHC Hardenberg. De eerste wedstrijd een overwinning op Barendrecht. En eigenlijk met dezelfde cijfers gewonnen van Jong Almere City. Ja, dat is ook een prima score voor de ploeg.
5: Verhuizen we een stukje naar beneden, naar de derde divisie. Beginnen we in A. Wat is daar het meeste opgevallen in de eerste twee wedstrijden?
9: Nou, dat denk ik, tenminste vond ik Excelsior 31. De ploeg speelde zich vorig seizoen in een van de laatste wedstrijden veilig. En ja, toch twee wedstrijden verder nu. 2 keer 4 keer gescoord. Met name met dank aan Kevin Peppels, die 2 keer 2 goals heeft gemaakt. En ook Simon Sepp Wolle heeft in beide duels gescoord. Ja, de eerste wedstrijd de 4-0 overwinning op Eemdijk. Daarna volgde een 4-2 overwinning op Staphorst. En ja, daarmee is de ploeg ook koploper in de derde divisie. Dat hadden denk ik heel weinig mensen aanzien komen. Tenminste, ik in ieder geval niet. Ik had ook niet verwacht dat ze het weer zo moeilijk zouden krijgen. Ook een nieuwe trainer, hè? De oude trainer van HC 21. Die afgelopen seizoen daar in Rijs de technisch manager heet het dan in de amateurvoetbal was. En die heeft zichzelf aangesteld als trainer. En tot nu toe kunnen we niet anders stellen met heel veel succes.
5: Ook daar trouwens nog 4 ploegen over die eigenlijk perfect begonnen zijn. Hè? Genemuiden, Assen en Harkema's Boys ook nog.
9: Ja, dat verbaast mij bij Genemuiden denk ik wat minder. Genemuiden heeft niet al te veel wisseling in de selectie gehad. Had gewoon een goede ploeg. Dus de winoverwinning op DVS, ja, die kun je ook verliezen zo'n wedstrijd. Die pakken ze dan de overwinning. En afgelopen zaterdag bij Hercules een 4-0 overwinning. Die je denk ik ook wel kan pakken. Overigens wel een hele grote verlies bij Genemuiden. Want een van de spelers die is daar helemaal uitgeschakeld eigenlijk voor de rest van de seizoennieuwsgeving. Die scheurde zijn kruisband na een kwartiertje in de wedstrijd tegen DVS. En nu blijkt dus het hele seizoen al uitgeschakeld. Dat wel heel vervelend voor Niels zelf, maar ook voor Genemuiden. Maar ja, goed, en dat zegt wel een prima start gemaakt, Genemuiden. Nou, dan ga je verder kijken, inderdaad, ACV. Dat verrast mij wel, want het is wel een ploeg. Die heeft een nieuwe basis, zelf zal ik maar zeggen, en een nieuwe reservebank. En er zijn er ook nog nieuwe spelers die op de tribune moeten zitten. Ja, als je dan toch 6 punten pakt uit 2 wedstrijden. Met wel kleine overwinningen, hè? Maar toch een 1-0 en een 2-0 overwinning. Ja, je houdt toch de 0 en je scoort vaak en win je de wedstrijd. Dus dat is hartstikke goed. Wel bij Hollandia deze wedstrijd dan is een promovendus. Dus misschien is dat ook een voordeel, een relatief eenvoudige start. Ja, en Harkemaasse Boys, ja, dat is ook wel een kleine verrassing moet ik eigenlijk bij zeggen. Hoor. Want ja, die winnen dan weer bij DVS Ermelo. Die hebben daarmee wel een hele slechte start gemaakt. Ook een beetje onverwacht. Maar ja, Harkemaasse Boys, wel veel wissels. Is ook wel een ploeg die eigenlijk jaarlijks wel eigenlijk net onder de top meedoet. En ook al voor een periode gaat. Dus ja, in dat opzicht misschien niet helemaal verrassend. Waarbij ik dan persoonlijk Excelsior 31 misschien wel de meest verrassende club vind.
5: Dan gaan we naar de derde divisie B. Daar de koploper momenteel Noordwijk. Eigenlijk een klein beetje hetzelfde verhaal als Excelsior 31. Speelde zich pas laat veilig afgelopen seizoen. Sterker nog, bijna 2 degradaties op rij. Maar hebben er wel de weg omhoog weer gevonden.
9: Ja, Noordwijk had vorig seizoen, de tweede degradatie op rij. Ze hadden het gewoon moeilijk. Het lukte niet in die derde divisie. En dat lukt dan nou wel. Nu koploper met 6 punten en 6 doelpunten voor 0 tegen. Dus dat is gewoon een fantastisch resultaat. Dus in dat opzicht, ik denk dat het gewoon ook wel een kwestie is van ook een beetje geluk. Ervaren nu met het spelletje. Zaten vorig jaar in het eindseizoen redelijk in de flow en speelden zich daardoor ook nog wel relatief snel of goed veilig. En ik denk dat zich dat nou doorgezet heeft. Die spelers hebben nu ervaring op dat niveau. Maar dat geldt eigenlijk ook voor Liss, hè, de nummer 3. Die vorig jaar als tweede eindigde. Ja, weet je. Ik heb ook Liss als een van de titelkandidaten, zie ik ze. En ik denk ook dat dat wel gaat gebeuren. Die ploeg heeft gewoon de ervaring. En wat even afwachten wie de titel daadwerkelijk gaat pakken. De verrassende is wat dat betreft de nummer 2, Dongen. Die afgelopen zondag wonnen met 3-2 bij EVV. Maar toch wel een tweede wedstrijd op rij die ze wonnen. Want de eerste wedstrijd bij Zwaluwe werd ook al gewonnen. En daarmee Dongen, ja, die zijn gewoon goed onderweg. Een 4-0 overwinning en een 3-2 overwinning. Ze staan ook op 6 punten. Dus die doen het ook hartstikke goed.
5: Ja, zo wat dat betreft ook verrassend. Nou ja, Lisse noemde je ook al. Dat zijn eigenlijk de drie ploegen die nog de perfecte score hebben staan na twee wedstrijden. Spoelen vooruit naar aankomend weekend. Wat zijn daar nou echt de wedstrijden om in de gaten te houden?
9: Ja, dat is een hele goeie. Kijk, je zou zeggen bijvoorbeeld een Quick Boys Kloetingen. Maar ja, kijk, op basis van de ranglijst zegt er eigenlijk niks. Want je zit nog veel te vroeg in het seizoen. Dus ik heb gewoon gekeken van ja, wat zijn dan leuke wedstrijden om te gaan zien. Nou ja, ik denk dat er twee zijn in de derde divisie A. Dovo Scherpenzeel. Ja, twee dorpen, ze liggen, wat zal het zijn? Een kilometer of 10, 15 uit elkaar. En dat geldt ook voor Excelsior 31 tegen SVZW. Dat is een kilometer of 10, 15 wat hier uit elkaar liggen. Ja, zo'n regionale wedstrijd. Met mensen die elkaar kennen, met allerlei dwarsverbanden, dat werkt natuurlijk altijd. Dus ik denk dat dat wel de leukste wedstrijden gaan worden dit weekend.
5: Dan gaan we die in de gaten houden. Gerjan Kluistra, mag je voor nu danken voor je tijd. En wij spreken elkaar over 2 weken weer met een nieuwe update.
9: Komt helemaal goed, bedankt.
0: Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.
5: Het WK roeien op de bosbaan is onderweg. Het toernooi begon afgelopen maandag en zal nog tot en met zondag gaan duren. En ja, wat het WK roeien nou zo'n mooi evenement maakt, is dat het sinds 2002 een volledig geïntegreerd toernooi is. En dat betekent dat we naast de valide roeiers ook de para-roeiers in actie gaan zien. Namens Team NL is dit skifeuze Eva Mol, die overigens niet alleen roeit, maar ook nog in een hele andere tak van sport actief is. Ik ga met Eva in gesprek over dit toernooi en hoe het eigenlijk is om dit allemaal op haar thuisbaan te mogen meemaken. Eva, hele goedemiddag.
10: Goedemiddag.
5: Even goed om er van tevoren bij te zeggen is, het is nu woensdag op het moment dat de mensen dit luisteren. Het is niet woensdag op het moment dat we met elkaar in gesprek zijn. Dat heeft er meer mee te maken. Hè? Natuurlijk een druk toernooi voor jou, je trainingen en ook je wedstrijddagen. Dus mocht er in de tussentijd wat gebeuren, don't shoot the messengers, in dit geval ons. Dan weten de mensen thuis ook hoe het zit. Laten we eens beginnen, Eva, met allereerst even kort over jou. Want ja, je bent pararoeister. We gaan je tijdens het WK roeien in actie zien. Maar daarnaast doe je ook nog iets heel erg anders, hè? Sportklimmen.
10: Klopt, ja. Ik combineer twee sporten.
5: Hoe is dat? En hoe heb je ervoor gekozen om die twee met elkaar te combineren?
10: Het is eigenlijk soort van per ongeluk gegaan. Ik klim al heel erg lang. Ik ben ooit begonnen met klimmen toen ik 10, 11 was en een nachtje bij mijn neef moest logeren. En hij bolderde en had een klimbandje op zijn kamer. En ik had nog nooit geklommen, maar ja, ik begon enthousiast met klimmen. Heb eigenlijk die nacht niet geslapen en alleen maar geklommen. Was daar de volgende dag zo enthousiast over dat mijn ouders me meteen maar op een jeugdcursus gedaan hebben. En niet veel later klom ik voor het Nederlandse jeugdteam. Dus klimmen zit er eigenlijk al heel jong in. Sinds 2019 zit ik in het Nederlands parateam. En in 2022, toen we net de eerste World Cup van het jaar gehad hadden, toen kreeg ik meteen blessure. Toen kon ik niet klimmen. En omdat ik toch fit wilde blijven, ben ik gaan roeien. En roeien heb ik ook niet helemaal van een vreemde, want ik ben opgegroeid met allerlei hele mooie roeiverhalen van mijn moeder, die in haar studentenperiode geroeid heeft. Ik heb 6 weken toen, nadat ik voor het eerst in de boot zat, meegedaan met een eerste internationale wedstrijd in Parijs. Ik wist echt helemaal nog niet wat ik aan het doen was en eindigde echt 2 minuten na het veld. Maar ik dacht, nou wauw, dit is tof. En zodoende ben ik het soort van per ongeluk gaan combineren.
5: Ja, dus het is niet helemaal uit de lucht komen vallen bij jou. Eigenlijk zit er dus nog wel een logisch verband in ook nog.
10: Ja, ja.
5: Nee, we gaan het niet over klimmen hebben vandaag, want we zitten in het WK roeien. We gaan bijna beginnen. Hoe erg kijk je daarnaar uit?
10: Ik heb in de afgelopen weken heb ik de bosbaan zien veranderen van hoe die er normaal eigenlijk uitziet tot de fantastische venue die het nu is. En in de afgelopen weken, terwijl de opbouw bezig was, trainden we daar alleen met de Nederlandse ploegen. En inmiddels ligt de hele bosbaan vol met internationale roeiers en pararoeiers. En is de sfeer echt, het bruist op de bosbaan. Dus ik kijk er heel erg naar uit om donderdag mijn eerste race te gaan varen.
5: Ja, want we zagen de bosbaan inderdaad helemaal veranderd worden. Er zijn allerlei dingen aangepakt. Hij is verder uitgediept. Er zijn allerlei dingen rondom gebouwd. Dat lijkt me ook wel gaaf om dat mee te maken als je elke dag op de bosbaan aan het trainen bent. En je ziet het elke dag weer een stukje mooier worden.
10: Zeker. Ik weet nog één training waar ik begon met trainen. En op dat moment stonden er eigenlijk nog geen stoelen op de tribune. En op het moment dat ik er mijn training van zo'n anderhalf uur op had zitten, was de hele tribune gevuld met stoeltjes. Ik heb het letterlijk zien bouwen.
5: Als we het hebben over jouw voorbereiding. Je zegt al, je hebt tijdens je training en voorbereiding op dit toernooi heb je natuurlijk de hele bosbaan ook zien veranderen. Maar hoe zijn voor jou sowieso de voorbereidingen verlopen?
10: Om toch heel even terug te grijpen naar klimmen. Ik combineer twee sporten. Dat maakt dat ik eigenlijk altijd wel een combinatie van de twee doe, maar wel daarin heel erg periodiseer. Dus de afgelopen periode heeft natuurlijk de focus gelegen op roeien. Ik heb eind juli, begin augustus meegedaan met het EK in Varese in Italië. Daar hebben we vooral dingen uitgeprobeerd. De afgelopen weken de leerpunten vanuit dat toernooi meegenomen om hier zo meteen te gaan toepassen. Dus ik heb er heel veel zin in.
5: Ja, wat zijn dan dingen waar je bijvoorbeeld aan gewerkt hebt dan in die afgelopen periode?
10: We hebben sowieso dit jaar in mijn categorie roei ik in een eenpersoonsboot, een skiff. We hebben zijdrijvertjes aan de zijkant. Ik heb door mijn spierziekte een vrij beperkte koorbalans. Dus die zijdrijvers zijn ook voor veiligheid en stabiliteit. In mijn categorie zie je dat eigenlijk iedereen in een gepersonaliseerd zitje zit. Dus iedereen heeft zijn eigen zitje om zo goed mogelijk te zitten. Ik roei ook alleen met mijn armen en schouders. Mijn benen zitten gesteund in een zitje. Als die niet gesteund zouden zijn, dan floppen ze zeg maar zo naar buiten. Ik heb mijn rugleuningje. Ik zit met drie banden vast in de boot. Er is geen gouden standaard voor die zitjes in het pararoeien. Dus iedereen is een beetje zijn eigen wiel aan het uitvinden. Natuurlijk wil niemand graag een kijkje in zijn keuken laten geven. Dus iedereen is eigenlijk voor zichzelf bezig. Dus we zijn dit jaar heel erg bezig geweest met mijn positie in de boot. En hoe we mijn zitje konden optimaliseren. Mijn zitje is zelfs nog vorige week nog door Roel van der Hoofd aangepast. Die eigenlijk voor de meeste Paralympische sporters de zitjes doet. Dus daar zijn we druk mee bezig geweest. Wat je zo net al zei, ik roei nog niet heel erg lang. Ik ben in 2022 begonnen, maar in 2023 ik het was echt opgepakt. Roei is een technische sport, dus ik ben nog volop zijn we bezig met techniek. Dus we zijn met heel veel dingen bezig.
5: Ja, nu klinkt een zitje klinkt vrij bazaal, maar het is dus wel, het is wel absoluut cruciaal.
10: Zeker, maar mijn zitje is echt een soort van op maat gemaakt zitkuipje om mijn lichaam heen gegoten. Als ik op een rechte plank zou zitten, dan zak ik onderuit. Ik heb bijvoorbeeld ook een rolstoel die een rugleuning heeft die om me heen zit. Als ik op een normale stoel zou zitten, dan zak ik ook onderuit, omdat mijn lichaam zelf die core stabiliteit niet heeft. Zo'n zitje vangt heel veel op, dus in het pararoeien is dat heel belangrijk.
5: Toch terugkomend op het feit dat je inderdaad nog niet al te lang doet, maar wel dus heel erg aan het ontwikkelen bent. Hoe leef je dan toe naar zo'n WK? Begin je dan toch ook met bepaalde doelen in je achterhoofd? Zijn er ook dingen die je dan bespreekt met je coach? Van laten we kijken of we misschien een ronde kunnen halen of een bepaalde tijd kunnen roeien. Kun je daar eens inzicht in geven hoe dat voor jou werkt? Hoe ga jij dit WK in?
10: Er zijn absoluut doelen gesteld in termen van prestatiedoelen. Maar naast die prestatiedoelen hebben we ook heel erg doelen om mijn beste race te racen. Om op zo'n heel groot thuis toernooi, waar alles toch net even wat spannender is, om goed in je wedstrijdvoorbereiding te komen. Om het raceplan wat je afspreekt uit te gaan voeren. Dus daar zit gewoon ook een hele grote focus. Mijn beste race racen.
5: Maar ik kan me dan voorstellen dat, dat je dan achteraf tevreden kan zijn met het toernooi. Op het moment dat je zelf in de spiegel kunt aankijken en kunt zeggen van, ik heb er alles aan gedaan. Ik heb mijn raceplan heb ik netjes bijgehouden. Dan is een toernooi, ongeacht misschien wat het qua resultaat oplevert. Maar heb je er alles uit kunnen halen, kun je tevreden zijn?
10: Zeker. Ik heb invloed op mijn eigen prestaties en mijn eigen voorbereiding. Ik heb geen invloed op de prestaties van anderen. Dus dat is ook waar ik vandaan probeer te blijven en echt probeer te focussen op hoe kan ik dit toernooi de beste roeier zijn die ik op dit moment ben.
5: Wat het ook bijzonder maakt, dit toernooi, is dat er vanuit Topsport Amsterdam bijvoorbeeld ook heel veel wordt geregeld. Hè, qua ondersteuning van de atleten. Alle topsportmaaltijden bijvoorbeeld die alle roeiers krijgen, worden daar door bereid. Je gebruikt zelf ook de ondersteuning van Topsport Amsterdam. Hè, de krachttraining, begeleiding van diëtist. Wat betekent dat voor jou in je sport en het groeien daarin?
10: Het is super fijn, die ondersteuning. Ook omdat je gewoon voor een deel ontzorgd wordt. Ik heb bijvoorbeeld net als lunch een heerlijke Mexicaanse kipschotel gegeten. Super fijn, want dat scheelt me. Ik heb vandaag een rustdag. Het is namelijk vandaag maandag. En stiekem niet woensdag. Het scheelt mij een hele hoop energie. Die ik anders zou moeten steken in mijn eigen lunch maken. Boodschappen doen, et cetera. Dus daarin word ik heel erg ontzorgd. Wat echt super fijn is. En de krachttraining bijvoorbeeld die ik heb vanuit Topsport Amsterdam. Ik heb krachttraining van Malin. En naast dat het heel erg gezellig is, maken we ook heel veel stappen met elkaar. Dus dat is super fijn. Want topsport gaat niet alleen om de sporter. Maar er staat gewoon een heel team om je heen die je ook echt nodig hebt. Zeker in parasport. It takes a village. Dus super fijn dat mogelijk is.
5: Ja, want ik kan me voorstellen dat die ontzorging vooral heel erg fijn is. In die zin, hoe minder je zelf hoeft na te denken over zaken, des te meer percentage aan gedachtekracht die zeg maar kwijt kan aan je sport.
10: Zeker. En ik heb dan een spierziekte. Voor mij betekent dat ik energie maar één keer kan uitgeven. Ik kan energie uitgeven aan hard trainen, hard racen, goed herstellen. Of ik kan energie uitgeven aan boodschappen doen, eten koken, et cetera. En dat is gewoon super fijn, zeker rond dit soort toernooien. Maar ook tijdens mijn normale trainingsweken, dat Topsport Amsterdam daar gewoon een deel in ontzorgt. En bovendien zijn de topsportmaaltijden ook nog eens echt super lekker.
5: Daar kan ik me geheel in vinden. Ik heb ze inderdaad ook wel eens gegeten. Nu is het heel toevalligerwijs komende woensdag ook nog de internationale dag van de hond. Nu heb jij een steundier, een hond dus. Kun je vertellen wie jouw hond is en welke rol die eigenlijk speelt in jouw leven?
10: Ja, ik heb een ADL-hulphond van KNGF Geleidehonden. Hij heet Fion. Fion is een blonde labrador van 2 jaar. En je ziet Fion eigenlijk altijd langs mijn zijde. Fion is getraind als ADL-hulphond. Dat wil zeggen dat hij getraind is in bijvoorbeeld deuren open en dicht doen, lades open en dicht doen, spullen van de grond pakken, spullen voor me pakken, mijn benen over elkaar doen in mijn rolstoel, wat ik zelf niet kan, zodat ik bijvoorbeeld mijn sokken of mijn schoenen kan laten uitdoen, want ook dat kan hij. Hij kan helpen met kleding uittrekken, spullen in mijn tas doen. Noem het op en Fion kan het.
5: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het wel echt gaaf dat gewoon een hond dat soort dingen kan.
10: Ja, het is echt fantastisch. En we zijn nu 8 maanden samen. Ik heb hem sinds 8 maanden. En we zijn in die 8 maanden ook echt volledig op elkaar ingespeeld. Dat is echt fantastisch. Ik kan, als ik rust op mijn zij, kan ik niet op mijn zij blijven liggen, omdat ik dan niet stevig lig. Zij ligt ook regelmatig tegen me aan als ik in zij ligt om mij te steunen. En dat is niet alleen voor mij fijn, dat vindt hij stiekem ook echt heel erg fijn. Als een grote knuffel komt.
5: Kijk, dat is ook wel erg leuk natuurlijk. Maar nu hebben we het over heel veel dingen die in het dagelijks leven natuurlijk van belang zijn. Nu ben jij naast de reguliere Evenmol natuurlijk ook nog de topsporter Evenmol. Hoe ziet de rol van de hond er eigenlijk uit, of Fion in dit geval, rondom trainingen of wedstrijden? Want ik kan me voorstellen, je zegt het al, je kan mijn energie maar één keer uitgeven.
10: Zeker, dus het is voor mij heel erg belangrijk dat hij erbij is. Als ik bijvoorbeeld krachttraining heb, dan is hij er eigenlijk altijd bij. Doe ik een oefening en ik rol mijn rolstoel iets aan de kant, zodat ik gewoon de ruimte heb om mijn oefening te doen. Dan zit er een balletje aan mijn rolstoel, waardoor hij mijn rolstoel kan brengen en weer terug aan mij terug kan geven. Dus ook als er niemand anders in de buurt is, ben ik dan niet onthand doordat ik niet bij mijn rolstoel kan, maar hij brengt hem gewoon terug. Ik laat echt tijdens training wel 20 keer mijn telefoon uit mijn hand vallen die hij oppakt. Tijdens klimtrainingen, voor iedere klimroute trek je klimschoentjes aan, maar die klimschoentjes trek je ook weer uit na een route, want ze zitten verschrikkelijk strak. Fion die duwt zijn snuit onder mijn knieën, waardoor hij mijn been over mijn andere been heen wipt, zodat ik mijn klimschoentje samen met hem aan en uit kan trekken. Dus hij doet eigenlijk heel veel rond trainingen. Nu gaat hij natuurlijk niet mee als ik in de boot zit. Dat kan helaas niet. Dus op het moment dat ik daadwerkelijk in de boot lig, dan is hij vaak op het Olympisch trainingscentrum of thuis. En rond wedstrijden zorgen we dat hij er wel altijd bij is. Want ook in de voorbereiding helpt hij gewoon mij een hoop energie sparen. Maar dan blijft hij samen met iemand aan de kant.
5: Ja, want ik zit me even te bedenken. Ja, als jij eenmaal gaat roeien, jij bent sneller bij de finish dan iemand met jouw hond.
10: Het is gelukkig altijd zo dat we op hetzelfde punt de boot instappen als de boot uitkomen. De vlotten op de bosbaan zijn allemaal aan één kant. Dus je roeit eigenlijk als het ware je warming-up naar de andere kant van de baan. En dan heb je een race terug naar waar je in de boot gestapt bent. Dus hij ligt op dit WK, als ik in de boot zit, ligt hij naast me op het vlot. En wordt hij dus, als ik wegroei, gaat hij met mijn rolstoel mee en samen met iemand om te blijven wachten tot ik weer terugkom. En het eerste wat ik zie als ik weer aan ga liggen na een training, is iemand met mijn rolstoel en Fion op het vlot. En dan zie je ook echt dat hij naar me op zoek is en dat hij naar me aan het kijken is.
5: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want we hebben natuurlijk heel veel over fysieke zaken, hè, fysieke ondersteuning. In hoeverre ondersteunt de hond ook, zeg maar, ook mentaal gezien?
10: In theorie is hij daar niet voor opgeleid. Maar Fion is de kalmheid zelf. En rond wedstrijden, als ik gewoon net even wat zenuwachtiger ben, dan merk je wel dat hij heel goed incheckt en me extra goed in de gaten houdt. Dan krijg ik een extra neus tegen me aan om even te ruiken hoe het met me voelt. En dan komt hij uit zichzelf ook wel een extra knuffel halen. Dus het is een enorm gevoelig hondje. En zijn knuffels zijn zeker heel fijn als je zenuwachtig bent.
5: Ja, tot slot misschien wel een interessante vraag, hoor. Maar stel, jouw hond zou jou nou één advies kunnen geven voor dit WK. Wat zou die dan als advies geven, denk je?
10: Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat zijn advies zou zijn: hard roeien, komt wel goed, man. Maar hij heeft zoveel trainingen meegedaan dat als je doet wat je moet doen, komt het wel goed.
5: Maar heel erg veel succes tijdens dit WK en laten we hopen op iets moois.
10: Dankjewel, gaat helemaal goed komen. Samen met Fion bij mijn zijde, die overigens de meest geniale accreditatie van iedereen heeft met Access. Hij mag op meer punten naar binnen dan ik mag. Dus geniaal geregeld.
5: Fantastisch. Heeft hij trouwens ook gewoon zo'n fotootje van zichzelf op zijn accreditatie ook?
10: Hij heeft een fotootje van zichzelf op zijn accreditatie, ja. Most important dog of the tournament.
5: Geniaal, geniaal. Nou ja, mochten er mensen in de buurt zijn van het WK roeien, dan ga je Fion waarschijnlijk ook zien. Eva, dankjewel voor je tijd en heel erg veel succes.
10: Yes, hey, heel erg bedankt.
0: All Sports Radio.
5: Zometeen gaan we in deze uitzending ook bellen met onze beachman Arnoud Wildschut. Gaan we met hem terugblikken op de afgelopen editie van de Summer Beach Life Tour. Maar eerst is het tijd voor de transferupdate.
0: De bal rolt weer op de wereldwijde transfermarkt. Grote namen staan op het punt om een belangrijke beslissing te nemen. Volgen zij hun hart of kiezen ze voor het grote geld? Blijf met All Sports Radio op de hoogte. Want wie weet scoort jouw club wel een droomspeler. Transfer Update.
5: De verhuurperiode van Ryan van der Pavert bij Cambuur is beperkt gebleven tot slechts 2 maanden. De Bram of Enders maakt samen met Ajax bekend dat de 20-jarige verdediger Alex Middenvelder wegens persoonlijke omstandigheden vroegtijdig terugkeert in Amsterdam. Naar verluidt lukt het van der Pavert niet om te aarden in Leeuwarden. Van der Pavert heeft bij Ajax contract dat doorloopt tot de zomer van 2029. En het lijkt erop dat de geboren Amsterdammer weer zou aansluiten bij jong Ajax. Een nieuwe huurdeal zou in theorie ook nog mogelijk zijn, aangezien de transferperiode nog enkele dagen open is. Hoewel Bologna interesse zou hebben in Noah Lang, zijn er momenteel geen gesprekken gaande. Dat meldt transferjournalist Nicolo Schira. Er is de hele transferzomer al veel te doen rond de 27-jarige vleugelspeler van Napoli. Hij mag vertrekken van de club waar hij in de zomer van 2025 nog een contract tot medio 2030 tekende. Eerder werd er in Italië al gesproken van interesse van Atalanta en daarna viel ook de naam van Bologna als mogelijke kans hebben voor Lang. Maar ja, ondanks de interesse zouden er nog geen onderhandelingen zijn, zo stelt Schira. Het gebrek aan onderhandelingen lijkt Ajax dan nog altijd de kans te geven op de handtekening van Lang. De interesse van Bologna hangt dan mogelijk weer samen met het eventuele vertrek van de Engelsman Jonathan Rowe bij de club. De toekomst van Nicolò Trezzoli zorgt voor behoorlijk wat spanning bij Club Brugge. Vanuit Spanje wordt gemeld dat de spits persoonlijk al op één lijn zit met FC Barcelona. Maar in Brugge is voorlopig geen voorstel binnengekomen. En blijft het standpunt ook duidelijk, een vertrek is niet aan de orde.
8: De opvallendste informatie komt van de Spaanse transferjournalist Aaron Dominguez. Volgens hem heeft Barcelona inmiddels al persoonlijk een akkoord bereikt met Trezoldi en dat zou een belangrijke stap betekenen. Maar voorlopig lijkt het hele dossier zich volledig buiten Club Brugge af te spelen. Dat Club Brugge hoog mikt voor Trezoldi bleek eerder al toen AS Roma bereid was om 35 miljoen euro neer te tellen. Dat voorstel kon de Belgische landskampioen echter niet overtuigen. Volgens het Spaanse AS zou ongeveer 45 miljoen euro deze keer wel voldoende kunnen zijn om de Belgen aan het denken te zetten. Ook Atletico Madrid zou de situatie rond de aanvaller nauwlettend in de gaten houden. Kiana Hoever gaat zijn loopbaan vervolgen bij Sparta Praag. Na 6 jaar is daarmee definitief een einde gekomen aan zijn dienstverband bij Wolverhampton Wanderers, dat de 24-jarige rechtsback in totaal 5 keer verhuurde. 4 jaar geleden was Hoever nog op huurbasis actief bij PSV. Sparta Praag heeft de transfer van Hoever al wereldkundig gemaakt. De hoogte van de transfersom die de nummer 2 van Tsjechië overmaakt naar Wolves is dan niet bekend. In Praag zal Hoever gaan werken onder voormalig Feyenoord-trainer Brian Priske, terwijl oud-Ajaxiet Sievert Mansverk een van zijn teamgenoten wordt.
0: Blijf met All Sports Radio op de hoogte. Want wie weet scoort jouw club wel een droomspeler. Transfer Update. Dit is All Sports Radio.
8: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. En ja, het moment is dan toch echt aangebroken. Afgelopen zondag sloten we deze zomer deze Summer Beach Life Tour af. En dat deden we niet zomaar. Dat was namelijk tijdens het NK Weekend, het NK Beachvolleybal Weekend in Scheveningen. En ik ga terugblikken op dat weekend, hoe dat eigenlijk allemaal geweest is. Ook voor de Summer Beach Life Tour. Ik ben toch ook wel benieuwd hoe Arnoud naar de winnaars eigenlijk kijkt van het Nederlands kampioenschap. Maar er komt ook nog wat aan en daar gaan we het ook nog zeker over hebben. Arnoud, hele goedemiddag.
11: Goedemiddag.
8: De Summer Beach Life Tour zit er weer op voor deze zomer. Voordat we het nu specifiek over het afgelopen weekend gaan hebben, hoe kijk je het al geheel eigenlijk terug op de afgelopen zomer?
11: Nou ja, allereerst hebben we natuurlijk een ontzettend mooie zomer gehad. Ik denk dat bijna elk sportevenement wat er geweest is, blij is geweest met afgelopen zomer, afgezien van alle warme, te warme dagen weer. Maar voor de beachvolleybalsport en de beachsport in het algemeen was deze zomer natuurlijk perfect. En wij kijken ook heel tevreden terug op afgelopen zomer, want we zijn weer een stukje gegroeid. Mensen weten weer wie wij zijn als Summer Beach Life en weten ons ook weer te vinden. En dat was afgelopen weekend ook wel, was dat zeker weer zichtbaar bij het NK en het Summer Beach Life toernooi.
8: En want als je gewoon bijvoorbeeld een vergelijking maakt met vorig jaar, was dit een beter jaar, weer een stapje verder kunnen zetten?
11: Ja, absoluut. We hebben dit jaar ook wel gekozen voor minder locaties en waarvan we eigenlijk weten, oké, deze locaties zijn gewoon goed. We hebben dit jaar niks hoeven af te lassen, afgezien van de middag op Ameland. Maar vorig jaar hadden we nog 2 toernooien die geen doorgang konden vinden. Door het aantal inschrijvingen, omdat ze te ver weg waren. En we hebben toen ook eigenlijk wel wat weekenden gehad waarbij we echt zijn weggewaaid of weggeregend. En dat hebben we dit jaar eigenlijk nagenoeg niet gehad. Dus erg blij met het zonnetje.
8: Daarnaast het grote verschil natuurlijk met vorig jaar ook heel veel dubbelweekenden dit keer. Dat maakt het logistiek denk ik ook weer net even lekkerder ten opzichte van bijvoorbeeld vorig jaar.
11: Ja, absoluut. Als de spullen kunnen blijven staan en dan staan ook door de week gewoon nog alle velden op. En in de meeste gevallen kunnen we na een tweede weekend zelfs wat meer velden bijbouwen. Dat scheelt heel veel in de logistiek. Dus wat dat betreft zijn wij ook heel goed bezig. Minder transporten. En gewoon 2 volle weekenden op 1 locatie is uiteindelijk ook prima.
8: Ja, het is voor eigenlijk alles beter. Dus zelfs nog eigenlijk een groenere oplossing ook. Hè? Dus go natuur.
11: Precies. Zo kijken wij er ook naar.
8: Hey, terugkomend op het afgelopen weekend. Natuurlijk de afsluiter met het NK Beachvolleybal in Scheveningen. Sowieso is zo'n NK weekend rondom de Hague Beach Stadium natuurlijk altijd wel wat drukker. Merkt je dat ook voor zeg maar, het Summer Beach Life deel van het weekend?
11: Qua inschrijvingen en qua deelnemers zaten we een beetje in Scheveningen wel op hetzelfde aantal als afgelopen jaar. Het was jammer dat het jeugdtoernooi wat er plaatsvond, dat uiteindelijk minder teams had dan dat we gepland hadden. Anders hadden we de 100 velden misschien nog wel gehaald. Dus afgelopen weekend zaten we met 82 volle velden nog steeds goed gevuld op zaterdag. En op zondag, dat was zeker wel drukker dan vorig jaar, hadden we nog 60 velden staan met deelnemers. Ja, en die komen dan toch op het mooie weer af en op die combinatie met het Nederlands kampioenschap.
5: Ja, want wat is dan een beetje voornamelijk het type deelnemer wat je hebt tijdens zo'n NK-weekend? Zijn het wel mensen die bewust zich van tevoren inschrijven en bewust ook aan het toernooi meedoen en dan daarnaast een beetje NK beachvolleybal gaan kijken? Of is het het NK beachvolleybalpubliek wat denkt, hey, ik kan zelf ook spelen, laat ik mee gaan doen?
11: Nou, het is wel een mix van dit soort mensen. Je ziet mensen die eigenlijk altijd wel naar het beachvolleybal komen kijken. Dat zijn de mensen die echt in het stadion ook zitten en rond het NK Centercourt rondhangen. Maar we hebben ook een hele groep deelnemers en dat zien we dan met name als het de pauze is of als de finales komen. Dan lopen ze eigenlijk naar het stadion toe in plaats van dat ze per se bij ons aan het terras blijven zitten. Maar omdat we bijvoorbeeld ook nog veld 2, 3, 4, 5, nou, tot en met 8, maar in ieder geval veld 2, 3 en 4, dat zijn eigenlijk de bijvelden van het NK waar nog veel op gespeeld wordt. En dan zie je sommige wedstrijden dat bij ons ook veld 2 gewoon met 300, 400 man helemaal rondom vol staat. Ja, en dat is eigenlijk de sfeer die je bij Summer Beach Life ook wil hebben, rondom vol met mensen die naar een leuke wedstrijd aan het kijken zijn.
5: Ja, want dat is natuurlijk het mooie. Wat dat betreft, de toppers, ja, die komen ook gewoon bij jou op de velden spelen. Dus die kun je gewoon van dichtbij bij bewonderen eigenlijk.
11: Ja, absoluut. Die zitten gewoon bij ons op het veld. En dan zit je aan je picknicktafeltje. En dan, het persoonlijke contact zeg maar, binnen de beachvolleybal is sowieso altijd wel heel groot. Omdat de deelnemers en de spelers gewoon ook overal door elkaar heen lopen. De spelers hebben nou niet zozeer een speciale status ergens. Dus die integreren overal met het publiek. En Stefan, uiteindelijk ook de winnaar natuurlijk van het NK, die heeft het bijvoorbeeld op vrijdagavond ook heel goed gedaan. En die hadden we de afsluiter van de 4x4 Boom Boom series. Ja, dan zien we, uiteindelijk zien we ook bij de categorie 4x4 dat wij dit jaar enorm gegroeid zijn. En dat is ook dan het leuke dat zo'n topper als Stefan zich daarvoor ook inzet om gewoon ook de recreant echt aan het beachen te krijgen. En uiteindelijk dan extra publiek te trekken naar het stadion.
5: Ja, want daar wilde ik eigenlijk naartoe. Dat is voor jou natuurlijk wel des te lekkerder. Dat jouw ambassadeur voor het 4x4, dat die ook gewoon uiteindelijk Nederlands kampioen wordt.
11: Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dat is ook voor hem en zeker ook om buiten de beachvolleybalwereld ook zijn naam wat bekender te maken. Ik bedoel, binnen de beachwereld kennen we Stefan natuurlijk. Maar het is me daar de vraag wat de rest van Nederland doet. Kennen wij de beachvolleyballers allemaal in Nederland? Ja, dan zijn dit soort jongens en ook natuurlijk de NOS-zendtijd die er dit keer toch weer was bij de heren. Ja, dat werkt dan zeker allemaal mee.
5: Ja, want zelf had natuurlijk Stefan al 3 titels op zijn naam staan. Hè? Die pakte hij dan samen met Jorik de Groot. Nu met Alexander Brouwer. Dat is natuurlijk ook wel een bijzonder koppel.
11: Ja, dat is zeker een bijzonder koppel. Alexander natuurlijk een van de oudere spelers op dit moment. Ik kan me nog herinneren dat ik met hem naar een van de eerste toernooien, voor mijn eigen internationale toernooien en werk, naar Brno ben geweest ook met hem. Ja, voor mij was hij toen net klaar met voetballen of gestopt met voetballen. En in 2015 natuurlijk een wereldtitel gepakt. Ja, nu doet hij eigenlijk nog steeds wel mee.
5: Ja, want wat maakt het dat deze twee jongens toch ineens zo goed klikken ook met elkaar? Ja, het zijn natuurlijk allebei hele goede spelers individueel gezien. Maar ja, dan moet je het samen ook nog maar kunnen rooien. Maar ja, als je gelijk al pas op je tweede toernooi als duo al gelijk goud pakt op een Elite 16 toernooi. En dan nu de Nederlandse titel pakt. Ja, dan klikt het wel bijzonder, bijzonder goed, zeg maar.
11: Ja, het is inderdaad de vraag hoe dat natuurlijk komt. Het is inderdaad de twee sterke polen die bij elkaar, juist de tegenpolen die bij elkaar komen misschien. En daardoor juist extra sterk naar voren komen. Natuurlijk de ervaring van Alex die dan meetelt en de wil om te winnen van Stefan, die zie je toch overal wel terug.
5: Ja, en bij de vrouwen waren het natuurlijk stamschoon die Nederlands kampioen werden. En ik zeg dan natuurlijk met de meeste vorm van respect. Want ja, als je Europees kampioen wordt een week eerder, dan ben je eigenlijk aan je stand verplicht om dan de Nederlandse titel ook te pakken.
11: Ja, dat wordt min of meer wel verwacht. Maar goed, het moet natuurlijk ook nog maar eventjes gebeuren. Er zijn genoeg dingen die van invloed kunnen zijn, ook op zo'n strand in Scheveningen. Ook blessures zitten in een klein hoekje. Maar goed, het was wel min of meer de verwachting dat zij de titel zouden pakken. En het is uiteindelijk ook ontzettend leuk weer, ook dit weer voor de breedte sport, dat zij dan op zo'n locatie komen. Dat ze daar de beker meenemen en dat er ook gewoon een fotomoment wordt gecreëerd om, ja, om mensen de kans te geven heel dichtbij hun favorieten te laten zijn.
5: Ja, dan zit de Summer Beach Life Tour er dus nu op. Toch, jouw zomer wordt nog even iets verlengd. Dat is een soort toetje. Want aankomend weekend is er dan nog het NK Beach Tennis, hè?
11: Ja, we hebben vorige week al een NK Beach Tennis gehad, maar dan in de mix. Dat was superleuk, omdat ze echt bij Summer Beach Life lagen. Nu gaan we eigenlijk helemaal standalone het NK Beach Tennis dubbels wordt er georganiseerd in ook in Scheveningen. Dus ja, dat komt er nog eventjes achteraan. Dat zijn 16 velden die we nog gaan bouwen, Center Court. En dat gebeurt allemaal bij Strandpavillon Xeringuito. Dus voor ons ook een nieuwe locatie eigenlijk. En daar zijn we al, daar ben ik vandaag begonnen met de materialen heen rijden. Het is 500 meter verder vanaf waar we stonden. En dat wordt nu allemaal weer opgebouwd voor aankomend weekend.
5: Ja, is het daarna dan eindelijk een beetje tijd voor vakantie? Of moet je nog steeds door dan?
11: Ja, het blijft nog wel even doorgaan, maar de druk van de zomer is er dan af. En dan wordt het weer vooruitkijken naar volgend jaar. Belangrijk moment eigenlijk wel om te kijken en te evalueren. Hoe gaat het met de Tour en waar gaan we naartoe met, met de beachvolleybal en ook de beachsporten? En zeker richting volgend jaar met het WK. Ja, zouden er toch genoeg kansen en mogelijkheden moeten liggen om de beachsport nog even een extra boost te gaan geven?
5: Absoluut, absoluut. Dat zijn nog plannenmakerij natuurlijk, zoals het zo mooi heet. Dus dat komt er zeker nog aan. Tot slot, toch om het even helemaal af te sluiten. Het is de meest lastige.

0: We hebben daar meer dan 100 velden gebouwd. We zijn daar enorm gegroeid. En dan is het gewoon mooi om dat te ervaren. En eigenlijk ook nog, wat ik het eigenlijk het lekkerste vind, en ook voor zo'n Ameland-locatie, dat is eigenlijk de zonsondergang als iedereen naar huis is. En alles weer eventjes tot rust is gekeerd. Dat is eigenlijk dat is de reden waarom mensen op het strand zijn. De zonsondergang in het zand.
1: Ja, Arnoud Wildschut, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd. Succes nog met alles wat er aankomt. En wij spreken elkaar vast ongetwijfeld snel weer over alles wat beach heet.
0: Zeker, dankjewel.
2: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.
1: Onze Team NL volleybaldames zijn momenteel in Azerbeidzjan voor hun pool tijdens het Europese kampioenschap. Onze oranje vrouwen hebben tot nu toe al hun duels gewonnen, maar vanzelfsprekend ging dat lang niet altijd. Vooral tegen Roemenië en Portugal ging het moeizaam, maar dinsdag stond daar dan weer een overtuigende zege op Spanje tegenover. In dit toernooi mist bondscoach Felix Kozlowski weliswaar een aantal ervaren speelsters, maar hoeveel invloed heeft dat eigenlijk op dit team? Ik ga erover in gesprek met Ziggo Sport commentator Raymond Koning. Raymond, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
1: Inmiddels 3 wedstrijden onderweg op dit EK. Ja, in principe als je puur kijkt naar het kopje scorebordjournalistiek, niks aan de hand. Alle 3 de wedstrijden gewonnen, bovenaan in de pool, ook al zeker van de 8e finales. Maar kijk je naar het spel, dan zijn er nog wel wat puntjes voor onze Team NL volleybaldames.
3: Ja, dat klopt. De eerste 2 wedstrijden waren op sommige momenten echt niet om aan te gluren. Ik ben blij dat we dit gesprek vanochtend hebben. Dus na de wedstrijd die Nederland tegen Spanje heeft gespeeld. Ook geen hoogvlieger in Europa. Maar goed, dat gold natuurlijk ook voor Roemenië en voor Portugal. Maar gisteren tegen Spanje zag ik wel weer het Nederlands team. Zoals ik het ook heel graag zie spelen. Met servicedruk, met agressiviteit. Met een goede blokverdediging. Dat stond gisteren goed. Nogmaals, Nederland heeft nu ploegen echt uit het onderste rijtje in Europa gehad. Morgen komt er een soort van proof point wedstrijd. Dan speelt Nederland tegen België. Dat is de beste ploeg na Nederland in deze pool. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Maar ze hebben in ieder geval laten zien dat ze het volleyballen echt niet verleerd zijn. Want wat ik gisteren tegen Spanje zag. Nogmaals, met respect voor Spanje, maar dat is gewoon echt een hele matige ploeg. Maar Nederland heeft daar wel weer gewoon wat vormbehoud laten zien.
1: Ja, ik wil zeggen, dat zijn inderdaad wat laagvliegers. Is het dan eigenlijk maar goed ook dat je de eerste 2 wedstrijden Roemenië en Portugal treft en dan nu de 3e wedstrijd Spanje met het oog op het feit dat je dan toch moet groeien in een toernooi?
3: Misschien wel. Aan de andere kant denk ik ook altijd, zo'n ploeg als Spanje en Portugal, wat kom je doen op een Europees kampioenschap? En ik snap het wel, net als met het WK voetbal, had ook 48 teams, geloof ik. Je wil sporten breder bekendmaken, je wil nieuwe landen aan gaan boren, nieuwe markten gaan verkennen als sport. Dan is het fijn dat landen zich kunnen laten zien, zodat de sport ook inderdaad op tv komt, dat mensen het erover hebben, dat er gesprekjes zoals wij dat nu ook hebben georganiseerd worden in allerlei landen. Dat is allemaal mooi, maar qua sport heeft het er natuurlijk niet zoveel mee te maken. En je zag het ook wel, Nederland had het niet zozeer moeilijk omdat het gisteren of eergisteren Portugal was. Nederland had het moeilijk omdat het speelde in een opstelling waarmee het eigenlijk nooit speelt. Hè? Met 4 wissels. Omdat dat nou eenmaal kan. Nederland kan met de, met respect, B-ploeg tegen een land als Portugal spelen. En dan niet eens in de problemen komen. En gewoon een winstwedstrijd gaan neerleggen. Dus dat zo groot zijn de verschillen al tussen de Europese subtop en alles wat daaronder zit.
1: Ja, dus zo'n wedstrijd tegen Portugal begin je zonder Sarah van Aalen, zonder Alice Dambrink, zonder Hester en Marit Jasper, zonder Jolien Knollema. Ja, dat zijn toch al 5 best wel hele goede speelsters.
3: Ja, waarbij Knollema niet echt een keuze was, want die is ziek. Daar hebben meer landen last van. Het eten schijnt echt ontzettend beroerd te zijn daar in Azerbeidzjan. Dus spelers sprokkelen zelf met hulp van een diëtist op afstand van eten en dergelijke bij elkaar. Maar ja, Nederland begon met heel veel wissels. En aan de ene kant, kijk, ik ben geen coach en veel.

0: Kozlowski is dat wel, heeft er ook voor gestudeerd. Dus hij zal het beter weten. Hij zegt ook, ja, het is een mooie wedstrijd om de mensen in mijn A-team gewoon rust te kunnen geven. Want het toernooi zou nog maar best zo eens wat langer kunnen zijn. En het is ook een groot toernooi. Hè? We moeten dat niet onderschatten. Die speelsters die komen uit Europese topcompetities. Dan gaan ze terug naar Nederland. Vaak in de meimaand, soms ook nog begin juni. Als ze uit die topcompetities komen, vliegen ze naar de VNL. Ja, dat is een competitie van 6 weken waarin je wat laat zien. En als je dan de pech hebt, moet je ook nog finale spelen. Nou, dat had Nederland ook. Dat was snel afgelopen. Maar dat is weer een reis, weer een verplaatsing. Je moet weer vanuit Nederland naar China vliegen. In dit geval voor 1 wedstrijd tegen Italië. Dat was een beetje vervelend. Dan heb je de zomerperiode. Kun je even tot rust komen. Dan moet je weer naar zo'n Europees kampioenschap toe. En met enig geluk hebben de speelsters zometeen nog een paar dagen vrij. En dan kunnen ze zich weer melden bij de club. Dat is best wel een pittig programma hoor. We vragen heel veel zeg maar van die spelers in het internationale volleybal. Dus het is goed dat zo'n bondscoach kijkt naar de belasting van die spelers en dat hij even wat rust neemt in de ploeg. Aan de andere kant, ja, ik zie gewoon ook liefst het sterkste Nederlands team. En ik denk ook dat dat de opmaat moet zijn naar een vervolg in een toernooi. Hè, ik denk dat die spielerij met 4 of 5 wissels in een programma, dat gebeurt nu niet meer. Hè, nu gaan we naar België, daarna Azerbeidzjan. Die doen het ook goed, gaan ook door naar de volgende ronde. Ik denk dat we nu de serieuze ploegen krijgen. Want we gaan ook al daarna naar de 8e finales. Nederland moet zich verplaatsen naar Istanbul.
1: Ja, en dan is dat nog relatief dichtbij. Want kijk je naar het toernooi. Het is überhaupt natuurlijk een heel gek EK. Hè, wat wordt georganiseerd in Azerbeidzjan, in Tsjechië, in Zweden en in Turkije. Dus kortom, voor de teams veel reizen ook weer.
0: Ja, veel reizen. Eigenlijk alleen het Turkse team. Wat natuurlijk een team is wat eigenlijk wel mikt op het spelen van een finale straks. Die hoeven zich sowieso niet te verplaatsen. En je weet het, we hebben het ook in andere sporten, bijvoorbeeld in het handbal wel eens gezien. Partijen die zich moeten verplaatsen, hebben daar altijd een dag later vaak last van. Dus het is te hopen dat Nederland wat dat betreft een beetje goed loodt. Niet gelijk op bijvoorbeeld de eerste dag dat ze aankomen in Turkije moeten gaan spelen. Maar dat er nog even wat tijd is om te acclimatiseren.
1: Nu zei ik het in de intro al, hè. Felix Kozlowski mist sowieso wel wat speelsters. In hoeverre heeft dat een invloed op het team? Want van tevoren wisten we al, Nika Daaldrop, ervaren captain, blessure. Celeste Plak, ervaren speelster, gestopt. Eline Timmerman, ook ervaren speelster, gestopt. Jolien Knollema is dus nog steeds ziek. Dat is voor Kozlowski denk ik best wel een lastige keuze als je toch ergens wel op je allersterkste op een Europees kampioenschap wil zijn.
0: Ja, ik weet niet of je het zo moet benaderen. Ik denk namelijk dat de keuzes voor Kozlowski eigenlijk simpeler zijn geworden. Want hij hoeft niet meer te kiezen waar hij gaat, wie hij laat spelen. De diagonaal is natuurlijk sowieso altijd al wel een wat lastige positie. Stel je bijvoorbeeld, ga je voor Nika Daaldrop of ga je voor Laura Jansen? Er is er altijd één teleurgesteld. En dat zal in de meeste gevallen dan bijvoorbeeld Laura Jansen zijn. Dus hij hoeft minder scherpe keuzes te maken. Aan de andere kant, ja, het is natuurlijk wel. Ik zat er vanochtend in de auto nog even over na te denken. Toen dacht ik, ja, eigenlijk is dit een team zonder echte Europese supersterren. Ellis Damrink gaat natuurlijk vanuit Italië, vanuit Serie gaat ze naar de Poolse competitie. Dat is natuurlijk ook een Europese topcompetitie met heel veel goede ploegen en ook heel veel geld. Die heeft wel zeg maar die mogelijkheden om zo goed te worden en ook echt daarin misschien wel van het niveau Nika Daaldrop. Maar ja, de keuzes die er gemaakt moeten worden zijn eigenlijk niet zo scherp als voorheen. Dus dat is misschien wel gewoon een gelukje voor Kozlowski in plaats van een pech. Los daarvan, hij had ze er natuurlijk graag bij gehad. Hè? En natuurlijk ook een speelster als Nova Maring, die ook 3 jaar geleden op dat EK, toen Nederland brons won, heel goed was. Ja, die natuurlijk wil je die erbij hebben. Het liefst maak je zelf die keuzes. Maar nu zijn die keuzes deels al voor de bondscoach gemaakt.
1: Nou, aan de andere kant, als je het positief benadert, kun je ook zeggen natuurlijk, het geeft de kans aan een aantal speelsters om ook op te staan en het beste van zichzelf te laten zien.
0: Ja, dat klopt. En nou ja, ik hoop dat ze daar nu ook het vertrouwen in hebben en gaan krijgen. Wat dat betreft is die wedstrijd van morgen, 2:30, ook op Ziggo te zien, hè, de tegen de Belgen. Die was echt wel een sleutelwedstrijd. België heeft ook gewoon een goede ploeg. Heeft ook VNL gespeeld. Heeft daar ook overwinningen geboekt. Ook de Belgen zijn wat matig begonnen in het toernooi. Begonnen ook met een 3-2 overwinning op Spanje. Waren ook een beetje zoekende daar weer in. Maar uiteindelijk hebben ze het wel gewoon gered. Maar België heeft gewoon serieus een goede ploeg. Dus dat wordt echt wel een sleutelwedstrijd. Want Nederland kruist straks met Pool A. Daar zitten echt goede ploegen in. Hè, we nemen straks de beste 4 uit elke pool mee. Dus er gaan 16 landen door. Maar dat zijn eigenlijk de standaardlanden die je eigenlijk altijd al wel op een EK zou verwachten. Dus we zijn met ook weer wat respect de kneusjes zijn we zometeen kwijt. En zometeen gaat het toernooi echt beginnen. Maar dan wel gelijk in een knock-out systeem. Want in die achtste finale kun je ook maar zo een heel sterk team tegenkomen. Of je speelt, weet ik veel, tegen Polen of tegen Duitsland. Dan ben je eigenlijk al. Nou ja, dan moet je eigenlijk al top zijn. Dus dat is wel de vorm waar Nederland nu naartoe gaat spelen. Nederland moet gewoon zorgen dat het de pool wint. Dat het straks tegen bijvoorbeeld Slovenië gaat spelen. Dat lijkt dan een beetje de nummer 4 te worden in de A-pool. En dat je daarna gewoon door kan naar die kwartfinales. Ja, en vanaf dat moment is het gewoon inderdaad altijd weer wedstrijd voor wedstrijd.
1: Nog 2 duels te gaan dus in deze pool in Azerbeidzjan. Je zei België al en het hoofdland Azerbeidzjan zelf. Ja. Ja, Nederland denk ik aan hun stand verplicht die wedstrijden te winnen. Maar wat verwacht je ervan?
0: Ja, denk ik ook. Ik moet zeggen, ik heb Azerbeidzjan gezien. Vond ik ook niet. Vond ik eigenlijk ook wel af en toe best wel leuk spelen. Heeft natuurlijk het voordeel van het thuispubliek dat erachter staat. Weet ook dat ze al wel door zijn naar die achtste finale. Daarin zijn ze niet meer, denk ik, te achterhalen met inmiddels 3 overwinningen. Ik verwacht dat Nederland best wel diep moet gaan morgen in de wedstrijd tegen België. Dat is echt niet een one-taker die Nederland standaard met 3-0 wint. De laatste jaren hebben we al gezien dat Nederland het best moeilijk kan hebben tegen de Belgen. Af en toe een goede overwinning. Af en toe een heel zwaar wedstrijd. Een hele zware wedstrijd. En toch met de hakken over de sloot. Maar ook wel eens een nederlaag. Inderdaad, Nederland is het natuurlijk wel aan zijn stand verplicht om van Azerbeidzjan te winnen. Maar het is een ander land. Vandaar dat er ook wel geoefend is tegen Bulgarije. Die hebben een stijl die wel te vergelijken is met Roemenië en Azerbeidzjan. Nou ja, Nederland had het lastig met Roemenië. Laat het nu maar aantonen dat het groeit in het toernooi. Door vrijdag een duidelijke zege op het thuisland neer te zetten. Dan ga je met echt heel veel vertrouwen naar die achtste finales.
1: Nou, laten we het hopen dat ze uit het juiste vaatje mogen tappen. Dus minder het vaatje van zeg maar Portugal en Roemenië, maar meer die van tegen Spanje. En dan hopelijk gaan we wat mooie wedstrijden zien. Tot slot, Raymond. Er komen dus nog 2 wedstrijden aan. Waar zijn ze het beste te volgen?
0: Ja, op Ziggo Sport. Op Ziggo Sport 1 heet dat dan tegenwoordig. Daar zetten we volgens mij alle wedstrijden van het Nederlands team in de poolfase uit. Behalve de eerste, want die paste niet in verband met het raceweekend in Zandvoort. Dus op Ziggo Sport morgen om 2:30 en op de vrijdag om 4:30 tegen Azerbeidzjan. En daarna gaat het Nederlands team terug naar het hotel vrijdagavond en zaterdag vroeg vliegen in de richting van Turkije.
1: We gaan het allemaal in de gaten houden. Raymond Koning, commentator bij Ziggo Sport. Dank voor je tijd en natuurlijk ook veel succes.
0: Graag gedaan.
2: Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
1: En tot zover All Sports Radio Live van deze woensdag 26 augustus. Als je iets van deze uitzending hebt gemist, kun je dat uiteraard in de loop van de middag online terugvinden. En dat kan via allsportsradio.nl, via de bekende podcastkanalen zoals Spotify en Apple Podcasts. Maar natuurlijk ook gewoon via Instagram @allsportsradio.nl. En dan gaan we nog zeker even door vandaag, want ook later deze middag komt er weer een nieuwe BV Sport Update uit, waarin Frank van der Walbaken en ikzelf Elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dan zijn we de vrijdag weer met All Sports Radio Live. En dan wordt ook een hele leuke uitzending, want het is de laatste vrijdag van de maand. Dat betekent in principe dat we dan altijd weer een sporter of oud-sporter als co-host hebben. En ik ben heel erg blij dat ik deze vrijdag mag verwelkomen in de studio. Vivian Sevenigen, international van onze Team NL Waterpolo dames. Niet al te lang geleden nog in actie gekomen tijdens de World Cup. En we gaan haar natuurlijk even aan de tand voelen over hoe het eigenlijk gaat binnen het waterpolo. Maar ja, we gaan nog veel en veel meer doen. Zo gaan we natuurlijk ook hebben over het WK hockey en La Vuelta. Dus ik ben eigenlijk ook wel benieuwd hoe zij als waterpolister ook kennis heeft van andere sporten. En hoe het een beetje zit met haar kwaliteit om vragen te stellen. Dus daar gaan we vrijdag achter komen. En ja, het is dus zoals gezegd de laatste vrijdag van de maand. Dus is het dan ook weer tijd voor een nieuwe uitzending van Bloed, Zweet en Tranen. En dit keer heeft Mario van den Ende te gast. Een voormalig aanvaller, voormalig spits van heel wat ploegen in Nederland en buitenland. Namelijk Jack de Gier, die we ook nog de laatste jaren kunnen kennen als trainer op eerste divisieniveau. Dus altijd wel goed voor wat leuke uitspraken. Ga dat in de gaten houden. Maar voor nu, dank ik je voor het luisteren. En ik zeg tot de volgende keer. Dag.
2: All Sports Radio Live. All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Voetbal.
4: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
5: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor en je luistert naar All Sports Radio.
2: Autosport.
6: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. En ja, het moment is dan toch echt aangebroken. Afgelopen zondag sloten we deze zomer deze Summer Beach Life Tour af. En dat deden we niet zomaar. Dat was namelijk tijdens het NK Weekend, het NK Beachvolleybal Weekend in Scheveningen. En ik ga terugblikken op dat weekend, hoe dat eigenlijk allemaal geweest is. Ook voor de Summer Beach Life Tour. Ik ben toch ook wel benieuwd hoe Arnoud naar de winnaars eigenlijk kijkt van het Nederlandse kampioenschap. Maar er komt ook nog wat aan en daar gaan we het ook nog zeker over hebben. Arnoud, een hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: De Summer Beach Life Tour zit er weer op voor deze zomer. Voordat we het nu specifiek over het afgelopen weekend gaan hebben. Hoe kijk je in het algeheel eigenlijk terug op de afgelopen zomer?
2: Nou ja, allereerst hebben we natuurlijk een ontzettend mooie zomer gehad. Ik denk dat bijna elk sportevenement wat er geweest is, blij is geweest met afgelopen zomer. Afgezien van alle te warme dagen weer. Maar voor de beachvolleybalsport en de beachsport in het algemeen was deze zomer natuurlijk perfect. En wij kijken ook heel tevreden terug op afgelopen zomer. Want we zijn weer een stukje gegroeid. Mensen weten weer wie wij zijn als Summer Beach Life en weten ons ook weer te vinden. En dat was afgelopen weekend ook wel, was dat zeker weer zichtbaar bij het NK en het Summer Beach Life toernooi.
1: En wat als je gewoon bijvoorbeeld een vergelijking maakt met vorig jaar, was dit een beter jaar, weer een stapje verder kunnen zetten?
2: Ja, absoluut. We hebben dit jaar ook wel gekozen voor minder locaties en waarvan we eigenlijk weten, oké, deze locaties zijn gewoon goed. We hebben dit jaar niks hoeven af te lassen, afgezien van de middag op Ameland. Maar vorig jaar hadden we nog twee toernooien die geen doorgang konden vinden. Door het aantal inschrijvingen, omdat ze te ver weg waren. En we hebben toen ook eigenlijk wel wat weekenden gehad waarbij we echt zijn weggewaaid of weggeregend. En dat hebben we dit jaar eigenlijk nagenoeg niet gehad. Dus erg blij met het zonnetje.
1: Daarnaast het grote verschil natuurlijk met vorig jaar ook heel veel dubbelweekenden dit keer. Dat maakt het logistiek denk ik ook weer net even lekkerder ten opzichte van bijvoorbeeld vorig jaar.
2: Ja, absoluut. Als de spullen kunnen blijven staan en dan staan ook door de week gewoon nog alle velden op. En in de meeste gevallen kunnen we na een tweede weekend zelfs wat meer velden bijbouwen. Dat scheelt heel veel in de logistiek. Dus wat dat betreft zijn wij ook heel goed bezig. Minder transporten. En gewoon twee volle weekenden op één locatie is uiteindelijk ook prima.
1: Ja, het is voor eigenlijk alles beter. Dus zelfs nog eigenlijk een groenere oplossing ook. Hè? Dus go natuur.
2: Precies. Zo kijken wij er ook naar.
1: Hey, terugkomend op het afgelopen weekend. Natuurlijk de afsluiter met het NK Beachvolleybal in Scheveningen. Sowieso is zo'n NK weekend rondom de Hague Beach Stadium natuurlijk altijd wel wat drukker. Merk je dat ook voor zeg maar, het Summer Beach Life deel van het weekend?
2: Qua inschrijvingen en qua deelnemers zaten we een beetje in Scheveningen wel op hetzelfde aantal als afgelopen jaar. Het was jammer dat het jeugdtoernooi wat er plaatsvond, dat uiteindelijk minder teams had dan dat we gepland hadden. Anders hadden we de 100 velden misschien nog wel gehaald. Dus afgelopen weekend zaten we met 82 volle velden nog steeds goed gevuld op zaterdag. En op zondag, dat was zeker wel drukker dan vorig jaar, hadden we nog 60 velden staan met deelnemers. Ja, en die komen dan toch op het mooie weer af en op die combinatie met het Nederlands kampioenschap.
1: En wat is dan een beetje voornamelijk het type deelnemer wat je hebt tijdens zo'n NK-weekend? Zijn het wel mensen die bewust zich van tevoren inschrijven en bewust ook aan het toernooi meedoen en dan daarnaast een beetje NK beachvolleybal gaan kijken? Of is het NK beachvolleybalpubliek wat denkt, hey, ik kan zelf ook spelen, laat ik mee gaan doen?
2: Nou, het is wel een mix van dit soort mensen. Je ziet mensen die eigenlijk altijd wel naar het beachvolleybal komen kijken. Dat zijn de mensen die echt in het stadion ook zitten en rond het NK Centercourt rondhangen. Maar we hebben ook een hele groep deelnemers en dat zien we dan met name als het de pauze is of als de finales komen. Dan lopen ze eigenlijk naar het stadion toe in plaats van dat ze per se bij ons aan het terras blijven zitten. Maar omdat we bijvoorbeeld ook nog veld 2, 3, 4, 5, tot en met 8, maar in ieder geval veld 2, 3 en 4, dat zijn eigenlijk de bijvelden van het NK waar nog veel op gespeeld wordt. En dan zie je sommige wedstrijden dat bij ons ook veld 2 gewoon met 300, 400 man helemaal rondom vol staat. Ja, dat is eigenlijk de sfeer die je bij Summer Beach Life ook wil hebben. Rondom vol met mensen die naar een leuke wedstrijd aan het kijken zijn.
1: Ja, want dat is natuurlijk het mooie. Wat dat betreft de toppers, ja, die komen ook gewoon bij jou op de velden spelen. Dus die kun je gewoon van dichtbij bij bewonderen eigenlijk.
2: Ja, absoluut. Die zitten gewoon bij ons op het veld. En dan zit je aan je picknicktafeltje. En dan, het persoonlijke contact zeg maar, binnen de beachvolleybal is sowieso altijd wel heel groot. Omdat de deelnemers en de spelers gewoon overal door elkaar heen lopen. De spelers hebben nou niet zozeer een speciale status ergens. Dus die integreren overal met het publiek. En Stefan, uiteindelijk ook de winnaar natuurlijk van het NK. Die heeft het bijvoorbeeld op vrijdagavond ook heel goed gedaan. En die hadden we de afsluiter van de 4x4 Boom Boom series. Ja, dan zien we, uiteindelijk zien we ook bij de categorie 4x4 dat wij dit jaar enorm gegroeid zijn. En dat is ook dan het leuke dat zo'n topper als Stefan zich daarvoor ook inzet. Om gewoon ook de recreant echt aan het beachen te krijgen. En uiteindelijk dan extra publiek te trekken naar het stadion.
1: Ja, want daar wilde ik eigenlijk naartoe. Dat is voor jou natuurlijk wel des te lekkerder. Dat jouw ambassadeur voor het 4x4, dat die ook gewoon uiteindelijk Nederlands kampioen wordt.
2: Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dat is ook voor hem en zeker ook om buiten de beachvolleybalwereld ook zijn naam wat bekender te maken. Ik bedoel, binnen de beachwereld kennen we Stefan natuurlijk. Maar het is daar de vraag wat de rest van Nederland doet. Kennen wij de beachvolleyballers allemaal in Nederland? Ja, dan zijn dit soort jongens en ook natuurlijk de NOS-zendtijd die er dit keer toch weer was bij de heren. Ja, dat werkt dan zeker allemaal mee.
1: Ja, want zelf had natuurlijk Stefan al 3 titels op zijn naam staan. Hè. Die pakte Jan samen met Jorik de Groot. Nu met Alexander Brouwer. Dat is natuurlijk ook wel een bijzonder koppel.
2: Ja, dat is zeker een bijzonder koppel. Alexander natuurlijk een van de oudere spelers op dit moment. Ik kan me nog herinneren dat ik met hem na een van de eerste toernooien, voor mijn eigen internationale toernooien en werk, naar Brno ben geweest ook met hem. Ja, volgens mij was hij toen net klaar met voetballen of gestopt met voetballen. En in 2015 natuurlijk een wereldtitel gepakt. Ja, nu doet hij eigenlijk nog steeds wel mee.
1: Ja, want wat maakt het dat deze twee jongens toch ineens zo goed klikken ook met elkaar? Ja, het zijn natuurlijk allebei hele goede spelers individueel gezien. Maar ja, dan moet je het samen ook nog maar kunnen rooien. Maar ja, als je gelijk al pas op je tweede toernooi als duo al gelijk goud pakt op een Elite 16 toernooi. En dan nu de Nederlandse titel pakt. Ja, dan klikt het wel bijzonder, bijzonder goed, zeg maar.
2: Ja, het is inderdaad de vraag hoe dat natuurlijk komt. Het is inderdaad de twee sterke polen die bij elkaar, juist de tegenpolen die bij elkaar komen misschien. En daardoor juist extra sterk naar voren komen. Natuurlijk de ervaring van Alex die dan meetelt en de wil om te winnen van Stefan, ja, die zie je toch overal wel terug.
1: Ja, en bij de vrouwen waren het natuurlijk stamschoon die Nederlands kampioen werden. En ik zeg dan natuurlijk met de meeste vorm van respect. Want ja, als je Europees kampioen wordt een week eerder, dan ben je eigenlijk aan je stand verplicht om dan de Nederlandse titel ook te pakken.
2: Ja, dat wordt min of meer wel verwacht. Maar goed, het moet natuurlijk ook nog maar eventjes gebeuren. Er zijn genoeg dingen die van invloed kunnen zijn, ook op zo'n strand in Scheveningen. Ook blessures zitten in een klein hoekje. Maar goed, het was wel min of meer de verwachting dat zij de titel zouden pakken. En het is uiteindelijk ook ontzettend leuk weer, ook dit weer voor de breedte sport, dat zij dan op zo'n locatie komen. Dat ze daar de beker meenemen en dat er ook gewoon een fotomoment wordt gecreëerd om mensen de kans te geven heel dichtbij hun favorieten te laten zijn.
1: Ja, dan zit de Summer Beach Life Tour er dus nu op. Toch, jouw zomer wordt nog even iets verlengd. Dat is een soort toetje. Want aankomend weekend is er dan nog het NK Beach Tennis, hè?
2: Ja, we hebben vorige week al een NK Beach Tennis gehad, maar dan in de mix. Dat was superleuk, omdat ze echt bij Summer Beach Life lagen. Nu gaan we eigenlijk helemaal stand-alone het NK Beach Tennis dubbels wordt er georganiseerd in ook in Scheveningen. Dus dat komt er nog eventjes achteraan. Dat zijn 16 velden die we nog gaan bouwen, Center Court. En dat gebeurt allemaal bij Strandpaviljoen Xiringuito. Dus voor ons ook een nieuwe locatie eigenlijk. Ja, en daar zijn we al. Daar ben ik vandaag begonnen met de materialen heen rijden. Het is 500 meter verder vanaf waar we stonden. En dat wordt nu allemaal weer opgebouwd voor aankomend weekend.
1: Ja, is het daarna dan eindelijk een beetje tijd voor vakantie? Of moet je nog steeds door dan?
2: Ja, het blijft nog wel even doorgaan, maar de druk van de zomer is er dan af. En dan wordt het weer vooruitkijken naar volgend jaar. Belangrijk moment eigenlijk wel om te kijken en te evalueren. Hoe gaat het met de Tour en waar gaan we naartoe met de beachvolleybal en ook de beachsporten? En zeker richting volgend jaar met het WK. Ja, zouden er toch genoeg kansen en mogelijkheden moeten liggen om de beachsport nog even een extra boost te gaan geven?
1: Absoluut, absoluut. Dat zijn nog plannenmakerij natuurlijk, zoals het zo mooi heet. Dus dat komt er zeker nog aan. Tot slot, toch om het even helemaal af te sluiten. Het is de meest lastige vraag. De vraag is makkelijk om te stellen, maar waarschijnlijk voor jou het antwoord is wat lastiger. Maar als je nou terugkijkt naar dit hele afgelopen zomer, naar de hele afgelopen Summer Beach Life Tour. Wat is nou voor jou deze editie het mooiste moment geweest?
2: Ja, dat is natuurlijk altijd een hele lastige vraag. Het mooiste moment. Is eigenlijk blijft een lastige vraag. Ik kan altijd genieten van eigenlijk als ik van Ameland terugkom. Dat we dan weer op de boot stappen en dat we dan de trailers daar terug zien gaan en daar alles ingepakt hebben. En dat we weten, joh, we hebben daar meer dan 100 velden gebouwd. We zijn daar enorm gegroeid. En dan is het gewoon mooi om dat te ervaren. En eigenlijk ook nog, wat ik het eigenlijk het lekkerste vind, en ook voor zo'n Ameland locatie, dat is eigenlijk de zonsondergang als iedereen naar huis is. En alles weer eventjes tot rust is gekeerd. Dat is eigenlijk dat is de reden waarom mensen op het strand zijn. De zonsondergang en het zand.
1: Ja, Arnoud Wildschut, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd. Succes nog met alles wat er aankomt. En wij spreken elkaar vast ongetwijfeld snel weer over alles wat beach heet.
2: Zekers, dankjewel. All Sports Radio Live.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we het over de NFL hebben, Frank. De National Football League, het American Football. Daar is namelijk weer eens op een rijtje gezet hoeveel de franchises, want het zijn natuurlijk geen clubs, maar franchises, eigenlijk waard zijn. En andermaal zijn de Dallas Cowboys weer het meest waardevol. En je weet het langer, ik heb het vaker gezegd, Frank, maar ik snap niet hoe dat kan. Hoe kan het dat een club die al jarenlang bijna niks presteert, laten we eerlijk zijn, weer uit de bus komt als de meest waardevolle franchise?
2: Ja, ik vind dat wel mooi. Kijk, dit zijn natuurlijk de resultaten die uiteindelijk in de sport bepalen hoe en wat. En dat vind ik ook terecht, want je wilt winnen. En als je niet wilt winnen, ben je ook geen goede sporter. Maar aan de andere kant, de Dallas Cowboys is een club in Nederland vergelijkbaar met een Feyenoord en een Ajax, die met alle respect toch een ander soort uitstraling hebben dan PSV. Terwijl PSV zo langzamerhand bijna net zo vaak, zo niet vaker, kampioen van Nederland is geweest. Maar ja, een sport drijft op tradities. En de Dallas Cowboys is een begrip in heel Amerika. Ook al hou je niet van het Amerikaanse voetbal, dan weet je wel wat de Dallas Cowboys zijn. En heel veel andere van de franchises weet je niet eens wat ze zouden zijn. Dus dat vind ik ergens wel leuk. Maar goed, de waarde van de club die wordt door Sportico gesteld op $15,5 miljard. En dat is 21% meer dan in 2025. Nou ja, in een andere grote Amerikaanse sport, het basketbal, werd vorige week de Los Angeles Lakers verkocht voor $12,5 miljard aan onder andere Joshua Kushner, daar heb je hem weer, de broer van de schoonzoon van Donald Trump. En dat is, dus geeft zomaar weer even binnen een week aan waarin we ons met, ja, waarom we ons bevinden in de waarde van sport op dit moment. Nog niet zo lang geleden spraken we over een miljoenenbusiness, nu praten we al over een miljardenbusiness. En we worden echt met de neus op de harde feiten gedrukt. De eigenaar van die LA Lakers, Mark Walter, kocht de Lakers 14 maanden geleden voor $10 miljard. Dus hij maakt in ruim een jaar tijd een winst van $2,5 miljard. Nou, waar kan je dat maken tegenwoordig? In een jaar tijd, $2,5 miljard in een jaar. Dat is toch erg aantrekkelijk. En overigens, diezelfde Mark Walter is ook aandeelhouder in Chelsea, samen met Todd Boehly. En zij zouden ook hier aan verkoop denken. Je zou bijna denken dat meneer Walter, een van de meest vermogende mensen van Amerika, dat hij geld nodig heeft. Maar goed, ze willen hun aandelen verkopen en een geïnteresseerde partij zou zijn Clear Lake Private Equity Fonds uit Santa Monica, Los Angeles. Dus de bedragen die vliegen je weer om de oren en je schrikt er bijna van. Maar als je mij vraagt naar mijn mening hierover, ik begrijp het. En ik denk ook dat we het plafond nog steeds niet bereikt hebben.
1: Ja, toch wil ik even een vergelijking maken. De laatste keer dat de Dallas Cowboys de Super Bowl wonnen, was ik 4 maanden oud. Dus dat is alweer een tijdje als je weet dat ik in 95 geboren ben. Laten we het hebben over iets heel anders. Hendrik Beerda Brand Bureau, die is met een lijst naar buiten gekomen van de top 10 sterkste sponsormerken van ons land. Daar wil jij een kleine kanttekening bij plaatsen.
2: Ja, ik vind het sowieso, en ik zou noemen die top 10, een ernstig merkwaardige top 10. De eerste conclusie, daar kan ik nog wel inkomen, is dat de sterkste stijger van 2026 is Visma. Nou ja, dat is van de wielerploeg natuurlijk. Maar wat ze nou in 2026, ja, Vingegaard heeft de Giro gewonnen. Maar in de Tour de France is hij uitgevallen door een ongeluk. Dus, maar goed, hij staat ook niet in de top 10, Visma. Maar volgens Beerda ziet die top 10 er als volgt uit. Nummer 1 Albert Heijn, nummer 2 Philips, nummer 3 Jumbo, nummer 4 KPN, nummer 5 PostNL, nummer 6 Coca-Cola, nummer 7 KLM, nummer 8 Nike, nummer 9 Ziggo, nummer 10 ING. Nou, ik moet echt mijn grote twijfels over deze top 10 uitspreken. Wellicht gezien mijn focus op sport, dat ik enigszins subjectief ben. Maar laten we wel zijn, sport speelt in sponsorland, steekt met kop en schouders boven alle andere sponsordomeinen uit. Dus het is te verwachten dat een top 10, dat daar met name grote sportsponsors in staan. Want waar is bijvoorbeeld Rabobank? En waar is bijvoorbeeld Odido? En waar is de NLO met staatsloterij? En Nike, die staat er wel in, maar op 8. En Adidas staat er helemaal niet in. En waar is Heineken als sponsor van de Champions League, sponsor van de KNVB en sponsor van de Grand Prix van Zandvoort? Dus ik begrijp eigenlijk helemaal niets van deze top 10. En ja, spreek dus mijn verbazing uit over deze. En ik hoop dat er reacties op gaan komen van iemand die mij kan uitleggen hoe die is tot stand gekomen.
1: Ja, want ik zit even verder nog even naar die top 10 te kijken. Maar dan bijvoorbeeld ook de Philips op 2. En dus ik mag eigenlijk bedenken, ja, qua naamgeving, het Philips Stadion na de merk Philips aan zich in de sport. Kan er niet echt, zeg maar, heugen waar dan nog meer te vinden is. Ja, de kenner weet wel dat ze bijvoorbeeld mede in dat Eindhoven Brainport consortium zitten. Maar ja, dat is natuurlijk een samenvoeging van grote merken uit het Eindhovense, uit het Brabantse, wat zich verenigd voelt. Maar ja, op het Philips Stadion na, ik kan ze niet plaatsen.
2: Nee, ik ben het met je eens. Hè. De P van PSV staat nog steeds voor Philips, maar dat weten ook heel veel mensen niet. En dat Brainport, wat op het shirt staat bij PSV, dat is meer een. En wat ik overigens onderschrijf, hoor, dat is best wel een goed sponsorschap. Maar dat is een aantal Eindhovense bedrijven of in de buurt van Eindhoven die de regio steunen. En dat het een belang is van de regio dat er een betaald voetbalvereniging is. En die ook nog eens de aspiraties heeft om kampioen van Nederland te worden. Dus dat ze zich willen verbinden met een succesvol verhaal van PSV, dat begrijp ik. Maar ik ben het volstrekt met je eens. Die tweede plaats van Philips in deze top 10 begrijp ik totaal niet.
1: Nou ja, wellicht dat we daar nog antwoorden op gaan krijgen. Dan gaan we, totdat het zover is, nog naar de groene en de gele kaart. Vertel Frank, aan wie gaan we ze deze week uitreiken?
2: Ja, het zal niemand verbazen dat mijn groene kaart voor deze week gaat naar de Nederlandse Atletiek Unie voor de meer dan goede resultaten die werden geboekt in Birmingham tijdens het EK van vorige week. Het meest succesvolle EK ooit met 14 medailles, waarvan 5 keer goud. Dat is 2 keer meer dan het vorige EK in Rome, of 2 medailles meer dan het vorige EK in Rome 2 jaar geleden. En mooi vind ik ook dat dit succes dus niet eenmalig is. De Atletiek Unie verdient wat mij betreft een groot compliment voor het duidelijk succesvol topsportbeleid. Want Nederland eindigde in Birmingham als 4e in het medailleklassement. Achter Italië als winnaar, Groot-Brittannië als 2e en Duitsland als 3e. En dat zijn toch hele grote landen. Ze hebben een goed sponsorbeleid of topsportbeleid weten te formuleren kennelijk. Want het is gestadig gegroeid. In Rome waren ze al top. Nu 2 jaar later in Birmingham zijn ze top. Straks in Los Angeles bij de Olympische Spelen, let op, zijn ze ook nog steeds top. Dus een compliment aan de Atletiek Unie, voor mij betreft groene kaart. Dan geel is wat mij betreft voor Zero Sport. Ik ken de details niet, natuurlijk niet, maar ik vind het onbegrijpelijk dat de wedstrijd van FC Sion uit Zwitserland tegen Ajax, waarvan Ziggo notabene de hoofdsponsor is, die wedstrijd voor de Conference League, die zal niet te zien zijn bij Ziggo, zoals normaal gesproken het Europese voetbal wel is. Maar alleen voor €4,99 bij de streamingdienst Kijk, en dat is weer van Talpa. Of dit iets te maken heeft met het vertrek van Ziggo als hoofdsponsor na het lopende seizoen bij Ajax, vind ik weinig relevant. Ik vind dat richting de vele fans van Ajax en richting heel Nederland erg dom van Ziggo om dit te laten lopen. En dan komen ze weliswaar met het excuus, Sion bepaalt aan wie ze het verkopen. Maar als Ajax hun invloed had kunnen uitoefenen, en dat hadden ze kunnen doen, dan hadden ze natuurlijk moeten zeggen ook tegen Ziggo van, jongens, hoe dan ook, dit moeten we uitzenden, zodat onze fans het ook kunnen zien. De goodwill die Ziggo op heeft gebouwd met het shirtsponsorschap van Ajax, vele jaren, fantastische sponsor geweest. Dat gaat voor een zeer groot deel nu teniet. En ik vind het een vorm van kapitaalvernietiging. En ik vind het dus erg dom. Dus wat mij betreft geheel voor Ziggo Sport.
1: Maar dan ben ik even benieuwd, hè? Want als zendgemachtigde betaal je toch voor de uitzendrechten van de competitie. Geldt het dan alleen vanaf zeg maar het hoofdtoernooi? Dat ze zeggen van ja, Sion bepaalt aan wie ze het verkopen. Want ja, ik snap dan even niet zeg maar in hoeverre je dan als zendgemachtigde van alle drie de Europese competities dan deze wedstrijd niet kan uitzenden.
2: Ja, kennelijk is het zo, maar ik begon ook met te zeggen dat ik de details niet ken. Maar kennelijk is het zo dat tot aan de feitelijke kwalificatie, dus de voorrondes, dat dan de thuisspelende club kan bepalen aan wie de uitzendrechten worden verkocht. Zo heb ik het begrepen. Hè, maar ongeacht of dat telt of niet, ik ben ervan overtuigd dat Ajax met zich of samen hand in hand bij UEFA hadden aangeboden. Wij willen er ook voor betalen. Wij willen die rechten hebben voor Nederland. Dat Sion had gezegd, prima. Maar ik ben ervan overtuigd dat er hier gewoon niet echt op in is gezet. Men is voorbij gegaan aan de goodwill die in al die jaren is gekweekt door Ziggo. En die kan nu in één keer een enorme deuk oplopen. En dat vind ik, ja, dat is onderdeel van een goed sponsorschap. Binnenkomen is iemand hoogjuichend, hoera, hoera. Maar weggaan is vele malen moeilijk en dat moet je dus heel goed doen. En ze nemen na dit seizoen afscheid, dus je kan het een niet loskoppelen van het ander.
1: Nou, hij wordt vervolgd. Frank van der Walbaken, dit was hem weer voor deze editie van de BV Sport Update. Dank weer voor je tijd en dan spreken we elkaar volgende week weer.
2: Tot volgende week, Robert.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: What the hell?
1: All Sports Radio.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
1: Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen. All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur. Voetbal.
9: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
10: Schaatsen.
11: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
1: Autosport.
12: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Begin deze maand was fitfluencer Roan Kilian te gast in Uniek Sporten Vandaag. Daar vertelde hij over de sportieve uitdaging die hij zichzelf gesteld had met de titel Disability. Het doel? Liefst 50 kilometer rollen in een rolstoel tussen Culemborg en Nijmegen. En dat is toch een gigantische uitdaging voor iemand die, nou ja, zoals hij zelf zei, nooit verder gekomen is dan een paar meter in de achtertuin. Zijn inspiratie is zijn broer Micha, die zelf in een rolstoel zit en begin deze maand ook te gast was. Afgelopen zondag was het dan zover en stond de tocht, waarbij hij geld inzamelde voor Fonds Gehandicapt Sport, op het programma. Ja, wij zijn natuurlijk bij All Sports Radio heel erg benieuwd hoe het eigenlijk gegaan is. Roan, een hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, dankjewel.
1: Allereerst ben ik heel erg benieuwd. Hoe voelt het lichaam? Hoe zijn de armen?
2: Ja, het is. Ik heb vooral viel het heel erg tegen voor mijn rug en mijn nek. Mijn armen had ik wel verwacht. En ja, ik heb wel een stuk of 6 blaren op mijn handen zitten. Desondanks de handschoentjes. Maar ja, het valt me momenteel nog allemaal mee. Ik vind dat ik positief ben uitgevallen zo de dag later.
1: Nou ja, dat is in ieder geval goed om te horen. Want ja, dat is wel even voor de mensen die thuis zitten te luisteren en denken van. Waar hebben we het nou eigenlijk precies over? Nou ja, jij hebt eigenlijk gewoon nul ervaring hiervoor met het rollen in een rolstoel. Ja, de zogeheten paar meters waar je het over had in de achtertuin, toen ook in de uitzending. Maar dan gelijk 50 kilometer. Ja, dat is zelfs voor hele getrainde rollers eigenlijk al heel erg uitdagend. Dat is eigenlijk waar we mee te maken hadden. Hè? Eigenlijk een krankzinnige tocht als je erover nadenkt.
2: Ja, absoluut. Ja, ook iedereen die ik vertelde, die verklaarde me ook voor gek. En ja, ik wist ook dat het gewoon heel zwaar ging worden. Nou, dat was het ook niet. Het was echt niks minder dan dat gewoon. Maar ja, het is gelukt. En het was tot, denk ik, kilometer 10, 15 was het echt dat ik dacht van nou, dit gaat echt super lekker. Maar ja, rond een kilometer of 30 kwam wel die man met de hamer. En toen was het wel echt even op het tandvlees de laatste 20.
1: Ja, ik wil zeggen, dan moet je inderdaad nog 20 seconden. Dan ben je pas net eigenlijk halverwege.
2: Ja, het was wel grappig. Want ik zat op een gegeven moment volgens mij op. Even denken hoor. Ik zat op 38. En ja, het was uiteindelijk dus 52 kilometer in plaats van dat het 50 is geworden. En toen dacht ik van ja, die laatste 14, dat klinkt dan heel weinig ineens. Maar dat waren wel de meest ellendige.
1: Neem ons even gewoon mee terug naar de dag zelf. Hoe stond je op zondag op?
2: Nou, ik had eigenlijk een hele vervelende nacht, want ik werd echt om het uur wakker. En ik dacht de dag van tevoren, ja, ik ben helemaal niet zenuwachtig. Maar ik denk toch dat er in mijn lichaam iets van spanning zat, waardoor ik ieder uur gewoon wakker werd. En op een gegeven moment was het 6:30. Ik denk, nou, ik ga er maar eens uit, want ik wou een beetje rond 8:30 beginnen. Dus toen ben ik naar de startlocatie gegaan waar een vriend van mij woont. Hebben daar met een heleboel mensen die mij kwamen supporten gewoon een bak koffie gedronken. Even lekker gezeten, de cameraploeg erbij, introotje gemaakt. En toen om 8:30 stipt ben ik begonnen. En nog geen 6 uur later was ik in Nijmegen, dus dat was eigenlijk heel erg goed.
1: Ja, want dat is ook eigenlijk trouwens wel even heel knap, die tocht. Want zelf had je iets langer ingeschat wat wel realistisch zou zijn. Maar dan is uiteindelijk, ja, een krappe 6 uur later, is best wel heel erg snel gegaan dan.
2: Ja, het ging echt ook een heel stuk harder dan ik zelf had verwacht. En het verschilde ook wel heel erg per kilometer. Want ik heb een kilometer gehad die ik in 5 minuten deed. 5 minuten en 3 seconden. Ja, dat was super snel. Maar ik heb ook een kilometer gehad die duurde gewoon 12 minuten. Dus het was ook echt heel erg het verschil tussen de ondergrond. Sommige wegen liepen schuin af. Moest ik telkens corrigeren. Dus dan doe je een harde haal. Ja, dan kom je net 1,5 meter naar voren. En dat is heel frustrerend. En een kleine pauze van 5 minuten heb ik ook gehad. Maar ja, het ging eigenlijk de momenten dat ik gewoon over een dijk ging. Of over een midden van de weg gewoon ging rijden. Omdat het lekker vlak is. Ja, dat ging gewoon als speer. Dat ging gewoon 12, 13 kilometer per uur, denk ik.
1: Ja, want op een gegeven moment dan ga je beginnen. Wat had je vooraf, zeg maar, berekend ook als het gaat om misschien tactisch even een stopje her en der. Waarschijnlijk een keer een plaspauze is natuurlijk ook wel handig. Of ergens even een kleine pauze dat je wat kan, goed kan eten of drinken. Want dat is, nou ja, als je aan het rollen bent ook een stuk lastiger. Uiteindelijk dus maar 1 stop gedaan.
2: Ja, ik heb echt daar bewust ook voor gekozen. Want ik was op een gegeven moment onderweg. En ik had een heleboel supporters die telkens om de 5 tot 10 kilometer ergens stonden. Daar een fles met wat elektrolytes voor me hadden. Dat ik gewoon snel een slokje kon drinken en dan gelijk weer door. Ja, dat duurde meestal dan echt slechts een aantal seconden. En op een gegeven moment rond kilometer 25, toen dacht ik van ja, ik moet nou ook wel heel erg nodig naar het toilet. En echt even wat eten gewoon. Dus toen ben ik een minuutje of 3 tot 5 gestopt. En daarna weer ingestapt en weer doorgegaan. En eigenlijk naast af en toe een slokje drinken bij de sporters niet meer gestopt en gewoon doorgegaan.
1: Ja, dat is dan trouwens ook maar een heel kleine stop dan om even te plassen en te eten. Als je het hebt over 3 tot 5 minuten.
2: Ja, dat was echt even snel. En ik merkte ook gewoon vooral, kijk, ik heb er niet echt voor getraind. En dat is niet om daarmee te koop te lopen, absoluut niet. Want het is gewoon, ik wist dit gaat fysiek gewoon heel erg zwaar worden. Maar ik heb mentaal heb mezelf heel goed voorbereid. En ik kwam gewoon in een bepaalde staat mentaal. En dan kun je echt 8 beren voor iemand neerzetten. En dan kun je gewoon doorgaan, een beetje zo'n soort van opgewakkerde adrenaline. En als ik gewoon, dan weet ik, ik moet gewoon door blijven gaan. Op het moment dat ik stop, dan ga ik de pijntjes voelen. Dan ga ik ineens beseffen hoe ver ik nog moet. En dan weet ik gewoon van mezelf, dan gaat het niet meer lukken. Dus ik moest gewoon door blijven gaan.
1: Ja, dat was ook de flow waar je vooraf over sprak, waar je eigenlijk in wilde raken. Maar dat is, als ik het zo hoor, heel goed gelukt.
2: Ja, absoluut. Ja, het ging echt super hard. Het was, moet ik ook wel zeggen dat de supporters me ook echt hebben geholpen. Ook al leek het misschien voor hun niet zo, omdat ik af en toe, als ze dan ergens stonden, dat ik er gewoon eigenlijk bijna snel voorbij raced en weer door was. Maar ja, dat motiveerde heel erg. Want ik merk dat iedere keer de eerste 1, 2 kilometer daarna gewoon weer echt heel makkelijk gingen. Maar het einde was echt, daar ging ik echt helemaal stuk.
1: Ja, nu reed je dus tussen Culemborg en Nijmegen. Wat was het zwaarste moment uit de route? Want nou ja, op zich zit je wel natuurlijk wel een deel nog door de Betuwe natuurlijk. Daar is het allemaal redelijk vlak. Maar ja, richting Nijmegen. Ik kan me in ieder geval wel wat bruggen onderweg her en der ontdekken. Waar ik denk van daar moet je toch wel aardig tegenop rijden.
2: Ja, ik heb 2 bruggen gehad inderdaad, waar ik echt van die viaducten waar ik echt overheen moest. Dat was wel echt omhoog heel erg taai. Maar wat ik uiteindelijk ook in de uitzending volgens mij heb gezegd, en daar hield ik ook heel erg aan vast als ik naar boven aan het rollen was, is van ja, dit gaan we ook weer naar beneden. Dus dat wordt een stuk makkelijker. Dus ja, dat was op zich wel goed te doen. Maar het zwaarste stuk was denk ik rond Kesteren, want daar moest ik ook een dijk oprollen. En er was heel weinig vlakke ondergrond. Alles liep een beetje schuin af. Ja, met de fiets allemaal prima te doen. Maar toch met de rolstoel was dat echt was dat super taai. En ik had wel een grappig moment op een gegeven moment. Ik moest een dijk op. Nou, dat was niet omhoog te rollen. Dat kon letterlijk niet. Want ik deed er alles aan, maar ik rolde telkens terug. En dan kwam een man aan en die zei, moet ik je even een zetje geven? En toen zei ik tegen hem, nee, hoeft niet, ik loop wel. Dus ik tilde die rolstoel op. Nou, hij zag die man kijken alsof die water zou branden.
1: Oh, dat is inderdaad. Maar ja, zonder context is dat natuurlijk ook wel interessant om mee te maken.
2: Ja, precies.
1: Maar nu zeg je, wat omhoog moet ook weer naar beneden. Daar hield je ook heel erg aan vast. Maar ja, dan kom je natuurlijk nog tot de conclusie waarschijnlijk. Dat als het net zo stijl ongeveer weer afrolt, dat je dan ook niet even los kan laten of je handen rust kan geven. Dan moet je natuurlijk ook jezelf enigszins afremmen.
2: Ja, klopt. Ja, dat was inderdaad wel echt waar ik rekening mee moest houden. Ik had twee heuvels die op zich niet heel stijl waren, maar wel gewoon vooral heel lang omhoog. Ja, dat was ook wel vrij goed te doen naar beneden. Was gewoon heel een klein beetje bijsturen af en toe. En hoef ik niet heel erg te remmen. Maar op een gegeven moment had ik inderdaad ook een stukje dat ik echt een dijk af moest. Ja, dat was echt super stijl. En ik deed er nagenoeg alles aan om af te remmen. En die voorbeeldje begon te trillen omdat ik gewoon echt zo hard ging. Toen dacht ik, ja, ik kan hier letterlijk nu gewoon voorovervallen. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. Ik heb het goed weten te corrigeren op de weg naar beneden. En het is allemaal prima verlopen eigenlijk.
1: Nou, op een gegeven moment kom je dan een kleine 6 uur nadat je uit Culemborg vertrokken bent aan bij het huis van je broer, Micha, in Nijmegen. Hoe vond hij het dat je het gehaald had en ook nog binnen een zeer afzienbare tijd?
2: Ja, hij vond het geweldig. Het was wel mooi, want ik zag op een gegeven moment, ik zat er wel echt doorheen. Ik moest nog 800 meter en ik zag in de verte zag ik hun staan met de spandoeken die ze voor mij hadden gemaakt. En toen dacht ik van oké, deze 800 meter gaan we gewoon in 1 keer even doordrukken nu. Want ik stond echt op punt om 3 keer uit te stappen. Dus toen zag ik hun in de verte en toen ben ik daar snel naartoe gereden. Toen stond mijn broer daar met een paar van zijn vrienden. En toen hebben we eigenlijk de laatste 2 straten met z'n 4 jaar gerold richting zijn huis. Dus ja, dat was ook een mooi moment. En uiteindelijk super blij dat ik klaar was. En ja, hij was super trots. Hij was super blij. En hij zei ook van ja, het is echt niet normaal hoe snel je het ook hebt gedaan. Maar dat krijg ik heel veel te horen. En dat is ook echt nogmaals wat ik zelf absoluut niet had verwacht van tevoren.
1: Nee, precies. Ja, en het mooie is, kijk, hij is natuurlijk jouw grote inspiratiebron. Dus extra mooi dat hij natuurlijk zo trots op je is. Nu deed je dit ook voor om geld op te halen voor het Fonds Gehandicaptensport. Is dat een mooie actie geweest ook?
2: Absoluut, absoluut. Het doel was eigenlijk om in de maand 2000 euro op te halen. En dat hadden we vrij snel gehaald. En momenteel zit de teller nu op 33.500 volgens mij. En we hebben tot 1 september heb ik de actie neergezet. Dan vind ik het wel een mooi moment voor de check te gaan halen. En dan, ik verwacht met de promotie die er nu nog allemaal omheen hangt, dat we wel richting de 4-5K kunnen bouwen.
1: Nou, dat zou heel erg mooi zijn. Tot slot, dit was natuurlijk een fantastische uitdaging. Je zei ook, er was een cameraploeg bij. Wanneer kunnen mensen iets meer verwachten? Misschien wat meer beelden zien van jouw tocht?
2: Op social media, zoals voor mijn Instagram, wat gewoon Rowan Kilian is, heb ik momenteel wat foto's staan van de tocht. En ze is momenteel het bedrijf Concentration waar ik mee samenwerk, is wat video's die dus ook voor mij gefilmd hebben aan het posten op de stories echt momenteel, waarin je echt mijn route kunt volgen, hoe dat in korte fragmenten is gegaan. En vanavond rond een uurtje of 7 zal de volledige video van de route online komen op YouTube en zal ik die link zelf ook delen op mijn Instagram en andere kanalen.
1: Nou, ik zou zeggen, ga dat zeker volgen. Nogmaals, petje af. Ik zei het ook al tegen je toen je begin deze maand te gast was. Maar ja, ongelooflijk gaaf dat het je en gelukt is. En ook nog eens een keer in zo'n gekke hoeveelheid korte tijd, zeg maar. Dat is echt nog het meest knappe van alles. Rowan Kilian, dank voor je tijd. En heel erg veel succes met nog wat komen gaat.
2: Jullie bedankt en heel veel succes met de uitzending. All Sport Radio Live. Thank you.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het seizoen 2026-2027 in de top van het amateurvoetbal is onderweg. De tweede en derde divisie hebben beide hun eerste twee speelrondes gehad. En dat betekent dat we eigenlijk alweer onze eerste balans gaan opmaken. Hoe ziet het er eigenlijk uit na de eerste twee speelrondes? Kunnen we al spreken van verrassingen? Zijn er favorieten die voldoen aan verwachtingen of misschien totaal niet? Laten we het gaan vragen aan Gerjan Kluistra van de Broodje Bal Podcast. Gerjan, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Onderweg ook nog in der landen, dus dat verklaart misschien waarom de mensen thuis wat op de achtergrond horen. Maar het feit is, jij bent eigenlijk zo goed als bijna bij BVV Barendrecht.
2: Ja, we gaan inderdaad deze week de podcast opnemen met trainer Damiano Foudo. Dus dat is in Barendrecht. Meestal nemen we bij de club op. En dat is in dit geval in Barendrecht. Ja, dan kom je in de situatie terecht van altijd files naar de Randstad. Dus gewoon mooi op tijd.
1: Laten we, voordat we het gaan hebben over de tweede en derde divisie, misschien toch even kijken naar wat nieuws. En dan wat vooral in het oog springt is Katwijk. Die twee hele mooie spelers halen en er dan ook wel eens waar eentje zien vertrekken.
2: Ja, dat is op zich al bijzonder genoeg. Er zijn overigens twee spelers vertrokken, maar in dit geval, deze nam ik mee, want er is nog een jongen die naar Noordwijk is gegaan. Maar Tjaik Touré, die komt die zat van de club eigenlijk. Is een van de jongste debutanten ooit bij Feyenoord. Hij debuteerde daar op 16-jarige leeftijd. En dat zegt blijkbaar toch niet alles, want hij speelt voor het komende seizoen bij Katwijk. In de tweede divisie, overigens nog steeds een heel mooi niveau. Maar ik kan me voorstellen, als je bij Feyenoord vandaan komt, dan dat je denkt van, dat had ik graag willen spelen in de Eredivisie. Die traint al een tijdje mee en hij heeft nu dus een contract verdiend. Ja, Dani van der Moot die vertrekt bij Katwijk voor een maatschappelijke carrière. Dat zie je vaker hoor in het amateurvoetbal gebeuren. En Mike van Duinen die is zijn vervanger. Die komt van Excelsior Rotterdam. Ja, toch 300 wedstrijden in de Eredivisie gespeeld. Dus dat is wel een aardige bult aan wedstrijden. Veel ervaring had de club ermee binnen. Dus wat dat betreft doen ze het wel heel erg goed daarin. In Katwijk. Overigens ook Valentijn Zandbergen, maar die vertrekt dan naar Noordwijk bij Katwijk vandaan.
1: Nou ja, we zijn begonnen. Dat is natuurlijk heel erg fijn. De eerste twee speelrondes zitten erop. Gerjan, laten we bovenin beginnen in de tweede divisie. Wat is daar vooral opgevallen in dit seizoenstart eigenlijk?
2: Nou ja, de koploper is een jong ploeg, Jong Sparta. En die hadden best wel wat wisselingen afgelopen zomer. Maar ja, blijkbaar goed ingekocht. Of hoe het ook zij. Die hebben het in ieder geval gepresteerd om in twee wedstrijden 12 doelpunten voor te maken. Hebben er wel 4 tegen gekregen. Maar ja, 12 doelpunten in twee wedstrijden is natuurlijk vrij veel. Speelde afgelopen zaterdag uit bij Roda Raalte. En dan heb je gelijk die andere ploeg die er heel erg veel tegen krijgt. Want die verloren in eerste instantie de eerste wedstrijd met 4-0 bij Jong Almere City. En de tweede wedstrijd ging met 6-3 verloren tegen Jong Sparta. Dus ja, twee jong teams. Dat dan 10 doelpunten tegen, dat doe je ook niet heel erg goed. Dus ja, dat twee dingen die wel heel erg opvallen, ja.
1: We hebben natuurlijk ook de gedoodverfde favorieten. Die hebben natuurlijk van tevoren ook besproken. Vooral daarbij in het oog springen natuurlijk een ploeg als Quick Boys, de regerend kampioen. Hoe is hun seizoenstart geweest?
2: Nou, ook een prima seizoenstart. We begonnen met een 5-0 overwinning op RKAV Volendam. Dus weliswaar zonder publiek. Was nog een straf uit het vorige seizoen. Maar goed, een prima zege. En speelde afgelopen zaterdag tegen IJsselmeervogels. Nou, dan noemen ze een mooi affiche. IJsselmeervogels Quick Boys. En dat was ook wel een wedstrijd. Ik ben was erbij en ik keek er erg naar uit naar die wedstrijd. En het was eigenlijk ook wel een wedstrijd. Wat ik verwacht had, of gewoon twee ploegen die echt spelen voor de overwinning. En daarin moet ik zeggen dat IJsselmeervogels echt goed speelden. Want ik kon wel zeggen dat het wel redelijk een gestolen overwinning was van Quick Boys. Die hadden echt in de tweede helft helemaal niks te vertellen, ondanks wel een paar kansjes gehad. Maar na een goed eerste kwartier was Quick Boys eigenlijk wel klaar. En was het IJsselmeervogels dat de klok sloeg. Dus ja, in dat opzicht een bizarre wedstrijd. Het speelde Quick Boys wat dan ook redelijk van het kastje naar de muur. Maar je moet doelpunten maken. Hè? Daar gaat het om het voetballen. En dat deed Quick Boys een keertje vaker. Overigens werd er ook nog voor mijn gevoel wel een zuiver doelpunt afgekeurd. Dus ja, in dat opzicht had het een gelijkspel er ook in gezeten. En een beetje pech hoor. Want er ging nog een bal op de paal. Dus ja, dat soort dingen gebeuren je dan ook. Maar wat dat betreft, IJsselmeervogels wel een fantastisch thuispubliek. Ze zijn wel fantastisch gepresenteerd, ja.
1: Want dat was natuurlijk nog even een dingetje. Vorig jaar was het eigenlijk een mispeer van een seizoen. Blijf je er met hangen en wurgen in. Dit seizoen dus eigenlijk wel, ondanks dan dat ene verlies tegen Quick Boys, gewoon wel goed van start gegaan.
2: Ja, want IJsselmeer vervolgens begon met een 2-1 overwinning bij Kozakken Boys. Ook heel snel was de ploeg al op achterstand. Had al heel snel ook op 2-0 kunnen staan. Nou, dat gebeurde dan niet. Hij knokte zich in de wedstrijd terug. En dat is iets wat de trainer ook zei, Willem Leushuis. Van joh, weet je, we willen een zorgeloos seizoen. En nou ja, dan moet je punten pakken. Zo simpel is het natuurlijk. Maar ja, ik sprak hem zaterdag na afloop. En hij zei ook, ja, weet je, het is een gestolen overwinning van Quick Boys. Aan de andere kant, met dit niveau moeten wij ook gewoon een zorgeloos seizoen gaan spelen. En ik verwacht dat eerlijk gezegd ook wel, hoor, dat IJsselmeer volgens gewoon in het linker rijtje gaat eindigen. En dat is denk ik ook wel een verdienste van de technische commissie. Die in alle stormen die daar elk jaar woeden daar in het Spakenburgse. Dan toch wel een redelijk goede selectie heeft weten samen te stellen.
1: Ja, en ze zijn een beetje op dezelfde voet begonnen eigenlijk als de buurman, hè, Spakenburg.
2: Ja, Spakenburg won de eerste wedstrijd met 1-0 van Katwijk. Dat was op zich wel een verdiende overwinning. Maar ja, afgelopen week werd er dan verloren afgelopen week einde. Juist bij Volendam met 2-1. Dat had denk ik ook niet nodig geweest. Maar ja, dat soort cijfers, uitslagen gebeuren. Het gebeurt. Laat ik het zo zeggen. Volendam uit is niet de meest makkelijke wedstrijd, moet ik wel erbij zeggen.
1: Verder, nou ja, naast Jong Sparta en Quick Boys, ook de Treffers en HAC begonnen met de perfecte score.
2: Ja, klopt. De Treffers inderdaad, twee overwinningen op rij. De eerste wedstrijd een 5-1 overwinning op GVVV. Dat zal jou vast wel een klein beetje pijn doen. En ja, die andere wedstrijd gisteren bij Roda Raalte stond bij rust nog 0-0. Maar ja, ik denk dat dat ook een beetje het verschil is waar Roda Raalte nu tegenaan loopt als promovendus. Stonden vorige week uit mijn hoofd zelfs 1-0 voor bij Jong Sparta en gingen er in de tweede helft met 6-1 af. Ja, nu dan met 0-3 nederlaag op eigen veld. Dus ja, dat ook een hele slechte score wat dat betreft. Maar ja, als promovendus, ik denk dat heeft even tijd nodig om dat bij te trekken, denk ik. En dan gaat het best wel wat beter draaien daar in Raalte. En die andere ploeg is HHC Hardenberg. De eerste wedstrijd een overwinning op Barendrecht. En ja, eigenlijk met dezelfde cijfers gewonnen van Jong Almere City. Ja, dat is ook een prima score voor de ploeg.
1: Verhuizen we een stukje naar beneden, naar de derde divisie. Beginnen we in A. Wat is daar het meeste opgevallen in de eerste twee wedstrijden?
2: Nou, dat denk ik, tenminste vond ik Excelsior 31. De ploeg speelde zich vorig seizoen in een van de laatste wedstrijden veilig. En ja, toch twee wedstrijden verder nu. Twee keer vier keer gescoord. Met name met dank aan Kevin Peppels, die twee keer twee goals heeft gemaakt. En ook Simon Sepp Holle heeft in beide duels gescoord. Ja, de eerste wedstrijd de 4-0 overwinning op Eemdijk. Daarna volgde een 4-2 overwinning op Staphorst. En ja, daarmee is de ploeg ook koploper in de derde divisie. Dat hadden denk ik heel weinig mensen aanzien komen. Tenminste, ik in ieder geval niet. Ik had ook niet verwacht dat ze het weer zo moeilijk zouden krijgen. Ook een nieuwe trainer, hè? De oude trainer van HC 21. Die afgelopen seizoen daar in Rijs de technisch manager heet het dan in de amateurvoetbal was. En die heeft zichzelf aangesteld als trainer. En ja, tot nu toe kunnen we niet anders stellen met heel veel succes.
1: Ook daar trouwens nog vier ploegen over die eigenlijk perfect begonnen zijn. Genemuiden, Assen en Harkemaasse Boys ook nog.
2: Ja, dat verbaast mij bij Genemuiden denk ik wat minder. Genemuiden heeft niet al te veel wisselingen in de selectie gehad. Had gewoon een goede ploeg. Dus de winoverwinning op DVS, ja, die kun je ook verliezen zo'n wedstrijd. Die pakken ze dan de overwinning. En afgelopen zaterdag bij Hercules een 4-0 overwinning. Die je denk ik ook wel kan pakken. Overigens wel een hele grote verlies bij Genemuiden. Want een van de spelers die is daar al helemaal uitgeschakeld eigenlijk voor de rest van het seizoen, Niels Greving. Die scheurde zijn kruisband na een kwartiertje in de wedstrijd tegen DVS. En naar nu blijkt dus het hele seizoen al uitgeschakeld. Dat is wel heel vervelend voor Niels zelf, maar ook voor Genemuiden. Maar ja, goed, en dat zegt wel een prima start gemaakt, Genemuiden. Nou, dan ga je verder kijken, inderdaad, ACV. Dat verrast mij wel, want het is wel een ploeg. Die heeft een nieuwe basis, zelf zal ik maar zeggen, en een nieuwe reservebank. En er zijn er ook nog nieuwe spelers die op de tribune moeten zitten. Ja, als je dan toch 6 punten pakt uit twee wedstrijden. Met wel kleine overwinningen, hè, maar toch een 1-0 en een 2-0 overwinning. Ja, je houdt toch de 0 en je scoort vaak en win je de wedstrijd. Dus dat is hartstikke goed. Wel bij Hollandia deze wedstrijd dan is een promovendus. Dus misschien is dat ook een voordeel, een relatief eenvoudige start. Ja, en Harkemaasse Boys. Ja, dat is ook wel een kleine verrassing, moet ik bij zeggen hoor, want ja, die winnen dan weer bij DVS Ermelo. Die hebben daarmee wel een hele slechte start gemaakt. Ook een beetje onverwacht. Maar ja, Harkemaanse Boys, wel veel wissels. Is ook wel een ploeg die eigenlijk jaarlijks wel eigenlijk net onder de top meedoet. En ook al voor een periode gaat. Dus ja, in dat opzicht misschien niet helemaal verrassend. Waarbij ik dan persoonlijk Excelsior 31 misschien wel de meest verrassende club vind.
1: Dan gaan we naar de derde divisie B. Daar de koploper momenteel Noordwijk. Eigenlijk een klein beetje hetzelfde verhaal als Excelsior 31. Speelde zich pas laat veilig afgelopen seizoen. Sterker nog, bijna twee degradaties op rij. Maar hebben er wel de weg omhoog weer gevonden.
2: Ja, Noordwijk had vorig seizoen, de tweede degradatie op rij. Ze hadden het gewoon moeilijk. Het lukte niet in die derde divisie. En dat lukt dan nou wel. Nu koploper met 6 punten en 6 doelpunten voor 0 tegen. Dus dat is gewoon een fantastisch resultaat. Dus in dat opzicht, ik denk dat het gewoon ook wel een kwestie is van ook een beetje geluk. Ervaren nu met het spelletje. Zat er vorig jaar in het eindseizoen redelijk in de flow. En speelde zich daardoor ook nog wel relatief snel of goed veilig. En ik denk dat zich dat nou doorgezet heeft. Die spelers hebben nu ervaring op dat niveau. Maar dat geldt eigenlijk ook voor Liss, hè, de nummer 3. Die vorig jaar als tweede eindigde. Ja, weet je. Ik heb ook Liss als een van de titelkandidaten, zie ik ze. En ik denk ook dat wel gaat gebeuren. Die ploeg heeft gewoon de ervaring. En wat even afwachten wie de titel daadwerkelijk gaat pakken. De verrassende is wat dat betreft de nummer 2, Dongen. Die afgelopen zondag wonnen met 3-2 bij EVV. Maar toch wel een tweede wedstrijd op rij die ze wonnen. Want de eerste wedstrijd bij Zwaluwe werd ook al gewonnen. En daarmee Dongen, ja, die zijn gewoon goed onderweg. Een 4-0 overwinning en een 3-2 overwinning. Ze staan ook op 6 punten. Dus die doen het ook hartstikke goed.
1: Ja, dat is wat betreft ook verrassend. Lissen noemde je ook al. Dat zijn eigenlijk de drie ploegen die nog de perfecte score.

0: regionale wedstrijd. Met mensen die elkaar kennen, met allerlei dwarsverbanden. Dat werkt natuurlijk altijd. Dus ik denk dat dat wel de leukste wedstrijden gaan worden dit weekend.
1: Dan gaan we die in de gaten houden. Gerjan Kluistra, mag je voor nu danken voor je tijd. En wij spreken elkaar over 2 weken weer met een nieuwe update.
0: Komt helemaal goed, bedankt. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur. Voetbal.
3: Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
4: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Na 6 jaar racen door de duinen kwam afgelopen zondag een eind aan de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort. Het was een weekend van geweldige show. Typisch Zandvoort weer. En als sprintweekend zijnde kwam het publiek in ieder geval natuurlijk niks tekort qua racen. Het Nederlands publiek had misschien ergens stiekem dan wel gehoopt op een sprookje als slot. Hè, met Max Verstappen als winnaar. Maar ja, die droom duurde helaas net geen volle ronde. Iets te veel gas bij te natte omstandigheden zorgde ervoor dat hij zijn Red Bull bolide bij het uitkomen van de Arie Luijendijkbocht hard linksaf in de muur zette. Genoeg om over na te praten. En dat ga ik doen met Ronald Voording van motorsport.com. Die er zelf ook het hele weekend natuurlijk gewoon bij was. Ronald, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, jij hebt heel wat van Zandvoort, of in ieder geval van het circuit, gezien de afgelopen week. Laten we eens chronologisch beginnen, maar niet zeg maar bij de start van het racen, maar eigenlijk wat er daarvoor gebeurt. Want donderdag werd er iets aangekondigd, dan was het eigenlijk al gelijk heel erg druk bij jou.
2: Ja, dat was een soort van alarmfase 1. Ik moet wel zeggen, ik had dit scenario altijd al voorzien. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nooit heel erg in die McLaren-geruchten heb geloofd. Althans, er zijn wel degelijk informele gesprekken geweest. Dat heeft McLaren ook meteen erkend. Alleen, ik heb nooit echt die overstap voor mij gezien. En ik denk dat die McLaren-geruchten, dat schreef ik ook in analyse, juist perfect in dit geheel passen. Want de rijdersmarkt zit natuurlijk veel meer op slot dan dat iedereen 12 maanden geleden voor mogelijk had gehouden. Dus McLaren was eigenlijk de enige theoretische reële optie. En daarmee ook het enige middel wat Max natuurlijk kon gebruiken richting Red Bull. Dus dat valt allemaal, al die puzzelstukjes vallen wel in elkaar. Maar het is bovenal heel goed nieuws voor de Formule 1, denk ik. Hè? Want Max sprak meteen op donderdag over de V8 motoren. Die dan misschien in 2030 al ingevoerd kunnen worden. Hij zei, daar kijk ik heel erg naar uit. Maar dat betekent dat die tussenliggende jaren, dat zijn natuurlijk de meest vervelende en de gevaarlijke jaren om Max eventueel kwijt te raken. En precies die jaren zijn nu gecoverd door dit nieuwe contract tot en met 2030. Dus ja, het is niet alleen vanuit Nederlands oogpunt, maar ook voor de Formule 1 als geheel is dit denk ik heel goed en belangrijk nieuws.
1: Nou, dat was overigens het enige wat bij Max eigenlijk zo'n beetje goed ging tussen haakjes dit weekend. Ja. Want daarna werd hij een beetje ziekig. Is natuurlijk nooit lekker. En dan hebben we het eigenlijk nog niet eens over de eerste ronde van de zondag gehad.
2: Nee, kijk, hij was sowieso inderdaad wat grieperig. We hadden op zaterdag de Nederlandse mediasessie met hem, die we altijd in de paddock hebben. Maar je merkt aan alles. Hij zei ook, ik heb me wel beter gevoeld. Hij herkende wel van dat oranje publiek. Is fantastisch, daar geniet ik in de auto wel van. Maar zo gauw als dat afgelopen is, als ik eruit ben, dan kijk ik eigenlijk uit naar één ding. En dat is zo snel mogelijk naar bed, om in ieder geval wat slaap te kunnen krijgen. Dus ja, dat zegt eigenlijk alles over hoe Max zich dit weekend voelde. En dat is natuurlijk heel jammerlijk, ook met alle verplichtingen die hij zo'n weekend heeft, dat uitgerekend in Zandvoort gebeurt. En ja, die crash is heel ongelukkig, een fout. Hij stak ook gewoon de hand in eigen boezem. Maar hij was nog meer gefrustreerd over het feit dat Red Bull er het hele weekend totaal niet aan te pas kwam. Dat het het vierde team was, maar ook afgetekend het vierde team was. En dat was ook nog wel vermakelijk in die Nederlandse mediasessie. Dat sommige, wat meer lokale media aan hem vroegen van, hey Max, je bent ieder jaar hier eerste en tweede geworden. Komt er wat Zandvoort-magie op zondag? En Max keek ook een beetje raar op. Dat hij zei van, maar zo werkt de Formule 1 niet, weet je wel. We zijn het hele jaar al te langzaam. Het is niet zo dat ik in Zandvoort aankom en een paar douze en halve seconden tevoorschijn kan toveren. Zo werkt het jammer genoeg niet. Dus ook al was Max niet gecrashed, laten we eerlijk zijn. Dat was een zevende plek, was het hoogst haalbare geweest. Dat was voor de fans leuker geweest dat ze Max in ieder geval nog meerdere ronden voorbij hadden zien komen. Maar Max tekent voor beide scenario's niet. Dus in meerdere opzichten, behalve dat nieuwe contract, wat natuurlijk fantastisch is. Maar daarna is het in meerdere opzichten gewoon een beproeving geweest en een heel zwaar weekend.
1: Ja, als we nog even bij Red Bull blijven. Het was natuurlijk een heel ander weekend ineens met het wegvallen van Isaac Hadjar met zijn polsblessure. Liam Lawson doorgeschoven vanuit de Racing Bulls. Yuki Tsunoda daar terug ingezet. Hoe hebben zij het gedaan dit weekend rijdend voor in een andere auto wellicht?
2: Ja, allebei goed. En ook allebei waren ze heel leuk in het vierkantje gisteren na afloop. Waar we dan met al die coureurs kunnen spreken. En dan het kantje van het vierkantje waar ik stond. Bij microfoon 2, zoals dat heet. Daar kwamen ze allebei. En Lawson maximaal haalbare. Want nogmaals, Red Bull kwam gewoon tekort. En meer kun je van zo'n jongen bij een invalbeurt ook niet verwachten. Maar hij was vrij uitgesproken. Hij zei, in deze nieuwe auto van Red Bull heb ik mij in één weekend al comfortabeler gevoeld dan in al die weekenden. Dus wintertest en die twee races die hij kreeg in 2025 bij elkaar. Dus dit liep soepeler dan dat hij verwacht had. En Yuki Tsunoda was nog leuker. Dat begon al op donderdag. Toen vertelde hij van ja, ik mag invallen. Wij vroegen hoe heb je dat gehoord? Hij zei ja, ik lag op het strand in Griekenland en toen werd ik gebeld. Dus dat begon al vrij vermakelijk. En nou ja, ook hij heeft het goed gedaan. Dus ik vroeg zondag aan hem na de race van denk je dat dit jouw kansen vergroot om misschien volgend jaar weer een zitje te krijgen? Was in mijn optiek een hele normale vraag, maar Yuki viel een beetje stil en hij wist 5 seconden niks te zeggen. Toen zei hij tegen mij, that's a cheeky question, en begon hij te lachen. Ik denk, nou, volgens mij viel dat mee. Toen wist hij nog 5 seconden niks te zeggen. En toen liep hij weg en zei hij bij het weglopen, F1 teams, call me. Ik zei tegen Yuki, ja, ik zei, dit is ook meteen de headline die we vandaag gaan gebruiken. Maar ja, die hebben het allebei goed gedaan en waren dus ook allebei goed voor ja, hele leuke, vermakelijke momenten in het media vierkantje na afloop.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, als ik gewoon persoonlijk kijk, ik ben altijd wel een kleine Yuki-fan geweest, maar het is toch heerlijk dat die jongen weer terug is.
2: Ja, ik vind het ook. Ik zei dat donderdag al toen wij op hem zaten te wachten in de Red Bull Hospitality. Van, ja, ik weet niet wat het is, maar ik vind het ook gewoon een hele fijne, leuke jongen om mee te praten. Dus zijn enthousiasme werkt altijd wel aanstekelijk. En ook al belandt hij volgend jaar misschien in de IndyCar, wat nog altijd best reëel is, vond ik in ieder geval leuk om hem dit weekend weer terug te hebben.
1: Nou, de grote winnaar van het weekend was natuurlijk Lando Norris. Hij en McLaren lijken toch wel weer op de goede weg terug. Dat is nog misschien een understatement. Al zegt hij zelf, ja, ik heb geen auto om voor de F1-titel te vechten. Maar hij kan in ieder geval wel zeker voor minimaal een tweede plek gaan, toch?
2: Ja, maar dat is ook een beetje het spelletje wat er zondag zich afspeelde. Eigenlijk na de race in Zandvoort zijn niemand meer een auto te hebben voor het kampioenschap. Dus het lijkt wel dat niemand überhaupt wereldkampioen wil worden. Want Lando zei van ja, we hebben 2 keer gewonnen. Hè, Hongarije en Zandvoort. Maar in wat jij zegt, absoluut geen auto voor de wereldtitel. Nou, toen gingen we naar Stella, die vroeg ik het ook. Die zei van ja, we hebben 2 keer gewonnen, maar Monza wordt heel anders. Dus dat wordt de echte test voor ons. Maar goed, toen kwam bij Mercedes en daar zei Antonelli van nee, wij zijn ook niet meer het beste team. Wij hebben nu de 2e of 3e auto. En Toto Wolff deed er nog een schepje bovenop, want Toto zei van Kimi heeft gelijk. Maar sterker nog, er komen ook niet zoveel updates meer aan, want het budgetplafond komt in zicht. Die woorden werden dan weer aan McLaren voorgelegd. En toen zei Stella van hoe graag ik ook wil geloven, ik geloof hier werkelijk geen barst van. Dus ze schuiven elkaar ze allemaal een beetje de bal toe. En niemand wil echt als favoriet gezien worden. Dus ja, misschien wordt dit een jaar waarin we helemaal geen wereldkampioen in de Formule 1 krijgen. Maar dit was een beetje het spelletje wat er gisteren in de paddock van Zandvoort werd gespeeld.
1: Maar dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, want dan paast dat balletje een beetje heen en weer tussen McLaren en Mercedes. Waar blijft Ferrari in dat geheel dan? Want ja, die hadden natuurlijk vooraf aan het seizoen toch wel aardige hoop.
2: Ja, nou ja, ik denk dat dat een team is die daadwerkelijk al richting het budgetplafond moeten gaan. Want die hebben de eerste seizoen zelf heel veel gedaan. Net als Red Bull trouwens, maar Red Bull is daar ook heel eerlijk in. Laurent Mackey zei ook van ja, dit ontwikkelingstempo kunnen wij niet nog een half jaar volhouden. En ik vrees ook een beetje dat dat voor Ferrari geldt. Maar Ferrari had gisteren andere problemen, want die hadden namelijk 2 ontevreden coureurs. Lewis Hamilton was natuurlijk heel ontevreden al via de boordradio, hè, dat die teamorder niet sneller kwam. En na afloop zei hij in het vierkantje van ja, ik zag wat er bij Mercedes gebeurde. Hij zei, daar wordt zoiets geregeld en het is meteen klaar. En hij zei, bij Ferrari ouwe hoeren we er altijd heel veel te langer over. Ik moet zeggen dat ik niet weet of ik het helemaal met Lewis eens ben. Want ik vond dat ook Leclerc op deze manier wel gepiepeld werd. Want ja, Ferrari probeert een beetje subtiel op te lossen door Leclerc maar naar binnen te halen. Maar die wilde helemaal nog niet naar binnen, want daar was helemaal nog niet aan toe aan een pitstop. Dus ja, eindbalans is dat ze 2 ontevreden coureurs hadden op zondagavond. En dat er voorafgaand aan de thuisrace in Monza, denk ik, nog wel het een en ander geanalyseerd moet worden daar.
1: Ja, want dat is natuurlijk voor Ferrari de belangrijkste race van het jaar. Dus ja, daar is nog absoluut wel werk aan de winkel. Voordat we naar Mercedes gaan, je noemt al pitstops. Dat was trouwens ook een dingetje wat wel opviel dit weekend in Zandvoort. Dat ging niet allemaal helemaal volgens plan bij iedereen.
2: Nee, dat niet. En het waren er ook heel veel meer dan verwacht. Dus misschien waren de pitcrews ook een beetje verrast dat ze zo vaak aan de bak moesten. Want we hadden op vrijdagavond hadden we een mediasessie met bandenleverancier Pirelli. En die zei van ja, nou ja, die race hier, dat wordt een simpele eenstopper, heel recht toe, recht aan. Maar het werd helemaal geen simpele eenstopper. Wat het wel leuk heeft gemaakt trouwens. Ik snap vanuit Nederlands oogpunt, hè, Max lag eruit. Dat is bijzonder vervelend. Maar los daarvan heb ik wel een hele vermakelijke race gezien. En dat was de sprint absoluut niet. En wat je voor die vermakelijke race dus nodig hebt, is dat je verschillende strategieën krijgt. En dat gebeurde er op zondag. Dus dat heeft Zandvoort. Ik hoorde Jan Lammers ook zeggen van ja, heel jammer van Max. Maar qua race was dit misschien een van de vermakelijkere edities. En daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. En dat komt dus door die verschillende bandenstrategieën, slijtage die veel hoger lag dan verwacht. En dat heeft het toch wel een, in mijn optiek, een vrij enerverende zondagmiddag gemaakt.
1: Nee, daar kan ik me absoluut in vinden. Het was wat dat betreft een fantastisch spektakel. Daar hebben we zeker, ja. zeker goed voor elkaar gehad. Ja, en dan Mercedes nog. Dat was natuurlijk ja, misschien wel het moment van het weekend. De teamorder die kwam. Russell werd naar achteren geschoven te verveuren van Kimi Antonelli. Lijkt daar nu de definitieve keus gemaakt te zijn tussen wie de eerste en tweede rijder is?
2: Ja, nou ja, ik vond het vooral heel grappig wat daarvoor gebeurde. Dat Russell, toen Kimi natuurlijk die stop maakte, waar Kimi trouwens niet heel blij mee was. Hij zei van ja, het resultaat was uiteindelijk hetzelfde, maar dit was te riskant. Maar goed, George dacht, hey, dit is mijn kans. Dus hij zei via de boordradio, als Kimi niet meer in de fight is, laten we als team samenwerken. En dat gebeurde ook, maar zeker niet op de manier die George toen bedoelde. Dus dat kwam als een boemerang terug. Ik denk, weet je, we moeten niet meteen misschien te ver gaan, de conclusies trekken. Maar ja, het is wel duidelijk dat Antonelli gewoon extreem indruk maakt. Niet alleen op ons, maar ook in het team. En dat zo'n balans in het team dan toch, of je dat wil of niet, toch wat gaat verschuiven. En dat brengt me ook bij een ander leuk, een van de hoogtepunten van dit weekend. Dat is een mediasessie die we altijd hebben als Nederlandse pers met Toto Wolff. En dat hebben we ieder jaar gedaan. En Mercedes PR begon al te lachen. Die zei, ieder jaar loopt dat uit de hand. Hè, want 2 jaar geleden toen kondigde hij eigenlijk de promotie van Kimi aan. Terwijl de aankondiging voor Monza gepland stond. Dus ja, dat weten ze nog wel. Daar kon Toto ook om lachen. Vorig jaar begon hij over deepfake 18-plus video's. Toen liep het dus nog meer uit de hand. En dit jaar viel dat mee. Maar toen deelde hij wel een hele leuke anekdote. Zowel over Lewis Hamilton, zijn legendarische poolronde in Singapore. Dat hij naar allerlei fashion shows ging. Dat Niki Lauda toen nog tegen Toto zei, dit moet je niet accepteren. Dat Toto Lewis belde en zei, Lewis, ik neem alle shit op me. Ik ben een vangnet voor jou qua kritiek. Maar stel me dit weekend niet teleur. En toen volgde die geweldige polronde. Maar hij was ook heel eerlijk over Kimi. En dat was de laatste vraag, maar volgens mij een hele veelzeggende. Toen vroeg ik aan Toto, ik zei, Toto, je hebt zoveel meegemaakt in je carrière. Zoveel gezien in de Formule 1. Maar hoe Kimi zich dit jaar heeft ontwikkeld en hoe constant hij is. Is dat een van de grootste verrassingen die je misschien ooit gezien hebt? En toen zei Toto, ja, als ik bij mijn werkende leven blijf. Is dit een van de meest verrassende dingen die ik ooit heb meegemaakt. En als iemand als Toto Wolff al op die manier eigenlijk bijna liefdevol over Kimi praat, dan denk ik dat het al vrij veelzeggend is over hoe de interne hem wordt gekeken.
1: Nu was er ook dat Kimi Antonelli waarschijnlijk motor gaat wisselen voor Monza. Dus dat betekent ja. Een gridstraf. Is dat ook waarschijnlijk de meest reële reden waarom ze die teamorde erop losgelaten hebben in Zandvoort? Omdat je toch wat dat betreft kan maximaliseren als je weet dat je in Monza wat plekken achteruit gaat?
2: Ja, en er was natuurlijk nog een klein beetje druk van achteren vanuit Ferrari. Dus als je het gewoon heel sec naar kijkt, dus wat minder het politieke wat wij net benoemden. Maar als je er heel sec race technisch naar kijkt, was het vrij logisch. Niet voor de overwinning, want ja, dat was ver buiten schot. Dat was trouwens heel veelzeggend, hè, hoe Lando nog sneller was op gebruikte banden dan Kimi op die nieuwe. Dat zegt heel veel over hoe sterk McLaren was. Maar goed, als je de race technisch naar kijkt, was er wel wat druk van achteren. En dan is Kimi je main man op verse rubber om die tweede plek veilig te stellen. Dus op zich viel er wel wat voor te zeggen. Maar goed, je hebt gelijk. Monza wordt sowieso wel een inhaalrace. Wel de meest logische plek natuurlijk om dat te doen, hè, met inhalen wat daar wel kan. Dit jaar kan inhalen overal met een druk op de knop. Maar goed, ik ondanks dat het misschien voor eigen publiek niet ideaal is, snap ik wel dat ze het doen. En ook misschien wel om de druk wat bij hem weg te halen. Want anders wordt Monza natuurlijk een enorme hype van Kimi gaat winnen. En die hype is nu een beetje de kop ingedrukt. Dus het is om 2 redenen, denk ik, een vrij slimme set van Mercedes.
1: Tot slot nog even heel kort eigenlijk 2 hele gave dingen benoemend. Nico Hulkenberg en Fernando Alonso. Nico Hulkenberg die bijna zijn teamgenoot Bortoletto bij die spin achter Max T-bone op een of andere magische wijze weten ontwijken. Rijdt uiteindelijk naar plek 8, pakt punten. En ja, ook Fernando Alonso in dat hok genaamd Aston Martin wat gewoon punten pakt.
2: Ja, dat was fantastisch. Nou ja, Bortoletto inderdaad, dat was echt een narrow escape. Maar godzijdank is dat goed gegaan, want dat had heel veel slechter kunnen aflopen. Dus ja, heel grappig dat op zijn leeftijd zijn reflexen nog aardig goed zijn. En dat bleek te kloppen. En ja, Alonso, dat is ook leuk. Dat gaat ook terug naar het begin van het weekend. Hè. Honda natuurlijk de eerste grote motorupdate van het jaar. Dan hadden wij een sessie met die hoofdengineer van Honda, Shintaro Orihara. En die had dan een papiertje meegenomen. Geweldig papiertje. Hij had namelijk opgeschreven: vraag mij alles, maar niet hoeveel pk deze update oplevert. En ook niet hoeveel rondetijd. Daar wilde hij niks over zeggen. Honda was er een klein beetje, ja, na de vernederingen van begin dit jaar waren ze een beetje voorzichtig. Maar goed, uiteindelijk valt er met strategieën en dat soort dingen, valt het allemaal op zijn plek. En het is wel fijn om te zien, niet alleen voor Alonso, maar ook voor al die mensen bij Honda. En Aston Martin, dat ze in ieder geval weer meedoen en niet meer iedere weekend kansloos de rode lantaarn dragen. Dus ja, ik ben op zich ook van het menselijk oogpunt wel blij om dat te zien.
1: Nou, we hebben in ieder geval een fantastische zwanenzang gehad wat dat betreft voor Zandvoort in de
2: Ja.
1: Formule 1. Nou ja, wat dat betreft een dikke, dikke voldoende qua race. Ronald Vording van motorsport.com, mag ik je danken voor je tijd en spreek elkaar ongetwijfeld snel weer.
2: Tot de volgende, graag gedaan.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Eros Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière. Namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Eros, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn. Want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Eros, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk. En zo bleef het eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Ja, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon het. Nou, als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat, hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4-jarig judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, nou, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt misschien dus de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon. En die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin, zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, het de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. Dat, dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is er met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Toen ik begon, was eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. Nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me gewoon heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En zo rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik... Daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop. En ik ga het zo aanpakken.
1: Ja, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten. En ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan. Gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij... ja, snel inzat vanuit nature? Of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, nee ja, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training. Dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel, ja, dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed en dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk even, als je kijkt naar nu, qua natuur, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk veel niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring op gedaan om nu weer mee te nemen richting de... onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een... Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup... Die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig. Die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen.

0: Jane Georgen, die hoek, die ja, heel goed actief is daar. En ja, en je hebt ook landen, natuurlijk als een Duitsland, een Servië, die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen, die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want nee, je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor een stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
0: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En nou ja, dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee, dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
0: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Maar ja, het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
0: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red en dan gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee dat ze toch extra op jou letten?
0: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt, maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. En ja, helaas, de bond zelf, de judobond, helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
0: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland, veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou, tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
0: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
0: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan, maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21, nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot slot nog even iets verder uitkijken. Want nou ja, er komen.

0: hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
1: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat, om dat te laten gebeuren.
0: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
1: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende, die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
0: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
1: Bedankt. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam, om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als een van jullie in 27 gaat en de ander in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is... Is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zijn zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak. Daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal. Want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij. Vanwege die top 4 resultaten wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Terugkomend op vorige week. We hebben toen een top 10 lijstje besproken van Hendrik Beerda. Daar was jij het niet helemaal mee eens. Dat is een klein understatement. Daar wilde je nog even op terugkomen.
2: Ja, diezelfde Hendrik Beerda van het Beerda Onderzoeksbureau. Die inderdaad van mij vorige week de gele kaart kreeg vanwege zijn, voor mij in ieder geval, onbegrijpelijke top 10 van sponsormerken in Nederland. Heeft nu wat andere lijstjes de wereld ingezonden. Lijstjes waarin ik me wel iets beter kan vinden. Zo kwam hij tot de volgende top 10 sportevenementen in Nederland met de sterkste binding met de consument. Nou, op 1 staat de Heineken Formule 1 Dutch Grand Prix. Op nummer 2 staat Daikin Nederlands kampioenschappen schaatsen. Op nummer 3 staat Eurojackpot KNVB-beker. Op nummer 4 staat de staatsloterij Nederlands kampioenschappen wielrennen. Op 5 de ASR Vierdaagse Nijmegen. Op 6 de FBK Games. Op 7 de Nationale Nederlander Marathon Rotterdam. Op 8 de TCS, het Tata Steel Marathon Amsterdam. Op 9 de Essex Nederlands kampioenschappen atletiek. En op 10 de Nationale Nederlander Dam tot Damloop. Op zichzelf is dat een lijstje, want daar kan ik ergens wel iets in vinden. Natuurlijk kan je altijd discussiëren over de volgorde. Maar wat ik heel opmerkelijk vind, is dat van de naam of hoofdsponsors van deze 10 evenementen er geen één voorkwam in die top 10 van sponsormerken van afgelopen week. Nou, je zou zeggen, dat rijmt dan niet. Want als hij zegt, de sponsormerken die het meeste impact hebben, en dan komt met evenementen die allemaal gesponsord worden door de anderen, dan begrijp ik dat niet helemaal. Bovendien de vraag, wat is een evenement? Als de KNVB-beker, de Eurojackpot KNVB-beker op plaats 3 van zijn lijstje, als dat een evenement is, wat ik kan bulken, dan is de Eredivisie-competitie dat ook. Nou, dan zou je dus toch denken dat de Vriendenloterij als de naamgever van de Eredivisie toch op zijn minst ook in dat rijtje zou moeten staan. Dus bovendien denken jij en ik, Robert, en ik spreek even voor mijn beurt, maar toch dat de Eredivisie toch echt iets meer impact heeft en binding biedt aan de consument dan de bekercompetitie.
1: Dat maar denk goed, ik wel.
2: Ja, een ander lijstje van diezelfde Hendrik Beerda gaat over internationale sportevenementen. En daarin kan ik wel redelijk met hem meegaan. Hoewel, Elfstedentocht op 2 lijkt mij sterk gezien het feit dat veel mensen het evenement alleen kennen van horen zeggen. Want de laatste was, meen ik, ergens in het eind van de vorige eeuw. Hoe dan ook, internationaal ziet zijn top 5 eruit als volgt. De Olympische Spelen, nou dat begrijp ik. Als op 1, op nummer 2 dus de Elfstedentocht. Zet ik een vraagteken bij. Hoe mooi ik het ook vind en hoe fantastisch het evenement ook is. Nummer 3 het EK voetbal bij de mannen. Nummer 4 het WK voetbal van de mannen. En nummer 5 de Tour de France. Nou, ik zou sowieso natuurlijk het WK voetbal boven het EK voetbal zetten. Maar goed, dat is een detail. Maar goed, alles bij elkaar zijn Hendrik Beerda en ik het niet erg eens over sport. En ik denk dat hij wel eens een lesje zou kunnen gebruiken.
1: Overigens, dat zou toch echt het summum zijn. Ik droom ervan als sportjournalist om ooit nog eens een keer, het zal wel niet gebeuren, maar ooit nog eens een keer een Elfstedentocht om daarbij te zijn. Dat zou toch echt ultiem zijn. De laatste keer 97, toen was ik 2. En weet ik helemaal niks meer van. Maar dat zou toch wel echt het summum zijn, toch?
2: Ja, ben ik absoluut met je eens. Het is natuurlijk een fantastisch evenement wat ook de wereldpers haalt. Het is uniek. Maar ja, met de klimaatveranderingen die sowieso natuurlijk een enorm vijand zijn, die veranderingen van de potentiële Elfstedentocht, acht ik de kans heel erg klein dat we überhaupt ooit nog een Elfstedentocht krijgen. Even los van het feit van het weer, zou het dusdanig populair worden en met de veiligheid en alles, denk ik ook dat eigenlijk de autoriteiten in Friesland er niet meer op zitten te wachten, want het risico zou best wel te groot kunnen zijn.
1: Dan gaan we even terug naar 22 juni 1986, Frank. Dat was dan voor mijn beurt. Maar jij hebt het meegemaakt. Kwartfinale, WK, Argentinië tegen Engeland. De goal van Diego Maradona. De bewuste goal met Dan natuurlijk, the hand of God. Die bal van die wedstrijd is geveld pas geleden. En heeft wel een best wel oké bedrag opgeleverd. Maar vrij laag vergeleken met wat de schatting was.
2: Ja, de bal, de hand of God bal, waarin hij in die wedstrijd twee keer scoorde, is op een veiling verkocht voor $3.35 miljoen. Het veilinghuis had een bedrag van 10 miljoen verwacht, dus dat is een behoorlijke tegenvaller. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat we weten allemaal dat het bij zo'n voetbalwedstrijd zijn er meerdere ballen bij alle ballenjongetjes en meisjes. En wat is nou de bal waarin mee hij gescoord heeft? Dat zal niemand ooit weten. Dus ik denk dat dat een zekere mate van twijfel creëerde op de bal die werd geveild. Maar goed, ze zeiden dat het de bal was. Maar goed, het openingsbod was trouwens 2,5 miljoen en het is slechts gegaan tot 3,35. Wat wel interessant is om het even te vergelijken met het Maradona shirt uit diezelfde WK-finale. Of kwartfinale, waarin Argentinië-Engeland versloeg met 2-1. Twee goals van Diego. Werd in 2022, dus vrij recent, op een veiling gekocht voor 9,3 miljoen. Kijk, en dat is logisch in die zin dat shirt, hij had maar één shirt natuurlijk, en dat is het shirt wat is geveild. Overigens, als we het toch hebben over wat items opbrengen op veilingen. Het record voor een sportitem is overigens op dit moment $24 miljoen. Dat in 2024, dus vrij recent inderdaad weer, werd betaald voor een shirt van de legendarische Babe Ruth van de New York Yankees, en dat is baseball, uit de 1932 World Series honkbal. Die werden toen al gespeeld en het shirt wat hij toen droeg, dat heeft dus een record opgebracht van $24 miljoen.
1: Zo, dat is wel bizar hè? Dat zo'n shirt dan nog niet vergaan is of zo in de tussentijd.
2: Ja, dat zegt iets over de kwaliteit. Ik weet niet wat voor merk het was. 32. Adidas bestond toen wel al, maar ik weet het niet.
1: Gaan we ongetwijfeld nog een keer achterkomen. Dan Thaya, richting de toekomst in dit geval. De volgende Olympische Zomerspelen, LA 28. De organisatie kwam daar met goed nieuws. In ieder geval, de eerste 6 miljoen kaartjes zijn al verkocht.
2: Ja, we hebben nog 2 jaar te gaan, maar ze hebben de intentie uitgesproken en dat hebben ze daarbij het woord gevoegd om in bulk een aantal kaarten nu al beschikbaar te stellen. Die verkoop is gestart en is werkelijk heel snel gegaan en die is voorlopig weer even stopgezet en er komt er binnen de komende maanden de tweede bulk op de markt. Maar er zijn er 6 miljoen kaartjes verkocht. Dan ga je dus echt afvragen, is er nog iemand die twijfelt over de populariteit van sport? Want het is overigens, dit is al meer dan de helft van de beschikbare kaartjes. En die kaartjes die kosten tussen de $30, dat is lekker te overzien. Maar ja, de duurste kaartjes zijn de $5.500 per stuk. Geheel afhankelijk natuurlijk van sport, welke sport en welke fase van de competitie in de Olympische Spelen. De 28 Spelen openen op 14 juli 2028 en vallen samen met de huidige programmering althans, met de Tour de France en ook nog een deel van Wimbledon. Tenzij de Tour de France en Wimbledon besluiten om wat voor reden ook andere data te gaan programmeren. Hetgeen ik overigens betwijfel, want zij leven ook op traditie en die data staan jaren van tevoren vast. Het maakt het overigens voor de top in deze sporten, tennis en wielrennen, behoorlijk moeilijk te besluiten waaraan mee te doen. Om maar iets te noemen, wil een Pogacar of een Mathieu van der Poel de Tour doen of de Olympische wegrace? De Tour kunnen ze elk jaar doen en de Olympische wegrace kunnen ze maar 1 keer in de 4 jaar doen. En zo zijn er natuurlijk talloze andere toppers die zich zullen gaan afvragen, wat moeten we doen? Gaan we naar de Spelen of gaan we naar de Tour of Wimbledon? Dus ik ben benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen.
1: Ja, het hangt er natuurlijk heel erg vanaf wat in de bepaalde sport het summum is. Hè? Ik bedoel, er zijn sporten waarbij de Olympische Spelen het summum is. Er zijn ook sporten waar, vreemd genoeg, de Olympische Spelen eigenlijk bijzaak zijn. Wat vinden we belangrijker? Spelen of een grote ronde of een Grand Slam? Ja, dat is een beetje afhankelijk van hoe er in die sport gekeken wordt.
2: Absoluut. Maar het is natuurlijk zo, als je even naar het wielrennen kijkt. Kijk, een Mathieu van der Poel kan een eendagsklassieker winnen. Een Mathieu van der Poel kan nooit een Tour winnen. Omdat hij gewoon, wat fysiek betreft, niet in de bergen mee kan met de grote jongens. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat Mathieu van der Poel zegt, ik kan elk jaar etappes winnen in de Tour. Maar in het jaar van de Olympische Spelen, Olympisch goud, kan ik absoluut met mijn ervaring en mijn kwaliteiten kan ik Olympisch goud winnen. Dus daar ga ik voor de Olympische Spelen. Dus het is inderdaad afhankelijk van de sport en de competitie.
1: We hadden het pas geleden over de verkoop van de LA Lakers, de basketbal franchise, NBA franchise, verkocht voor 12,5 miljard. Dat is natuurlijk een hartstikke mooi en groot bedrag. Maar ja, het gevolg daarvan wel is dat er dan gelijk ook over de andere NBA franchises ook weer een waardeoordeel wordt gevestigd. Hoe zien die er inmiddels uit na de verkoop van de Lakers?
2: Ja, die verkoop van de Lakers is dus door een meneer Mark Walter gedaan naar een consortium waarin de leiding is in handen van de broer van de schoonzoon van Donald Trump. Dus het kamp van Trump ziet ook al de waarde van sport, kan je wel concluderen. Maar die 12,5 miljard is dus een recordbedrag. En dat leidt tot de stijging van minimaal 20% in de waarde van de andere NBA franchises. Dat is althans de voorspelling van de kenners. De Golden State Warriors blijft de meest waardevolle NBA-club. De waarde zou nu 13 miljard zijn. Dat terwijl de Warriors in februari van dit jaar nog slechts 10,8 miljard was. De Lakers geven de vorige eigenaar Mark Walters dus binnen een jaar tijd een winst van ruim 2 miljard. Dat is een aardige manier van beleggen als je binnen een jaar 2 miljard dollar kunt verdienen.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Absoluut, tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Wolbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
2: Voetbal. Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
3: Volleybal.
4: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
3: Tennis.
5: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio. Met Robert Denneman.
6: Een hele goede middag. Fijn dat je luistert naar weer een nieuwe editie van All Sports Radio Live op deze woensdag 26 augustus. En vandaag in deze uitzending gaan we straks allereerst maar eens een eerste balans opmaken van de tweede en derde divisie. De eerste twee speelronden van het seizoen zijn namelijk gespeeld. En die balans opmaken, dat ga ik doen met Gerjan Kluistra van de Broodje Bal podcast. Verder praat ik met para-skifeuze Eva Mol over haar deelname aan het WK roeien op de Bosbaan. Want dat is natuurlijk heel erg mooi. Het WK roeien is een van die toernooien die al heel erg lang geïntegreerd zijn. Ik denk dat we zowel de para-atleten als de valide atleten in actie gaan zien. Verder hoor je ook weer een nieuwe transferupdate voorbij komen. Blik ik met onze beachman Arnoud Wildschut terug op de laatste Summer Beach Life Tour van deze zomer. En dat gebeurde afgelopen weekend tijdens het NK Beachvolleybal in Scheveningen. En ik ga ook in gesprek met Ziggo Sport commentator Raymond Koning over de avonturen van onze Team NL volleybaldames op het EK volleybal. Zij zijn bezig momenteel in Azerbeidzjan in hun pool. De eerste drie wedstrijden gewonnen, staan bovenaan in de pool. Is natuurlijk hartstikke goed, maar er is nog wel wat werk aan de winkel. Dat ga ik zo meteen dus met Raymond bespreken. En zoals je ons gewend bent hier bij All Sports Radio, houd je ook op de hoogte van het laatste sportnieuws.
0: All Sports Radio, update.
6: Raheem Sterling riskeert een gevangenisstraf van 2 jaar. Dat melden diverse Engelse media. Een Engelse aanvaller die afgelopen seizoen nog voor Feyenoord speelde, moet voor de rechter verschijnen na een zware crash met zijn Lamborghini. Afgelopen mei werd Sterling gearresteerd na het veroorzaken van een eenzijdig ongeval op de snelweg in Hampshire in Engeland. Hij zou onder invloed van drugs hebben gereden. Er raakte niemand gewond. Sterling reed met zijn Lamborghini ter waarde van een slordige €315.000 in de vangrail. En de voetballer weigerde daarna om een ademtest af te leggen. Volgens Engelse media, waaronder The Sun en The Daily Mail, moet op 15 september voor de rechtbank in Basingstoke verschijnen. Engelse media melden al na de aanhouding dat Sterling kampt met mentale problemen. Sinds zijn contract bij Feyenoord afliep, zit de buitenspeler ook zonder club.
0: All Sports Radio Live.
6: Het seizoen 2026-2027 in de top van het amateurvoetbal is onderweg. De tweede en derde divisie hebben beide hun eerste 2 speelrondes gehad. En dat betekent dat we eigenlijk alweer onze eerste balans gaan opmaken. Hoe ziet het er eigenlijk uit na de eerste 2 speelrondes? Kunnen we al spreken van verrassingen? Zijn er favorieten die voldoen aan verwachtingen of misschien totaal niet? Laten we het gaan vragen aan Gerjan Kluistra van de Broodje Bal podcast. Gerjan, hele goedemiddag.
7: Goedemiddag.
6: Onderweg ook nog in Der Landen. Dus dat verklaart misschien waarom de mensen thuis wat op de achtergrond horen. Maar het feit is, jij bent eigenlijk zo goed als bijna bij BVV Barendrecht.
7: Ja, we gaan inderdaad deze week de podcast opnemen met trainer Damiado Foudo. Dus dat is in Barendrecht. Meestal nemen we bij de club op. En dat is in dit geval in Barendrecht. Ja, dan kom je in de situatie terecht van altijd files naar de Randstad. Dus gaan we mooi op tijd.
6: Laten we, voordat we het gaan hebben over de tweede en derde divisie, misschien toch even kijken naar wat nieuws. En dan wat vooral in het oog springt is Katwijk. Die 2 hele mooie spelers halen en er dan ook wel eens waar eentje zien vertrekken.
7: Ja, dat is op zich al bijzonder genoeg. Er zijn overigens 2 spelers vertrokken, maar in dit geval deze nam ik mee. Want Er is nog een jongen die naar Noordwijk is gegaan. Maar ja, Tjaik Touré, die komt die zat van de club eigenlijk. Is een van de jongste debutanten ooit bij Feyenoord. Hij debuteerde daar op 16-jarige leeftijd. En dat zegt blijkbaar toch niet alles. Want hij speelt voor het komende seizoen bij Katwijk. In de tweede divisie overigens. Nog steeds een heel mooi niveau. Maar ik kan me voorstellen als je bij Feyenoord vandaan komt. Dan dat je denkt van nou... Dat had ik graag willen spelen in de Eredivisie. Die traint al een tijdje mee en hij heeft nu dus een contract verdiend. Ja, Dani van der Moot die vertrekt bij Katwijk voor een maatschappelijke carrière. Dat zie je vaker hoor in het amateurvoetbal gebeuren. En Mike van Duinen die is zijn vervanger. Die komt van Excelsior Rotterdam. Ja, toch 300 wedstrijden in de Eredivisie gespeeld. Dus dat is wel een aardige bult aan wedstrijden. Veel ervaring had de club ermee binnen. Dus wat dat betreft doen ze het wel heel erg goed daar in Katwijk. Overigens ook Valentijn Zandbergen, maar die vertrekt dan naar Noordwijk bij Katwijk vandaan.
6: Nou ja, we zijn begonnen. Dat is natuurlijk heel erg fijn. De eerste twee speelrondes zitten erop. Gerjan, laten we bovenin beginnen in de tweede divisie. Wat is daar vooral opgevallen in dit seizoenstart eigenlijk?
7: Nou ja, de koploper is een jong ploeg, Jong Sparta. En die hadden best wel wat wisselingen afgelopen zomer. Maar ja, blijkbaar goed ingekocht. Of nou ja, hoe het ook zij. Die hebben het in ieder geval gepresteerd om in twee wedstrijden 12 doelpunten voor te maken. Hebben er wel 4 tegen gekregen. Maar ja, 12 doelpunten in twee wedstrijden is natuurlijk vrij veel. Speelde afgelopen zaterdag uit bij Roda Raalte. En dan heb je gelijk die andere ploeg die er heel erg veel tegen krijgt. Want die verloren in eerste instantie de eerste wedstrijd met 4-0 bij Jong Almere City. En de tweede wedstrijd ging met 6-3 verloren tegen Jong Sparta. Dus ja, twee jong teams. Dat 10 doelpunten tegen, dat doe je ook niet heel erg goed. Dus zijn er twee dingen die wel heel erg opvallen, ja.
6: We hebben natuurlijk ook de gedoodverfde favorieten. Die hebben natuurlijk van tevoren ook besproken. Vooral daarbij in het oog springen natuurlijk een ploeg als Quick Boys, de regerend kampioen. Hoe is hun seizoenstart geweest?
7: Nou, ook een prima seizoenstart. We begonnen met een 5-0 overwinning op RKAV Volendam. Dus weliswaar zonder publiek. Was nog een straf uit het vorige seizoen. Maar goed, een prima zege. En speelde afgelopen zaterdag tegen IJsselmeervogels. Nou, dan noemen ze een mooi affiche. IJsselmeervogels, Quick Boys. En dat was ook al een wedstrijd. Ik ben de baan was erbij. En ik keek er erg naar uit naar die wedstrijd. En het was eigenlijk ook wel een wedstrijd. Wat ik verwacht had, of gewoon twee ploegen die echt spelen voor de overwinning. En daarin moet ik zeggen dat IJsselmeervogels echt goed speelde. Want ik kon wel zeggen dat het wel redelijk een gestolen overwinning was van Quick Boys. Die hadden echt in de tweede helft helemaal niks te vertellen. Ondanks wel een paar kansjes gehad. Maar na een goed eerste kwartier was Quick Boys eigenlijk wel klaar. En was het IJsselmeervogels dat de klok sloeg. Dus ja, in dat opzicht... Een bizarre wedstrijd. Het speelde Quick Boys wat dan ook wel redelijk van het kastje naar de muur. Nou, je moet doelpunten maken. Hè? Daar gaat het om met voetballen. En dat deed Quick Boys een keertje vaker. Overigens werd er ook nog voor mij gevoel wel een zuiver doelpunt afgekeurd. Dus ja, in dat opzicht had het een gelijkspel er ook in gezeten. En een beetje pech hoor. Want er ging nog een bal op de paal. Dus ja, dat soort dingen gebeuren je dan ook. Maar wat dat betreft, IJsselmeervogels wel een fantastisch thuispubliek. Ze zijn wel fantastisch gepresenteerd, ja.
6: Want dat was natuurlijk nog even een dingetje. Hè. Vorig jaar was het eigenlijk een mispeer van een seizoen. Blijf je er met hangen en wurgen in. Dit seizoen dus eigenlijk wel, ondanks dan dat ene verlies tegen Quick Boys, gewoon wel goed van start gegaan.
7: Ja, want IJsselmeervogels begon met een 2-1 overwinning bij Kozakken Boys. Ook heel snel was de ploeg al op achterstand. Had al heel snel ook op 2-0 kunnen staan. Nou, dat gebeurde dan niet. Hij knokte zich in de wedstrijd terug. En dat is iets wat de trainer ook zei. Willem Leushuis. Van, joh, weet je, we willen een zorgeloos seizoen. En nou ja, dan moet je punten pakken. Zo simpel is het natuurlijk. Maar ja, ik sprak hem zaterdag na afloop. En hij zei ook, ja, weet je, het is een gestolen overwinning van Quick Boys. Aan de andere kant, met dit niveau moeten wij ook gewoon een zorgeloos seizoen gaan spelen. En ik verwacht dat eerlijk gezegd ook wel, dat IJsselmeervogels gewoon in het linker rijtje gaat eindigen. En dat is denk ik ook wel een verdienste van de technische commissie. Die in alle stormen die daar elk jaar woeden, daar in het Spakenburgse. Dan toch wel een redelijk goede selectie heeft weten samen te stellen.
6: Ja, en ze zijn een beetje op dezelfde voet begonnen eigenlijk als de buurman, hè, Spakenburg.
7: Ja, Spakenburg won de eerste wedstrijd met 1-0 van Katwijk. Dat was op zich wel een verdiende overwinning. Maar afgelopen week werd er dan verloren afgelopen week einde. Juist bij Volendam met 2-1. Dat had denk ik ook niet nodig geweest. Maar ja, dat soort cijfers uitslagen gebeuren. Dat, Het gebeurt. Laat ik het zo zeggen. Volendam uit is niet de meest makkelijke wedstrijd, moet ik wel erbij zeggen.
3: Verder, naast Jong Sparta en Quick Boys, ook de Treffers en HAC begonnen met de perfecte score.
7: Ja, klopt. De Treffers inderdaad, twee overwinningen op rij. De eerste wedstrijd een 5-1 overwinning op GVV. Dat zal jou vast wel een klein beetje pijn doen. En die andere wedstrijd gisteren bij Roda Raalte stond bij rust nog 0-0. Maar ja, ik denk dat dat ook een beetje het verschil is waar Roda Raalte nu tegenaan loopt als promovendus. Stonden vorige week uit mijn hoofd zelfs 1-0 vol bij Jong Sparta en gingen er in de tweede helft met 6-1 af. Ja, nu dan met 0-3 nederlaag op eigen veld. Dus ja, dat ook een hele slechte score wat dat betreft. Maar ja, als promovendus, ik denk dat heeft even tijd nodig om dat bij te trekken, denk ik. En dan gaat het best wel wat beter draaien daar in Raalte. En die andere ploeg is HHC Hardenberg. De eerste wedstrijd een overwinning op Barendrecht. En eigenlijk met dezelfde cijfers gewonnen van Jong Almere City. Ja, dat is ook een prima score voor de ploeg.
3: Verhuizen we een stukje naar beneden, naar de derde divisie. Beginnen we in A. Wat is daar het meest opgevallen in de eerste twee wedstrijden?
7: Nou, dat denk ik, tenminste vond ik Excelsior 31. De ploeg speelde zich vorig seizoen in een van de laatste wedstrijden veilig. En ja, toch twee wedstrijden verder nu, twee keer vier keer gescoord. Met name maar dank aan Kevin Peppels, die twee keer twee goals heeft gemaakt. En ook Simon Sepp Wolle heeft in beide duels gescoord. Ja, de eerste wedstrijd de 4-0 overwinning op Eemdijk. Daarna volgde een 4-2 overwinning op Staphorst. En ja, daarmee is de ploeg ook koploper in de derde divisie. Dat hadden denk ik heel weinig mensen aanzien komen. Tenminste, ik in ieder geval niet. Ik had ook niet verwacht dat ze het weer zo moeilijk zouden krijgen. Ook een nieuwe trainer, hè? De oude trainer van HC 21. Die afgelopen seizoen daar in Rijs de technisch manager heet het dan in de amateurvoetbal was. En die heeft zichzelf aangesteld als trainer. En tot nu toe kunnen we niet anders stellen met heel veel succes.
3: Ook daar trouwens nog vier ploegen over die eigenlijk perfect begonnen zijn. Genemuiden, Assen en Harkemaasse Boys ook nog.
7: Ja, dat verbaast mij bij Genemuiden denk ik wat minder. Genemuiden heeft niet al te veel wisselingen in de selectie gehad. Had gewoon een goede ploeg. Dus de winoverwinning op DVS, ja, die kun je ook verliezen zo'n wedstrijd. Die pakken ze dan de overwinning. En afgelopen zaterdag bij Hercules een 4-0 overwinning. Die je denk ik ook wel kan pakken. Overigens wel een hele grote verlies bij Genemuiden. Want een van de spelers die is daar helemaal uitgeschakeld eigenlijk voor de rest van het seizoen, Niels Greving. Die scheurde zijn kruisband na een kwartiertje in de wedstrijd tegen DVS. En nu blijkt dus het hele seizoen al uitgeschakeld. Dat wel heel vervelend voor Niels zelf, maar ook voor Genemuiden. En dat zegt wel een prima start gemaakt, Genemuiden. Nou, dan ga je verder kijken, inderdaad, ACV. Dat verrast mij wel, want het is wel een ploeg. Die heeft een nieuwe basis, zelf zal ik maar zeggen, en een nieuwe reservebank. En er zijn er ook nog nieuwe spelers die op de tribune moeten zitten. Ja, als je dan toch 6 punten pakt uit twee wedstrijden. Met wel kleine overwinningen, hè, maar toch een 1-0 en een 2-0 overwinning. Ja, je houdt toch de 0 en je scoort vaak en win je de wedstrijd. Dus dat is hartstikke goed. Wel bij Hollandia deze wedstrijd dan is een promovendus. Dus misschien is dat ook een voordeel, een relatief eenvoudige start. Ja, en Harkemaasse Boys, ja, dat is ook wel een kleine verrassing moet ik eerlijk bij zeggen. Hoor. Want ja, die winnen dan weer bij DVS Ermelo. Die hebben daarmee wel een hele slechte start gemaakt. Ook een beetje onverwacht. Maar ja, Harkemaasse Boys, wel veel wissels. Is ook wel een ploeg die eigenlijk jaarlijks wel eigenlijk net onder de top meedoet. En ook al voor een periode gaat. Dus ja, in dat opzicht misschien niet helemaal verrassend. Waarbij ik dan persoonlijk Excelsior 31 misschien wel de meest verrassende club vind.
3: Dan gaan we naar de derde divisie B. Daar de koploper momenteel Noordwijk. Eigenlijk een klein beetje hetzelfde verhaal als Excelsior 31. Speelde zich pas laat veilig afgelopen seizoen. Sterker nog, bijna twee degradaties op rij. Maar hebben er wel de weg omhoog weer gevonden.
7: Ja, Noordwijk had vorig seizoen, de tweede degradatie op rij. Ze hadden het gewoon moeilijk. Het lukte niet in die derde divisie. En dat lukt dan nou wel. Nu koploper met 6 punten en 6 doelpunten voor 0-0. Dus dat is gewoon een fantastisch resultaat. Dus in dat opzicht, ik denk dat het gewoon ook wel een kwestie is van ook wel een beetje geluk. Ervaring nu met het spelletje. Zat er vorig jaar in het eindseizoen redelijk in de flow en speelde zich daardoor ook nog wel relatief snel of goed veilig. En ik denk dat zich dat nou doorgezet heeft. Die spelers hebben nu ervaring op dat niveau. Nou, dat geldt eigenlijk ook voor Liss, hè, de nummer 3. Die vorig jaar als tweede eindigde. Ja, weet je. Ik heb ook Liss als een van de titelkandidaten, zie ik ze. En ik denk ook dat dat wel gaat gebeuren. Die ploeg heeft gewoon de ervaring. En met even afwachten wie de titel daadwerkelijk gaat pakken. De verrassende is wat dat betreft de nummer 2, Dongen. Die afgelopen zondag wonnen met 3-2 bij EVV. Maar toch wel een tweede wedstrijd op rij die ze wonnen. Want de eerste wedstrijd bij Zwaluwe werd ook al gewonnen. En daarmee Dongen, ja, die zijn gewoon goed onderweg. Een 4-0 overwinning en een 3-2 overwinning. Ze staan ook op 6 punten. Dus die doen het ook hartstikke goed.
3: Ja, dus wat dat betreft ook verrassend. Nou ja, Lisse noemde je ook al. Dat zijn eigenlijk de drie ploegen die nog de perfecte score hebben staan na twee wedstrijden. Spoelen vooruit naar aankomend weekend. Wat zijn daar nou echt de wedstrijden om in de gaten te houden?
7: Ja, dat is een hele goeie. Kijk, je zou zeggen, bijvoorbeeld een Quick Boys Kloetingen. Maar ja, kijk, op basis van de ranglijst zegt er eigenlijk niks. Want je zit nog veel te vroeg in het seizoen. Dus ik heb gewoon gekeken van, ja, wat zijn dan leuke wedstrijden om te gaan zien. Nou ja, ik denk dat er twee zijn in de derde divisie A. Dovo Scherpenzeel. Ja, twee dorpen, ze liggen, wat zal het zijn, een kilometer of 10, 15 uit elkaar. En dat geldt ook voor Excelsior 31 tegen SVZW. Dat is een kilometer of 10, 15 wat die uit elkaar liggen. Ja, zo'n regionale wedstrijd. Met mensen die elkaar kennen, met allerlei dwarsverbanden. Dat werkt natuurlijk altijd. Dus ik denk dat dat wel de leukste wedstrijden gaan worden dit weekend.
3: Dan gaan we die in de gaten houden. Gerjan Kluistra, mag je voor nu danken voor je tijd. En wij spreken elkaar over 2 weken weer met een nieuwe update.
7: Komt helemaal goed, bedankt.
0: Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.
3: Het WK roeien op de bosbaan is onderweg. Het toernooi begon afgelopen maandag en zal nog tot en met zondag gaan duren. En ja, wat het WK roeien nou zo'n mooi evenement maakt, is dat het sinds 2002 een volledig geïntegreerd toernooi is. Dat betekent dat we naast de valide roeiers ook de para-roeiers in actie gaan zien. Namens Team NL is dit skifeuze Eva Mol, die overigens niet alleen roeit, maar ook nog in een hele andere tak van sport actief is. Ik ga met Eva in gesprek over dit toernooi en hoe het eigenlijk is om dit allemaal op haar thuisbaan te mogen meemaken. Eva, hele goedemiddag.
8: Goedemiddag.
3: Even goed om er van tevoren bij te zeggen is, het is nu woensdag op het moment dat de mensen dit luisteren. Het is niet woensdag op het moment dat we met elkaar in gesprek zijn. Dat heeft er meer mee te maken. Hè? Natuurlijk een druk toernooi voor jou, je trainingen en ook je wedstrijddagen. Dus mocht er in de tussentijd wat gebeuren, don't shoot the messengers, in dit geval ons. Dan weten de mensen thuis ook hoe het zit. Laten we eens beginnen, Eva, met allereerst even kort over jou. Want ja, je bent pararoeister. We gaan je tijdens het WK roeien in actie zien. Maar daarnaast doe je ook nog iets heel erg anders, hè? Sportklimmen.
8: Klopt, ja. Ik combineer 2 sporten.
3: Hoe is dat? En hoe heb je ervoor gekozen om die 2 met elkaar te combineren?
8: Het is eigenlijk soort van per ongeluk gegaan. Ik klim al heel erg lang. Ik ben ooit begonnen met klimmen toen ik 10, 11 was en een nachtje bij mijn neef moest logeren. En hij bolderde en had een klimbandje op zijn kamer. En ik had nog nooit geklommen, maar ja, ik begon enthousiast met klimmen. Heb eigenlijk die nacht niet geslapen en alleen maar geklommen. Was daar de volgende dag zo enthousiast over dat mijn ouders me meteen maar op een jeugdcursus gedaan hebben. En niet veel later klom ik voor het Nederlandse jeugdteam. Dus klimmen zit er eigenlijk al heel jong in. Sinds 2019 zit ik in het Nederlands parateam. En in 2022, toen we net de eerste World Cup van het jaar gehad hadden, toen kreeg ik een teenblessure. Toen kon ik niet klimmen. En omdat ik toch fit wilde blijven, ben ik gaan roeien. En roeien heb ik ook niet helemaal van een vreemde, want ik ben opgegroeid met allerlei hele mooie roeiverhalen van mijn moeder, die in haar studentenperiode geroeid heeft. Ik heb 6 weken toen, nadat ik voor het eerst in de boot zat, meegedaan met een eerste internationale wedstrijd in Parijs. Ik wist echt helemaal nog niet wat ik aan het doen was en eindigde echt 2 minuten na het veld. Maar ik dacht, nou wauw, dit is tof. En zodoende ben ik het soort van per ongeluk gaan combineren.
3: Ja, dus het is niet helemaal uit de lucht komen vallen bij jou. Eigenlijk zit er dus nog wel een logisch verband in ook nog.
8: Ja, ja.
3: Nee, we gaan het niet over klimmen hebben vandaag, want we zitten in het WK roeien. We gaan bijna beginnen. Hoe erg kijk je daarnaar uit?
8: Ik heb in de afgelopen weken de bosbaan zien veranderen van hoe die er normaal eigenlijk uitziet tot de fantastische venue die het nu is. En in de afgelopen weken, terwijl de opbouw bezig was, trainden we daar alleen met de Nederlandse ploegen. En inmiddels ligt de hele bosbaan vol met internationale roeiers en pararoeiers. En is de sfeer echt, het bruist op de bosbaan. Dus ik kijk er heel erg naar uit om donderdag mijn eerste race te gaan varen.
3: Ja, want we zagen de bosbaan inderdaad helemaal veranderd worden. Er zijn allerlei dingen aangepakt. Hij is verder uitgediept. Er zijn allerlei dingen rondom gebouwd. Dat lijkt me ook wel gaaf om dat mee te maken. Als je elke dag op de bosbaan aan het trainen bent. En je ziet het elke dag weer een stukje mooier worden.
8: Zeker. Ik weet nog één training waar ik begon met trainen. En op dat moment stonden er eigenlijk nog geen stoelen op de tribune. En op het moment dat ik er mijn training van zo'n anderhalf uur op had zitten, was de hele tribune gevuld met stoeltjes. Ik heb het letterlijk zien bouwen.
3: Als we het hebben over jouw voorbereiding. Je zegt al, hè, je hebt tijdens je training en voorbereiding op dit toernooi heb je natuurlijk de hele bosbaan ook zien veranderen. Maar hoe zijn voor jou sowieso de voorbereidingen verlopen?
8: Om toch heel even terug te grijpen naar het klimmen. Ik combineer twee sporten. Dat maakt dat ik eigenlijk altijd wel een combinatie van de twee doe, maar wel daarin heel erg periodiseer. Dus de afgelopen periode heeft natuurlijk de focus gelegen op roeien. Ik heb eind juli, begin augustus meegedaan met het EK in Varese in Italië. Daar hebben we vooral dingen uitgeprobeerd. De afgelopen weken de leerpunten vanuit dat toernooi meegenomen om hier zo meteen te gaan toepassen. Dus ik heb er heel veel zin in.
3: Ja, wat zijn dan dingen waar je bijvoorbeeld aan gewerkt hebt dan in die afgelopen periode?
8: We hebben sowieso dit jaar in mijn categorie roei ik in een eenpersoonsboot, een skiff. We hebben zijdrijvertjes aan de zijkant. Ik heb door mijn spierziekte een vrij beperkte koorbalans. Dus die zijdrijvers zijn ook voor veiligheid en stabiliteit. In mijn categorie zie je dat eigenlijk iedereen in een gepersonaliseerd zitje zit. Dus iedereen heeft zijn eigen zitje om zo goed mogelijk te zitten. Ik roei ook alleen met mijn armen en schouders. Mijn benen zitten gesteund in een zitje. Als die niet gesteund zouden zijn, dan floppen ze zeg maar zo naar buiten. Ik heb mijn rugleuning, ik zit met drie banden vast in de boot. Er is geen gouden standaard voor die zitjes in het pararoeien. Dus iedereen is een beetje zijn eigen wiel aan het uitvinden. Natuurlijk wil niemand graag een kijkje in zijn keuken laten geven. Dus iedereen is eigenlijk voor zichzelf bezig. Dus we zijn dit jaar heel erg bezig geweest met mijn positie in de boot. En hoe we mijn zitje konden optimaliseren. Mijn zitje is zelfs nog vorige week nog door Roel van der Hoofd aangepast. Die eigenlijk voor de meeste Paralympische sporters de zitjes doet. Dus daar zijn we druk mee bezig geweest. Wat je zo net al zei, ik roei nog niet heel erg lang. Ik ben in 2022 begonnen, maar in 2023 heb ik het pas echt opgepakt. Roei is een technische sport, dus ik ben nog volop zijn we bezig met techniek. Dus we zijn met heel veel dingen bezig.
3: Ja, nu klinkt een zitje klinkt vrij bazaal, maar het is dus wel, het is wel absoluut cruciaal.
8: Zeker, maar mijn zitje is echt een soort van op maat gemaakt zitkuipje om mijn lichaam heen gegoten. Als ik op een rechte plank zou zitten, dan zak ik onderuit. Ik heb bijvoorbeeld ook een rolstoel die een rugleuning heeft die om me heen zit. Als ik op een normale stoel zou zitten, dan zak ik ook onderuit, omdat mijn lichaam zelf die core stabiliteit niet heeft. Zo'n zitje vangt heel veel op, dus in het pararoei is dat heel belangrijk.
3: Toch terugkomend op het feit dat je inderdaad nog niet al te lang doet, maar wel dus heel erg aan het ontwikkelen bent. Hoe leef je dan toe naar zo'n WK? Begin je dan toch ook met bepaalde doelen in je achterhoofd? Zijn er ook dingen die je dan bespreekt met je coach? Van, laten we kijken of we misschien een ronde kunnen halen of een bepaalde tijd kunnen roeien. Kun je daar eens inzicht in geven hoe dat voor jou werkt? Hoe ga jij dit WK in?
8: Er zijn absoluut doelen gesteld in termen van prestatiedoelen. Maar naast die prestatiedoelen hebben we ook heel erg doelen om mijn beste race te racen. Om op zo'n heel groot thuis toernooi, waar alles toch net even wat spannender is, om goed in je wedstrijdvoorbereiding te komen. Om het raceplan wat je afspreekt uit te gaan voeren. Dus daar zit gewoon ook een hele grote focus. Mijn beste race racen.
3: Maar ik kan me dan voorstellen dat, dat je dan achteraf tevreden kan zijn met het toernooi. Op het moment dat je zelf in de spiegel kunt aankijken en kunt zeggen van, ik heb er alles aan gedaan. Ik heb mijn raceplan heb ik netjes bijgehouden. Dan is een toernooi, ongeacht misschien wat het qua resultaat oplevert. Maar heb je er alles uit kunnen halen, kun je tevreden zijn.
8: Zeker. Ik heb invloed op mijn eigen prestaties en mijn eigen voorbereiding. Ik heb geen invloed op de prestaties van anderen. Dus dat is ook waar ik vandaan probeer te blijven en echt probeer te focussen op hoe kan ik dit toernooi de beste roeier zijn die ik op dit moment ben.
3: Wat het ook bijzonder maakt, dit toernooi, is dat er vanuit Topsport Amsterdam bijvoorbeeld ook heel veel wordt geregeld, hè, qua ondersteuning van de atleten. Alle topsportmaaltijden bijvoorbeeld die alle roeiers krijgen, worden daar door bereid. Je gebruikt zelf ook de ondersteuning van Topsport Amsterdam, hè, de krachttraining, begeleiding van diëtist. Wat betekent dat voor jou in je sport en het groeien daarin?
8: Het is super fijn, die ondersteuning. Ook omdat je gewoon voor een deel ontzorgd wordt. Ik heb bijvoorbeeld net als lunch een heerlijke Mexicaanse kipschotel gegeten. Super fijn, want dat scheelt me. Ik heb vandaag een rustdag. Het is namelijk vandaag maandag. En stiekem niet woensdag. Het scheelt mij een hele hoop energie. Die ik anders zou moeten steken in mijn eigen lunch maken. Boodschappen doen, et cetera. Dus daarin word ik heel erg ontzorgd. Wat echt super fijn is. En de krachttraining bijvoorbeeld die ik heb vanuit Topsport Amsterdam. Ik heb krachttraining van Malin. En naast dat het heel erg gezellig is, maken we ook heel veel stappen met elkaar. Dus dat is super fijn. Want topsport gaat niet alleen om de sporter. Maar er staat gewoon een heel team om je heen die je ook echt nodig hebt. Zeker in parasport. It takes a village. Dus super fijn dat dat mogelijk is.
3: Ja, want ik kan me voorstellen dat die ontzorging vooral heel erg fijn is. In die zin, hoe minder je zelf hoeft na te denken over zaken, des te meer percentage aan gedachtekracht die zeg maar kwijt kan aan je sport.
8: Zeker. En ik heb dan een spierziekte. Voor mij betekent dat ik energie maar één keer kan uitgeven. Ik kan energie uitgeven aan hard trainen, hard racen, goed herstellen. Of ik kan energie uitgeven aan boodschappen doen, eten koken, et cetera. En dat is gewoon super fijn, zeker rond dit soort toernooien. Maar ook tijdens mijn normale trainingsweken, dat Topsport Amsterdam daar gewoon een deel in ontzorgt. En bovendien zijn de topsportmaaltijden ook nog eens echt super lekker.
3: Daar kan ik me geheel in vinden. Ik heb ze inderdaad ook wel eens gegeten. Nu is het heel toevalligerwijs komende woensdag ook nog de internationale dag van de hond. Nu heb jij een steundier, een hond dus. Kun je vertellen wie jouw hond is en welke rol die eigenlijk speelt in jouw leven?
8: Ja, ik heb een ADL-hulphond van KNVF Geleidehonden. Hij heet Fion. Fion is een blonde labrador van 2 jaar. En je ziet Fion eigenlijk altijd langs mijn zijde. Fion is getraind als ADL-hulphond. Dat wil zeggen dat hij getraind is in bijvoorbeeld deuren open en dicht doen. Lades open en dicht doen. Spullen van de grond pakken. Spullen voor me pakken. Mijn benen over elkaar doen in mijn rolstoel wat ik zelf niet kan. Zodat ik bijvoorbeeld mijn sokken of mijn schoenen kan laten uitdoen. Want ook dat kan hij. Hij kan helpen met kleding uittrekken, spullen in mijn tas doen. Noem het op en Fion kan het.
3: Ja, ik moet eerst zeggen, ik vind het wel echt gaaf dat gewoon een hond dat soort dingen kan.
8: Ja, het is echt fantastisch. En we zijn nu 8 maanden samen. Ik heb hem sinds 8 maanden. En we zijn in die 8 maanden ook echt volledig op elkaar ingespeeld. Dat is echt fantastisch. Ik kan, als ik rust op mijn zij, kan ik niet op mijn zij blijven liggen, omdat ik dan niet stevig lig. Zij ligt ook regelmatig tegen me aan als ik in zij lig, om mij te steunen. En dat is niet alleen voor mij fijn, dat vindt hij stiekem ook echt heel erg fijn. Dat een grote knuffel komt.
3: Kijk, dat is ook wel erg leuk natuurlijk. Maar nu hebben we het over heel veel dingen die in het dagelijks leven natuurlijk van belang zijn. Nu ben jij naast de reguliere Eva Mol natuurlijk ook nog de topsporter Eva Mol. Hoe ziet de rol van de hond er eigenlijk uit, of Fion in dit geval, rondom trainingen of wedstrijden? Want ik kan me voorstellen, je zegt het al, je kan mijn energie maar één keer uitgeven.
8: Zeker, dus het is voor mij heel erg belangrijk dat hij erbij is. Als ik bijvoorbeeld krachttraining heb, dan is hij er eigenlijk altijd bij. Doe ik een oefening en ik rol mijn rolstoel iets aan de kant, zodat ik gewoon de ruimte heb om mijn oefening te doen. Dan zit er een balletje aan mijn rolstoel, waardoor hij mijn rolstoel kan brengen en weer terug aan mij terug kan geven. Dus ook als er niemand anders in de buurt is, ben ik dan niet onthand doordat ik niet bij mijn rolstoel kan, maar hij brengt hem gewoon terug. Ik laat echt tijdens training wel 20 keer mijn telefoon uit mijn hand vallen die oppakt. Tijdens klimtrainingen, voor iedere klimroute trek je klimschoentjes aan, maar die klimschoentjes trek je ook weer uit na een route, want ze zitten verschrikkelijk strak. Fion die duwt zijn snuit onder mijn knieën, waardoor hij mijn been over mijn andere been heen wipt, zodat ik mijn klimschoentje samen met hem aan en uit kan trekken. Dus hij doet eigenlijk heel veel rond trainingen. Nu gaat hij natuurlijk niet mee als ik in de boot zit. Dat kan helaas niet. Dus op het moment dat ik daadwerkelijk in de boot lig, dan is hij vaak op het Olympisch trainingscentrum of thuis. En rond wedstrijden zorgen we dat hij er wel altijd bij is. Want ook in de voorbereiding helpt hij gewoon mij een hoop energie sparen. Maar dan blijft hij samen met iemand aan de kant.
3: Ja, want ik zit me even te bedenken. Ja, als jij eenmaal gaat roeien, jij bent sneller bij de finish dan iemand met jouw hond.
8: Het is gelukkig altijd zo dat we op hetzelfde punt de boot instappen als de boot uitkomen. De vlotten op de bosbaan zijn allemaal aan één kant. Dus je roeit eigenlijk als het ware je warming up naar de andere kant van de baan. En dan heb je een race terug naar waar je in de boot gestapt bent. Dus hij ligt op dit WK, als ik in de boot zit, ligt hij naast me op het vlot. En wordt hij dus als ik wegroei, gaat hij met mijn rolstoel mee en samen met iemand om te blijven wachten tot ik weer terugkom. En het eerste wat ik zie als ik weer aan ga liggen na een training, is iemand met mijn rolstoel en Fion op het vlot. En dan zie je ook echt dat hij naar me op zoek is en dat hij naar me aan het kijken is.
3: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want we hebben natuurlijk heel veel over fysieke zaken, hè, fysieke ondersteuning. In hoeverre ondersteunt de hond ook, zeg maar, ook mentaal gezien?
8: In theorie is hij daar niet voor opgeleid. Maar Fion is de kalmheid zelf. En rond wedstrijden, als ik gewoon net even wat zenuwachtiger ben, dan merk je wel dat hij heel goed incheckt en me extra goed in de gaten houdt. Dan krijg ik een extra neus tegen me aan om even te ruiken hoe het met me voelt. En dan komt hij ook zichzelf ook wel een extra knuffel halen. Dus het is een enorm gevoelig hondje. En zijn knuffels zijn zeker heel fijn als je zenuwachtig bent.
3: Ja, tot slot misschien wel een interessante vraag, hoor. Maar stel, jouw hond zou jou nou één advies kunnen geven voor dit WK. Wat zou die dan als advies geven, denk je?
8: Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat zijn advies zou zijn, hard roeien, komt wel goed, mam. hij heeft zoveel trainingen meegedaan dat als je doet wat je moet doen, komt het wel goed.
3: Heel erg veel succes tijdens dit WK en laten we hopen op iets moois.
8: Dankjewel, gaat helemaal goed komen, samen met Fion bij mijn zijde. Die overigens de meest geniale accreditatie van iedereen heeft met Access. Hij mag op meer punten naar binnen dan ik mag. Dus geniaal geregeld.
3: Fantastisch. Heeft hij trouwens ook gewoon zo'n fotootje van zichzelf op zijn accreditatie ook?
8: Hij heeft een fotootje van zichzelf op zijn accreditatie, ja. Most important dog of the tournament.
3: Geniaal, geniaal. Nou ja, mochten er mensen in de buurt zijn van het WK roeien, dan ga je Fion waarschijnlijk ook zien. Eva, dankjewel voor je tijd en heel erg veel succes.
8: Yes, hey, heel erg bedankt.
0: All Sport Radio.
3: Zometeen gaan we in deze uitzending ook bellen met onze beachman Arnoud Wildschut. Gaan we met hem terugblikken op de afgelopen editie van de Summer Beach Live Tour. Maar eerst is het tijd voor de transferupdate.
0: De bal rolt weer op de wereldwijde transfermarkt. Grote namen staan op het punt om een belangrijke beslissing te nemen. Volgen zij hun hart of kiezen ze voor het grote geld? Blijf met All Sports Radio op de hoogte. Want wie weet scoort jouw club wel een droomspeler. Transfer Update.
3: De verhuurperiode van Ryan van der Pavert bij Cambuur is beperkt gebleven tot slechts 2 maanden. De Bram of Enders maakt samen met Ajax bekend dat de 20-jarige verdediger Annex Middenvelder wegens persoonlijke omstandigheden vroegtijdig terugkeert in Amsterdam. Naar verluid lukt het van der Pavert niet om te aarden in Leeuwarden. Van der Pavert heeft bij Ajax contract dat doorloopt tot de zomer van 2029. En het lijkt erop dat de geboren Amsterdammer weer zou aansluiten bij jong Ajax. Een nieuwe huurdeal zou in theorie ook nog mogelijk zijn, aangezien de transferperiode nog enkele dagen open is. Hoewel Bologna interesse zou hebben in Noah Lang, zijn er momenteel geen gesprekken gaande. Dat meldt transferjournalist Nicolo Schira. Er is de hele transferzomer al veel te doen rond de 27-jarige vleugelspeler van Napoli. Hij mag vertrekken van de club waar hij in de zomer van 2025 nog een contract tot medio 2030 tekende. Eerder werd er in Italië al gesproken van interesse van Atalanta en daarna viel ook de naam van Bologna als mogelijke kanshebber voor Lang. Maar ja, ondanks de interesse zouden er nog geen onderhandelingen zijn, zo stelt Schira. Het gebrek aan onderhandelingen lijkt Ajax dan nog altijd de kans te geven op de handtekening van Lang. De interesse van Bologna hangt dan mogelijk weer samen met het eventuele vertrek van de Engelsman Jonathan Rowe bij de club. De toekomst van Nicolò Trezzoli zorgt voor behoorlijk wat spanning bij Club Brugge. Vanuit Spanje wordt gemeld dat de spits persoonlijk al op één lijn zit met FC Barcelona. Maar in Brugge is voorlopig geen voorstel binnengekomen. En blijft het standpunt ook duidelijk, een vertrek is niet aan de orde.
6: De opvallendste informatie komt van de Spaanse transferjournalist Aaron Dominguez. Volgens hem heeft Barcelona inmiddels al persoonlijk een akkoord bereikt met Trezoldi en dat zou een belangrijke stap betekenen. Maar voorlopig lijkt het hele dossier zich volledig buiten Club Brugge af te spelen. Omdat Club Brugge hoog mikt voor Trezoldi bleek eerder al toen AS Roma bereid was om 35 miljoen euro neer te tellen. Dat voorstel kon de Belgische landskampioen echter niet overtuigen. Volgens het Spaanse AS zou ongeveer 45 miljoen euro deze keer wel voldoende kunnen zijn om de Belgen aan het denken te zetten. Ook Atletico Madrid zou de situatie rond de aanvaller nauwlettend in de gaten houden. Kiana Hoever gaat zijn loopbaan vervolgen bij Sparta Praag. Na 6 jaar is daarmee definitief een einde gekomen aan zijn dienstverband bij Wolverhampton Wanderers, dat de 24-jarige rechtsback in totaal 5 keer verhuurde. 4 jaar geleden was Hoever nog op huurbasis actief bij PSV. Sparta Praag heeft de transfer van Hoever al wereldkundig gemaakt. De hoogte van de transfersom die de nummer 2 van Tsjechië overmaakt naar Wolves is dan niet bekend. In Praag zal Hoever gaan werken onder voormalig Feyenoord-trainer Brian Priske, terwijl oud-Ajaxiet Sievert Mansverk een van zijn teamgenoten wordt.
0: Blijf met All Sports Radio op de hoogte. Want wie weet scoort jouw club wel een droomspeler. Transfer Update. Dit is All Sports Radio.
6: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. En ja, het moment is dan toch echt aangebroken. Afgelopen zondag sloten we deze zomer deze Summer Beach Life Tour af. En dat deden we niet zomaar. Dat was namelijk tijdens het NK weekend, het NK beachvolleybal weekend in Scheveningen. En ik ga terugblikken op dat weekend, hoe dat eigenlijk allemaal geweest is. Ook voor de Summer Beach Life Tour. Ik ben toch ook wel benieuwd hoe Arnoud naar de winnaars eigenlijk kijkt van het Nederlandse kampioenschap. Maar er komt ook nog wat aan en daar gaan we het ook nog zeker over hebben. Arnoud, hele goedemiddag.
9: Goedemiddag.
6: De Summer Beach Life Tour zit er weer op voor deze zomer. Voordat we het nu specifiek over het afgelopen weekend gaan hebben. Hoe kijk je in het algeheel eigenlijk terug op de afgelopen zomer?
9: Nou ja, allereerst hebben we natuurlijk een ontzettend mooie zomer gehad. Ik denk dat bijna elk sportevenement wat er geweest is blij is geweest met afgelopen zomer, afgezien van alle te warme dagen weer. Maar voor de beachvolleybalsport en de beachsport in het algemeen was deze zomer natuurlijk perfect. En wij kijken ook heel tevreden terug op afgelopen zomer, want we zijn weer een stukje gegroeid. Mensen weten weer wie wij zijn als Summer Beach Life en weten ons ook weer te vinden. En dat was afgelopen weekend ook wel was dat zeker weer zichtbaar bij het NK en het Summer Beach Life toernooi.
6: En want als je gewoon bijvoorbeeld een vergelijking maakt met vorig jaar, was dit een beter jaar, weer een stapje verder kunnen zetten?
9: Ja, absoluut. We hebben dit jaar ook wel gekozen voor minder locaties en waarvan we eigenlijk weten, oké, deze locaties zijn gewoon goed. We hebben dit jaar niks hoeven af te lassen, afgezien van de middag op Ameland. Maar vorig jaar hadden we nog 2 toernooien die geen doorgang konden vinden. Door het aantal inschrijvingen, omdat ze te ver weg waren. En we hebben toen ook eigenlijk wel wat weekenden gehad waarbij we echt zijn weggewaaid of weggeregend. En dat hebben we dit jaar eigenlijk nagenoeg niet gehad. Dus erg blij met het zonnetje.
6: Daarnaast het grote verschil natuurlijk met vorig jaar ook heel veel dubbelweekenden dit keer. Dat maakt het logistiek denk ik ook weer net even lekkerder ten opzichte van bijvoorbeeld vorig jaar.
9: Ja, absoluut. Als de spullen kunnen blijven staan en dan staan ook door de week gewoon nog alle velden op. En in de meeste gevallen kunnen we na een tweede weekend zelfs wat meer velden bijbouwen. Dat scheelt heel veel in de logistiek. Dus wat dat betreft zijn wij ook heel goed bezig. Minder transporten. En gewoon 2 volle weekenden op 1 locatie is uiteindelijk ook prima.
6: Ja, het is voor eigenlijk alles beter. Dus zelfs nog eigenlijk een groenere oplossing ook. Hè? Dus go natuur.
9: Precies. Zo kijken wij er ook naar.
6: Hey, terugkomend op het afgelopen weekend. Natuurlijk de afsluiter met het NK beachvolleybal in Scheveningen. Sowieso is zo'n NK weekend rondom de Hague Beach Stadium natuurlijk altijd wel wat drukker. Merk je dat ook voor zeg maar, het Summer Beach Life deel van het weekend?
9: Qua inschrijvingen en qua deelnemers zaten we een beetje in Scheveningen wel op hetzelfde aantal als afgelopen jaar. Het was jammer dat het jeugdtoernooi wat er plaatsvond, dat uiteindelijk minder teams had dan dat we gepland hadden. Anders hadden we de 100 velden misschien nog wel gehaald. Dus afgelopen weekend zaten we met 82 volle velden nog steeds goed gevuld op zaterdag. En op zondag, nou, dat was zeker wel drukker dan vorig jaar, hadden we nog 60 velden staan met deelnemers. Ja, en die komen dan toch op het mooie weer af en op die combinatie met het Nederlands kampioenschap.
3: En wat is dan een beetje voornamelijk het type deelnemer wat je hebt tijdens zo'n NK-weekend? Zijn het wel mensen die bewust zich van tevoren inschrijven en bewust ook aan het toernooi meedoen en dan daarnaast een beetje NK beachvolleybal gaan kijken? Of is het het NK beachvolleybal publiek wat denkt, hé, ik kan zelf ook spelen, laat ik mee gaan doen?
9: Nou, het is wel een mix van dit soort mensen. Je ziet mensen die eigenlijk altijd wel naar het beachvolleybal komen kijken. Dat zijn de mensen die echt in het stadion ook zitten en rond het NK Centercourt rondhangen. Maar we hebben ook een hele groep deelnemers en dat zien we dan met name als het de pauze is of als de finales komen. Dan lopen ze eigenlijk naar het stadion toe in plaats van dat ze per se bij ons aan het terras blijven zitten. Maar omdat we bijvoorbeeld ook nog veld 2, 3, 4, 5, nou, tot en met 8, maar in ieder geval veld 2, 3 en 4, dat zijn eigenlijk de bijvelden van het NK waar nog veel op gespeeld wordt. En dan zie je op sommige wedstrijden dat bij ons ook veld 2 gewoon met 300, 400 man helemaal rondom vol staat. Ja, en dat is eigenlijk de sfeer die je bij Summer Beach Life ook wil hebben, rondom vol met mensen die naar een leuke wedstrijd aan het kijken zijn.
3: Ja, want dat is natuurlijk het mooie. Wat dat betreft de toppers, ja, die komen ook gewoon bij jou op de velden spelen. Dus die kun je gewoon van dichtbij bij bewonderen eigenlijk.
9: Ja, absoluut. Die zitten gewoon bij ons op het veld. En dan zit je aan je picknicktafeltje. En dan, het persoonlijke contact zeg maar, binnen de beachvolleybal is sowieso altijd wel heel groot. Omdat de deelnemers en de spelers gewoon overal door elkaar heen lopen. De spelers hebben nou niet zozeer een speciale status ergens. Dus die integreerden overal met het publiek. En Stefan, uiteindelijk ook de winnaar natuurlijk van het NK, die heeft het bijvoorbeeld op vrijdagavond ook heel goed gedaan. En die hadden we de afsluiter van de 4x4 Boom Boom series. Ja, en uiteindelijk zien we ook bij de categorie 4 tegen 4 dat wij dit jaar enorm gegroeid zijn. En dat is ook dan het leuke dat zo'n topper als Stefan zich daarvoor ook inzet om gewoon ook de recreant echt aan het beachen te krijgen. En uiteindelijk dan extra publiek te trekken naar het stadion.
3: Ja, want daar wilde ik eigenlijk naartoe. Dat is voor jou natuurlijk wel des te lekkerder. Dat jouw ambassadeur voor het 4x4, dat die ook gewoon uiteindelijk Nederlands kampioen wordt.
9: Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dat is ook voor hem en zeker ook om buiten de beachvolleybalwereld ook zijn naam wat bekender te maken. Ik bedoel, binnen de beachwereld kennen we Stefan natuurlijk. Maar het is daar de vraag wat de rest van Nederland doet. Kennen wij de beachvolleyballers allemaal in Nederland? En er zijn dit soort jongens en ook natuurlijk de NOS-zendtijd die er dit keer toch weer was bij de heren. Ja, dat werkt dan zeker allemaal mee.
3: Ja, want zelf had natuurlijk Stefan al 3 titels op zijn naam staan. Hè? Die pakte hij dan samen met Jorik de Groot. Nu met Alexander Brouwer. Dat is natuurlijk ook wel een bijzonder koppel.
9: Ja, dat is zeker een bijzonder koppel. Alexander natuurlijk een van de oudere spelers op dit moment. Ik kan me nog herinneren dat ik met hem naar een van de eerste toernooien, voor mijn eigen internationale toernooien en werk, naar Brno ben geweest ook met hem. En voor mij was hij toen net klaar met voetballen of gestopt met voetballen. En in 2015 natuurlijk een wereldtitel gepakt. Ja, nu doet hij eigenlijk nog steeds wel mee.
3: Ja, want wat maakt het dat deze twee jongens toch ineens zo goed klikken ook met elkaar? Ja, het zijn natuurlijk allebei hele goede spelers individueel gezien. Maar ja, dan moet je het samen ook nog maar kunnen rooien. Maar als je gelijk al pas op je tweede toernooi als duo al gelijk goud pakt op een Elite 16 toernooi. En dan nu de Nederlandse titel pakt. Ja, dan klikt het wel bijzonder, bijzonder goed, zeg maar.
9: Ja, het is inderdaad de vraag hoe dat natuurlijk komt. Het is inderdaad de twee sterke polen die bij elkaar, juist de tegenpolen die bij elkaar komen misschien. En daardoor juist extra sterk naar voren komen. Natuurlijk de ervaring van Alex die dan meetelt en de wil om te winnen van Stefan, ja, die zie je toch overal wel terug.
3: Ja, en bij de vrouwen waren het natuurlijk stamschoon die Nederlands kampioen werden. En ik zeg dan natuurlijk met de meeste vorm van respect. Want ja, als je Europees kampioen wordt een week eerder, dan ben je eigenlijk aan je stand verplicht om dan de Nederlandse titel ook te pakken.
9: Ja, dat wordt min of meer wel verwacht. Maar goed, het moet natuurlijk ook nog maar eventjes gebeuren. Er zijn genoeg dingen die van invloed kunnen zijn, ook op zo'n strand in Scheveningen. Ook blessures zitten in een klein hoekje. Maar goed, het was wel min of meer de verwachting dat zij de titel zouden pakken. En het is uiteindelijk ook ontzettend leuk weer, ook dit weer voor de brede sport, dat zij dan op zo'n locatie komen. Dat ze daar de beker meenemen en dat er ook gewoon een fotomoment wordt gecreëerd om, ja, om mensen de kans te geven heel dichtbij hun favorieten te laten zijn.
3: Ja, dan zit de Summer Beach Life Tour er dus nu op. Toch, jouw zomer wordt nog even iets verlengd. Dat is een soort toetje. Want aankomend weekend is er dan nog het NK Beach Tennis, hè?
9: Ja, we hebben vorige week al een NK Beach Tennis gehad, maar dan in de mix. Dat was superleuk, omdat ze echt bij Summer Beach Life lagen. Nu gaan we eigenlijk helemaal stand-alone het NK Beach Tennis dubbels gaan. Wordt er georganiseerd in ook in Scheveningen. Dus dat komt er nog eventjes achteraan. Dat zijn 16 velden die we nog gaan bouwen, Center Court. En dat gebeurt allemaal bij Strandpavillon Xerinquito. Dus voor ons ook een nieuwe locatie eigenlijk. En daar zijn we al. Daar ben ik vandaag begonnen met de materialen heen rijden. Het is 500 meter verder vanaf waar we stonden. En dat wordt nu allemaal weer opgebouwd voor aankomend weekend.
3: Ja, is het daarna dan eindelijk een beetje tijd voor vakantie? Of moet je nog steeds door dan?
9: Ja, het blijft nog wel even doorgaan, maar de druk van de zomer is er dan af. En dan wordt het weer vooruitkijken naar volgend jaar. Belangrijk moment eigenlijk wel om te kijken en te evalueren. Hoe gaat het met de tour en waar gaan we naartoe met, met de beachvolleybal en ook de beachsporten? En zeker richting volgend jaar met het WK. Ja, zouden er toch genoeg kansen en mogelijkheden moeten liggen om de beachsport nog even een extra boost te gaan geven?
3: Absoluut, absoluut. Dat zijn nog plannenmakerij natuurlijk, zoals het zo mooi heet. Dus dat komt er zeker nog aan. Tot slot, toch om het even helemaal af te sluiten. Het is de meest lastige vraag. De vraag is makkelijk om te stellen, maar waarschijnlijk voor jou het antwoord is wat lastiger. Maar als je nou terugkijkt naar dit hele afgelopen zomer, naar de hele afgelopen Summer Beach Life Tour. Wat is nou voor jou deze editie het mooiste moment geweest?
9: Ja, dat is natuurlijk altijd een hele lastige vraag. Het mooiste moment. Is eigenlijk blijft een lastige vraag. Ik kan altijd genieten van eigenlijk als ik van Ameland terugkom. Dat we dan weer op de boot stappen en dat we dan de trailers daar terug zien gaan en daar alles ingepakt hebben. En dat we weten, joh, we hebben daar meer dan 100 velden gebouwd. We zijn daar enorm gegroeid. En dan is het gewoon mooi om dat te ervaren. En eigenlijk ook nog, wat ik eigenlijk het lekkerste vind, en ook voor zo'n Ameland locatie, dat is eigenlijk de zonsondergang als iedereen naar huis is. En alles weer eventjes tot rust is gekeerd. Dat is eigenlijk de reden waarom mensen op het strand zijn. De zonsondergang en het zand.
3: Ja, Arnoud Wildschut, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd. Succes nog met alles wat er aankomt. En wij spreken elkaar vast ongetwijfeld snel weer over alles wat beach heet.
9: Zeker, dankjewel.
0: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.
3: Onze Team NL volleybaldames zijn momenteel in Azerbeidzjan voor hun pool tijdens het Europese kampioenschap. Onze oranje vrouwen hebben tot nu toe al hun duels gewonnen, maar vanzelfsprekend ging dat lang niet altijd. Vooral tegen Roemenië en Portugal ging het moeizaam, maar dinsdag stond daar dan weer een overtuigende zege op Spanje tegenover. In dit toernooi mist bondscoach Felix Kozlowski weliswaar een aantal ervaren speelsters, maar hoeveel invloed heeft dat eigenlijk op dit team? Ik ga erover in gesprek met Ziggo Sport commentator Raymond Koning. Raymond, goedemiddag.
10: Hey, goedemiddag.
3: Inmiddels 3 wedstrijden onderweg op dit EK. Ja, in principe als je puur kijkt naar het kopje scorebordjournalistiek, niks aan de hand. Alle 3 de wedstrijden gewonnen, bovenaan in de pool, ook al zeker van de 8e finales. Maar kijk je naar het spel, dan zijn er nog wel wat puntjes voor onze Team NL volleybaldames.
10: Ja, dat klopt. De eerste 2 wedstrijden waren op sommige momenten echt niet om aan te gluren. Ik ben blij dat we dit gesprek vanochtend hebben. Dus na de wedstrijd die Nederland tegen Spanje heeft gespeeld. Ook geen hoogvlieger in

0: Maar ze hebben in ieder geval laten zien dat ze het volleyballen echt niet verleerd zijn. Want wat ik gisteren tegen Spanje zag, nogmaals, met respect voor Spanje, maar dat is gewoon echt een hele matige ploeg. Maar Nederland heeft daar wel weer gewoon wat voorbehoud laten zien.
1: Ja, ik wil zeggen, dat zijn inderdaad wat laagvliegers. Is het dan eigenlijk maar goed ook dat je de eerste twee wedstrijden Roemenië en Portugal treft en dan nu de derde wedstrijd Spanje met het oog op het feit dat je dan toch moet groeien in een toernooi?
0: Misschien wel. Aan de andere kant denk ik ook altijd, ja, wat zo'n ploeg als Spanje en Portugal, wat kom je doen op een Europees kampioenschap? En ik snap het wel, net als met het WK voetbal had ook 48 teams, geloof ik. Je wil sporten breder bekendmaken, je wil nieuwe landen aan gaan boren, nieuwe markten gaan verkennen als sport. Dan is het fijn dat landen zich kunnen laten zien, zodat de sport ook inderdaad op tv komt, dat mensen het erover hebben, dat er gesprekjes zoals wij dat nu ook hebben georganiseerd worden in allerlei landen. Dat is allemaal mooi, maar qua sport heeft het er natuurlijk niet zoveel mee te maken. En je zag het ook wel, Nederland had het niet zozeer moeilijk omdat het gisteren of eergisteren Portugal was. Nederland had het moeilijk omdat het speelde in een opstelling waarmee het eigenlijk nooit speelt. Hè? Met vier wissels. Omdat dat nou eenmaal kan. Nederland kan met de, hè, met respect, B-ploeg tegen een land als Portugal spelen. En dan niet eens in de problemen komen. En gewoon een winstwedstrijd gaan neerleggen. Dus dat zo groot zijn de verschillen al tussen de Europese subtop en alles wat daaronder zit.
1: Ja, dus zo'n wedstrijd tegen Portugal begin je zonder Sarah van Aalen, zonder Alice Dambrink, zonder Hester en Marit Jasper, zonder Jolien Knollema. Ja, dat zijn toch al vijf best wel hele goede speelsters.
0: Ja, waarbij Knollema niet echt een keuze was, want die is ziek. Daar hebben meer landen last van. Het eten schijnt echt ontzettend beroerd te zijn daar in Azerbeidzjan. Dus spelers spokkelen zelf met hulp van een diëtist op afstand van eten en dergelijke bij elkaar. Maar ja, Nederland begon met heel veel wissels. En aan de ene kant, kijk, ik ben geen coach. En Felix Kozlowski is dat wel, heeft er ook voor gestudeerd. Dus hij zal het beter weten. Hij zegt ook, ja, het is een mooie wedstrijd om de mensen in mijn A-team gewoon rust te kunnen geven. Want het toernooi zou nog maar best zo eens wat langer kunnen zijn. En het is ook een groot toernooi. Hè? We moeten dat niet onderschatten. Die speelsters die komen uit Europese topcompetities. Dan gaan ze terug naar Nederland. Vaak in de meimaand. Soms ook nog begin juni. Als ze uit die topcompetities komen, vliegen ze naar de VNL. Ja, dat is een competitie van 6 weken. Waarin je wat laat zien. En als je dan de pech hebt, moet je ook nog finale spelen? Nou, dat had Nederland ook. Dat was snel afgelopen. Maar dat is weer een reis, weer een verplaatsing. Je moet weer vanuit Nederland naar China vliegen. In dit geval voor één wedstrijd tegen Italië. Dat was een beetje vervelend. Dan heb je de zomerperiode. Kun je even tot rust komen. Dan moet je weer naar zo'n Europees kampioenschap toe. En met enig geluk hebben de speelsters zometeen nog een paar dagen vrij. En dan kunnen ze zich weer melden bij de club. Dat is best wel een pittig programma hoor. We vragen heel veel, zeg maar, van die spelers in het internationale volleybal. Dus het is goed dat zo'n bondscoach kijkt naar de belasting van die spelers en dat hij even wat rust neemt in de ploeg. Aan de andere kant, ja, ik zie gewoon ook liefst het sterkste Nederlands team. En ik denk ook dat dat de opmaat moet zijn naar een vervolg in een toernooi. Hè, ik denk dat die spielerij met 4 of 5 wissels in een programma, dat gebeurt nu niet meer. Hè, nu gaan we naar België, daarna Azerbeidzjan. Die doen het ook goed, gaan ook door naar de volgende ronde. Ik denk dat we nu de serieuze ploegen krijgen. Want we gaan ook al daarna naar de 8e finales. Nederland moet zich verplaatsen naar Istanbul.
1: Ja, en dan is dat nog relatief dichtbij. Want kijk je naar het toernooi. Het is überhaupt natuurlijk een heel gek EK. Hè, wat wordt georganiseerd in Azerbeidzjan, in Tsjechië, in Zweden en in Turkije. Dus kortom, voor de teams veel reizen ook weer.
0: Ja, veel reizen. Eigenlijk alleen het Turkse team. Was natuurlijk een team is wat eigenlijk wel mikt op het spelen van een finale straks. Die hoeven zich sowieso niet te verplaatsen. En je weet het, we hebben het ook in andere sporten, bijvoorbeeld in het handbal wel eens gezien. Partijen die zich moeten verplaatsen, hebben daar altijd een dag later vaak last van. Dus ja, het is te hopen dat Nederland wat dat betreft een beetje goed loodt. En niet gelijk op bijvoorbeeld de eerste dag.

0: dat ze aankomen in Turkije moeten gaan spelen. Maar dat er nog even wat tijd is om te acclimatiseren.
1: Nu zei ik het in de intro al, hè. Felix Kozlowski mist sowieso wel wat speelsters. In hoeverre heeft dat een invloed op het team? Want van tevoren wisten we al, Nika Daaldrop, ervaren captain, blessure. Celeste Plak, ervaren speelster, gestopt. Eline Timmerman, ook ervaren speelster, gestopt. Jolien Knollema is dus nog steeds ziek. Dat is voor Kozlowski denk ik best wel een lastige keuze als je toch... ergens wel op je allersterkste op een Europees kampioenschap wil zijn.
0: Ja, ik weet niet of je het zo moet benaderen. Ik denk namelijk dat de keuzes voor Kozlowski eigenlijk simpeler zijn geworden. Want hij hoeft niet meer te kiezen waar hij gaat wie hij laat spelen. De diagonaal is natuurlijk sowieso altijd al wel een wat lastige positie. Stel je bijvoorbeeld, ga je voor Nika Daaldrop of ga je voor Laura Jansen? Er is er altijd één teleurgesteld. En dat zal in de meeste gevallen dan bijvoorbeeld Laura Jansen zijn. Dus hij hoeft minder scherpe keuzes te maken. Aan de andere kant, ja, het is natuurlijk wel... Ik zat er vanochtend in de auto nog even over na te denken. Toen dacht ik, ja, eigenlijk is dit een team zonder echte Europese supersterren. Ellis Dambrink gaat natuurlijk vanuit Italië, vanuit Chili gaat ze naar de Poolse competitie. Dat is natuurlijk ook een Europese topcompetitie met heel veel goede ploegen en ook heel veel geld. Die heeft wel, zeg maar, die mogelijkheden om zo goed te worden en ook echt daarin misschien wel van het niveau Nika Daaldrop. Maar ja, de keuzes die er gemaakt moeten worden zijn eigenlijk niet zo scherp als voorheen. Dus dat is misschien wel gewoon een gelukje voor Kozlowski in plaats van een pech. Los daarvan, hij had ze er natuurlijk graag bij gehad. Hè? En natuurlijk ook een speelster als Nova Maring, die ook 3 jaar geleden op dat EK, toen Nederland brons won, heel goed was. Ja, die natuurlijk wil je die erbij hebben. Het liefst maak je zelf die keuzes. Maar nu zijn die keuzes deels al voor de bondscoach gemaakt.
1: Nou, aan de andere kant, als je het positief benadert, kun je ook zeggen natuurlijk, het geeft de kans aan een aantal speelsters om ook op te staan en het beste van zichzelf te laten zien.
0: Ja, dat klopt. En ik hoop dat ze daar nu ook het vertrouwen in hebben en gaan krijgen. Wat dat betreft is die wedstrijd van morgen 2:30 ook op Ziggo te zien, hè? De tegen de Belgen. Dat was echt wel een sleutelwedstrijd. België heeft ook gewoon een goede ploeg. Heeft ook VNL gespeeld. Heeft daar ook overwinningen geboekt. Ook de Belgen zijn wat matig begonnen in het toernooi. Begonnen ook met een 3-2 overwinning op Spanje. Waren ook een beetje zoekende daar weer in. Maar uiteindelijk hebben ze het wel gewoon gered. Maar België heeft gewoon serieus een goede ploeg. Dus dat wordt echt wel een sleutelwedstrijd. Want Nederland kruist straks met Pool A. Daar zitten echt goede ploegen in. Hè, we nemen straks de beste 4 uit elke pool mee. Dus er gaan 16 landen door. Maar dat zijn eigenlijk de standaardlanden die je eigenlijk altijd al wel op een EK zou verwachten. Dus we zijn met ook weer wat respect, de kneusjes zijn we zometeen kwijt. En zometeen gaat het toernooi echt beginnen. Maar dan wel gelijk in een knock-out systeem. Want in die 8e finale kun je ook maar zo een heel sterk team tegenkomen. Of je speelt, weet ik veel, tegen Polen of tegen Duitsland. Dan ben je eigenlijk al... dan moet je eigenlijk al top zijn. Dus dat is wel de vorm waar Nederland nu naartoe gaat spelen. Nederland moet gewoon zorgen dat het de pool wint. Dat het straks tegen bijvoorbeeld Slovenië gaat spelen. Dat lijkt dan een beetje de nummer 4 te worden in de A-pool. En dat je daarna gewoon door kan naar die kwartfinales. Ja, en vanaf dat moment is het gewoon inderdaad altijd weer wedstrijd voor wedstrijd.
1: Nog 2 duels te gaan dus in deze pool in Azerbeidzjan. Je zei België al en inderdaad het hoogstland Azerbeidzjan zelf. Ja. Nederland denk ik aan hun stand verplicht die wedstrijden te winnen. Maar wat verwacht je ervan?
0: Ja, denk ik ook. Ik moet zeggen, ik heb Azerbeidzjan gezien. Vond ik ook niet. Vond ik eigenlijk ook wel af en toe best wel leuk spelen. Heeft natuurlijk het voordeel van het thuispubliek dat erachter staat. weet ook dat ze al wel door zijn naar die achtste finale. Daarin zijn ze niet meer, denk ik, te achterhalen met inmiddels 3 overwinningen. Ik verwacht dat Nederland best wel diep moet gaan morgen in de wedstrijd tegen België. Dat is echt niet een one-taker die Nederland standaard met 3-0 wint. De laatste jaren hebben we al gezien dat Nederland het best moeilijk kan hebben tegen de Belgen. Af en toe een goede overwinning. Af en toe een heel zwaar wedstrijd, een hele zware wedstrijd. En toch met de hakken over de sloot. Maar ook wel eens een nederlaag. Inderdaad, Nederland is het natuurlijk wel aan zijn stand verplicht om van Azerbeidzjan te winnen. Maar het is een ander land. Vandaar dat er ook wel geoefend is tegen Bulgarije. Die hebben een stijl die wel te vergelijken is met Roemenië en Azerbeidzjan. Nou ja, Nederland had het lastig met Roemenië. Laat het nu maar aantonen dat het groeit in het toernooi. Door vrijdag een duidelijke zege op het thuisland neer te zetten. Dan ga je met echt heel veel vertrouwen naar die achtste finales.
1: Nou, laten we het hopen dat ze uit het juiste vaatje mogen tappen. Dus minder het vaatje van Portugal en Roemenië, maar meer die van tegen Spanje. En dan hopelijk gaan we wat mooie wedstrijden zien. Tot slot, Raymond, er komen dus nog 2 wedstrijden aan. Waar zijn ze het beste te volgen?
0: Ja, op Ziggo Sport. Op Ziggo Sport 1 heet dat dan tegenwoordig. Daar zetten we volgens mij alle wedstrijden van het Nederlands team in de poolfase uit. Behalve de eerste, want die paste niet in verband met het raceweekend in Zandvoort. Dus op Ziggo Sport morgen om 2:30 en op de vrijdag om 4:30 tegen Azerbeidzjan. En daarna gaat het Nederlands team terug naar het hotel vrijdagavond en zaterdag vroeg vliegen in de richting van Turkije.
1: We gaan het allemaal in de gaten houden. Remmel Koning, commentator bij Ziggo Sport. Dank voor je tijd en natuurlijk ook veel succes.
0: Graag gedaan.
2: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 6:00.
7: Snowboarden. Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
8: Cricket.
9: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
8: Atletiek.
10: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Begin deze maand was fitfluencer Roan Kilian te gast in Uniek Sporten Vandaag. Daar vertelde hij over de sportieve uitdaging die hij zichzelf gesteld had met de titel Disability. Het doel? Liefst 50 kilometer rollen in een rolstoel tussen Culemborg en Nijmegen. En dat is toch een gigantische uitdaging voor iemand die, nou ja, zoals hij zelf zei, nooit verder gekomen is dan een paar meter in de achtertuin. Zijn inspiratie is zijn broer Micha, die zelf in een rolstoel zit en begin deze maand ook te gast was. Afgelopen zondag was het dan zover en stond de tocht, waarbij hij geld inzamelde voor Fonds Gehandicaptensport, op het programma. Ja, wij zijn natuurlijk bij All Sports Radio heel erg benieuwd hoe het eigenlijk gegaan is. Roan, een hele goede middag.
2: Goedemiddag, dankjewel.
1: Allereerst ben ik heel erg benieuwd. Hoe voelt het lichaam? Hoe zijn de armen?
2: Ja, het is. Ik heb vooral viel het heel erg tegen voor mijn rug en mijn nek. Mijn armen had ik wel verwacht. En ja, ik heb wel een stuk of 6 blaren op mijn handen zitten. Desondanks de handschoentjes. Maar ja, het valt me momenteel nog allemaal mee. Ik vind dat ik positief ben uitgevallen zo de dag later.
1: Nou ja, dat is in ieder geval goed om te horen. Want ja, dat is wel even voor de mensen die thuis zitten te luisteren en denken van. Waar hebben we het nou eigenlijk precies over? Nou ja, jij hebt eigenlijk gewoon nul ervaring hiervoor met het rollen in een rolstoel. Ja, de zogeheten paar meters waar je het over had in de achtertuin, toen ook in de uitzending. Maar dan gelijk 50 kilometer. Ja, dat is zelfs voor hele getrainde rollers eigenlijk al heel erg uitdagend. Dat is eigenlijk waar we mee te maken hadden. Hè? Eigenlijk een krankzinnige tocht als je erover nadenkt.
2: Ja, absoluut. Ja, ook iedereen die ik vertelde, die verklaarde me ook voor gek. En ja, ik wist ook dat het gewoon heel zwaar ging worden. Nou, dat was het ook niet. Het was echt niks minder dan dat gewoon. Maar ja, het is gelukt. En het was tot, denk ik, kilometer 10, 15 was het echt dat ik dacht van nou, dit gaat echt super lekker. Maar ja, rond een kilometer of 30 kwam wel die man met de hamer. En toen was het wel echt even op tandvlees de laatste 20.
1: Ja, ik wil zeggen, dan moet je inderdaad nog 20 seconden. Dan ben je pas net eigenlijk halverwege.
2: Ja, het was wel grappig. Want ik zat op een gegeven moment volgens mij op. Even denken hoor. Ik zat op 38. En ja, het was uiteindelijk dus 52 kilometer in plaats van dat het 50 is geworden. En toen dacht ik van ja, die laatste 14, dat klinkt dan heel weinig ineens. Maar dat waren wel de meest ellendige.
1: Neem ons even gewoon mee terug naar de dag zelf. Hoe stond je op zondag op?
2: Nou, ik had eigenlijk een hele vervelende nacht, want ik werd echt om het uur wakker. En ik dacht de dag van tevoren, ja, ik ben helemaal niet zenuwachtig. Maar ik denk toch dat er in mijn lichaam iets van spanning zat, waardoor ik ieder uur gewoon wakker werd. En op een gegeven moment was het 6:30. Ik denk, nou, ik ga er maar eens uit, want ik wil een beetje rond 8:30 beginnen. Dus toen ben ik naar de startlocatie gegaan waar een vriend van mij woont. Hebben daar met een heleboel mensen die mij kwamen supporten gewoon een bak koffie gedronken. Even lekker gezeten, de cameraploeg erbij, introotje gemaakt. En toen om 8:30 stipt ben ik begonnen. En nog geen 6 uur later was ik in Nijmegen, dus dat was eigenlijk heel erg goed.
1: Ja, want dat is ook eigenlijk trouwens wel even heel knap, die tocht. Want zelf had je iets langer ingeschat wat wel realistisch zou zijn. Maar dan is uiteindelijk, ja, een krappe 6 uur later is best wel heel erg snel gegaan dan.
2: Ja, het ging echt ook een heel stuk harder dan ik zelf had verwacht. En het verschilde ook wel heel erg per kilometer. Want ik heb een kilometer gehad die ik in 5 minuten deed. 5 minuten en 3 seconden. Ja, dat was super snel. Maar ik heb ook een kilometer gehad die duurde gewoon 12 minuten. Dus het was ook echt heel erg het verschil tussen de ondergrond. Sommige wegen liepen schuin af. Moest ik telkens corrigeren. Dus dan doe je een harde haal. Ja, dan kom je net een 1/2 meter naar voren. En dat is heel frustrerend. En een kleine pauze van 5 minuten heb ik ook gehad. Maar ja, het ging eigenlijk de momenten dat ik gewoon over een dijk ging. Of over een midden van de weg gewoon ging rijden. Omdat het lekker vlak is. Ja, dat ging gewoon als speer. Dat ging gewoon 12, 13 kilometer per uur, denk ik.
1: Ja, want op een gegeven moment dan ga je beginnen. Wat had je vooraf, zeg maar, berekend ook als het gaat om misschien tactisch even een stopje her en der. Waarschijnlijk een keer een plaspauze is natuurlijk ook wel handig. Of ergens even een kleine pauze dat je wat kan, goed kan eten of drinken. Want dat is, nou ja, als je aan het rollen bent ook een stuk lastiger. Uiteindelijk dus maar 1 stop gedaan.
2: Ja, ik heb echt daar bewust ook voor gekozen. Want ik was op een gegeven moment onderweg. En ik had een heleboel supporters die telkens om de 5 tot 10 kilometer ergens stonden. Daar een fles met wat elektrolytes voor me hadden. Dat ik gewoon snel een slokje kon drinken en dan gelijk weer door. En ja, dat duurde meestal dan echt slechts een aantal seconden. En op een gegeven moment rond kilometer 25. Toen dacht ik van ja, ik moet nou ook wel heel erg nodig naar het toilet. En echt even wat eten gewoon. Dus toen ben ik een minuutje of 3 tot 5 gestopt. En daarna weer ingestapt en weer doorgegaan. En eigenlijk ja, naast af en toe een slokje drinken bij de supporters niet meer gestopt en gewoon doorgegaan.
1: Ja, dat is dan trouwens ook maar een heel kleine stop dan om even te plassen en te eten als je het over 3 tot 5 minuten.
2: Ja, dat was echt even snel. En ik merkte ook gewoon vooral, kijk, ik heb er niet echt voor getraind. En dat is niet om daarmee te koop te lopen, absoluut niet. Want het is gewoon, ik wist, het gaat fysiek gewoon heel erg zwaar worden. Maar ik heb mentaal heb mezelf heel goed voorbereid. En ik kwam gewoon in een bepaalde staat mentaal. En dan kun je echt 8 beren voor iemand neerzetten. En dan kun je gewoon doorgaan. Een beetje zo'n soort van opgewakkerde adrenaline. En als ik gewoon, dan weet ik moet gewoon door blijven gaan. Op het moment dat ik stop, dan ga ik de pijntjes voelen. Dan ga ik ineens beseffen hoe ver ik nog moet. En dan weet ik gewoon van mezelf, dan gaat het niet meer lukken. Dus ik moest gewoon door blijven gaan.
1: Ja, dat was ook de flow waar je vooraf over sprak, waar je eigenlijk in wilde raken. Maar dat is, als ik het zo hoor, heel goed gelukt.
2: Ja, absoluut. Ja, het ging echt super hard. Het was, moet ik ook wel zeggen dat de supporters me ook echt hebben geholpen. Ook al leek het misschien voor hun niet zo, omdat ik af en toe, als ze dan ergens stonden, dat ik er gewoon eigenlijk bijna snel voorbij raced en weer door was. Maar dat motiveerde heel erg. Want ik merk dat iedere keer de eerste 1-2 kilometer daarna gewoon weer echt heel makkelijk gingen. Maar het einde was echt, daar ging ik echt helemaal stuk.
1: Ja, nu reed je dus tussen Culemborg en Nijmegen. Wat was het zwaarste moment uit de route? Want nou ja, op zich zit je wel natuurlijk wel een deel nog door de Betuwe natuurlijk. Daar is het allemaal redelijk vlak. Maar ja richting Nijmegen, ik kan me in ieder geval wel wat bruggen onderweg her en der ontdekken. Waar ik denk van daar moet je toch wel aardig tegenop rijden.
2: Ja, ik heb 2 bruggen gehad inderdaad, waar ik echt van die viaducten waar ik echt overheen moest. Dat was wel echt omhoog heel erg taai. Maar wat ik uiteindelijk ook in de uitzending volgens mij heb gezegd, en daar hield ik ook heel erg aan vast als ik naar boven aan het rollen was, is van dit gaan we ook weer naar beneden. Dus dat wordt een stuk makkelijker. Dus dat was op zich wel goed te doen. Maar het zwaarste stuk was denk ik rond Kesteren, want daar moest ik ook een dijk oprollen. En er was heel weinig vlakke ondergrond. Alles liep een beetje schuin af. Ja, met de fiets allemaal prima te doen. Maar toch met de rolstoel was dat echt super taai. En ik had wel een grappig moment op een gegeven moment. Ik moest een dijk op. Nou, dat was niet omhoog te rollen. Dat kon letterlijk niet. Want ik deed er alles aan, maar ik rolde telkens terug. En dan kwam een man aan en die zei, moet ik je even een zetje geven? En toen zei ik tegen hem, nee, hoeft niet, ik loop wel. Dus ik tilde die rolstoel op. Nou, je zag die man kijken alsof die water zou branden.
1: Oh, dat is inderdaad. Maar ja, zonder context is dat natuurlijk ook wel interessant om mee te maken.
2: Ja, precies.
1: Maar nu zeg je, wat omhoog moet ook weer naar beneden. Daar hield je ook heel erg aan vast. Maar ja, dan kom je natuurlijk nog tot de conclusie waarschijnlijk. Dat als het net zo snel ongeveer weer afrolt, dat je dan ook niet even los kan laten of je handen rust kan geven. Dan moet je natuurlijk ook jezelf enigszins afremmen.
2: Ja, klopt. Ja, dat was inderdaad wel echt waar ik rekening mee moest houden. Ik had twee heuvels die op zich niet heel stijl waren, maar wel gewoon vooral heel lang omhoog. Ja, dat was ook wel vrij goed te doen naar beneden. Was gewoon een heel klein beetje bijsturen af en toe. En hoef ik niet heel erg te remmen. Maar op een gegeven moment had ik inderdaad ook een stukje dat ik echt een dijk af moest. Ja, dat was echt super stijl. En ik deed er nagenoeg alles aan om af te remmen. En die voorbeeldje begon te trillen omdat ik gewoon echt zo hard ging. Toen dacht ik, ik kan hier letterlijk nu gewoon voor overvallen. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. Ik heb het goed weten te corrigeren op de weg naar beneden. En het is allemaal prima verlopen eigenlijk.
1: Nou, op een gegeven moment kom je dan een kleine 6 uur nadat je uit Culemborg vertrokken bent aan bij het huis van je broer Micha in Nijmegen. Hoe vond hij het dat je het gehaald had en ook nog binnen een zeer afzienbare tijd?
2: Ja, hij vond het geweldig. Het was wel mooi, want ik zag op een gegeven moment, ik zat er wel echt doorheen. Ik moest nog 800 meter en ik zag in de verte kunnen staan met de spandoeken die ze voor mij hadden gemaakt. En toen dacht ik van oké, deze 800 meter gaan we gewoon in 1 keer even doordrukken nu. Want ik stond echt op punt om 3 keer uit te stappen. Dus toen zag ik hun in de verte en toen ben ik daar snel naartoe gereden. Toen stond mijn broer daar met een paar van zijn vrienden. En toen hebben we eigenlijk de laatste 2 straten met z'n 4 gerold richting zijn huis. Dus ja, dat was ook een mooi moment. En uiteindelijk super blij dat ik klaar was. En ja, hij was super trots. Hij was super blij. En hij zei ook van het is echt niet normaal hoe snel je het ook hebt gedaan. Maar dat krijg ik heel veel te horen. En dat is ook echt nogmaals wat ik zelf absoluut niet had verwacht van tevoren.
1: Nee, precies. Ja, en het mooie is, kijk, hij is natuurlijk jouw grote inspiratiebron. Dus extra mooi dat hij natuurlijk zo trots op je is. Nu deed je dit ook voor om geld op te halen voor het Fonds Gehandicaptensport. Is dat een mooie actie geweest ook?
2: Absoluut, absoluut. Het doel was eigenlijk om in een maand 2000 euro op te halen. En nou, dat hadden we vrij snel gehaald. En momenteel zit de teller nu op 33.500 volgens mij. En ja, we hebben tot 1 september heb ik de actie neergezet. Dan vind ik het wel een mooi moment voor de check te gaan halen. En dan, ja, ik verwacht met de promotie die er nu nog allemaal omheen hangt, dat we wel richting de 4-5K kunnen bouwen.
1: Nou, dat zou heel erg mooi zijn. Ja. Tot slot, dit was natuurlijk een fantastische uitdaging. Je zei ook, er was een cameraploeg bij. Wanneer kunnen mensen iets meer verwachten? Misschien wat meer beelden zien van jouw tocht?
2: Op social media, zoals voor mijn Instagram, wat gewoon Rowan Kilian is, heb ik momenteel wat foto's staan van de tocht. En ze is momenteel het bedrijf Concentration waar ik mee samenwerk, is wat video's die dus ook voor mij gefilmd hebben aan het posten op de stories echt momenteel. Waarin je echt mijn route kunt volgen, hoe dat in korte fragmenten is gegaan. En vanavond rond een uurtje of 7 zal de volledige video van de route online komen op YouTube. En zal ik die link zelf ook delen op mijn Instagram en andere kanalen.
1: Nou, ik zou zeggen, ga dat zeker volgen. Nogmaals, petje af. Ik zei het ook al tegen je toen je begin deze maand te gast was. Maar ja, ongelooflijk gaaf dat het je en gelukt is. En ook nog eens een keer in zo'n ja, gekke hoeveelheid korte tijd, zeg maar. Dat is echt nog het meest knappe van alles. Rowan Kilian, dank voor je tijd. En nou ja, heel erg veel succes met nog wat komen gaat.
2: Jullie bedankt en heel veel succes met de uitzending. All Sports Radio Live.

0: What the hell?
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het seizoen 2026-2027 in de top van het amateurvoetbal is onderweg. De tweede en derde divisie hebben beide hun eerste twee speelrondes gehad. En dat betekent dat we eigenlijk alweer onze eerste balans gaan opmaken. Hoe ziet het er eigenlijk uit na de eerste twee speelrondes? Kunnen we al spreken van verrassingen? Zijn er favorieten die voldoen aan verwachtingen of misschien totaal niet? Laten we het gaan vragen aan Gerjan Kluistra van de Broodje Bal Podcast. Gerjan, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Onderweg ook nog in Der Landen. Dus dat verklaart misschien waarom de mensen thuis wat op de achtergrond horen. Maar het feit is, jij bent eigenlijk zo goed als bijna bij BVV Barendrecht.
2: Ja, we gaan inderdaad deze week de podcast opnemen met trainer Damiano Foudo. Dus dat is in Barendrecht. Meestal nemen we bij de club op. En dat is in dit geval in Barendrecht. Ja, dan kom je in de situatie terecht van altijd files naar de Randstad. Dus gaan we mooi op tijd.
1: Laten we, voordat we het gaan hebben over de tweede en derde divisie, misschien toch even kijken naar wat nieuws. En dan wat vooral in het oog springt is Katwijk. Die twee hele mooie spelers halen en er dan ook wel eens waar eentje zien vertrekken.
2: Ja, dat is op zich al bijzonder genoeg. Er zijn overigens twee spelers vertrokken, maar in dit geval, deze nam ik mee, want er is nog een jongen die naar Noordwijk is gegaan. Maar Tjaik Touré, die komt die zat van de club eigenlijk. Is een van de jongste debutanten ooit bij Feyenoord. Ze debuteerde daar op 16-jarige leeftijd. En dat zegt blijkbaar toch niet alles, want hij speelt voor het komende seizoen bij Katwijk. In de tweede divisie, overigens nog steeds een heel mooi niveau. Maar ik kan me voorstellen, als je bij Feyenoord vandaan komt, dan dat je denkt van, dat had ik graag willen spelen in de Eredivisie. Die traint al een tijdje mee en hij heeft nu dus een contract verdiend. Ja, Dani van der Moot die vertrekt bij Katwijk voor een maatschappelijke carrière. Dat zie je vaker hoor in het amateurvoetbal gebeuren. En Mike van Duinen die is zijn vervanger. Die komt van Excelsior Rotterdam. Ja, toch 300 wedstrijden in de Eredivisie gespeeld. Dus dat is wel een aardige bult aan wedstrijden. Veel ervaring had de club ermee binnen. Dus wat dat betreft doen ze het wel heel erg goed daarin. In Katwijk. Overigens ook Valentijn Zandbergen, maar die vertrekt dan naar Noordwijk bij Katwijk vandaan.
1: Nou ja, we zijn begonnen. Dat is natuurlijk heel erg fijn. De eerste twee speelrondes zitten erop. Gerjan, laten we bovenin beginnen in de tweede divisie. Wat is daar vooral opgevallen in dit seizoenstart eigenlijk?
2: Nou ja, de koploper is een jong ploeg, Jong Sparta. En die hadden best wel wat wisselingen afgelopen zomer. Maar ja, blijkbaar goed ingekocht. Of hoe het ook zij. Die hebben het in ieder geval gepresteerd om in twee wedstrijden 12 doelpunten voor te maken. Hebben er wel 4 tegen gekregen. Maar ja, 12 doelpunten in twee wedstrijden is natuurlijk vrij veel. Speelde afgelopen zaterdag uit bij Roda Raalte. En dan heb je gelijk die andere ploeg die er heel erg veel tegen krijgt. Want die verloren in eerste instantie de eerste wedstrijd met 4-0 bij Jong Almere City. En de tweede wedstrijd ging met 6-3 verloren tegen Jong Sparta. Dus ja, twee jong teams. Dat dan 10 doelpunten tegen, dat doe je ook niet heel erg goed. Dus zijn er twee dingen die wel heel erg opvallen, ja.
1: We hebben natuurlijk ook de gedoodverfde favorieten. Die hebben natuurlijk van tevoren ook besproken. Vooral daarbij in het oog springen natuurlijk een ploeg als Quick Boys, de regerend kampioen. Hoe is hun seizoenstart geweest?
2: Nou, ook een prima seizoenstart. We begonnen met een 5-0 overwinning op RKAV Volendam. Dus weliswaar zonder publiek. Was nog een straf uit het vorige seizoen. Maar goed, een prima zege. En speelde afgelopen zaterdag tegen IJsselmeervogels. Nou, dan noemen ze een mooi affiche. IJsselmeervogels, Quick Boys. En dat was ook wel een wedstrijd. Ik ben was erbij en ik keek er erg naar uit naar die wedstrijd. En het was eigenlijk ook wel een wedstrijd. Wat ik verwacht had, of gewoon twee ploegen die echt spelen voor de overwinning. En daarin moet ik zeggen dat IJsselmeervogels echt goed speelde. Want ik kon wel zeggen dat het wel redelijk een gestolen overwinning was van Quick Boys. Die hadden echt in de tweede helft helemaal niks te vertellen, ondanks wel een paar kansjes gehad. Maar na een goed eerste kwartier was Quick Boys eigenlijk wel klaar. En was het IJsselmeervogels dat de klok sloeg. Dus ja, in dat opzicht een bizarre wedstrijd. Het speelde Quick Boys wat dan ook wel redelijk van het kastje naar de muur. Nou, je moet doelpunten maken, hè? Daar gaat het om met voetballen. En dat deed Quick Boys een keertje vaker. Overigens werd er ook nog voor mij gevoel wel een zuiver doelpunt afgekeurd. Dus ja, in dat opzicht had het een gelijkspel er ook in gezeten. En een beetje pech hoor, want er ging nog een bal op de paal. Dus ja, dat soort dingen gebeuren je dan ook. Maar wat dat betreft, IJsselmeervogels wel een fantastisch thuispubliek. Ze zijn wel fantastisch gepresenteerd, ja.
1: Want dat was natuurlijk nog even een dingetje. Vorig jaar was het eigenlijk een mispeer van een seizoen. Blijf je er met hangen en wurgen in. Dit seizoen dus eigenlijk wel, ondanks dan dat ene verlies tegen Quick Boys, gewoon wel goed van start gegaan.
2: Ja, want IJsselmeer volgens begon met een 2-1 overwinning bij Kozakken Boys. Ook heel snel was de ploeg al op achterstand. Had al heel snel ook op 2-0 kunnen staan. Nou, dat gebeurde dan niet. Hij knokte zich in de wedstrijd terug. En dat is iets wat de trainer ook zei, Willem Leushuis. Van, joh, weet je, we willen een zorgeloos seizoen. En nou ja, dan moet je punten pakken. Zo simpel is het natuurlijk. Maar ja, ik sprak hem zaterdag na afloop. En hij zei ook, ja, weet je, het is een gestolen overwinning van Quick Boys. Aan de andere kant, met dit niveau moeten wij ook gewoon een zorgeloos seizoen gaan spelen. En ik verwacht dat eerlijk gezegd ook wel, dat IJsselmeer volgens gewoon in het linker rijtje gaat eindigen. En dat is denk ik ook wel een verdienste van de technische commissie, die in alle stormen die daar elk jaar woeden, daar in het Spakenburgse, dan toch wel een redelijk goede selectie heeft weten samen te stellen.
1: Ja, en ze zijn een beetje op dezelfde voet begonnen eigenlijk als de buurman, hè, Spakenburg.
2: Ja, Spakenburg won de eerste wedstrijd met 1-0 van Katwijk. Dat was op zich wel een verdiende overwinning. Maar ja, afgelopen week werd er dan verloren afgelopen week einde. Juist bij Volendam met 2-1. Dat had denk ik ook niet nodig geweest. Maar ja, dat soort cijfers, uitslagen gebeuren. Het gebeurt. Laat ik het zo zeggen. Volendam uit is niet de meest makkelijke wedstrijd, moet ik wel erbij zeggen.
1: Verder, naast Jong Sparta en Quick Boys, ook de Treffers en HAC begonnen met de perfecte score.
2: Ja, klopt. De Treffers inderdaad, twee overwinningen op rij. De eerste wedstrijd een 5-1 overwinning op GVVV. Dat zal jou vast wel een klein beetje pijn doen. En die andere wedstrijd gisteren bij Roda Raalte, daar stond bij rust nog 0-0. Maar ja, ik denk dat ook een beetje het verschil is waar Roda Raalte nu tegenaan loopt als promovendus. Stonden vorige week uit mijn hoofd zelfs 1-0 vol bij Jong Sparta en gingen er in de tweede helft met 6-1 af. Ja, nu dan met 0-3 nederlaag op eigen veld. Dus ja, dat ook een hele slechte score wat dat betreft. Maar ja, als promovendus, ik denk dat heeft even tijd nodig om dat bij te trekken, denk ik. En dan gaat het best wel wat beter draaien daar in Raalte. En die andere ploeg is HHC Hardenberg. De eerste wedstrijd een overwinning op Barendrecht. En eigenlijk met dezelfde cijfers gewonnen van Jong Almere City. Ja, dat is ook een prima score voor de ploeg.
1: Verhuizen we een stukje naar beneden, naar de derde divisie. Beginnen we in A. Wat is daar het meeste opgevallen in de eerste twee wedstrijden?
2: Nou, dat denk ik, tenminste vond ik Excelsior 31. De ploeg speelde zich vorig seizoen in een van de laatste wedstrijden veilig. En ja, toch twee wedstrijden verder nu. Twee keer vier keer gescoord. Met name met dank aan Kevin Peppels, die twee keer twee goals heeft gemaakt. En ook Simon Sepp Holl heeft in beide duels gescoord. Ja, de eerste wedstrijd de 4-0 overwinning op Eemdijk. Daarna volgde een 4-2 overwinning op Staphorst. En ja, daarmee is de ploeg ook koploper in de derde divisie. Dat hadden denk ik heel weinig mensen aanzien komen. Tenminste, ik in ieder geval niet. Ik had ook niet verwacht dat ze het weer zo moeilijk zouden krijgen. Ook een nieuwe trainer, hè? De oude trainer van HC 21. Die afgelopen seizoen daar in Rijs de technisch manager heet het dan in de amateurvoetbal was. En die heeft zichzelf aangesteld als trainer. En tot nu toe kunnen we niet anders stellen met heel veel succes.
1: Ook daar trouwens nog vier ploegen over die eigenlijk perfect begonnen zijn. Hè? Genemuiden, Assen en Harkemaasse Boys ook nog.
2: Ja, dat verbaast mij bij Genemuiden denk ik wat minder. Genemuiden heeft niet al te veel wisseling in de selectie gehad. Had gewoon een goede ploeg. Dus en de winoverwinning op DVS, ja, die kun je ook verliezen zo'n wedstrijd. Die pakken ze dan de overwinning. En afgelopen zaterdag bij Hercules een 4-0 overwinning. Die je denk ik ook wel kan pakken. Overigens wel een hele grote verlies bij Genemuiden. Want een van de spelers die is daar helemaal uitgeschakeld eigenlijk voor de rest van het seizoen, Nieuwsgreving. Die scheurde zijn kruisband na een kwartiertje in de wedstrijd tegen DVS. En nu blijkt dus het hele seizoen al uitgeschakeld. Dat wel heel vervelend voor Niels zelf, maar ook voor Genemuiden. Maar ja, goed, en dat zegt wel een prima start gemaakt, Genemuiden. Nou, dan ga je verder kijken, inderdaad, ACV. Dat verrast mij wel, want het is wel een ploeg. Die heeft een nieuwe basis, zelf zal ik maar zeggen, en een nieuwe reservebank. En er zijn er ook nog nieuwe spelers die op de tribune moeten zitten. Ja, als je dan toch 6 punten pakt uit twee wedstrijden. Met wel kleine overwinningen, hè? Maar toch een 1-0 en een 2-0 overwinning. Ja, ik bedoel, je houdt toch de 0 en je scoort vaak en win je de wedstrijd. Dus dat is hartstikke goed. Wel bij Hollandia deze wedstrijd dan is een promovendus. Dus misschien is dat ook een voordeel, een relatief eenvoudige start. Ja, en Harkemaasse Boys. Ja, dat is ook wel een kleine verrassing, moet ik bij zeggen hoor, want ja, die winnen dan weer bij DVS Ermelo. Die hebben daarmee wel een hele slechte start gemaakt, ook een beetje onverwacht. Maar ja, Harkemaanse Boys, wel veel wissels. Is ook wel een ploeg die eigenlijk jaarlijks wel eigenlijk net onder de top meedoet. En ook al voor een periode gaat. Dus ja, in dat opzicht misschien niet helemaal verrassend. Waarbij ik dan persoonlijk Excelsior 31 misschien wel de meest verrassende club vind.
1: Dan gaan we naar de derde divisie B. Daar de koploper momenteel Noordwijk. Eigenlijk een klein beetje hetzelfde verhaal als Excelsior 31. Speelde zich pas laat veilig afgelopen seizoen. Sterker nog, bijna twee degradaties op rij. Maar hebben er wel de weg omhoog weer gevonden.
2: Ja, Noordwijk had vorig seizoen, de tweede degradatie op rij. Ze hadden het gewoon moeilijk. Het lukte niet in die derde divisie. En goed, dat lukt dan nou wel. Nu koploper met 6 punten en 6 doelpunten voor 0 tegen. Dus dat is gewoon een fantastisch resultaat. Dus in dat opzicht, ik denk dat het gewoon ook wel een kwestie is van ook een beetje geluk. Ervaren nu met het spelletje. Zat er vorig jaar in het eindseizoen redelijk in de flow en speelde zich daardoor ook nog wel relatief snel of goed veilig. En ik denk dat zich dat nou doorgezet heeft. Die spelers hebben nu ervaring op dat niveau. Maar dat geldt eigenlijk ook voor Liss, hè, de nummer 3, die vorig jaar als tweede eindigde. Ja, weet je, ik heb ook Liss als een van de titelkandidaten, zie ik ze. En ik denk ook dat wel gaat gebeuren. Die ploeg heeft gewoon de ervaring en met even afwachten wie de titel daadwerkelijk gaat pakken. De verrassende is wat dat betreft de nummer 2, Dongen, die afgelopen zondag wonnen met 3-2 bij EVV. Maar dat is wel een tweede wedstrijd op rij die ze wonnen. Want de eerste wedstrijd bij Zwaluwe werd ook al gewonnen. En daarmee Dongen, ja, die zijn gewoon goed onderweg. Een 4-0 overwinning en een 3-2 overwinning. Ze staan ook op 6 punten, dus die doen het ook hartstikke goed.
1: Ja, dat is wat betreft ook verrassend. Lissen noemde je ook al. Dat zijn eigenlijk de drie ploegen die nog de perfecte score hebben staan na twee wedstrijden. Spoelen vooruit naar aankomend weekend. Wat zijn daar nou echt de wedstrijden om in de gaten te houden?
2: Ja, dat is een hele goeie. Kijk, je zou zeggen bijvoorbeeld een Quick Boys Kloetingen. Maar ja, kijk, op basis van de ranglijst zegt er eigenlijk niks. Want je zit nog veel te vroeg in het seizoen. Dus ik heb gewoon gekeken van ja, wat zijn dan leuke wedstrijden om te gaan zien. Nou ja, ik denk dat er twee zijn in de derde divisie A. Dovo Scherpenzeel. Ja, twee dorpen, ze liggen, wat zal het zijn, een kilometer of 10, 15 uit elkaar. En dat geldt ook voor Excelsior 31 tegen SVZW. Dat is een kilometer of 10, 15 wat hier uit elkaar liggen. Ja, zo'n regionale wedstrijd met mensen die elkaar kennen, met allerlei dwarsverbanden, dat werkt natuurlijk altijd. Dus ik denk dat dat wel de leukste wedstrijden gaan worden dit weekend.
1: Dan gaan we die in de gaten houden. Gerjan Kluistra, mag je voor nu danken voor je tijd. En wij spreken elkaar over 2 weken weer met een nieuwe update.
2: Komt helemaal goed, bedankt. All Sports Radio Live.

0: elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland. I used to

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
6: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
7: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
8: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Hits on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.
9: Excuse me. My name is on the list.
10: What list?

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
3: Voetbal.
4: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax in het Nederlands elftal.
3: Hockey.
5: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Darts.
6: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld. En ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Na 6 jaar racen door de duinen kwam afgelopen zondag een eind aan de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort. Het was een weekend van geweldige show. Typisch Zandvoort weer. En als sprintweekend zijnde kwam het publiek in ieder geval natuurlijk niks tekort qua racen. Het Nederlands publiek had misschien ergens stiekem dan wel gehoopt op een sprookje als slot. Hè, met Max Verstappen als winnaar. Maar ja, die droom duurde helaas net geen volle ronde. Iets te veel gas bij te natte omstandigheden zorgde ervoor dat hij zijn Red Bull bolide bij het uitkomen van de Arie Luijendijkbocht hard linksaf in de muur zette. Genoeg om over na te praten. En dat ga ik doen met Ronald Voording van motorsport.com. Die er zelf ook het hele weekend natuurlijk gewoon bij was. Ronald, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, jij hebt heel wat van Zandvoort, of in ieder geval van het circuit, gezien de afgelopen week. Laten we eens chronologisch beginnen, maar niet zeg maar bij de start van het racen, maar eigenlijk wat er daarvoor gebeurt. Want donderdag werd er iets aangekondigd, dan was het eigenlijk al gelijk ja, heel erg druk bij jou.
2: Ja, dat was een soort van alarmfase 1. Ik moet wel zeggen, ik had dit scenario altijd al voorzien. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nooit heel erg in die McLaren-geruchten heb geloofd. Althans, er zijn wel degelijk informele gesprekken geweest. Dat heeft McLaren ook meteen erkend. Alleen, ik heb nooit echt die overstap voor mij gezien. En ik denk dat die McLaren-geruchten, dat schreef ik ook in analyse, juist perfect in dit geheel passen. Want de rijdersmarkt zit natuurlijk veel meer op slot dan dat iedereen 12 maanden geleden voor mogelijk had gehouden. Dus McLaren was eigenlijk de enige theoretische reële optie. En daarmee ook het enige middel wat Max natuurlijk kon gebruiken richting Red Bull. Dus dat valt allemaal, ja, al die puzzelstukjes vallen wel in elkaar. Maar het is bovenal heel goed nieuws voor de Formule 1, denk ik. Hè? Want Max sprak meteen op donderdag over de V8 motoren die dan misschien in 2030 al ingevoerd kunnen worden. Hij zei, daar kijk ik heel erg naar uit. Maar dat betekent dat die tussenliggende jaren, dat zijn natuurlijk de meest vervelende en de gevaarlijke jaren om Max eventueel kwijt te raken. En precies die jaren zijn nu gecoverd door dit nieuwe contract tot en met 2030. Dus ja, het is niet alleen vanuit Nederlands oogpunt, maar ook voor de Formule 1 als geheel is dit denk ik heel goed en belangrijk nieuws.
1: Nou, dat was overigens het enige wat bij Max eigenlijk zo'n beetje goed ging tussen haakjes dit weekend. Ja. Want ja, daarna werd hij een beetje ziekig. Is natuurlijk nooit lekker. En dan hebben we het eigenlijk nog niet eens over de eerste ronde van de zondag gehad.
2: Nee, kijk, hij was sowieso inderdaad wat grieperig. We hadden op zaterdag de Nederlandse mediasessie met hem, die we altijd in de paddock hebben. Maar ja, je merkt aan alles. Hij zei ook, ik heb me wel beter gevoeld. Hij herkende wel van dat oranje publiek. Is fantastisch, daar geniet ik in de auto wel van. Maar zo gauw als dat afgelopen is, als ik eruit ben, dan kijk ik eigenlijk uit naar één ding. En dat is zo snel mogelijk naar bed, om in ieder geval wat slaap te kunnen krijgen. Dus ja, dat zegt eigenlijk alles over hoe Max zich dit weekend voelde. En dat is natuurlijk heel jammerlijk, ook met alle verplichtingen die hij zo'n weekend heeft, dat uitgerekend in Zandvoort gebeurt. En ja, die crash is heel ongelukkig, een fout. Hij stak ook gewoon de hand in eigen boezem. Maar hij was nog meer gefrustreerd over het feit dat Red Bull er het hele weekend totaal niet aan te pas kwam. Dat het het vierde team was, maar ook afgetekend het vierde team was. En dat was ook nog wel vermakelijk in die Nederlandse mediasessie. Dat sommige, wat meer lokale media aan hem vroegen van, hey Max, je bent ieder jaar hier eerste en tweede geworden. Komt er wat Zandvoort-magie op zondag? En Max keek ook een beetje raar op. Dat hij zei van, maar zo werkt de Formule 1 niet, weet je wel. We zijn het hele jaar al te langzaam. Het is niet zo dat ik in Zandvoort aankom en dan pardoes een halve seconde tevoorschijn kan toveren. Zo werkt het jammer genoeg niet. Dus ook al was Max niet gecrashed, laten we eerlijk zijn. Dat was een 7e plek, was het hoogst haalbare geweest. Dat was voor de fans leuker geweest dat ze Max in ieder geval nog meerdere ronden voorbij hadden zien komen. Maar Max tekent voor beide scenario's niet. Dus in meerdere opzichten, behalve dat nieuwe contract, wat natuurlijk fantastisch is. Maar daarna is het in meerdere opzichten gewoon een beproeving geweest en een heel zwaar weekend.
1: Ja, als we nog even bij Red Bull blijven. Het was natuurlijk een heel ander weekend ineens met het wegvallen van Isaac Hadjar met zijn polsblessure. Liam Lawson doorgeschoven vanuit de Racing Bulls. Yuki Tsunoda daar terug ingezet. Hoe hebben zij het gedaan dit weekend rijdend voor in een andere auto wellicht?
2: Ja, allebei goed. En ook allebei waren ze heel leuk in het vierkantje gisteren na afloop, waar we dan met al die coureurs kunnen spreken. En dan het kantje van het vierkantje waar ik stond, bij microfoon 2 zoals dat heet. Daar kwamen ze allebei. En Lawson maximaal haalbare, want nogmaals, Red Bull kwam gewoon tekort. En meer kun je van zo'n jongen bij een invalbeurt ook niet verwachten. Maar hij was vrij uitgesproken. Hij zei, in deze nieuwe auto van Red Bull heb ik mij in één weekend al comfortabeler gevoeld dan in al die weekenden, dus wintertest en die twee races die hij kreeg in 2025, bij elkaar. Dus dit liep soepeler dan dat hij verwacht had. En Yuki Tsunoda was nog leuker. Dat begon al op donderdag. Toen vertelde hij van ja, ik mag invallen. Wij vroegen hoe heb je dat gehoord? Hij zei ja, ik lag op het strand in Griekenland en toen werd ik gebeld. Dus dat begon al vrij vermakelijk. En nou ja, ook hij heeft het goed gedaan. Dus ik vroeg zondag aan hem na de race van denk je dat dit jouw kansen vergroot om misschien volgend jaar weer een zitje te krijgen? Was in mijn optiek een hele normale vraag, maar Yuki viel een beetje stil en hij wist 5 seconden niks te zeggen. Toen zei hij tegen mij, that's a cheeky question, en begon hij te lachen. Ik denk, nou, volgens mij viel dat mee. Toen wist hij nog 5 seconden niks te zeggen. En toen liep hij weg en zei hij bij het weglopen, F1 teams, call me. Ik zei tegen Yuki, ja, ik zei, dit is ook meteen de headline die we vandaag gaan gebruiken. Maar ja, die hebben het allebei goed gedaan en waren dus ook allebei goed voor ja, hele leuke, vermakelijke momenten in het media vierkantje na afloop.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, als ik gewoon persoonlijk kijk, ik ben altijd wel een kleine Yuki-fan geweest, maar het is toch heerlijk dat die jongen weer terug is.
2: Ja, ik vind het ook. Ik zei dat donderdag al, toen wij op hem zaten te wachten in de Red Bull Hospitality. Van, ja, ik weet niet wat het is, maar ik vind het ook gewoon een hele ja, fijne, leuke jongen om mee te praten. Dus zijn enthousiasme werkt altijd wel aanstekelijk. En ook al belandt hij volgend jaar misschien in de IndyCar, wat nog altijd best reëel is, vond ik in ieder geval leuk om hem dit weekend weer terug te hebben.
1: Nou, de grote winnaar van het weekend was natuurlijk Lando Norris. Hij en McLaren lijken toch wel weer op de goede weg terug. Dat is nog misschien een understatement. Al zegt hij zelf, ja, ik heb geen auto om voor de F1-titel te vechten. Maar hij kan in ieder geval wel zeker voor minimaal een tweede plek gaan, toch?
2: Ja, maar dat is ook een beetje het spelletje wat er zondag zich afspeelde. Eigenlijk na de race in Zandvoort zijn niemand meer een auto te hebben voor het kampioenschap. Dus het lijkt wel dat niemand überhaupt wereldkampioen wil worden. Want Lando zei van ja, we hebben 2 keer gewonnen. Hè, Hongarije en Zandvoort. Maar in, wat jij zegt, absoluut geen auto voor de wereldtitel. Nou, toen gingen we naar Stella, die vroeg ik het ook. Die zei van ja, we hebben 2 keer gewonnen. Maar Monza wordt heel anders, dus dat wordt de echte test voor ons. Maar goed, toen kwam bij Mercedes en daar zei Antonelli van nee, wij zijn ook niet meer het beste team. Wij hebben nu de 2e of 3e auto. En Toto Wolff deed er nog een schepje bovenop, want Toto zei van Kimi heeft gelijk. Maar sterker nog, er komen ook niet zoveel updates meer aan, want het budgetplafond komt in zicht. Die woorden werden dan weer aan McLaren voorgelegd. En toen zei Stella van hoe graag ik ook wil geloven, ik geloof hier werkelijk geen barst van. Dus ze schuiven elkaar ze allemaal een beetje de bal toe. En niemand wil echt als favoriet gezien worden. Dus ja, misschien wordt dit een jaar waarin we helemaal geen wereldkampioen in de Formule 1 krijgen. Maar dit was een beetje het spelletje wat er gisteren in de paddock van Zandvoort werd gespeeld.
1: Maar dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, want dan paast dat balletje een beetje heen en weer tussen McLaren en Mercedes. Waar blijft Ferrari in dat geheel dan? Want ja, die hadden natuurlijk vooraf aan het seizoen toch wel aardige hoop.
2: Ja, nou ja, ik denk dat dat een team is die daadwerkelijk al richting het budgetplafond moeten gaan. Want die hebben de eerste seizoen zelf heel veel gedaan. Net als Red Bull trouwens, maar Red Bull is daar ook heel eerlijk in. Laurent Mackie zei ook van ja, dit ontwikkelingstempo kunnen wij niet nog een half jaar volhouden. En ik vrees ook een beetje dat dat voor Ferrari geldt. Maar Ferrari had gisteren andere problemen, want die hadden namelijk 2 ontevreden coureurs. Lewis Hamilton was natuurlijk heel ontevreden al via de boordradio, hè, dat die teamorde niet sneller kwam. En na afloop zei hij in het vierkantje van ja, ik zag wat er bij Mercedes gebeurde. Hij zei, daar wordt zoiets geregeld en het is meteen klaar. En hij zei, bij Ferrari ouwe hoeren we er altijd heel veel te langer over. Ik moet zeggen dat ik niet weet of ik het helemaal met Lewis eens ben. Want ik vond dat ook Leclerc op deze manier wel gepiepeld werd. Want ja, Ferrari probeert een beetje subtiel op te lossen door Leclerc maar naar binnen te halen. Maar die wilde helemaal nog niet naar binnen. Want daar was helemaal nog niet aan toe aan een pitstop. Dus ja, eindbalans is dat ze 2 ontevreden coureurs hadden op zondagavond. En dat er voorafgaand aan de thuisrace in Monza, denk ik, nog wel het een en ander geanalyseerd moet worden daar.
1: Ja, want dat is natuurlijk voor Ferrari de belangrijkste race van het jaar. Dus ja, daar is nog absoluut wel werk aan de winkel. Voordat we naar Mercedes gaan, je noemt al pitstops. Dat was trouwens ook een dingetje wat wel opviel dit weekend in Zandvoort. Dat ging niet allemaal helemaal volgens plan bij iedereen.
2: Nee, dat niet. En het waren er ook heel veel meer dan verwacht. Dus misschien waren de pitcrews ook een beetje verrast dat ze zo vaak aan de bak moesten. Want we hadden op vrijdagavond hadden we een mediasessie met bandenleverancier Pirelli. En die zei van ja, nou ja, die race hier, dat wordt een simpele eenstopper, heel recht toe, recht aan. Maar het werd helemaal geen simpele eenstopper. Wat het wel leuk heeft gemaakt trouwens. Ik snap vanuit Nederlands oogpunt, hè, Max lag eruit. Dat is bijzonder vervelend. Maar los daarvan heb ik wel een hele vermakelijke race gezien. En dat was de sprint absoluut niet. En wat je voor die vermakelijke race dus nodig hebt, is dat je verschillende strategieën krijgt. En dat gebeurde er op zondag. Dus dat heeft Zandvoort. Ik hoorde Jan Lammers ook zeggen van ja, heel jammer van Max. Maar qua race was dit misschien een van de vermakelijkere edities. En daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. En dat komt dus door die verschillende bandenstrategieën, slijtage die veel hoger lag dan verwacht. En dat heeft het toch wel een, in mijn optiek, een vrij enerverende zondagmiddag gemaakt.
1: Nee, daar kan ik me absoluut in vinden. Het was wat dat betreft een fantastisch spektakel. Daar hebben we zeker goed voor elkaar gehad. Ja, en dan Mercedes nog. Dat was natuurlijk ja, misschien wel het moment van het weekend. De teamorder die kwam. Russell werd naar achteren geschoven te verveuren van Kimi Antonelli. Lijkt daar nu de definitieve keus gemaakt te zijn tussen wie de eerste en tweede rijder is?
2: Ja, nou ja, ik vond het vooral heel grappig wat daarvoor gebeurde. Dat Russell, toen Kimi natuurlijk die stop maakte, waar Kimi trouwens niet heel blij mee was. Hij zei van ja, het resultaat was uiteindelijk hetzelfde, maar dit was te riskant. Maar goed, George dacht, hey, dit is mijn kans. Dus hij zei via de boordradio, als Kimi niet meer in de fight is, laten we als team samenwerken. En dat gebeurde ook, maar zeker niet op de manier die George toen bedoelde. Dus dat kwam als een boemerang terug. Ik denk, weet je, we moeten niet meteen misschien te ver gaan, de conclusies trekken. Maar ja, het is wel duidelijk dat Antonelli gewoon extreem indruk maakt. Niet alleen op ons, maar ook in het team. En dat zo'n balans in het team dan toch, of je dat wil of niet, toch wat gaat verschuiven. En dat brengt me ook bij een ander leuk, een van de hoogtepunten van dit weekend. Dat is een mediasessie die we altijd hebben als Nederlandse pers met Toto Wolff. En dat hebben we ieder jaar gedaan. En Mercedes PR begon al te lachen. Die zei, ieder jaar loopt dat uit de hand. Hè, want 2 jaar geleden toen kondigde hij eigenlijk de promotie van Kimi aan. Terwijl de aankondiging voor Monza gepland stond. Dus ja, dat weten ze nog wel. Daar kon Toto ook om lachen. Vorig jaar begon hij over deepfake 18-plus video's. Toen liep er dus nog meer uit de hand. En dit jaar viel dat mee. Maar toen deelde hij wel een hele leuke anekdote. Zowel over Lewis Hamilton, zijn legendarische poleronde in Singapore. Dat hij naar allerlei fashion shows ging. Dat Niki Lauda toen nog tegen Toto zei, dit moet je niet accepteren. Dat Toto Lewis belde en zei, Lewis, ik neem alle shit op me. Ik ben een vangnet voor jou qua kritiek. Maar stel me dit weekend niet teleur. En toen volgde die geweldige polronde. Maar hij was ook heel eerlijk over Kimi. En dat was de laatste vraag, maar volgens mij een hele veelzeggende. Toen vroeg ik aan Toto, ik zei, Toto, je hebt zoveel meegemaakt in je carrière. Zoveel gezien in de Formule 1. Maar hoe Kimi zich dit jaar heeft ontwikkeld en hoe constant hij is. Is dat een van de grootste verrassingen die je misschien ooit gezien hebt? En toen zei Toto, ja, als ik bij mijn werkende leven blijf. Is dit een van de meest verrassende dingen die ik ooit heb meegemaakt. En als iemand als Toto Wolff al op die manier eigenlijk bijna liefdevol over Kimi praat. Dan denk ik dat het al vrij veelzeggend is over hoe de interne hem wordt gekeken.
1: Nu was er ook dat Kimi Antonelli waarschijnlijk motor gaat wisselen voor Monza. Dus dat betekent ja. een gridstraf. Is dat ook waarschijnlijk de meest reële reden waarom ze die teamorde erop losgelaten hebben in Zandvoort? Omdat je toch wat dat betreft kan maximaliseren als je weet dat je in Monza wat plekken achteruit gaat.
2: Ja, en er was natuurlijk nog een klein beetje druk van achteren vanuit Ferrari. Dus als je het gewoon heel sec naar kijkt, dus wat minder het politieke wat wij net benoemden, maar als je er heel sec race technisch naar kijkt, was het vrij logisch. Niet voor de overwinning, want ja, dat was ver buiten schot. Dat was trouwens heel veelzeggend, hè, hoe Lando nog sneller was op gebruikte banden dan Kimi op die nieuwe. Dat zegt heel veel over hoe sterk McLaren was. Als je de race technisch kijkt, was er wel wat druk van achteren. En dan is Kimi je main man op verse rubber om die tweede plek veilig te stellen. Dus op zich viel er wel wat voor te zeggen. Maar goed, je hebt gelijk. Monza wordt sowieso wel een inhaalrace. Wel de meest logische plek natuurlijk om dat te doen, hè, met inhalen wat daar wel kan. Dit jaar kan inhalen overal met een druk op de knop. Maar goed, ik, ondanks dat het misschien voor eigen publiek niet ideaal is, snap ik wel dat ze het doen. En ook misschien wel om de druk wat bij hem weg te halen. Want anders wordt Monza natuurlijk een enorme hype van Kimi gaat winnen. En die hype is nu een beetje de kop ingedrukt. Dus het is om 2 redenen, denk ik, een vrij slimme set van Mercedes.
1: Tot slot nog even heel kort eigenlijk 2 hele gave dingen benoemend. Nico Hülkenberg en Fernando Alonso. Nico Hülkenberg die bijna zijn teamgenoot Bortoletto bij die spin achter Max T-bone op een of andere magische wijze weten ontwijken. Rijdt uiteindelijk naar plek 8, pakt punten. En ja, ook Fernando Alonso in dat hok genaamd Aston Martin wat gewoon punten pakt.
2: Ja, dat was fantastisch. Nou ja, Bortoletto inderdaad, dat was echt een narrow escape. Maar godzijdank is dat goed gegaan, want dat had heel veel slechter kunnen aflopen. Dus ja, heel grappig dat op zijn leeftijd zijn reflexen nog aardig goed zijn. En dat bleek te kloppen. En ja, Alonso, dat is ook leuk. Dat gaat ook terug naar het begin van het weekend. Honda natuurlijk de eerste grote motor-update van het jaar. Dan hadden wij een sessie met die hoofdengineer van Honda, Shintaro Orihara. En die had dan een papiertje meegenomen. Geweldig papiertje. Hij had namelijk opgeschreven, vraag mij alles, maar niet hoeveel pk deze update oplevert. En ook niet hoeveel rondetijd. Daar wilde hij niks over zeggen. Honda was een klein beetje, ja, na de vernederingen van begin dit jaar waren ze een beetje voorzichtig. Maar goed, uiteindelijk valt er met strategieën en dat soort dingen, valt het allemaal op zijn plek. En het is wel fijn om te zien, niet alleen voor Alonso, maar ook voor al die mensen bij Honda en Aston Martin, dat ze in ieder geval weer meedoen en niet meer iedere weekend kansloos de rode lantaarn dragen. Dus ja, ik ben op zich ook van het menselijk oogpunt wel blij om dat te zien.
1: Nou, we hebben in ieder geval een fantastische zwanenzang gehad wat dat betreft voor Zandvoort in de Formule 1. Nou ja, wat dat betreft een dikke voldoende qua race. Ronald Vording van motorsport.com, mag ik je danken voor je tijd en spreek elkaar ongetwijfeld snel weer.
2: Tot de volgende, graag gedaan. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Eros Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar en hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Eros, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Eros, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk en zo bleef het eigenlijk hangen en zo ben ik er nog mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat, hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4-jarig judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, nou, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Nou, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon en... die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, het de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En dat.
1: Je zegt, ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Ja, toen ik begon. Was eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om wat leuk wedstrijdjes te doen. En dat, ja, nou, dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk keek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het van het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen, toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Ja, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature, of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En het, dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk even, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk viel het niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup, die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar ja, in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? Weet je, de Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
2: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En en je hebt ook landen, natuurlijk als een Duitsland, een Servië, die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want nee, je gaat.

0: En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. Nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee. Dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
0: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
0: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red en dan gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee dat ze toch extra op jou letten?
0: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt, maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. De bond zelf, de judobond, helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
0: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland. Veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
0: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
0: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan. Maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
0: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen. Wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
0: Ja, een stip op de horizon zon zou kunnen zijn. Nou, de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Die dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet.

0: Eeuwstaring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
1: Bedankt. All Sport Radio Live.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur. Hockey.
8: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
9: Voetbal.
10: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
11: Volleybal.
12: Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsports, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam, om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan een jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Ja, van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als een van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden. En de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden. En er zijn ook een aantal provincies betrokken. Komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar. Hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon, ook commercieel gezien, zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja. Ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten. Die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zijn zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak. Daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal. Want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij. Vanwege die top 4 resultaten wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, kan daar gepadeld worden? Dus dat wordt sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. Give it drama, son!

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Terugkomend op vorige week. We hebben toen een top 10 lijstje besproken van Hendrik Beerda. Daar was jij het niet helemaal mee eens. Dat is een klein understatement. Daar wilde je nog even op terugkomen.
2: Ja, diezelfde Hendrik Beerda van het Beerda Onderzoeksbureau, die inderdaad van mij vorige week de gele kaart kreeg vanwege zijn, voor mij in ieder geval, onbegrijpelijke top 10 van sponsormerken in Nederland. Heeft nu wat andere lijstjes de wereld ingezonden. Lijstjes waarin ik me wel iets beter kan vinden. Zo kwam hij tot de volgende top 10 sportevenementen in Nederland met de sterkste binding met de consument. Nou, op 1 staat de Heineken Formule 1 Dutch Grand Prix. Op nummer 2 staat Daikin Nederlands kampioenschappen schaatsen. Op nummer 3 staat Eurojackpot KNVB-beker. Op nummer 4 staat de staatsloterij Nederlands kampioenschappen wielrennen. Op 5 de ASR Vierdaagse Nijmegen. Op 6 de FBK Games. Op 7 de Nationale Nederlander Marathon Rotterdam. Op 8 de TCS, het Tata Steel Marathon Amsterdam. Op 9 de Essex Nederlands kampioenschappen atletiek. En op 10 de Nationale Nederlander Dam tot Damloop. Op zichzelf is dat een lijstje, wat ik kan ik ergens wel iets in vinden. Natuurlijk kan je altijd discussiëren over de volgorde. Maar wat ik heel opmerkelijk vind, is dat van de naam of hoofdsponsors van deze 10 evenementen er geen één voorkwam in die top 10 van sponsormerken van afgelopen week. Nou, je zou zeggen, dat rijmt dan niet. Want als hij zegt, de sponsormerken die het meeste impact hebben, en dan komt met evenementen die allemaal gesponsord worden door de anderen, dan begrijp ik dat niet helemaal. Bovendien de vraag, wat is een evenement? Als de KNVB-beker, de Eurojackpot KNVB-beker op plaats 3 van zijn lijstje, als dat een evenement is, wat ik kan billiken, dan is de Eredivisie-competitie dat ook. Nou, dan zou je dus toch denken dat de Vriendenloterij als de naamgever van de Eredivisie toch op zijn minst ook in dat rijtje zou moeten staan. Dus bovendien denken jij en ik, Robert, en ik spreek even voor mijn beurt, maar toch dat de Eredivisie toch echt iets meer impact heeft en binding biedt aan de consument dan de bekercompetitie.
1: Dat maar denk goed, ik wel, ja.
2: Ja, een ander lijstje van diezelfde Hendrik Beerda gaat over internationale sportevenementen. En daarin kan ik wel redelijk met hem meegaan. Hoewel, 11 stedentocht op 2 lijkt mij sterk gezien het feit dat veel mensen het evenement alleen kennen van horen zeggen. Want de laatste was, meen ik, ergens in het eind van de vorige eeuw. Hoe dan ook, internationaal ziet zijn top 5 eruit als volgt. De Olympische Spelen, nou dat begrijp ik. Als op 1, op nummer 2 dus de 11 stedentocht. Zet ik een vraagteken bij. Hoe mooi ik het ook vind en hoe fantastisch het evenement ook is. Nummer 3 het EK voetbal bij de mannen. Nummer 4 het WK voetbal van de mannen. En nummer 5 de Tour de France. Nou, ik zou sowieso natuurlijk het WK voetbal boven het EK voetbal zetten. Maar goed, dat is een detail. Maar goed, alles bij elkaar zijn Hendrik Beerda en ik het niet erg eens over sport. En ik denk dat hij wel eens een lesje zou kunnen gebruiken.
1: Overigens, dat zou toch echt het summum zijn. Ik droom ervan als sportjournalist om ooit nog eens een keer, het zal wel niet gebeuren, maar ooit nog eens een keer een elfstedentocht om daarbij te zijn. Dat zou toch echt ultiem zijn. De laatste keer 97, toen was ik 2. Daar weet ik helemaal niks meer van. Maar dat zou toch wel echt het summum zijn, toch?
2: Ja, ben ik absoluut met je eens. Het is natuurlijk een fantastisch evenement wat ook de wereldpers haalt. Het is uniek. Maar ja, met de klimaatveranderingen die sowieso natuurlijk een enorm vijand zijn, die veranderingen van de potentiële Elfstedentocht, acht ik de kans heel erg klein dat we überhaupt ooit nog een Elfstedentocht krijgen. Even los van het feit van het weer, zou het dusdanig populair worden en met de veiligheid en alles, denk ik ook dat eigenlijk de autoriteiten in Friesland er niet meer op zitten te wachten, want het risico zou best wel te groot kunnen zijn.
1: Dan gaan we even terug naar 22 juni 1986, Frank. Dat was dan voor mijn beurt. Maar jij hebt het meegemaakt. Kwartfinale, WK, Argentinië tegen Engeland. De goal van Diego Maradona. De bewuste goal met Dan natuurlijk, de hand of God. Die bal van die wedstrijd is geveld pas geleden. En heeft wel een best wel oké bedrag opgeleverd. Maar vrij laag vergeleken met wat de schatting was.
2: Ja, de bal, de hand of God bal, waarin hij in die wedstrijd twee keer scoorde, is op een veiling verkocht voor $3.35 miljoen. Het veilinghuis had een bedrag van 10 miljoen verwacht, dus dat is een behoorlijke tegenvaller. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat we weten allemaal dat het bij zo'n voetbalwedstrijd zijn er meerdere ballen bij alle ballenjongetjes en meisjes. En wat is nou de bal waarin mee hij gescoord heeft? Dat zal niemand ooit weten. Dus ik denk dat dat een zekere mate van twijfel creëerde op de bal die werd geveild. Maar goed, ze zeiden dat het de bal was. Maar goed, het openingsbod was trouwens 2,5 miljoen en het is slechts gegaan tot 3,35. Wat wel interessant is om het even te vergelijken met het Maradona shirt uit diezelfde WK-finale. Of kwartfinale, waarin Argentinië-Engeland sloeg met 2-1. Twee goals van Diego. Werd in 2022, dus vrij recent, op een veiling gekocht voor 9,3 miljoen. Kijk, en dat is logisch in die zin dat shirt. Hij had maar één shirt natuurlijk. En dat is het shirt wat is geveild. Overigens, als we het toch hebben over wat items opbrengen op veilingen. Het record voor een sportitem is overigens op dit moment $24 miljoen. Dat in 2024, dus vrij recent inderdaad weer, werd betaald voor een shirt van de legendarische Babe Ruth van de New York Yankees, en dat is baseball, uit de 1932 World Series honkbal. Die werden toen al gespeeld en het shirt wat hij toen droeg, dat heeft dus een record opgebracht van $24 miljoen.
1: Zo, dat is wel bizar hè? Dat zo'n shirt dan nog niet vergaan is of zo in de tussentijd.
2: Ja, dat zegt iets over de kwaliteit. Ik weet niet wat voor merk het was. 32. Adidas bestond toen wel al, maar ik weet het niet.
1: Gaan we ongetwijfeld nog een keer achterkomen. Dan Thaya, richting de toekomst in dit geval. De volgende Olympische Zomerspelen, LA 28. De organisatie kwam daar met goed nieuws. In ieder geval, de eerste 6 miljoen kaartjes zijn al verkocht.
2: Ja, we hebben nog 2 jaar te gaan, maar ze hebben de intentie uitgesproken en dat hebben ze daarbij het woord gevoegd om in bulk een aantal kaarten nu al beschikbaar te stellen. Die verkoop is gestart en is werkelijk heel snel gegaan en die is voorlopig weer even stopgezet en er komt er binnen de komende maanden de tweede bulk op de markt. Maar er zijn er 6 miljoen kaartjes verkocht. Dan ga je dus echt afvragen, is er nog iemand die twijfelt over de populariteit van sport? Want het is overigens, dit is al meer dan de helft van de beschikbare kaartjes. En die kaartjes die kosten tussen de $30, dat is lekker te overzien. Maar ja, de duurste kaartjes zijn de $5.500 per stuk. Geheel afhankelijk natuurlijk van sport, welke sport en welke fase van de competitie in de Olympische Spelen. De 28 Spelen openen op 14 juli 2028 en vallen samen met de huidige programmering althans, met de Tour de France en ook nog een deel van Wimbledon. Tenzij de Tour de France en Wimbledon besluiten om wat voor reden ook andere data te gaan programmeren. Hetgeen ik overigens betwijfel, want zij leven ook op traditie en die data staan jaren van tevoren vast. Het maakt het overigens voor de top in deze sporten, tennis en wielrennen, behoorlijk moeilijk te besluiten waaraan mee te doen. Om maar iets te noemen, wil een Pogacar of een Mathieu van der Poel de Tour doen of de Olympische wegrace? De Tour kunnen ze elk jaar doen en de Olympische wegrace kunnen ze maar 1 keer in de 4 jaar doen. En zo zijn er natuurlijk talloze andere toppers die zich zullen gaan afvragen, wat moeten we doen? Gaan we naar de Spelen of gaan we naar de Tour of Wimbledon? Dus ik ben benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen.
1: Ja, het hangt er natuurlijk heel erg vanaf wat in de bepaalde sport het summum is. Hè? Ik bedoel, er zijn sporten waarbij de Olympische Spelen het summum is. Er zijn ook sporten waar, vreemd genoeg, de Olympische Spelen eigenlijk bijzaak zijn. Wat vinden we belangrijker? Spelen of een grote ronde of een Grand Slam? Ja, dat is een beetje afhankelijk van hoe er in die sport gekeken wordt.
2: Absoluut, maar het is natuurlijk zo, als je even naar het wielrennen kijkt. Kijk, een Mathieu van der Poel kan een eendagsklassieker winnen. Een Mathieu van der Poel kan nooit een Tour winnen. Omdat hij gewoon, wat fysiek betreft, niet in de bergen mee kan met de grote jongens. He, dus ik kan me, zou me kunnen voorstellen dat Mathieu van der Poel zegt, ik kan elk jaar etappes winnen in de Tour, maar in het jaar van de Olympische Spelen, Olympisch goud, kan ik absoluut met mijn ervaring en mijn kwaliteiten kan ik Olympisch goud winnen. Dus daar ga ik voor de Olympische Spelen. Dus het is inderdaad afhankelijk van de sport en de competitie.
1: We hadden het pas geleden over de verkoop van de LA Lakers, de basketbalfranchise, NBA-franchise, verkocht voor 12,5 miljard. Dat is natuurlijk een hartstikke mooi en groot bedrag. Maar ja, het gevolg daarvan wel is dat er dan gelijk ook over de andere NBA-franchises ook weer een waardeoordeel wordt gevestigd. Hoe zien die er inmiddels uit na de verkoop van de Lakers?
2: Ja, die verkoop van de Lakers is dus door een meneer Mark Walter gedaan naar een consortium waarin de leiding is in handen van de broer van de schoonzoon van Donald Trump. Dus het kamp van Trump ziet ook al de waarde van sport, hoe kan je wel concluderen. Maar die 12,5 miljard is dus een recordbedrag. En dat leidt tot de stijging van minimaal 20% in de waarde van de andere NBA-franchises. Dat is althans de voorspelling van de kenners. De Golden State Warriors blijft de meest waardevolle NBA-club. De waarde zou nu 13 miljard zijn. Dat terwijl de Warriors in februari van dit jaar nog slechts 10,8 miljard was. De Lakers geven de vorige eigenaar Mark Walters dus binnen een jaar tijd een winst van ruim 2 miljard. Dat is een aardige manier van beleggen als je binnen een jaar 2 miljard dollar kunt verdienen.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Absoluut, tot volgende week, Robert.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Voetbal.
3: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. En ja, het moment is dan toch echt aangebroken. Afgelopen zondag sloten we deze zomer deze Summer Beach Life Tour af. En dat deden we niet zomaar. Dat was namelijk tijdens het NK Weekend, het NK Beachvolleybal Weekend in Scheveningen. En ik ga terugblikken op dat weekend, hoe dat eigenlijk allemaal geweest is. Ook voor de Summer Beach Life Tour. Ik ben toch ook wel benieuwd hoe Arnoud naar de winnaars eigenlijk kijkt van het Nederlands kampioenschap. Maar er komt ook nog wat aan en daar gaan we het ook nog zeker over hebben. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: De Summer Beach Life Tour zit er weer op voor deze zomer. Voordat we het nu specifiek over het afgelopen weekend gaan hebben. Hoe kijk je het al geheel eigenlijk terug op de afgelopen zomer?
2: Nou ja, allereerst hebben we natuurlijk een ontzettend mooie zomer gehad. Ik denk dat bijna elk sportevenement wat er geweest is, blij is geweest met afgelopen zomer. Afgezien van alle te warme dagen weer. Maar voor de beachvolleybalsport en de beachsport in het algemeen was deze zomer natuurlijk perfect. En wij kijken ook heel tevreden terug op afgelopen zomer. Want we zijn weer een stukje gegroeid. Mensen weten weer wie wij zijn als Summer Beach Life en weten ons ook weer te vinden. En dat was afgelopen weekend ook wel, was dat zeker weer zichtbaar bij het NK en het Summer Beach Life toernooi.
1: En wat als je gewoon bijvoorbeeld een vergelijking maakt met vorig jaar, was dit een beter jaar, weer een stapje verder kunnen zetten?
2: Ja, absoluut. We hebben dit jaar ook wel gekozen voor minder locaties en waarvan we eigenlijk weten, oké, deze locaties zijn gewoon goed. We hebben dit jaar niks hoeven af te lassen, afgezien van de middag op Ameland. Maar vorig jaar hadden we nog twee toernooien die geen doorgang konden vinden. Door het aantal inschrijvingen, omdat ze te ver weg waren. En we hebben toen ook eigenlijk wel wat weekenden gehad waarbij we echt zijn weggewaaid of weggeregend. En dat hebben we dit jaar eigenlijk nagenoeg niet gehad. Dus erg blij met het zonnetje.
1: Daarnaast het grote verschil natuurlijk met vorig jaar ook heel veel dubbelweekenden dit keer. Dat maakt het logistiek denk ik ook weer net even lekkerder ten opzichte van bijvoorbeeld vorig jaar.
2: Ja, absoluut. Als de spullen kunnen blijven staan en dan staan ook door de week gewoon nog alle velden op. En in de meeste gevallen kunnen we na een tweede weekend zelfs wat meer velden bijbouwen. Dat scheelt heel veel in de logistiek. Dus wat dat betreft zijn wij ook heel goed bezig. Minder transporten. En gewoon twee volle weekenden op één locatie is uiteindelijk ook prima.
1: Ja, het is voor eigenlijk alles beter. Dus zelfs nog eigenlijk een groenere oplossing ook. Hè? Dus go natuur.
2: Precies. Zo kijken wij er ook naar.
1: Hey, terugkomend op het afgelopen weekend. Natuurlijk de afsluiter met het NK Beachvolleybal in Scheveningen. Sowieso is zo'n NK weekend rondom de Hague Beach Stadium natuurlijk altijd wel wat drukker. Merkt je dat ook voor zeg maar, het Summer Beach Life deel van het weekend?
2: Qua inschrijvingen en qua deelnemers zaten we een beetje in Scheveningen wel op hetzelfde aantal als afgelopen jaar. Het was jammer dat het jeugdtoernooi wat er plaatsvond, dat uiteindelijk minder teams had dan dat we gepland hadden. Anders hadden we de 100 velden misschien nog wel gehaald. Dus afgelopen weekend zaten we met 82 volle velden nog steeds goed gevuld op zaterdag. En op zondag, dat was zeker wel drukker dan vorig jaar, hadden we nog 60 velden staan met deelnemers. Ja, en die komen dan toch op het mooie weer af en op die combinatie met het Nederlands kampioenschap.
1: Ja, want wat is dan een beetje voornamelijk het type deelnemer wat je hebt tijdens zo'n NK-weekend? Zijn het wel mensen die bewust zich van tevoren inschrijven en bewust ook aan het toernooi meedoen en dan daarnaast een beetje NK beachvolleybal gaan kijken? Of is het NK beachvolleybal publiek wat denkt, hey, ik kan zelf ook spelen, laat ik mee gaan doen?
2: Nou, het is wel een mix van dit soort mensen. Je ziet mensen die eigenlijk altijd wel naar het beachvolleybal komen kijken. Dat zijn de mensen die echt in het stadion ook zitten en rond het NK centercourt rondhangen. Maar we hebben ook een hele groep deelnemers en dat zien we dan met name als het de pauze is of als de finales komen. Dan lopen ze eigenlijk naar het stadion toe in plaats van dat ze per se bij ons aan het terras blijven zitten. Maar omdat we bijvoorbeeld ook nog veld 2, 3, 4, 5, tot en met 8, maar in ieder geval veld 2, 3 en 4, dat zijn eigenlijk de bijvelden van het NK waar nog veel op gespeeld wordt. En dan zie je op sommige wedstrijden dat bij ons ook veld 2 gewoon met 300, 400 man. helemaal rondom vol staat. Ja, dat is eigenlijk de sfeer die je bij Summer Beach Life ook wil hebben. Rondom vol met mensen die naar een leuke wedstrijd aan het kijken zijn.
1: Ja, want dat is natuurlijk het mooie. Wat dat betreft de toppers, ja, die komen ook gewoon bij jou op de velden spelen. Dus die kun je gewoon van dichtbij bij bewonderen eigenlijk.
2: Ja, absoluut. Die zitten gewoon bij ons op het veld. En dan zit je aan je picknicktafeltje. En dan, ja, het persoonlijke contact zeg maar, binnen de beachvolleybal is sowieso altijd wel heel groot. Omdat de deelnemers en de spelers gewoon ook overal door elkaar heen lopen. De spelers hebben nou niet zozeer een speciale status ergens. Dus die integreren overal met het publiek. En Stefan, uiteindelijk ook de winnaar natuurlijk van het NK, die heeft het bijvoorbeeld op vrijdagavond ook heel goed gedaan. En die hadden we de afsluiter van de 4x4 Boom Boom series. Ja, dan zien we, uiteindelijk zien we ook bij de categorie 4x4 dat wij dit jaar enorm gegroeid zijn. En dat is ook dan het leuke dat zo'n topper als Stefan zich daarvoor ook inzet om gewoon ook de recreant echt aan het beachen te krijgen. En uiteindelijk dan extra publiek te trekken naar het stadion.
1: Ja, want daar wilde ik eigenlijk naartoe. Dat is voor jou natuurlijk wel des te lekkerder. Dat jouw ambassadeur voor het 4x4, dat die ook gewoon uiteindelijk Nederlands kampioen wordt.
2: Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dat is ook voor hem en zeker ook om buiten de beachvolleybalwereld ook zijn naam wat bekender te maken. Ik bedoel, binnen de beachwereld kennen we Stefan natuurlijk. Maar het is maar de vraag wat de rest van Nederland doet. Kennen wij de beachvolleyballers allemaal in Nederland? Ja, dan zijn dit soort jongens en ook natuurlijk de NOS-zendtijd die er dit keer toch weer was bij de heren. Ja, dat werkt dan zeker allemaal mee.
1: Ja, want zelf had natuurlijk Stefan al 3 titels op zijn naam staan. Hè. Die pakte hij dan samen met Jorik de Groot. Nu met Alexander Brouwer. Dat is natuurlijk ook wel een bijzonder koppel.
2: Ja, dat is zeker een bijzonder koppel. Alexander natuurlijk een van de oudere spelers op dit moment. Ik kan me nog herinneren dat ik met hem na een van de eerste toernooien, voor mijn eigen internationale toernooien en werk, naar Brno ben geweest ook met hem. Ja, volgens mij was hij toen net klaar met voetballen of gestopt met voetballen. En in 2015 natuurlijk een wereldtitel gepakt. Ja, nu doet hij eigenlijk nog steeds wel mee.
1: Ja, want wat maakt het dat deze twee jongens toch ineens zo goed klikken ook met elkaar? Ja, het zijn natuurlijk allebei hele goede spelers individueel gezien. Maar ja, dan moet je het samen ook nog maar kunnen rooien. Maar ja, als je gelijk al pas op je tweede toernooi als duo al gelijk goud pakt op een Elite 16 toernooi. En dan nu de Nederlandse titel pakt. Ja, dan klikt het wel bijzonder goed, zeg maar.
2: Ja, het is inderdaad de vraag hoe dat natuurlijk komt. Het is inderdaad de twee sterke polen die bij elkaar, nou ja, juist de tegenpolen die bij elkaar komen misschien. En daardoor juist extra sterk naar voren komen. Natuurlijk de ervaring van Alex die dan meetelt en de wil om te winnen van Stefan, ja, die zie je toch overal wel terug.
1: Ja, en bij de vrouwen waren het natuurlijk stamschoon die Nederlands kampioen werden. En ik zeg dan natuurlijk met de meeste vorm van respect. Want ja, als je Europees kampioen wordt een week eerder, dan ben je eigenlijk aan je stand verplicht om dan de Nederlandse titel ook te pakken.
2: Ja, dat wordt min of meer wel verwacht. Maar goed, het moet natuurlijk ook nog maar eventjes gebeuren. Er zijn genoeg dingen die van invloed kunnen zijn, ook op zo'n strand in Scheveningen. Ook blessures zitten in een klein hoekje. Maar goed, het was wel min of meer de verwachting dat zij de titel zouden pakken. En het is uiteindelijk ook ontzettend leuk weer, ook dit weer voor de breedte sport, dat zij dan op zo'n locatie komen. Dat ze daar de beker meenemen en dat er ook gewoon een fotomoment wordt gecreëerd om mensen de kans te geven heel dichtbij hun favorieten te laten zijn.
1: Ja, dan zit de Summer Beach Life Tour er dus nu op. Toch, jouw zomer wordt nog even iets verlengd. Dat is een soort toetje. Want aankomend weekend is er dan nog het NK Beach Tennis, hè?
2: Ja, we hebben vorige week al een NK Beach Tennis gehad, maar dan in de mix. Dat was superleuk, omdat ze echt bij Summer Beach Life lagen. Nu gaan we eigenlijk helemaal stand-alone het NK Beach Tennis dubbels wordt er georganiseerd in ook in Scheveningen. Dus ja, dat komt er nog eventjes achteraan. Dat zijn 16 velden die we nog gaan bouwen, Center Court. En dat gebeurt allemaal bij Strandpaviljoen Xeringuito. Dus voor ons ook een nieuwe locatie eigenlijk. En daar zijn we al, daar ben ik vandaag begonnen met de materialen heen rijden. Het is 500 meter verder vanaf waar we stonden. En dat wordt nu allemaal weer opgebouwd voor aankomend weekend.
1: Ja, is het daarna dan eindelijk een beetje tijd voor vakantie? Of moet je nog steeds door dan?
2: Ja, het blijft nog wel even doorgaan, maar de druk van de zomer is er dan af. En dan wordt het weer vooruitkijken naar volgend jaar. Belangrijk moment eigenlijk wel om te kijken en te evalueren hoe gaat het met de Tour en waar gaan we naartoe met de beachvolleybal en ook de beachsporten. En zeker richting volgend jaar met het WK. Ja, zouden er toch genoeg kansen en mogelijkheden moeten liggen om de beachsport nog even een extra boost te gaan geven?
1: Absoluut, absoluut. Dat zijn nog plannenmakerij natuurlijk, zoals het zo mooi heet. Dus dat komt er zeker nog aan. Tot slot, toch om het even helemaal af te sluiten. Het is de meest lastige vraag. De vraag is makkelijk om te stellen, maar waarschijnlijk voor jou het antwoord is wat lastiger. Maar als je nou terugkijkt naar dit hele afgelopen zomer, naar de hele afgelopen Summer Beach Life Tour. Wat is nou voor jou deze editie het mooiste moment geweest?
2: Ja, dat is natuurlijk altijd een hele lastige vraag. Het mooiste moment. Is eigenlijk bijna een lastige vraag. Ik kan altijd genieten van eigenlijk als ik van Ameland terugkom. Dat we dan weer op de boot stappen en dat we dan de trailers daar terug zien gaan. En daar alles ingepakt hebben. En dat we weten, joh, we hebben daar meer dan 100 velden gebouwd. We zijn daar enorm gegroeid. En dan is het gewoon mooi om dat te ervaren. En eigenlijk ook nog. Wat ik het eigenlijk het lekkerste vind, en ook voor zo'n Ameland locatie, dat is eigenlijk de zonsondergang als iedereen naar huis is. En alles weer eventjes tot rust is gekeerd. Dat is eigenlijk dat is de reden waarom mensen op het strand zijn. De zonsondergang en het zand.
1: Ja, Arnoud Wildschut, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd. Succes nog met alles wat er aankomt. En wij spreken elkaar vast ongetwijfeld snel weer over alles wat beach heet.
2: Zekers, dankjewel. All Sport Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: De US Open, die gaat ook weer van start. Het hoofdtoernooi technisch gezien gaat natuurlijk zondag pas van start. Maar deze week hebben we al de qualifiers en... Ja, dat gekke mixed doubles toernooi, hè, waar enorm veel geld te verdienen is.
2: Ja, ik vind dat wel een goed en een leuk experiment. Kijk, de sport heet modern, maar ik ken eigenlijk geen conservatievere wereld dan de sport. Nou, je ziet nu dat veel sporten inhaken op de ontwikkelingen in de markt, de vraag vanuit de consument, voor snel en dynamisch en risicovol. Dat zie je in diverse sporten. Je ziet het basketbal 3x3, je ziet het beachvolleybal, je ziet het in het skiën met kortere nummers, et cetera. En dat de tennis nu ook dus gaat experimenteren om meer tegemoet te komen aan de wensen vanuit de markt. Dat is toch les nummer 1 van marketing. Die hebben geïntroduceerd een mix doubles. Nou, niet geïntroduceerd natuurlijk, dat bestond al lang. Maar die willen daar meer aandacht voor vestigen. En die creëren dus ook interessante doubles. Carlos Alcaraz, die weer gelukkig genezen is van zijn blessure, die gaat dubbelen met Serena Williams. Nou, en Novak Djokovic gaat dubbelen met Arina Sabalenka. Nou, dat zijn interessante doubles. En dat zijn ook, ze spelen een mixed double dus, maar met een aparte telling, kortere sets. Dus dat is, denk ik, inhakend op de behoeften vanuit de markt, wat ik al heb gezegd. Daarnaast hebben ze ook ingehaakt op de wens vanuit de spelers. En in mijn ogen ook een terechte wens om meer zeggenschap te krijgen, meer mee te delen uit de prijzenpot en uit de omzet. Het US Open zal overigens dit jaar dus dan de grootste prijzenpot ooit bieden. Van alle Grand Slams, van de vier. De pot is gevuld met $108 miljoen. En dat is 20% meer dan vorig jaar. De winnaars van het enkelspel, zowel de mannen als de vrouwen, krijgen $5,5 miljoen. Maar dat is een behoorlijk aantrekkelijke prijzenpot voor de winnaar. Spelers die in de eerste ronde verliezen, was namelijk vooral de eis van de spelers om daar meer aandacht aan te geven. Als je in de eerste ronde eruit wordt getikt, krijg je toch sowieso $140.000. En dat is 27% meer dan voorgaande jaren. Je hebt het al gezegd, Robert, het US Open begint officieel komend weekend. Maar het is nu al begonnen met die mixed doubles. En wat ik op televisie heb gezien is dat het hele goede bezetting heeft. Want de Amerikaanse houden natuurlijk van show en dit soort speciale doubles, samengesteld door de organisatie, die vinden wel aftrek bij de Amerikaanse sportconsument.
1: Ja, aan de andere kant natuurlijk veel kritiek vanuit de daadwerkelijke dubbelaars en ook degene die mixed dubbel spelen. Hoe kijk je naar die kritiek als je dat afsteekt tegen iets wat klaarblijkelijk dus wel een voorstel is vanuit de sportmarkt?
2: Ja, dat is een goede vraag en een goede opmerking, Robert. Ik denk dat als het puntje bij paaltje komt, dat toch de echte specialisten het winnen van deze sterren. Want deze sterren die spelen ook in het enkelspel. En die willen niet het risico nemen van blessures. Dus die zullen toch echt het meer zien als een demonstratiegedoe. En zullen niet tot het uiterste gaan. En die echte dubbelaars, die zullen wel tot het uiterste gaan. En die hebben zoveel ervaring in het spel dat ze het uiteindelijk winnen toch van de Alcarazen van deze wereld. En de Serena Williams en de Sabalikova, et cetera. Dus het is een gedurfd experiment. En we zullen moeten afwachten wat het resultaat ervan is. Maar gezien de publieke belangstelling die ik op de tribune zag, is het sowieso al geslaagd.
1: Ja, want die dubbelaars die zeggen natuurlijk, ja, zo lopen wij inkomsten mis. Is het dan niet handig om wat ze nu doen dan sowieso los te trekken van het toernooi als inderdaad dan een veredeld demonstratietoernooi in plaats van het de daadwerkelijke mixed doubles van het toernooi te laten zijn? Zodat alsnog de echte dubbelaars nog steeds in actie kunnen komen tijdens het toernooi.
2: Ja, het zou best kunnen zijn dat dat de conclusie is na dit experiment. Maar ik vind het op zichzelf al prima van de zeer traditioneel denkende tenniswereld dat ze bereid zijn dit soort experimenten te proberen. Laat me wel zijn, Tennis is natuurlijk een bij uitstek geschikte televisiesport. Maar elke televisieprogrammeur die heeft nachtmerries van de tennis. Want niemand weet hoe lang een tennispartij kan duren. Dus hoe kan je dat programmeren in je programma's voor twee weken van een toernooi? Dus dat de tenniswereld nog steeds niet bereid is gevonden om dat aan te passen. En dat een partij bij wijze van spreken maximaal een uur gaat duren plus één set of plus één game. Dat vind ik nog steeds heel merkwaardig, maar dat geeft aan hoe traditioneel denkt, hoe dit traditioneel de sportwereld in zijn algemeenheid en zeker de tenniswereld denkt.
1: Dan gaan we naar de Formule 1, specifiek Max Verstappen, want die gaat wel een hele leuke uitdaging tegemoet.
2: Ja, het is natuurlijk tragisch wat er het afgelopen weekend is gebeurd op Zandvoort. Maar goed, dat kan de beste rijder gebeuren en het had net geregend, dus... Ja, Max heeft een verkeerde inschatting gemaakt. Maar hij is en blijft natuurlijk de beste. En daar ben ik wel enigszins subjectief. Maar alle kenners zeggen dat toch. Hij heeft nu ongetwijfeld na enige druk van zijn hoofdsponsor Red Bull. Heeft hij een uitdaging heeft hij zich aan verbonden. Hij neemt het op 16 september aanstaande. Op tegen 100 go-kart rijders, skelters dus. Op Silverstone in Engeland. Hij start achteraan. Dus hij start als 101ste. En gokt op zichzelf dat hij de race wint. De race staat geprogrammeerd als Red Bull Max versus 100. Nou, dat is dus een hartstikke publiciteitsstunt. Reken maar dat dat behoorlijk op televisie wordt uitgezonden. Dus dat is weer heel goed voor Red Bull. En het is natuurlijk een uitermate leuke uitdaging voor Max. En ik ben zeer benieuwd of hij die 100 rijders, want dat zullen ook niet de eerste de beste jongens zijn, of hij die keer allemaal gaat pakken. Dus interessant om te volgen.
1: Zeker. Dan sluiten we af traditiegetrouw met de groene en gele kaart. Ik heb me laten vertellen, Frank, dat we meer dan twee kaarten gaan uitdelen.
2: Ja, ik heb twee keer groen deze week en één keer geel. En ik wil beginnen met de groene, voortbordurend op wat ik net heb gezegd. Die gaat naar Max Verstappen. Ondanks zijn crash natuurlijk in de eerste ronde van de Heineken Grand Prix. Maar hij toont met het aan boord blijven bij Red Bull dat hij een bepaalde vorm van loyaliteit in zich heeft. Richting de mensen die hem uiteindelijk hebben geholpen aan de roem die hij inmiddels heeft gekregen. Oké, hij is de beste rijder, dus hij zou wellicht altijd wel boven komen drijven. Maar Red Bull heeft toch het lef gehad om hem op zeer jeugdige leeftijd in de Formule 1 te douwen. En die eerste race die won hij natuurlijk direct ook. Dat was een helemaal een klap op de vuurpijl in Barcelona. Maar als het even wat minder goed gaat in het team, veel sleutelfiguren zijn er vertrokken en de auto doet niet wat Max wil, dan is de verleiding natuurlijk toch aanwezig voor hem om in te gaan op die vele uitnodigingen die hij ongetwijfeld heeft gekregen om te komen praten. Dat deed hij niet en dat doet hij niet. En het mooie is dan dat ik ervan overtuigd ben dat hij sowieso nog zeker één of twee keer wereldkampioen gaat worden in de Red Bull. Maar nog mooier vind ik eigenlijk dat hij met deze daad, om aan boord te blijven bij Red Bull, zichzelf nog meer krediet gaat geven, nog meer sympathie gaat opleveren, waardoor hij nog interessanter gaat worden ook voor individuele sponsoring. Iedereen zal in Europa, het is toch wel roepen, het is toch wel prachtig dat hij blijft. Mercedes wil hem, Ferrari wil hem, McLaren wil hem. Maar hij blijft gewoon trouw aan zijn oude merk. En die sympathie zal hem absoluut geen windeieren leggen. En ja, en dan tenslotte, maar zeker niet het minst belangrijke, hij heeft dus aangedrongen op het contract open te breken. Of nee, Red Bull heeft aangedrongen op het contract open te breken. Want zij wilden hem paaien en wilden het verlengen van 28 tot 2030. Als een contract wordt opengebroken, heeft de andere partij, in dit geval Max Verstappen dus, ook het recht om dat contract aan te passen. En ik heb me laten vertellen, dat is naar verluid, hij verdiende al 30 miljoen en dat is nu opgehoogd naar 40 miljoen per jaar. Dus dat zou in 28 pas ter sprake zijn geweest, dat is nu ter sprake geweest. Dus hij wint 2 jaar, 10 miljoen, is dus weer 20 miljoen. Dus wat dat betreft is het een uitermate sympathieke, maar ook uitermate lucratieve deal voor Max. Dus, maar goed, voor die sympathiefactor krijgt hij van mij groen, want hij doet daarmee goed werk voor het Formule 1 circus. Een tweede groene kaart gaat wat mij betreft naar de Hockeybond, de Nederlandse Hockeybond, voor de wijze waarop zij in zeer nauwe samenwerking met NOS Studio Sport zijn gekomen tot een wedstrijdprogramma van het WK Hockey, dat op dit moment as we speak plaatsvindt in Amstelveen en in België. Waarin Oranje elke dag speelt in het Wagenerstadion, de hockeytempel bij uitstek, in Amstelveen. Want reken maar dat dat een hele hoop puzzelwerk heeft toch gecreëerd en een soort horizontale programmering elke dag op dezelfde tijd, tenzij er een rustdag is. Het is de best mogelijke promotie in Nederland voor het hockey. Want los daarvan van deze programmering die de Hockeybond van tevoren natuurlijk niet wist, is het ook nog eens zo dat beide teams aantrekkelijker spelen dan ooit, zeer aanvallend. En ook nog eens alles tot nu toe hebben gewonnen, behalve het 2-2 gelijkspel van de Oranje Jongens tegen het Engelse team. Maar dat was meer dan voldoende voor de kwalificatie voor de halve finale. Hopelijk heeft de Roeibond dezelfde intenties gehad voor het staatsloterij wereldkampioenschap roeien dat deze week is begonnen op de Bosbaan in Amstelveen. Eigenlijk buurman van het Wagenerstadion Hockey. En ik verwacht bij het roeien ook heel veel medailles. Dus we schakelen straks over van het hockey naar het roeien. Dan natuurlijk de gele kaart. Is ook voor een sportbond en wel voor de grootste sportbond van Nederland, voor de KNVB, de voetbalbond. Voor de wijze waarop het hele proces rondom de nieuwe bondscoach Xavi is verlopen en dan met name de communicatie ervan. En om dan alles nog eens even af te sluiten met een uitspraak, publiekelijke uitspraak die duidelijk maakt dat hij derde keus was, vind ik beschamend. De sport groeit en groeit in populariteit, maar de kwaliteit van de bestuurders groeit niet evenredig wat mij betreft. Ik generaliseer natuurlijk, en dat begrijp je Robert, maar het is bedroevend en ik ben er dan ook van overtuigd dat veel potentiële sponsors nog steeds niet de sport instappen omdat ze geen of te weinig gelijkgestemden vinden in het management in de sport. Ik heb bedrijven gesproken die heel graag de sport in willen, maar die twijfelen of die nee zeggen omdat ze aan de andere kant van de tafel geen partij vinden waarin ze vertrouwen genoeg hebben om hun miljoenen te investeren. En dat vind ik doodzonde. En de wijze waarop dit is gegaan, het afscheid van Ronald Koeman en de aanstelling van Xavi, wat natuurlijk toch een fantastisch mens is, een fantastische voetballer is geweest, die verdient meer respect dan publiekelijk te worden verteld, je bent derde keus na Pep Guardiola en Arne Slot. Dat vind ik echt beschamend voor de KNVB. Ze zouden beter moeten weten.
1: Ja, dat ben ik zeker wel met je eens. Ik moet ook zeggen, toen hij het ook zei, ik kon me ook alweer weer voorstellen wat dan ook weer de vragen vanuit de pers die daar zaten gingen zijn richting Xavi en jou hoor. Daar ging de eerste alweer van, hoe voelt het om derde keuze te zijn?
2: Ja, hij loste dat op een fantastische manier op.
1: Ja.
2: Met een stukje humor. Ja, ik heb toch het podium bereikt en het podium is mooi.
1: Dat was wel een geniale uitspraak. Ja.
2: Ja, prachtig. Ja, en dat geeft toch aan wat voor soort mens het is. En ik ben ervan overtuigd dat hij in zijn hart natuurlijk ook eigenlijk zich ergert en heeft geïrriteerd aan het feit dat er zo publiekelijk wordt geroepen, je bent derde keus. Nou goed, dat is de inschatting van mijn kant en misschien vergis ik me daarin.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Absoluut, tot volgende week Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
2: Voetbal.
3: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
1: Schaatsen.
4: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
1: Autosport.
5: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Begin deze maand was fitfluencer Roan Kilian te gast in Uniek Sporten Vandaag. Daar vertelde hij over de sportieve uitdaging die hij zichzelf gesteld had met de titel Disability. Het doel? Liefst 50 kilometer rollen in een rolstoel tussen Culemborg en Nijmegen. En dat is toch een gigantische uitdaging voor iemand die, nou ja, zoals hij zelf zei, nooit verder gekomen is dan een paar meter in de achtertuin. Zijn inspiratie is zijn broer Micha, die zelf in een rolstoel zit en begin deze maand ook te gast was. Afgelopen zondag was het dan zover en stond de tocht, waarbij hij geld inzamelde voor Fonds Gehandicaptensport, op het programma. Ja, wij zijn natuurlijk bij All Sports Radio heel erg benieuwd hoe het eigenlijk gegaan is. Roan, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, dankjewel.
1: Allereerst ben ik heel erg benieuwd. Hoe voelt het lichaam? Hoe zijn de armen?
2: Ja, het is. Ik heb vooral viel het heel erg tegen voor mijn rug en mijn nek. Mijn armen had ik wel verwacht. En ja, ik heb wel een stuk of 6 blaren op mijn handen zitten. Desondanks de handschoentjes. Maar ja, het valt me momenteel nog allemaal mee. Ik vind dat ik positief ben uitgevallen zo de dag later.
1: Nou ja, dat is in ieder geval goed om te horen. Want ja, dat is wel even voor de mensen die thuis zitten te luisteren en denken van. Waar hebben we het nou eigenlijk precies over? Jij hebt eigenlijk gewoon nul ervaring hiervoor met het rollen in een rolstoel. Ja, de zogeheten paar meters waar je het over had in de achtertuin, toen ook in de uitzending. Maar dan gelijk 50 kilometer. Ja, dat is zelfs voor hele getrainde rollers eigenlijk al heel erg uitdagend. Dat is eigenlijk waar we mee te maken hadden. Hè? Eigenlijk een krankzinnige tocht als je erover nadenkt.
2: Ja, absoluut. Ja, ook iedereen die ik vertelde, die verklaarde me ook voor gek. En ik wist ook dat het gewoon heel zwaar ging worden. Nou, dat was het ook niet. Het was echt niks minder dan dat gewoon. Maar ja, het is gelukt. En het was tot, denk ik, kilometer 10, 15 was het echt dat ik dacht van nou, dit gaat echt super lekker. Maar rond een kilometer of 30 kwam wel die man met de hamer. En toen was het wel echt even op tandvlees de laatste 20.
1: Ja, ik wil zeggen, dan moet je inderdaad nog 20 seconden. Dan ben je pas net eigenlijk halverwege.
2: Ja, het was wel grappig. Want ik zat op een gegeven moment volgens mij op. Even denken hoor. Ik zat op 38. En ja, het was uiteindelijk dus 52 kilometer in plaats van dat het 50 is geworden. En toen dacht ik van ja, die laatste 14, dat klinkt dan heel weinig ineens. Maar dat waren wel de meest ellendige.
1: Neem ons even gewoon mee terug naar de dag zelf. Hoe stond je op zondag op?
2: Ik had eigenlijk een hele vervelende nacht, want ik werd echt om het uur wakker. En ik dacht de dag van tevoren, ja, ik ben helemaal niet zenuwachtig. Maar ik denk toch dat er in mijn lichaam iets van spanning zat, waardoor ik ieder uur gewoon wakker werd. En op een gegeven moment was het 6:30. Ik denk, nou, ik ga er maar eens uit, want ik wou een beetje rond 8:30 beginnen. Dus toen ben ik naar de startlocatie gegaan waar een vriend van mij woont. Hebben daar met een heleboel mensen die mij kwamen supporten gewoon een bak koffie gedronken. Even lekker gezeten, de cameraploeg erbij, introotje gemaakt. En toen om 8:30 stipt ben ik begonnen. En nog geen 6 uur later was ik in Nijmegen, dus dat was eigenlijk heel erg goed.
1: Ja, want dat is ook eigenlijk trouwens wel even heel knap, die tocht. Zelf had je iets langer ingeschat wat wel realistisch zou zijn. Maar dan is uiteindelijk, ja, een krappe 6 uur later is best wel heel erg snel gegaan dan.
2: Ja, het ging echt ook een heel stuk harder dan ik zelf had verwacht. En het verschilde ook wel heel erg per kilometer. Want ik heb een kilometer gehad die ik in 5 minuten deed. 5 minuten en 3 seconden. Ja, dat was super snel. Maar ik heb ook een kilometer gehad die duurde gewoon 12 minuten. Dus het was ook echt heel erg het verschil tussen de ondergrond. Sommige wegen liepen schuin af. Moest ik telkens corrigeren. Dus dan doe je een harde haal. Ja, dan kom je net 1,5 meter naar voren. En dat is heel frustrerend. En een kleine pauze van 5 minuten heb ik ook gehad. Maar ja, het ging eigenlijk de momenten dat ik gewoon over een dijk ging. Of over een midden van de weg gewoon ging rijden. Omdat het lekker vlak is. Ja, dat ging gewoon als speer. Dat ging gewoon 12, 13 kilometer per uur, denk ik.
1: Ja, want op een gegeven moment dan ga je beginnen. Wat had je vooraf, zeg maar, berekend ook als het gaat om misschien tactisch even een stopje her en der. Waarschijnlijk een keer een plaspauze is natuurlijk ook wel handig. Of ergens even een kleine pauze dat je wat kan, goed kan eten of drinken. Want dat is, nou ja, als je aan het rollen bent ook een stuk lastiger. Uiteindelijk dus maar 1 stop gedaan.
2: Ja, ik heb echt daar bewust ook voor gekozen. Want ik was op een gegeven moment onderweg. En ik had een heleboel supporters die telkens om de 5 tot 10 kilometer ergens stonden. Daar een fles met wat elektrolytes voor me hadden. Dat ik gewoon snel een slokje kon drinken en dan gelijk weer door. Dat duurde meestal dan echt slechts een aantal seconden. En op een gegeven moment rond kilometer 25. Toen dacht ik van ja, ik moet nou ook wel heel erg nodig naar het toilet. En echt even wat eten gewoon. Dus toen ben ik een minuutje of 3 tot 5 gestopt. En daarna weer ingestapt en weer doorgegaan. En eigenlijk ja, naast af en toe een slokje drinken bij de sporters, niet meer gestopt en gewoon doorgegaan.
1: Ja, dat is dan trouwens ook maar een heel kleine stop dan om even te plassen en te eten, als je het hebt over 3 tot 5 minuten.
2: Ja, dat was echt even snel. En ik merkte ook gewoon vooral, kijk, ik heb er niet echt voor getraind. En dat is niet om daarmee te koop te lopen, absoluut niet. Want het is gewoon, ik wist het gaat fysiek gewoon heel erg zwaar worden. Maar ik heb mentaal heb mezelf heel goed voorbereid. En ik kwam gewoon in een bepaalde staat mentaal. En dan kun je echt 8 beren voor iemand neerzetten. En dan kun je gewoon doorgaan, een beetje zo'n soort van opgewakkerde adrenaline. En als ik gewoon, dan weet ik, ik moet gewoon door blijven gaan. Op het moment dat ik stop, dan ga ik de pijntjes voelen. Dan ga ik ineens beseffen hoe ver ik nog moet. En dan weet ik gewoon van mezelf, dan gaat het niet meer lukken. Dus ik moest gewoon door blijven gaan.
1: Ja, dat was ook de flow waar je vooraf over sprak, waar je eigenlijk in wilde raken. Maar dat is, als ik het zo hoor, heel goed gelukt.
2: Ja, absoluut. Ja, het ging echt super hard. Het was, moet ik ook wel zeggen dat de supporters me ook echt hebben geholpen. Ook al leek het misschien voor hun niet zo, omdat ik af en toe, als ze dan ergens stonden, dat ik er gewoon eigenlijk bijna snel voorbij raced en weer door was. Maar ja, dat motiveerde heel erg. Want ik merk dat iedere keer de eerste 1, 2 kilometer daarna gewoon weer echt heel makkelijk gingen. Maar het einde was echt, daar ging ik echt helemaal stuk.
1: Ja, nu reed je dus tussen Culemborg en Nijmegen. Wat was het zwaarste moment uit de route? Want nou ja, op zich zit je wel natuurlijk wel een deel nog door de Betuwe natuurlijk. Daar is het allemaal redelijk vlak. Maar ja, richting Nijmegen. Ik kan me in ieder geval wel wat bruggen onderweg her en der ontdekken. Waar ik denk van daar moet je toch wel aardig tegenop rijden.
2: Ja, ik heb 2 bruggen gehad inderdaad, waar ik echt van die viaducten waar ik echt overheen moest. Dat was wel echt omhoog heel erg taai. Maar wat ik uiteindelijk ook in de uitzending volgens mij heb gezegd, en daar hield ik ook heel erg aan vast als ik naar boven aan het rollen was, is van ja, dit gaan we ook weer naar beneden. Dus dat wordt een stuk makkelijker. Dus ja, dat was op zich wel goed te doen. Maar het zwaarste stuk was denk ik rond Kesteren, want daar moest ik ook een dijk oprollen. En er was heel weinig vlakke ondergrond. Alles liep een beetje schuin af. Ja, met de fiets allemaal prima te doen. Maar toch met de rolstoel was dat echt was dat super taai. En ik had wel een grappig moment op een gegeven moment. Ik moest een dijk op. Nou, dat was niet omhoog te rollen. Dat kon letterlijk niet. Want ik deed er alles aan, maar ik rolde telkens terug. En dan kwam een man aan en die zei, moet ik je even een zetje geven? En toen zei ik tegen hem, nee, hoeft niet, ik loop wel. Dus ik tilde die rolstoel op. Nou, je zag die man kijken alsof die water zou branden.
1: Oh, dat is inderdaad. Maar ja, zonder context is dat natuurlijk ook wel interessant om mee te maken.
2: Ja, precies.
1: Maar nu zeg je, wat omhoog moet, moet ook weer naar beneden. Daar hield je ook heel erg aan vast. Maar ja, dan kom je natuurlijk nog tot de conclusie waarschijnlijk. Dat als het net zo snel ongeveer weer afrolt, dat je dan ook niet even los kan laten of je handen rust kan geven. Dan moet je natuurlijk ook jezelf enigszins afremmen.
2: Ja, klopt. Ja, dat was inderdaad wel echt waar ik rekening mee moest houden. Ik had twee heuvels die op zich niet heel stijl waren, maar wel gewoon vooral heel lang omhoog. Ja, dat was ook wel vrij goed te doen naar beneden. Was gewoon een heel klein beetje bijsturen af en toe. En hoef ik niet heel erg te remmen. Maar op een gegeven moment had ik inderdaad ook een stukje dat ik echt een dijk af moest. Ja, dat was echt super stijl. En ik deed er nagenoeg alles aan om af te remmen. En die voorbeeldje begon te trillen omdat ik gewoon echt zo hard ging. Toen dacht ik, ja, ik kan hier letterlijk nu gewoon voor overvallen. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. Ik heb het goed weten te corrigeren op de weg naar beneden. En het is allemaal prima verlopen eigenlijk.
1: Nou ja, op een gegeven moment kom je dan een kleine 6 uur nadat je uit Culemborg vertrokken bent aan bij het huis van je broer Micha in Nijmegen. Hoe vond hij het dat je het gehaald had en ook nog binnen een zeer afzienbare tijd?
2: Ja, hij vond het geweldig. Het was wel mooi, want ik zag op een gegeven moment, ik zat er wel echt doorheen. Ik moest nog 800 meter en ik zag in de verte kunnen staan met de spandoeken die ze voor mij hadden gemaakt. En toen dacht ik van, oké, deze 800 meter gaan we gewoon in één keer even doordrukken nu. Want ik stond echt op punt om 3 keer uit te stappen. Dus toen zag ik hun in de verte en toen ben ik daar snel naartoe gereden. Toen stond mijn broer daar met een paar van zijn vrienden. En toen hebben we eigenlijk de laatste 2 straten met z'n vieren gerold. Richting zijn huis. Dus ja, dat was ook een mooi moment. En uiteindelijk super blij dat ik klaar was. En ja, hij was super trots. Hij was super blij. En hij zei ook van ja, het is echt niet normaal hoe snel je het ook hebt gedaan. Maar dat krijg ik heel veel te horen. En dat is ook echt nogmaals wat ik zelf absoluut niet had verwacht van tevoren.
1: Nee, precies. Ja, en het mooie is, kijk, hij is natuurlijk jouw grote inspiratiebron. Dus extra mooi dat hij natuurlijk zo trots op je is. Nu deed je dit ook voor om geld op te halen voor het Fonds Gehandicapten Sport. Is dat een mooie actie geweest ook?
2: Absoluut, absoluut. Het doel was eigenlijk om in een maand €2000 op te halen. En nou, dat hadden we vrij snel gehaald. En momenteel zit de teller nu op 3.500 volgens mij. En ja, we hebben tot 1 september heb ik de actie neergezet. Dan vind ik het wel een mooi moment voor de check te gaan halen. En dan, ja, ik verwacht met de promotie die er nu nog allemaal omheen hangt, dat we wel richting de 4-5K kunnen bouwen.
1: Nou, dat zou heel erg mooi zijn. Tot slot, dit was natuurlijk een fantastische uitdaging. Je zei ook, er was een cameraploeg bij. Wanneer kunnen mensen iets meer verwachten? Misschien wat meer beelden zien van jouw tocht?
2: Op social media, zoals voor mijn Instagram, wat gewoon Rowan Kilian is, heb ik momenteel wat foto's staan van de tocht. En ze is momenteel het bedrijf Concentration waar ik mee samenwerk, is wat video's die dus ook voor mij gefilmd hebben aan het posten op de stories echt momenteel. Waarin je echt mijn route kunt volgen, hoe dat in korte fragmenten is gegaan. En vanavond rond een uurtje of 7 zal de volledige video van de route online komen op YouTube. En zal ik die link zelf ook delen op mijn Instagram en andere kanalen.
1: Nou, ik zou zeggen, ga dat zeker volgen. Nogmaals, petje af. Ik zei het ook al tegen je toen je begin deze maand te gast was. Maar ja, ongelooflijk gaaf dat het je en gelukt is. En ook nog eens een keer in zo'n ja, gekke hoeveelheid korte tijd, zeg maar. Dat is echt nog het meest knappe van alles. Rowan Kilian, dank voor je tijd. En nou ja, heel erg veel succes met nog wat komen gaat.
2: Jullie bedankt en heel veel succes met de uitzending. All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het seizoen 2026-2027 in de top van het amateurvoetbal is onderweg. De tweede en derde divisie hebben beide hun eerste twee speelrondes gehad. En dat betekent dat we eigenlijk alweer onze eerste balans gaan opmaken. Hoe ziet het er eigenlijk uit na de eerste twee speelrondes? Kunnen we al spreken van verrassingen? Zijn er favorieten die voldoen aan verwachtingen of misschien totaal niet? Laten we het gaan vragen aan Gerjan Kluistra van de Broodje Bal Podcast. Gerjan, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Onderweg ook nog in Der Landen. Dus dat verklaart misschien waarom de mensen thuis wat op de achtergrond horen. Maar het feit is, jij bent eigenlijk zo goed als bijna bij BVV Barendrecht.
2: Ja, we gaan inderdaad deze week de podcast opnemen met trainer Damiado Foudo. Dus dat is in Barendrecht. Meestal nemen we bij de club op. En dat is in dit geval in Barendrecht. Ja, dan kom je in de situatie terecht van altijd files naar de Randstad. Dus gewoon mooi op tijd.
1: Laten we, voordat we het gaan hebben over de tweede en derde divisie, misschien toch even kijken naar wat nieuws. En dan wat vooral in het oog springt is Katwijk. Die twee hele mooie spelers halen en er dan ook wel eens waar eentje zien vertrekken.
2: Ja, dat is op zich al bijzonder genoeg. Er zijn overigens twee spelers vertrokken, maar in dit geval, deze nam ik mee, want er is nog een jongen die naar Noordwijk is gegaan. Maar Tjaik Touré, die komt die zat van de club eigenlijk. Is een van de jongste debutanten ooit bij Feyenoord. Hij debuteerde daar op 16-jarige leeftijd. En dat zegt blijkbaar toch niet alles, want hij speelt voor het komende seizoen bij Katwijk. In de tweede divisie, overigens nog steeds een heel mooi niveau. Maar ik kan me voorstellen, als je bij Feyenoord vandaan komt, dan dat je denkt van, dat had ik graag willen spelen in de Eredivisie. Die traint al een tijdje mee en hij heeft nu dus een contract verdiend. Ja, Dani van der Moot die vertrekt bij Katwijk voor een maatschappelijke carrière. Dat zie je vaker hoor in het amateurvoetbal gebeuren. En Mike van Duinen, die is zijn vervanger. Die komt van Excelsior Rotterdam. Ja, toch 300 wedstrijden in de Eredivisie gespeeld. Dus dat is wel een aardige bult aan wedstrijden. Veel ervaring had de club ermee binnen. Dus wat dat betreft doen ze het wel heel erg goed daarin. In Katwijk. Overigens ook Valentijn Zandbergen, maar die vertrekt dan naar Noordwijk bij Katwijk vandaan.
1: Nou ja, we zijn begonnen. Dat is natuurlijk heel erg fijn. De eerste twee speelrondes zitten erop. Gerjan, laten we bovenin beginnen in de tweede divisie. Wat is daar vooral opgevallen in dit seizoenstart eigenlijk?
2: Nou ja, de koploper is een jong ploeg, Jong Sparta. En die hadden best wel wat wisselingen afgelopen zomer. Maar ja, blijkbaar goed ingekocht. Of hoe het ook zij. Die hebben het in ieder geval gepresteerd om in twee wedstrijden 12 doelpunten voor te maken. Hebben er wel 4 tegen gekregen. Maar ja, 12 doelpunten in twee wedstrijden is natuurlijk vrij veel. Speelde afgelopen zaterdag uit bij Roda Raalte. En dan heb je gelijk die andere ploeg die er heel erg veel tegen krijgt. Want die verloren in eerste instantie de eerste wedstrijd met 4-0 bij Jong Almere City. En de tweede wedstrijd ging met 6-3 verloren tegen Jong Sparta. Dus je hebt twee jong teams. Dat 10 doelpunten tegen, dat doe je ook niet heel erg goed. Dus zijn er twee dingen die wel heel erg opvallen, ja.
1: We hebben natuurlijk ook de gedoodverfde favorieten. Die hebben natuurlijk van tevoren ook besproken. Vooral daarbij in het oog springen natuurlijk een ploeg als Quick Boys, de regerend kampioen. Hoe is hun seizoenstart geweest?
2: Nou, ook een prima seizoenstart. We begonnen met een 5-0 overwinning op RKAV Volendam. Dus weliswaar zonder publiek. Dat was nog een straf uit het vorige seizoen. Maar goed, een prima zegen. En speelde afgelopen zaterdag tegen IJsselmeervogels. Nou, dan noemen ze een mooi affiche. IJsselmeervogels Quick Boys. En dat was ook wel een wedstrijd. Ik ben was erbij en ik keek er erg naar uit naar die wedstrijd. En het was eigenlijk ook wel een wedstrijd. Wat ik verwacht had, of gewoon twee ploegen die echt spelen voor de overwinning. En daarin moet ik zeggen dat IJsselmeervogels echt goed speelden. Want ik kon wel zeggen dat het wel redelijk een gestolen overwinning was van Quick Boys. Die hadden echt in de tweede helft helemaal niks te vertellen, ondanks wel een paar kansjes gehad. Maar na een goed eerste kwartier was Quick Boys eigenlijk wel klaar. En was het IJsselmeervogels dat de klok sloeg. Dus ja, in dat opzicht een bizarre wedstrijd. Speelde Quick Boys wat dan ook redelijk van het kastje naar de muur. Maar je moet doelpunten maken. Hè? Daar gaat het om met voetballen. En dat deed Quick Boys een keertje vaker. Overigens werd er ook nog voor mijn gevoel wel een zuiver doelpunt afgekeurd. Dus ja, in dat opzicht had het een gelijkspel er ook in gezeten. En een beetje pech hoor. Want er ging nog een bal op de paal. Dus ja, dat soort dingen gebeuren je dan ook. Maar wat dat betreft, IJsselmeervogels wel een fantastisch thuispubliek. Ze zijn wel fantastisch gepresenteerd, ja.
1: Want dat was natuurlijk nog even een dingetje. Hè. Vorig jaar was het eigenlijk een mispeer van een seizoen. Blijf je er met hangen en wurgen in. Dit seizoen dus eigenlijk wel, ondanks dan dat ene verlies tegen Quick Boys, gewoon wel goed van start gegaan.
2: Ja, want IJsselmeer volgens begon met een 2-1 overwinning bij Kozakken Boys. Ook heel snel was de ploeg al op achterstand. Had al heel snel ook op 2-0 kunnen staan. Nou, dat gebeurde dan niet. Hij knokte zich in de wedstrijd terug. En dat is iets wat de trainer ook zei, Willem Leushuis. Van joh, weet je, we willen een zorgeloos seizoen. En nou ja, dan moet je punten pakken. Zo simpel is het natuurlijk. Maar ja, ik sprak hem zaterdag na afloop. En hij zei ook, ja, weet je, het is een gestolen overwinning van Quick Boys. Aan de andere kant, met dit niveau moeten wij ook gewoon een zorgeloos seizoen gaan spelen. En ik verwacht dat eerlijk gezegd ook wel, dat IJsselmeer volgens gewoon in het linker rijtje gaat eindigen. En dat is denk ik ook wel een verdienste van de technische commissie. Die in alle stormen die daar elk jaar woeden, daar in het Spakenburgse, dan toch wel een redelijk goede selectie heeft weten samen te stellen.
1: Ja, en ze zijn een beetje op dezelfde voet begonnen eigenlijk als de buurman, hè, Spakenburg.
2: Ja, Spakenburg won de eerste wedstrijd met 1-0 van Katwijk. Dat was op zich wel een verdiende overwinning. Maar ja, afgelopen week werd er dan verloren afgelopen week einde. Juist bij Volendam met 2-1. Dat had denk ik ook niet nodig geweest. Maar ja, dat soort cijfers, uitslagen gebeuren. Het gebeurt. Laat ik het zo zeggen. Volendam uit is niet de meest makkelijke wedstrijd, moet ik wel erbij zeggen.
1: Verder, naast Jong Sparta en Quick Boys, ook de Treffers en HAC begonnen met de perfecte score.
2: Ja, klopt. De Treffers inderdaad, twee overwinningen op rij. De eerste wedstrijd een 5-1 overwinning op GVVV. Dat zal jou vast wel een klein beetje pijn doen. En die andere wedstrijd gisteren bij Roda Raalte stond bij rust nog 0-0. Maar ja, ik denk dat dat ook een beetje het verschil is waar Roda Raalte nu tegenaan loopt als promovendus. Stonden vorige week uit mijn hoofd zelfs 1-0 vol bij Jong Sparta en gingen er in de tweede helft met 6-1 af. Ja, nu dan met 0-3 nederlaag op eigen veld. Dus ja, dat ook een hele slechte score wat dat betreft. Maar ja, als promovendus, ik denk dat heeft even tijd nodig om dat bij te trekken, denk ik. En dan gaat het best wel wat beter draaien daar in Raalte. En die andere ploeg is HHC Hardenberg. De eerste wedstrijd een overwinning op Barendrecht. En eigenlijk met dezelfde cijfers gewonnen van Jonge Almere City. Ja, dat is ook een prima score voor de ploeg.
1: Verhuizen we een stukje naar beneden, naar de derde divisie. Beginnen we in A. Wat is daar het meeste opgevallen in de eerste twee wedstrijden?
2: Nou, dat denk ik, tenminste vond ik Excelsior 31. De ploeg speelde zich vorig seizoen in een van de laatste wedstrijden veilig. En ja, toch twee wedstrijden verder nu. Twee keer vier keer gescoord. Met name maar dank aan Kevin Peppels, die twee keer twee goals heeft gemaakt. En ook Simon Sepp-Wol heeft in beide duels gescoord. Ja, de eerste wedstrijd de 4-0 overwinning op Eemdijk. Daarna volgde een 4-2 overwinning op Staphorst. En ja, daarmee is de ploeg ook koploper in de derde divisie. Dat hadden denk ik heel weinig mensen aanzien komen. Tenminste, ik in ieder geval niet. Ik had ook niet verwacht dat ze het weer zo moeilijk zouden krijgen. Ook een nieuwe trainer, hè? De oude trainer van HC 21. Die afgelopen seizoen daar in Rijs de technisch manager heet het dan in de amateurvoetbal was. En die het zichzelf aangesteld als trainer. En tot nu toe kunnen we niet anders stellen met heel veel succes.
1: Ook daar trouwens nog vier ploegen over die eigenlijk perfect begonnen zijn. Genemuiden, Assen en Harkemaanse Boys ook nog.
2: Ja, dat verbaast mij bij Genemuiden denk ik wat minder. Genemuiden heeft niet al te veel wisselingen in de selectie gehad. Had gewoon een goede ploeg. Dus de winoverwinning op DVS, die kun je ook verliezen zo'n wedstrijd. Die pakken ze dan de overwinning. En afgelopen zaterdag bij Hercules een 4-0 overwinning. Die je denk ik ook wel kan pakken. Overigens wel een hele grote verlies bij Genemuiden. Want een van de spelers die is daar al helemaal uitgeschakeld eigenlijk voor de rest van de seizoennieuwsgreving. Die scheurde zijn kruisband na een kwartiertje in de wedstrijd tegen DVS. En nu blijkt dus het hele seizoen al uitgeschakeld. Dat is wel heel vervelend voor Niels zelf, maar ook voor Genemuiden. Goed, en dat zegt wel een prima start gemaakt, Genemuiden. Nou, dan ga je verder kijken, inderdaad, ACV. Dat verrast mij wel, want het is wel een ploeg. Die heeft een nieuwe basis, zelf zal ik maar zeggen, en een nieuwe reservebank. En er zijn er ook nog nieuwe spelers die op de tribune moeten zitten. Ja, als je dan toch 6 punten pakt uit twee wedstrijden, met wel kleine overwinningen, hè, maar toch een 1-0 en een 2-0 overwinning. Ja, je houdt toch de 0 en je scoort vaak en win je de wedstrijd. Dus dat is hartstikke goed. Wel bij Hollandia deze wedstrijd dan is een promovendus. Dus misschien is dat ook een voordeel, een relatief eenvoudige start. Ja, en Harkemaanse Boys, ja, dat is ook wel een kleine verrassing, moet ik eigenlijk bij zeggen hoor. Want ja, die winnen dan weer bij DVS Ermelo. Die hebben daarmee wel een hele slechte start gemaakt. Ook een beetje onverwacht. Maar ja, Harkema Maassen Boys, wel veel wissels. Is ook wel een ploeg die eigenlijk jaarlijks wel eigenlijk net onder de top meedoet. En ook al voor een periode gaat. Dus ja, in dat opzicht misschien niet helemaal verrassend. Waarbij ik dan persoonlijk Excelsior 31 misschien wel de meest verrassende club vind.
1: Dan gaan we naar de derde divisie B. Daar de koploper momenteel Noordwijk. Eigenlijk een klein beetje hetzelfde verhaal als Excelsior 31. Speelde zich pas laat veilig afgelopen seizoen. Sterker nog, bijna twee degradaties op rij. Maar hebben er wel de weg omhoog weer gevonden.
2: Ja, Noordwijk had vorig seizoen, de tweede degradatie op rij. Ze hadden het gewoon moeilijk. Het lukte niet in die derde divisie. En dat lukt dan nou wel. Het is nu koploper met 6 punten en 6 doelpunten voor 0 tegen. Dus dat is gewoon een fantastisch resultaat. Dus in dat opzicht, ik denk dat het gewoon ook wel een kwestie is van ook een beetje geluk. Ervaring nu met het spelletje. Zat er vorig jaar in het eindseizoen redelijk in de flow en speelde zich daardoor ook nog wel relatief snel of goed veilig. En ik denk dat zich dat nou doorgezet heeft. Die spelers hebben nu ervaring op dat niveau. Maar dat geldt eigenlijk ook voor Liss, de nummer 3, die vorig jaar als tweede eindigde. Ja, weet je, ik heb ook Liss als een van de titelkandidaten, zie ik ze. En ik denk ook dat wel gaat gebeuren. Die ploeg heeft gewoon de ervaring en met even afwachten wie de titel daadwerkelijk gaat pakken. De verrassende is wat dat betreft de nummer 2, Dongen. Die afgelopen zondag wonnen met 3-2 bij EVV. Maar dat is wel een tweede wedstrijd op rij die ze wonnen. Want de eerste wedstrijd bij Zwaluwe werd ook al gewonnen. En daarmee Dongen, ja, die zijn gewoon goed onderweg. Een 4-0 overwinning en een 3-2 overwinning. Ze staan ook op 6 punten, dus die doen het ook hartstikke goed.
1: Ja, dus wat dat betreft ook verrassend. Lissen noemde je ook al. Dat zijn eigenlijk de drie ploegen die nog de perfecte score hebben staan na twee wedstrijden. Spoelen vooruit naar aankomend weekend. Wat zijn daar nou echt de wedstrijden om in de gaten te houden?
2: Ja, dat is een hele goeie. Kijk, je zou zeggen bijvoorbeeld een Quick Boys Kloetingen. Maar ja, kijk, op basis van de ranglijst zegt er eigenlijk niks. Want je zit nog veel te vroeg in het seizoen. Dus ik heb gewoon gekeken van ja, wat zijn dan leuke wedstrijden om te gaan zien. Nou ja, ik denk dat er twee zijn in de derde divisie A. Dovo Scherpenzeel. Ja, twee dorpen, ze liggen, wat zal het zijn, een kilometer of 10, 15 uit elkaar. En dat geldt ook voor Excelsior 31 tegen SVZW. Dat is een kilometer of 10, 15 wat hier uit elkaar liggen. Ja, zo'n regionale wedstrijd met mensen die elkaar kennen met allerlei dwarsverbanden, dat werkt natuurlijk altijd. Dus ik denk dat dat wel de leukste wedstrijden gaan worden dit weekend.
1: Dan gaan we die in de gaten houden. Gerjan Kluistra, mag je voor nu danken voor je tijd. En wij spreken elkaar over 2 weken weer met een nieuwe update.
2: Komt helemaal goed, bedankt. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
8: Voetbal. Mijn naam is Jury Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
9: Hockey.
10: Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
11: Autosport.
12: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
13: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Na 6 jaar racen door de duinen kwam afgelopen zondag een eind aan de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort. Het was een weekend van geweldige show. Typisch Zandvoort weer. En als sprintweekend zijnde kwam het publiek in ieder geval natuurlijk niks tekort qua racen. Het Nederlands publiek had misschien ergens stiekem dan wel gehoopt op een sprookje als slot. Hè, met Max Verstappen als winnaar. Maar ja, die droom duurde helaas net geen volle ronde. Iets te veel gas bij te natte omstandigheden zorgde ervoor dat hij zijn Red Bull bolide bij het uitkomen van de Arie Luijendijkbocht hard linksaf in de muur zette. Genoeg om over na te praten. En dat ga ik doen met Ronald Voording van motorsport.com. Die er zelf ook het hele weekend natuurlijk gewoon bij was. Ronald, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, jij hebt heel wat van Zandvoort, of in ieder geval van het circuit, gezien de afgelopen week. Maar laten we eens chronologisch beginnen, maar niet zeg maar bij de start van het racen, maar eigenlijk wat er daarvoor gebeurt. Want donderdag werd er iets aangekondigd, dan was het eigenlijk al gelijk ja, heel erg druk bij jou.
2: Ja, dat was een soort van alarmfase 1. Ik moet wel zeggen, ik had dit scenario altijd al voorzien. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nooit heel erg in die McLaren-geruchten heb geloofd. Althans, er zijn wel degelijk informele gesprekken geweest. Dat heeft McLaren ook meteen erkend. Alleen, ik heb nooit echt die overstap voor mij gezien. En ik denk dat die McLaren-geruchten, dat schreef ik ook in analyse, juist perfect in dit geheel passen. Want de rijdersmarkt zit natuurlijk veel meer op slot dan dat iedereen 12 maanden geleden voor mogelijk had gehouden. Dus McLaren was eigenlijk de enige theoretische reële optie. En daarmee ook het enige middel wat Max natuurlijk kon gebruiken richting Red Bull. Dus dat valt allemaal, ja, al die puzzelstukjes vallen wel in elkaar. Maar het is bovenal heel goed nieuws voor de Formule 1, denk ik. Hè? Want Max sprak meteen op donderdag over de V8 motoren die dan misschien in 2030 al ingevoerd kunnen worden. Hij zei, daar kijk ik heel erg naar uit. Maar dat betekent dat die tussenliggende jaren, dat zijn natuurlijk de meest vervelende en de gevaarlijke jaren om Max eventueel kwijt te raken. En precies die jaren zijn nu gecoverd door dit nieuwe contract tot en met 2030. Dus ja, het is niet alleen vanuit Nederlands oogpunt, maar ook voor de Formule 1 als geheel is dit denk ik heel goed en belangrijk nieuws.
1: Ja, dat was overigens het enige wat bij Max eigenlijk zo'n beetje goed ging tussen haakjes dit weekend. Ja. Want ja, daarna werd hij een beetje ziekig. Is natuurlijk nooit lekker. En dan hebben we het eigenlijk nog niet eens over de eerste ronde van de zondag gehad.
2: Nee, kijk, hij was sowieso inderdaad wat grieperig. We hadden op zaterdag de Nederlandse mediasessie met hem, die we altijd in de paddock hebben. Maar ja, je merkt aan alles. Hij zei ook, ik heb me wel beter gevoeld. Hij herkende wel van dat oranje publiek. Is fantastisch, daar geniet ik in de auto wel van. Maar zo gauw als dat afgelopen is, als ik eruit ben, dan kijk ik eigenlijk uit naar één ding. En dat is zo snel mogelijk naar bed, om in ieder geval wat slaap te kunnen krijgen. Dus ja, dat zegt eigenlijk alles over hoe Max zich dit weekend voelde. En dat is natuurlijk heel jammerlijk, ook met alle verplichtingen die hij zo'n weekend heeft, dat uitgerekend in Zandvoort gebeurt. En ja, die crash is heel ongelukkig, een fout. Hij stak ook gewoon de hand in eigen boezem. Maar hij was nog meer gefrustreerd over het feit dat Red Bull er het hele weekend totaal niet aan te pas kwam. Dat het het vierde team was, maar ook afgetekend het vierde team was. En dat was ook nog wel vermakelijk in die Nederlandse mediasessie, dat sommige, wat meer lokale media aan hem vroegen van, hey Max, je bent ieder jaar hier eerste en tweede geworden. Komt er wat Zandvoort-magie op zondag? En Max keek ook een beetje raar op, dat hij zei van, maar zo werkt de Formule 1 niet, weet je wel. We zijn het hele jaar al te langzaam. Het is niet zo dat ik in Zandvoort aankom en dan pardoes een halve seconde tevoorschijn kan toveren. Zo werkt het jammer genoeg niet. Dus ook al was Max niet gecrashed, laten we eerlijk zijn, dat was een 7e plek, was het hoogst haalbare geweest. Dat was voor de fans leuker geweest dat ze Max in ieder geval nog meerdere ronden voorbij hadden zien komen. Maar Max tekent voor beide scenario's niet. Dus in meerdere opzichten, behalve dat nieuwe contract, wat natuurlijk fantastisch is. Maar daarna is het in meerdere opzichten gewoon een beproeving geweest en een heel zwaar weekend.
1: Ja, als we nog even bij Red Bull blijven. Het was natuurlijk een heel ander weekend ineens met het wegvallen van Isaac Hadjar met zijn polsblessure. Liam Lawson doorgeschoven vanuit de Racing Bulls. Yuki Tsunoda daar terug ingezet. Hoe hebben zij het gedaan dit weekend rijdend in een andere auto wellicht?
2: Ja, allebei goed. En ook allebei waren ze heel leuk in het vierkantje gisteren na afloop, waar we dan met al die coureurs kunnen spreken. En dan het kantje van het vierkantje waar ik stond, bij microfoon 2 zoals dat heet. Daar kwamen ze allebei. En Lawson maximaal haalbare, want nogmaals, Red Bull kwam gewoon tekort. En meer kun je van zo'n jongen bij een invalbeurt ook niet verwachten. Maar hij was vrij uitgesproken. Hij zei, in deze nieuwe auto van Red Bull heb ik mij in één weekend al comfortabeler gevoeld dan in al die weekenden. Dus wintertest en die twee races die kregen in 2025. bij elkaar. Dus ja, dit liep soepeler dan dat hij verwacht had. En Yuki Tsunoda was nog leuker. Dat begon al op donderdag. Toen vertelde hij van ja, ik mag invallen. Wij vroegen hoe heb je dat gehoord? Hij zei ja, ik lag op het strand in Griekenland en toen werd ik gebeld. Dus dat begon al vrij vermakelijk. En nou ja, ook hij heeft het goed gedaan. Dus ik vroeg zondag aan hem na de race van denk je dat dit jouw kansen vergroot om misschien volgend jaar weer een zitje te krijgen? Was in mijn optiek een hele normale vraag. Maar Yuki viel een beetje stil en hij wist 5 seconden niks te zeggen. Toen zei hij tegen mij, that's a cheeky question. En begon hij te lachen. Ik denk, nou, volgens mij viel dat mee. Toen wist hij nog 5 seconden niks te zeggen. En toen liep hij weg en zei hij bij het weglopen, F1 teams, call me. Ik zei tegen Yuki, ja, ik zei, dit is ook meteen de headline die we vandaag gaan gebruiken. Maar ja, die hebben het allebei goed gedaan en waren dus ook allebei goed voor ja, hele leuke, vermakelijke momenten in het media vierkantje na afloop.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, als ik gewoon persoonlijk kijk, ik ben altijd al een kleine Yuki-fan geweest, maar het is toch heerlijk dat die jongen weer terug is.
2: Ja, ik vind het ook. Ik zei dat donderdag al toen wij op hem zaten te wachten in de Red Bull Hospitality. Van, ja, ik weet niet wat het is, maar ik vind het ook gewoon een hele fijne, leuke jongen om mee te praten. Dus zijn enthousiasme werkt altijd wel aanstekelijk. En ook al belandt hij volgend jaar misschien in de IndyCar, wat nog altijd best reëel is, vond ik in ieder geval leuk om hem dit weekend weer terug te hebben.
1: Nou, de grote winnaar van het weekend was natuurlijk Lando Norris. Hij en McLaren lijken toch wel weer op de goede weg terug. Dat is nog misschien een understatement. Al zegt hij zelf, ja, ik heb geen auto om voor de F1-titel te vechten. Maar hij kan in ieder geval wel zeker voor minimaal een tweede plek gaan, toch?
2: Ja, maar dat is ook een beetje het spelletje wat er zondag zich afspeelde. Eigenlijk na de race in Zandvoort zijn niemand meer een auto te hebben voor het kampioenschap. Dus het lijkt wel dat niemand überhaupt wereldkampioen wil worden. Want Lando zei van ja, we hebben 2 keer gewonnen. Hè, Hongarije en Zandvoort. Maar in, wat jij zegt, absoluut geen auto voor de wereldtitel. Nou, toen gingen we naar Stella, die vroeg ik het ook. Die zei van ja, we hebben 2 keer gewonnen. Maar Monza wordt heel anders, dus dat wordt de echte test voor ons. Maar goed, toen kwam bij Mercedes en daar zei Antonelli van nee, wij zijn ook niet meer het beste team. Wij hebben nu de 2e of 3e auto. En Toto Wolff deed er nog een schepje bovenop, want Toto zei van Kimi heeft gelijk. Maar sterker nog, er komen ook niet zoveel updates meer aan, want het budgetplafond komt in zicht. Die woorden werden dan weer aan McLaren voorgelegd. En toen zei Stella van hoe graag ik ook wil geloven, ik geloof hier werkelijk geen barst van. Dus ze schuiven elkaar, ze zijn allemaal een beetje de bal toe. En niemand wil echt als favoriet gezien worden. Dus ja, misschien wordt dit een jaar waarin we helemaal geen wereldkampioen in de Formule 1 krijgen. Maar dit was een beetje het spelletje wat er gisteren in de paddock van Zandvoort werd gespeeld.
1: Maar dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, want dan paast dat balletje een beetje heen en weer tussen McLaren en Mercedes. Waar blijft Ferrari in dat geheel dan? Want ja, die hadden natuurlijk vooraf aan het seizoen toch wel aardige hoop.
2: Ja, nou ja, ik denk dat dat een team is die daadwerkelijk al richting het budgetplafond moeten gaan. Want die hebben de eerste seizoen zelf heel veel gedaan. Net als Red Bull trouwens, maar Red Bull is daar ook heel eerlijk in. Laurent Mackey zei ook van ja, dit ontwikkelingstempo kunnen wij niet nog een half jaar volhouden. En ik vrees ook een beetje dat dat voor Ferrari geldt. Maar Ferrari had gisteren andere problemen, want die hadden namelijk 2 ontevreden coureurs. Lewis Hamilton was natuurlijk heel ontevreden al via de boordradio, hè, dat hij die teamorder niet sneller kwam. En na afloop zei hij in het vierkantje van ja, ik zag wat er bij Mercedes gebeurde. Hij zei, daar wordt zoiets geregeld en het is meteen klaar. En hij zei, bij Ferrari ouwe hoeren we er altijd heel veel te langer over. Ik moet zeggen dat ik niet weet of ik het helemaal met Lewis eens ben. Want ik vond dat ook Leclerc op deze manier wel gepiepeld werd. Want ja, Ferrari probeert een beetje subtiel op te lossen door Leclerc maar naar binnen te halen. Maar die wilde helemaal nog niet naar binnen. Want daar was helemaal nog niet aan toe aan een pitstop. Dus ja, eindbalans is dat ze 2 ontevreden coureurs hadden op zondagavond. En dat we voorafgaand aan de thuisrace in Monza, denk ik, nog wel het een en ander geanalyseerd moet worden daar.
1: Ja, want dat is natuurlijk voor Ferrari de belangrijkste race van het jaar. Dus ja, daar is nog absoluut wel werk aan de winkel. Voordat we naar Mercedes gaan, je noemt al pitstops. Dat was trouwens ook een dingetje wat wel opviel dit weekend in Zandvoort. Dat ging niet allemaal helemaal volgens plan bij iedereen.
2: Nee, dat niet. En dat waren er ook heel veel meer dan verwacht. Dus misschien waren de pitcrews ook een beetje verrast dat ze zo vaak aan de bak moesten. Want we hadden op vrijdagavond hadden we een mediasessie met bandenleverancier Pirelli. En die zei van ja, nou ja, die race hier, dat wordt een simpele eenstopper, heel recht toe, recht aan. Maar het werd helemaal geen simpele eenstopper. Wat het wel leuk heeft gemaakt trouwens. Ik snap vanuit Nederlands oogpunt, hè, Max lag eruit. Dat is bijzonder vervelend. Maar los daarvan heb ik wel een hele vermakelijke race gezien. En dat was de sprint absoluut niet. En wat je voor die vermakelijke race dus nodig hebt, is dat je verschillende strategieën krijgt. En dat gebeurde er op zondag. Dus dat heeft Zandvoort. Ik hoorde Jan Lammers ook zeggen van ja, heel jammer van Max. Maar qua race was dit misschien een van de vermakelijkere edities. En daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. En dat komt dus door die verschillende bandenstrategieën, slijtage die veel hoger lag dan verwacht. En dat heeft het toch wel in mijn optiek een vrij enerverende zondagmiddag gemaakt.
1: Nee, daar kan ik me absoluut in vinden. Het was wat dat betreft fantastisch spektakel. Daar hebben we zeker goed voor elkaar gehad. Ja, en dan Mercedes nog. Dat was natuurlijk ja, misschien wel het moment van het weekend. De teamorder die kwam. Russell werd naar achter geschoven te verveuren van Kimi Antonelli. Lijkt daar nu de definitieve keus gemaakt te zijn tussen wie de eerste en tweede rijder is?
2: Ja, nou ja, ik vond het vooral heel grappig wat daarvoor gebeurde. Dat Russell, toen Kimi natuurlijk die stop maakte, waar Kimi trouwens niet heel blij mee was. Hij zei van ja, het resultaat was uiteindelijk hetzelfde, maar dit was te riskant. Maar goed, George dacht, hey, dit is mijn kans. Dus hij zei via de boordradio, als Kimi niet meer in de fight is, laten we als team samenwerken. En dat gebeurde ook, maar zeker niet op de manier die George toen bedoelde. Dus dat kwam als een boemerang terug. Ik denk, weet je, we moeten niet meteen misschien te ver gaan, de conclusies trekken. Maar ja, het is wel duidelijk dat Antonelli gewoon extreem indruk maakt. Niet alleen op ons, maar ook in het team. En dat zo'n balans in het team dan toch, of je dat wil of niet, toch wat gaat verschuiven. En dat brengt me ook bij een ander leuk, een van de hoogtepunten van dit weekend. Dat is een mediasessie die we altijd hebben als Nederlandse pers met Toto Wolff. En dat hebben we ieder jaar gedaan. En Mercedes PR begon al te lachen. Die zei, ieder jaar loopt dat uit de hand. He, want 2 jaar geleden toen kondigde hij eigenlijk de promotie van Kimi aan. Terwijl de aankondiging voor Monza gepland stond. Dus ja, dat weten ze nog wel. Daar kon Toto ook om lachen. Vorig jaar begon hij over deepfake 18-plus video's. Toen liep er dus nog meer uit de hand. En dit jaar viel dat mee. Maar toen deelde hij wel een hele leuke anekdote. Zowel over Lewis Hamilton, zijn legendarische poleronde in Singapore. Dat hij naar allerlei fashion shows ging. Dat Niki Lauda toen nog tegen Toto zei, dit moet je niet accepteren. Dat Toto Lewis belde en zei, Lewis, ik neem alle shit op me. Ik ben een vangnet voor jou qua kritiek. Maar stel me dit weekend niet teleur. En toen volgde die geweldige polronde. Maar hij was ook heel eerlijk over Kimi. En dat was de laatste vraag, maar volgens mij een hele veelzeggende. Toen vroeg ik aan Toto, ik zei, Toto, je hebt zoveel meegemaakt in je carrière. Zoveel gezien in de Formule 1. Maar hoe Kimi zich dit jaar heeft ontwikkeld en hoe constant hij is. Is dat een van de grootste verrassingen die je misschien ooit gezien hebt? En toen zei Toto, ja, als ik bij mijn werkende leven blijf. Is dit een van de meest verrassende dingen die ik ooit heb meegemaakt. En als iemand als Toto Wolff al op die manier eigenlijk bijna liefdevol over Kimi praat, dan denk ik dat het al vrij veelzeggend is over hoe de interne hem wordt gekeken.
1: Nu was er ook dat Kimi Antonelli waarschijnlijk motor gaat wisselen voor Monza. Dus dat betekent ja. een gridstraf. Is dat ook waarschijnlijk de meest reële reden waarom ze die teamorde erop losgelaten hebben in Zandvoort? Omdat je toch wat dat betreft kan maximaliseren als je weet dat je in Monza wat plekken achteruit gaat.
2: Ja, en er was natuurlijk nog een klein beetje druk van achteren vanuit Ferrari. Dus als je het gewoon heel sec naar kijkt, dus wat minder het politieke wat wij net benoemden. Maar als je er heel sec race technisch naar kijkt, was het vrij logisch. Niet voor de overwinning, want ja, dat was ver buiten schot. Dat was trouwens heel veelzeggend, hè, hoe Lando nog sneller was op gebruikte banden dan Kimi op die nieuwe. Dat zegt heel veel over hoe sterk McLaren was. Als je de race technisch naar kijkt, was er wel wat druk van achteren. En dan is Kimi je main man op verse rubber om die tweede plek veilig te stellen. Dus op zich viel er wel wat voor te zeggen. Maar goed, je hebt gelijk. Monza wordt sowieso wel een inhaalrace. Wel de meest logische plek natuurlijk om dat te doen, hè, met inhalen wat daar wel kan. Dit jaar kan inhalen overal met een druk op de knop. Maar goed, ik ondanks dat het misschien voor eigen publiek niet ideaal is, snap ik wel dat ze het doen. En ook misschien wel om de druk wat bij hem weg te halen. Want anders wordt Monza natuurlijk een enorme hype van Kimi gaat winnen. En die hype is nu een beetje de kop ingedrukt. Dus het is om 2 redenen, denk ik, een vrij slimme set van Mercedes.
1: Tot slot nog even heel kort eigenlijk 2 hele gave dingen benoemend. Nico Hülkenberg en Fernando Alonso. Nico Hülkenberg die bijna zijn teamgenoot Bortoletto bij die spin achter Max T-bone op een of andere magische wijze weten ontwijken. Rijdt uiteindelijk naar plek 8, pakt punten. En ja, ook Fernando Alonso in dat hok genaamd Aston Martin wat gewoon punten pakt.
2: Ja, dat was fantastisch. Nou ja, Bortoletto inderdaad, dat was echt een narrow escape. Maar godzijdank is dat goed gegaan, want dat had heel veel slechter kunnen aflopen. Dus ja, heel grappig dat op zijn leeftijd zijn reflexen nog aardig goed zijn. En dat bleek te kloppen. En ja, Alonso, dat is ook leuk. Dat gaat ook terug naar het begin van het weekend. Honda natuurlijk de eerste grote motorupdate van het jaar. Dan hadden wij een sessie met die hoofdengineer van Honda, Shintaro Orihara. En die had dan een papiertje meegenomen. Geweldig papiertje. Hij had namelijk opgeschreven: vraag mij alles, maar niet hoeveel pk deze update oplevert. En ook niet hoeveel rondetijd. Daar wilde hij niks over zeggen. Honda was een klein beetje, ja, na de vernederingen van begin dit jaar waren ze een beetje voorzichtig. Maar goed, uiteindelijk valt er met strategieën en dat soort dingen valt het allemaal op zijn plek. En het is wel fijn om te zien, niet alleen voor Alonso, maar ook voor al die mensen bij Honda. En Aston Martin, dat ze in ieder geval weer meedoen en niet meer iedere weekend kansloos de rode lantaarn dragen. Dus ja, ik ben op zich ook van het menselijk oogpunt wel blij om dat te zien.
1: Nou, we hebben in ieder geval een fantastische zwanenzang gehad wat dat betreft voor Zandvoort in de
2: Ja.
1: Formule 1. Nou ja, wat dat betreft een dikke, dikke voldoende qua race. Ronald Vording van motorsport.com, mag ik je danken voor je tijd en spreek elkaar ongetwijfeld snel weer.
2: Tot de volgende, graag gedaan.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Errol Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar en hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Errol, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Errol, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk en zo bleef het eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo ddan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4 jaar judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat het nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8 jaar geleefd dat ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt misschien dus de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon. En die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Ik heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is er met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Met er komen wat katers erbij kijken en zo. En, ja, dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, ik in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Ja, toen ik begon. Eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat, dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me gewoon heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er naar achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het van het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen, toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Ja, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature, of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En het, dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij, en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk viel het niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie. En ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo, was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup, die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? De Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
2: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
2: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee. Dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
2: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
2: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red. En we gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee, dat ze toch extra op jou letten?

0: zelf, die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland, veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou, tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
0: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
0: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan, maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
0: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen. Wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
0: Ja, een stip op de horizon zon zou kunnen zijn. Nou, de eerste in Los Angeles. De volgende, die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Die, dat zou, qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
0: Bedankt. All Sport Radio Live.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Snowboarden.
3: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam, om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord: ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond: dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren en zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moet hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Ja, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar. Hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon, ook commercieel gezien, zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europese kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja. Ik ben er eigenlijk wel blij mee, want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi, dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zijn zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak. Daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal. Want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij. Vanwege die top 4 resultaten wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks, wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Terugkomend op vorige week. We hebben toen een top 10 lijstje besproken van Hendrik Beerda. Daar was jij het niet helemaal mee eens. Dat is een klein understatement. Daar wilde je nog even op terugkomen.
2: Ja, diezelfde Hendrik Beerda van het Beerda Onderzoeksbureau. Die inderdaad van mij vorige week de gele kaart kreeg vanwege zijn, voor mij in ieder geval, onbegrijpelijke top 10 van sponsormerken in Nederland. Heeft nu wat andere lijstjes de wereld ingezonden. Lijstjes waarin ik me wel iets beter kan vinden. Zo kwam hij tot de volgende top 10 sportevenementen in Nederland met de sterkste binding met de consument. Nou, op 1 staat de Heineken Formule 1 Dutch Grand Prix. Op nummer 2 staat Daikin Nederlands Kampioenschappen Schaatsen. Op nummer 3 staat Eurojackpot KNVB Beker. Op nummer 4 staat de Staatsloterij Nederlands Kampioenschappen Wielrennen. Op 5 de ASR Vierdaagse Nijmegen. Op 6 de FBK Games. Op 7 de Nationale Nederlander Marathon Rotterdam. Op 8 de TCS, Tata Steel Marathon Amsterdam. Op 9 de Essex Nederlands Kampioenschappen Atletiek. En op 10 de Nationale Nederlander Dam tot Damloop. Op zichzelf is dat een lijstje, want daar kan ik ergens wel iets in vinden. Natuurlijk kan je altijd discussiëren over de volgorde. Maar wat ik heel opmerkelijk vind is dat van de naam of hoofdsponsors van deze 10 evenementen er geen één voorkwam in die top 10 van sponsormerken van afgelopen week. Nou, je zou zeggen dat rijmt dan niet. Want als hij zegt de sponsormerken die het meeste impact hebben en dan komt met evenementen die allemaal gesponsord worden door de anderen, dan begrijp ik dat niet helemaal. Bovendien de vraag, wat is een evenement? Als de KNVB-beker, de Eurojackpot KNVB-beker op plaats 3 van zijn lijstje, als dat een evenement is, wat ik kan bulken, dan is de Eredivisie-competitie dat ook. Nou, dan zou je dus toch denken dat de Vriendenloterij als de naamgever van de Eredivisie toch op zijn minst ook in dat rijtje zou moeten staan. Dus bovendien denken jij en ik, Robert, en ik spreek even voor mijn beurt, maar toch dat de Eredivisie toch echt iets meer impact heeft en binding biedt aan de consument dan de bekercompetitie.
1: Dat maar denk goed, ik wel, ja.
2: Ja, een ander lijstje van diezelfde Hendrik Beerda gaat over internationale sportevenementen. En daarin kan ik wel redelijk met hem meegaan. Hoewel, Elfstedentocht op 2 lijkt mij sterk gezien het feit dat veel mensen het evenement alleen kennen van horen zeggen. Want de laatste was, meen ik, ergens in het eind van de vorige eeuw. Hoe dan ook, internationaal ziet zijn top 5 eruit als volgt. De Olympische Spelen, nou dat begrijp ik. Als op 1, op nummer 2 dus de Elfstedentocht. Zet ik een vraagteken bij. Hoe mooi ik het ook vind en hoe fantastisch het evenement ook is. Nummer 3 het EK voetbal bij de mannen. Nummer 4 het WK voetbal van de mannen. En nummer 5 de Tour de France. Nou, ik zou sowieso natuurlijk het WK voetbal boven het EK voetbal zetten. Maar goed, dat is een detail. Maar goed, alles bij elkaar zijn Hendrik Beerda en ik het niet erg eens over sport. En ik denk dat hij wel eens een lesje zou kunnen gebruiken.
1: Overigens, dat zou toch echt het summum zijn. Ik droom ervan als sportjournalist om ooit nog eens een keer, het zal wel niet gebeuren, maar ooit nog eens een keer een Elfstedentocht om daarbij te zijn. Dat zou toch echt ultiem zijn. De laatste keer 97, toen was ik 2. En weet ik helemaal niks meer van. Maar dat zou toch wel echt het summum zijn, toch?
2: Ja, ben ik absoluut met je eens. Het is natuurlijk een fantastisch evenement wat ook de wereldpers haalt. Het is uniek. Maar ja, met de klimaatveranderingen die sowieso natuurlijk een enorm vijand zijn, die veranderingen van de potentiële Elfstedentocht, acht ik de kans heel erg klein dat we überhaupt ooit nog een Elfstedentocht krijgen. Even los van het feit van het weer, zou het dusdanig populair worden en met de veiligheid en alles, denk ik ook dat eigenlijk de autoriteiten in Friesland er niet meer op zitten te wachten, want het risico zou best wel te groot kunnen zijn.
1: Dan gaan we even terug naar 22 juni 1986, Frank. Dat was dan voor mijn beurt. Maar jij hebt het meegemaakt. Kwartfinale, WK, Argentinië tegen Engeland. De goal van Diego Maradona. De bewuste goal met Dan natuurlijk, de hand of God. Die bal van die wedstrijd is geveld pas geleden. En heeft wel een best wel oké bedrag opgeleverd. Maar vrij laag vergeleken met wat de schatting was.
2: Ja, de bal, de hand of God bal, waarin hij in die wedstrijd twee keer scoorde, is op een veiling verkocht voor $3.35 miljoen. Het veilinghuis had een bedrag van 10 miljoen verwacht, dus dat is een behoorlijke tegenvaller. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat, we weten allemaal dat het bij zo'n voetbalwedstrijd zijn er meerdere ballen, bij alle ballenjongetjes en meisjes. En wat is nou de bal waarin mee hij gescoord heeft? Dat zal niemand ooit weten. Dus ik denk dat dat een zekere mate van twijfel creëerde op de bal die werd geveild. Maar goed, ze zeiden dat het de bal was. Maar goed, het openingsbod was trouwens 2,5 miljoen en het is slechts gegaan tot 3,35. Wat wel interessant is om het even te vergelijken met het Maradona shirt uit diezelfde WK-finale. Of kwartfinale, waarin Argentinië-Engeland versloeg met 2-1. Twee goals van Diego. Werd in 2022, dus vrij recent, op een veiling gekocht voor 9,3 miljoen. Kijk, en dat is logisch in die zin dat dat shirt, hij had maar één shirt natuurlijk, en dat is het shirt wat is geveild. Overigens, als we het toch hebben over wat items opbrengen op veilingen. Het record voor een sportitem is overigens op dit moment $24 miljoen. Dat in 2024, dus vrij recent inderdaad weer, werd betaald voor een shirt van de legendarische Babe Ruth van de New York Yankees, en dat is baseball, uit de 1932 World Series honkbal. Die werden toen al gespeeld en het shirt wat hij toen droeg, dat heeft dus een record opgebracht van $24 miljoen.
1: Zo, dat is wel bizar hè? Dat zo'n shirt dan nog niet vergaan is of zo in de tussentijd.
2: Ja, dat zegt iets over de kwaliteit. Ik weet niet wat voor merk het was. 32. Adidas bestond toen wel al, maar ik weet het niet.
1: Gaan we ongetwijfeld nog een keer achterkomen. Dan Thaya, richting de toekomst in dit geval. De volgende Olympische Zomerspelen, LA 28. De organisatie kwam daar met goed nieuws. In ieder geval, de eerste 6 miljoen kaartjes zijn al verkocht.
2: Ja, we hebben nog 2 jaar te gaan, maar ze hebben de intentie uitgesproken en dat hebben ze inderdaad bij het woord gevoegd om in bulk een aantal kaarten nu al beschikbaar te stellen. Die verkoop is gestart en is werkelijk heel snel gegaan en die is voorlopig weer even stopgezet en er komt er binnen de komende maanden de tweede bulk op de markt. Maar er zijn al 6 miljoen kaartjes verkocht. Dat ga je dus echt afvragen, is er nog iemand die twijfelt over de populariteit van sport? Want het is overigens, dit is al meer dan de helft van de beschikbare kaartjes. En die kaartjes die kosten tussen de $30, dat is lekker te overzien. Maar ja, de duurste kaartjes zijn de $5.500 per stuk. Geheel afhankelijk natuurlijk van sport, welke sport en welke fase van de competitie in de Olympische Spelen. De 28 Spelen openen op 14 juli 2028 en vallen samen met de huidige programmering althans, met de Tour de France en ook nog een deel van Wimbledon. Tenzij de Tour de France en Wimbledon besluiten om wat voor reden ook andere data te gaan programmeren. Hetgeen ik overigens betwijfel, want zij leven ook op traditie en die data staan jaren van tevoren vast. Het maakt het overigens voor de top in deze sporten, tennis en wielrennen, behoorlijk moeilijk te besluiten waaraan mee te doen. Om maar iets te noemen, wil een Pogacar of een Mathieu van der Poel de Tour doen of de Olympische wegrace? De Tour kunnen ze elk jaar doen en de Olympische wegrace kunnen ze maar 1 keer in de 4 jaar doen. En zo zijn er natuurlijk talloze andere toppers die zich zullen gaan afvragen, wat moeten we doen? Gaan we naar de Spelen of gaan we naar de Tour of Wimbledon? Dus ik ben benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen.
1: Ja, het hangt er natuurlijk heel erg vanaf wat in de bepaalde sport het summum is. Hè? Ik bedoel, er zijn sporten waarbij de Olympische Spelen het summum is. Er zijn ook sporten waar, vreemd genoeg, de Olympische Spelen eigenlijk bijzaak zijn. Wat vinden we belangrijker? Spelen of een grote ronde of een Grand Slam? Ja, dat is een beetje afhankelijk van hoe er in die sport gekeken wordt.
2: Absoluut, maar het is natuurlijk zo, als je even naar het wielrennen kijkt. Kijk, een Mathieu van der Poel kan een eendagsklassieker winnen. Een Mathieu van der Poel kan nooit een Tour winnen. Omdat hij gewoon, wat fysiek betreft, niet in de bergen mee kan met de grote jongens. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat Mathieu van der Poel zegt, ik kan elk jaar etappes winnen in de Tour. Maar in het jaar van de Olympische Spelen, Olympisch goud, kan ik absoluut met mijn ervaring en mijn kwaliteiten kan ik Olympisch goud winnen. Dus daar ga ik voor de Olympische Spelen. Dus het is inderdaad afhankelijk van de sport en de competitie.
1: We hadden het pas geleden over de verkoop van de LA Lakers. De basketbal franchise, NBA franchise. Verkocht voor 12,5 miljard. Dat is natuurlijk een hartstikke mooi en groot bedrag. Maar ja, het gevolg daarvan wel is dat er dan gelijk ook over de andere NBA franchises ook weer een waardeoordeel wordt gevestigd. Hoe zien die er inmiddels uit na de verkoop van de Lakers?
2: Ja, die verkoop van de Lakers is dus door een meneer Mark Walter gedaan naar een consortium waarin de leiding is in handen van de broer van de schoonzoon van Donald Trump. Dus het kamp van Trump ziet ook al de waarde van sport, hoe kan je wel concluderen. Maar die 12,5 miljard is dus een recordbedrag. En dat leidt tot de stijging van minimaal 20% in de waarde van de andere NBA franchises. Dat is althans de voorspelling van de kenners. De Golden State Warriors blijft de meest waardevolle NBA-club. De waarde zou nu 13 miljard zijn. Dat terwijl de Warriors in februari van dit jaar nog slechts 10,8 miljard was. De Lakers geven de vorige eigenaar Mark Walters dus binnen een jaar tijd een winst van ruim 2 miljard. Dat is een aardige manier van beleggen als je binnen een jaar 2 miljard dollar kunt verdienen.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Absoluut, tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Wolbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap.